0: Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties nu de VS wereldwijd tarieven hebben opgelegd. In de Canadese stad Montreal staken de strippers dit weekend. Ze voeren actie tegen de criminalisering van sekswerk. En ze willen betere en veiligere werkomstandigheden. De timing van die actie is niet toevallig gekozen. Dit weekend is er de grote prijs van Canada Formule 1 in Montreal. En dus zijn er ook meer toeristen in de stad en dus ook meer potentiële klanten. Volgens de strippers gaan de stripclubs waar ze werken niet altijd correct met hen om. En ook de wetgeving is dubbelzinnig. Het is legaal om seks aan te bieden, maar het is volgens de Canadese wetgeving illegaal om te betalen voor seks. Dat creëert heel wat onduidelijkheid en stigma, klinkt het nog. Het is helder vannacht, met tegen de ochtend kans op wat wolken en minima rond 10 graden. Overdag wordt het warm en zonnig, met maxima tot 31 graden. En ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het aantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts blijft verder stijgen. Het record van vorig jaar is gebroken, zo meldt Onderwijs en Vorming. Voor het ingangsexamen arts hebben zich bijna 7000 mensen ingeschreven, voor het ingangsexamen tandarts zo'n 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de quota opgetrokken. Vorig jaar was er ook nog veel te doen om kandidaten die ChatGPT zouden hebben gebruikt tijdens dat ingangsexamen. Dat zal nu niet meer gaan, want de examens zullen op papier worden afgenomen. In Texas heeft SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, rond 12:30 vannacht Belgische tijd de Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht van de derde versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering ook niet helemaal vlekkeloos. De boosterraket ontbrandde na het loskoppelen niet volledig. En dat is wel nodig voor een gecontroleerde terugkeer. SpaceX wil de raket namelijk zo ontwikkelen dat elk onderdeel herbruikbaar is. Daardoor zouden lanceringen veel goedkoper worden. Bij het Starship zelf ontstaken ook maar 5 van de 6 motoren. De nieuwe rakettest werd met extra aandacht gevolgd vanwege de beursgang van het ruimtevaartbedrijf volgende maand. Formule 1 dan ook nog. George Russell heeft de polepositie veroverd voor de sprintrace van de Grote Prijs van Canada. In Montreal was hij amper 68.000ste sneller dan zijn ploegmaat Antonelli. Het duo van Mercedes mag zaterdag starten voor de wagens van McLaren, Ferrari en Red Bull. Die toevallig ook elk achter elkaar eindigden in de sprintkwalificaties. De sprintrace is zaterdag gevolgd door de echte kwalificaties en de Grote Prijs vindt dan zondagavond plaats. Helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken, minimaal rond 10 graden de komende uren. En dan krijgen we een warme en zonnige dag met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: met je charm.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
0: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...

0: kan niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, Marty's WK.
2: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Radio 1 live.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het aantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts blijft verder stijgen. Het record van vorig jaar is gebroken, zo meldt Onderwijs en Vorming. Voor het ingangsexamen arts hebben zich bijna 7000 mensen ingeschreven. Voor het ingangsexamen tandarts zo'n 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de quota opgetrokken. Vorig jaar was er ook nog veel te doen om kandidaten die ChatGPT zouden hebben gebruikt tijdens het ingangsexamen. Dat zal nu niet meer gaan, want de examens zullen op papier worden afgenomen. De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het Ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de Verenigde Staten op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft gisteravond ook nog voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Voor de toeristische sector aan de kust wordt het een bijzonder druk Pinksterweekend, mede door het mooie weer natuurlijk. Vele mensen met een appartement zakken af naar de kust. De hotels doen ook goede zaken, sommige zijn volgeboekt en de strandbars hebben grote voorraden ingeslagen. Vele mensen snakken naar de zon na het slechte weer van de laatste tijd, dat zegt Frank Tiers van de Blue Buddha Beach Club in Oostende.
2: Dat is leuk, als je ziet dat de mensen gelukkig zijn, dat ze genieten van de zon, genieten van een drankje en de omgeving. Dat is altijd leuk. Hè. We zien ook ons personeel is ook blij dat ze volk zien. Dus we zijn in een klaar voor de start, denk ik. Ja. Laat het weekend maar komen.
1: Zeg ik al dat het mooi weer gaat worden. Helder vannacht. Tegen de ochtend kans op wat wolken. Rond 10 graden vannacht. En dan krijgen we dus een warme en zonnige dag. Met maximaal tot 31 graden in de Kempen. Aan de kust wel wat koeler door de zeebries. En ook de dagen erna wordt het zonnig en warm. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Alles begint bij luisteren.

0: Radio 1.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

maakte mij tot vriend van Benjamin. Maakte mij tot vriend van Benjamin. Wij dan maar naar Katelijnenwaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00 en heel goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De voorzitter van de sociale huisvestingmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, wil ondervraagd worden in het Brusselse parlement. Dat heeft hij laten weten in een mededeling. Mostefa kwam in opspraak na een panoreportage over cliëntelisme en politieke inmenging bij het toekennen van sociale woningen in Anderlecht. Het parket opende ook een onderzoek naar de reportage en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. Mostefa wil reageren en vraagt nu zelf om gehoord te worden in de commissie huisvesting van het Brusselse parlement. Bij een gasontploffing in een mijn in China zijn zeker 8 mensen omgekomen. 38 mijnwerkers zitten nog vast. Op het moment van de ontploffing bevonden zich 247 mijnwerkers ondergronds. Over de precieze oorzaak van de ramp is er nog geen officiële informatie. Israël heeft vrijdagavond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Een medewerker van het Franse persbureau AFP stelde ook vast dat er 2 gebouwen in de stad Tyrus zijn getroffen door Israëlische aanvallen. Die stad ligt in het zuidwesten van het land. Volgens het leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel wel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de belemmeringen voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld, nu de VS overal tarieven heeft opgelegd. Het is helder. De komende uren tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf de ochtend wordt het dan warm en bijzonder zonnig met maxima tot 31 graden overdag. En ook de dagen erna blijft het zonnig en warm. Ik wens je nog een fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
3: Radio 1.
2: Nieuwe Feiten.
3: Met Lieven van den Houten.
4: Hartelijk welkom. Het nieuws van de dag is dat Donald Trump echt wel een goede band heeft met zijn kinderen. Want morgen trouwt Donald Trump Jr. Een hele mooie dag voor de familie. En uiteraard zou Junior graag hebben dat zijn vader erbij is. Maar of dat zal lukken, daar is meneer zijn vader niet helemaal zeker van.
5: I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things.
4: Ja, slechte timing met Iran en al. Maar Junior zal dat wel begrijpen.
5: But he's got a very person who I've known for a long time. And hopefully they're going to have a great marriage.
4: Ja, ik ken hem al een tijdje. En ik hoop dat hij een geweldig huwelijk heeft. Kijk, neem daar eens een voorbeeld aan.
6: Ja.
4: Qua vaderliefde, Jan-Jaap.
6: Zeker. Ik ga mijn zoon, die ik al heel lang ken, straks in de ogen kijken.
3: Het is vrijdag 22 mei. En dit zijn de nieuwe feiten.
4: Jan-Jaap van der Wal, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
4: Die sluit straks de week af. Heel benieuwd. Het vrachtschip van de toekomst, dat gaat zeilen. Een beetje despotisme, dat blijkt goed voor de teamspirit, althans bij apen. En je kan zomaar een boekenbon winnen. In de vrijdagquiz stuur nu je naam en telefoonnummer via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Wij zijn er al, hè, in de Paradise.
1: Guns N' Roses dit zo bedoeld hebben, denk jij?
0: Ik denk het wel. Ja, dit is eigenlijk de original.
1: Dit is eigenlijk hoe het had moeten gaan.
0: Zo had het moeten gaan.
1: Niks, geen vlammende gitaren, gewoon dit.
0: Paradise City, Marina and the Cats.
2: Jan-Jaap op vrijdag.
0: Ja, Jan-Jaap, het was me het weekje wel, hè.
1: Ja, het was de week van de foto.
0: De rel met de foto.
1: De foto van Vlaanderen. Gemaakt door onze eigen VRT. En zoals bij elke foto tegenwoordig wordt er natuurlijk luid op gespeculeerd. Namelijk, is deze foto wel helemaal echt? Ja. Hè? Zijn er dingen gefotoshopt?
0: Juist, ja.
1: Uit die foto die we vanaf nu maar het onderzoek zullen noemen, bleek onder andere dat de jongeren in Vlaanderen, want daar ging het om, zich steeds minder goed voelen en angstiger worden ook. Dat er een zorgelijk pessimisme heerst onder onze jongere generatie. En dat is niet fijn voor de toekomst, toch, premier De Wever?
3: Ik denk wel dat wij voor grote uitdagingen staan. Zeker in Europa en zeker in ons land. We torsen schulden, we hebben een vergrijzing waar we door moeten. Dus de komende decennia die ogen moeilijk. En als je dan met een generatie daar tegemoet moet die eigenlijk de schouders laat zakken en zeggen, zucht, we geloven er zelf niet meer in. Ja, dan heb je de strijd al half verloren.
0: Ja, de jeugd van tegenwoordig.
1: Ja, aldus de man die van zuchten en hangende schouders ongeveer zijn handelsmerk heeft gemaakt. Toch, goed voorbeeld doet goed volgen. Een breed en tevreden lachende Gart De Wever. Die foto zou ik nu wel eens willen zien. Maar de rel, inderdaad, je had het er al over van deze week, ging over het feit dat de ondervraagde jongeren in het onderzoek steeds conservatiever worden in hun denkbeelden. En een filosoof, je kent hem, Maarten Boudry, die claimde in de afspraak dat de VRT bewust de religieuze overtuiging van de bevraagde allochtone jongeren buiten beeld heeft gehouden. En volgens Boudry is er een link tussen met name de islam en conservatieve opvattingen. En dus was de vraag,
4: was dit op zijn minst knullig van de VRT?
5: Ja, zeker en vast. Ik bedoel, als je op voorhand een onderzoek doet en je peilt naar herkomst en je doet dat eigenlijk op zo'n onzorgvuldige manier, hè, dan weet je dat daar problemen van komen.
0: Mevrouw Rutte.
1: Ja, dit was Gwendoline Rutte, die hoorbaar blij was dat zij nu eens eindelijk niet eens de knulligste en onzorgvuldigste van het stel was. Maar inderdaad, de foto, het onderzoek was behoorlijk wazig. Zeker toen later bleek dat van de 310 bevraagde allochtonen bijna een derde Nederlanders waren.
0: Sorry, ja. Jij bent allochtoon.
1: Ja, lieve, dat kunnen we concluderen. Ik ben een allochtoon. En dat is wat de VRT jarenlang verzwegen heeft. Als het over jongeren met een migratieachtergrond ging, ging het dus over Nederlanders. En terecht, wij geven heel veel overlast. Ja, Nederlanders zijn ontzettend luidruchtig.
0: Ja.
1: Wij houden van fatbikes.
0: Ja.
1: Kamal Karmach, zijn echte naam is Karel Karnemelk. Ik zeg het je, ik zeg het je. Kortom, de VRT zelf zag ook wel snel in dat het een beetje een slecht onderzoek was. Zo ook directeur Karen Donders.
6: Maar daar zitten bijvoorbeeld ook twee Bulgaren in. Hè? En ik denk dat het heel duidelijk is dat wij op basis van die steekproef geen statistisch betrouwbare uitspraak kunnen doen over hoe kijken de Bulgaren naar verschillende aspecten van onze Vlaamse samenleving.
0: Nee. Ja, toon mij die twee Bulgaren.
1: Ja, daarom. En Bulgaren gaan bevragen over sociaal-culturele thema's terwijl ze net het Songfestival hebben gewonnen. Ja, daar krijg je natuurlijk geen conservatieve denkbeelden van. De VRT heeft vele talenten en olie op het eigen vuur gooien is daar één van. Dus etterde de rel deze week door. Het haalde zelfs de keukentafel van mediaminister Sieltje van achter.
7: Ik spreek niet graag altijd van wat er aan mijn keukentafel gebeurt, maar de vragen kwamen wel direct meteen van, heeft dit te maken met religie? Als je zegt dat 1 op de 6 jongens of jongeren het oké vindt dat er geweld gebruikt wordt op vrouwen. Of dan was een van mijn kinderen zei, ja, maar in de islam is het ook geweld niet toegelaten. En dan was het de vraag van, is het wel tegen zelfverdediging? Dus
1: ja. Zelfverdediging?
0: Ja.
1: Zelfverdediging, dan vraag je je toch af wat er in huizen van achter gebeurt als het slaan van vrouwen als zelfverdediging wordt gezien. Dan moet een onderzoek naar komen. Eigenlijk,
0: ik hield je nog niet.
1: Eigenlijk moeten we bij deze foto van Vlaanderen goed kijken naar wat er achter de foto zit. Namelijk een totaal verlies van voeling met in dit geval de jongeren door de VRT en de politiek. Want het gaat dus niet meer over de jongeren die zich niet goed voelen. Het gaat opeens over de VRT en het gaat over de politiek zelf. Vlaams Belang greep deze rel maar weer eens aan om te klagen dat ze nooit op tv mogen.
8: Dat zij, ja, in verhouding tot hun omvang minder aan bod komen in de media algemeen, maar ook op de publieke omroep. Uw partij bijvoorbeeld is aan de macht, heeft heel veel zendtijd, krijgt veel zendtijd. Moet de VRT daarin bijsturen, vindt u?
7: We doen daar een onderzoek naar.
1: Ja, stop nou eens gewoon met die onderzoeken, alsjeblieft. Dat maakt de politiek en de media totaal onbetrouwbaar, mevrouw Van Achter.
7: Weet u, over vertrouwen in de media is voor mij superbelangrijk. Ja. Ja? Ik heb daar zelf een studie voor in de markt gezet om daar echt mee aan de slag te gaan.
1: Nogmaals, stop daarmee. Echt. Als je de jongeren serieus wil nemen, neem dan om te beginnen jezelf serieus. Geen foto's van Vlaanderen, maar een selfie. Kijk, uit je zorgen over de islam waarin vrouwen vernederd mogen worden. Maar we noemen dan ook die verschrikkelijke minister in Israël die precies hetzelfde doet uit de joods-christelijke cultuur. Verschuil je niet achter studies en onderzoeken, maar laat je hart en je mening zien. En tegen de VRT, alsjeblieft, maak televisie en radio en stop met het doen alsof je een maatschappelijke organisatie van belang bent. En als iedereen daarin het goede voorbeeld geeft, dan volgen de jongeren vanzelf. Ik zweer het je.
9: Ja, kijk, zie je wel? Een allochtoon. Een allochtoon in huis. Maar ook eentje die het zonnetje in huis is. Tot volgende week.

0: Oftewel, Monsieur Soleil, hij komt elke vrijdag de week sluiten. Jan-Jaap van der Wal, ik kijk al heel erg uit naar zijn passage. Volgende week.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten.
0: En dan nu back to the future, want de vrachtschepen van de toekomst die gaan weer zeilen. Albert Rijkens, goedemiddag.
2: Dag, goedemiddag.
0: Je werkt aan de Technische Universiteit van Delft in Nederland aan zeilen voor op vrachtschepen.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Hoe zien die zeilen eruit?
2: Ze hebben verschillende vormen. Maar waar wij aan de universiteit voornamelijk aan werken zijn zogenaamde rotorzeilen. Dat zijn eigenlijk hele grote verticale buizen. Je kunt het een beetje vergelijken met een grote schoorsteen van een fabriek, een ronde schoorsteen. En deze buizen die draaien eigenlijk rond op het dek van het schip. En door die ronddraaiende werking en de wind die er langs stroomt, genereren ze een voortstuwende kracht op het schip.
0: En hoe groot is zo één buis?
2: Die kunnen behoorlijk fors zijn. De grootste buizen die hebben op dit moment een diameter van ongeveer 5 meter... en een hoogte van 35 meter.
0: 35 meter, dat is een kerk.
2: Ja, het zijn behoorlijke grote constructies. Maar een vrachtschip is ook heel groot. Dus u kunt zich wellicht voorstellen dat een klein zeiltje op een groot vrachtschip niet zoveel doet.
0: Ja.
2: Vandaar dat deze systemen ook vrij fors zijn.
0: En hoeveel van die pijpen heb je er zo nodig op één schip?
2: Het hangt een beetje qua scheepstype en scheepsgrootte af. Maar de grotere schepen die zien we dat die toch wel snel 4 van dit soort buizen aan boord hebben staan.
0: Ja. Dat moet er dan ongeveer uitzien zoals in de verte ziet dat eruit als de schoorsteenpijpen van een enorme stoomboot eigenlijk.
2: Eigenlijk wel, ja. Zelfs nog een beetje groter,
0: nog
2: inderdaad.
0: Groter.
2: En
0: de wind brengt, die zijn van metaal neem ik aan, en de wind brengt die aan het draaien?
2: Vaak zijn die buizen zelf, ze hebben een inwendige stalen constructie, een soort stalen toren. Daar zitten alle systemen in. Er zit ook een elektromotor in. En die elektromotor die brengt de buis zelf in beweging, dus die draait hem rond. Die buis zelf is vaak van een composietmateriaal, zoals glasvezel.
0: Mm-hmm.
2: Dus je moet er een klein beetje energie in stoppen om die buis te laten draaien. Alleen de winst die je vervolgens eruit krijgt, die is vele malen groter dan de hoeveelheid energie die je erin stopt.
0: Maar wacht even, die buis wordt toch mede door wind tot draaien gebracht? Want anders is het toch geen zeil?
2: Dit geval wordt die buis zelf aangedreven door een elektromotor. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken. Bijvoorbeeld in balsporten gebruik je hetzelfde principe. Als je een bal, een voetbal, een trap geeft zonder dat hij draait, dan zie je dat die bal rechtdoor schiet. Maar een geoefende voetbalspeler die kan die bal ook een draaiing meegeven. Als hij er een trap tegenaan geeft. En dan zie je dat die bal eigenlijk als het ware afbuigt in de lucht. Hè? Dat we in heel veel balsporten maken daar gebruik van. Voetbal,
0: juist,
2: tennis, golf, noem het maar op. Die draaiing die geeft, die geeft de voetballer aan die bal mee. In het geval van een schip zorgen we voor die draaiing met behulp van de elektromotor. En eigenlijk wil die rotor dus ook afbuigen. Alleen zit die natuurlijk verankerd aan het dek van het schip. Dus trekt die het hele schip mee, als het ware.
0: Oké, dus het is een beetje vergelijkbaar met een voetbal die als een speler hem kan doen tollen, een bocht maakt richting doel. En dus die bal gaat opzij. Dat schip wil eigenlijk ook opzij dan. Eigenlijk niet vooruit, maar opzij.
2: Ja, het ligt er een beetje aan welke kant de wind vandaan komt natuurlijk. Bij een bal heb je natuurlijk, geef je die bal een snelheid mee, dus dan heeft hij een relatieve wind. Maar in het, net als bij een zeilboot overigens, kan het ook voordelig zijn om de koers van het schip zodanig te kiezen dat de wind gunstig is ten opzichte van de rotor. Bij een zeilboot kies je vaak ook een gunstige koers om veel snelheid te kunnen maken. Afhankelijk van de windrichting. En je zult voor vrachtschepen ook die koers soms moeten verleggen om het meeste profijt te kunnen hebben van de wind.
0: Ja, en werkt het ook als je de wind op kop hebt?
2: Nee, net als met de zeilboot kun je niet recht tegen de wind in varen. Dat zal niet lukken. Dus je moet de koers dan niet gaan verleggen. Maar het grote voordeel is dat op de oceaan heb je heel veel ruimte. En kun je die koers soms dus gaan verleggen. Ja. Het betekent wel dat je dus soms een langere afstand gaat afleggen. Dus je gaat niet een rechte lijn van A naar B. Maar soms moet je een langere afstand afleggen. Maar ja. Dat betekent wel dat je minder brandstof verbruikt. En met name dus ook minder uitstoot genereert tijdens die reis.
0: Zou je ooit zonder motor kunnen? Zonder extra motor met een schroef?
2: In principe kan dat. We hebben natuurlijk ruim 100 jaar geleden deden we niet anders. Hè? Dus werd elk vrachtschip met behulp van zeilen voortgestuwd. Toen deed eerst de stoomturbine en later de dieselmotor zijn intrede. En nu gaan we eigenlijk weer gedeeltelijk terug in de tijd. Maar we beschouwen nu dit soort systemen als windhulpvoortstuwingssystemen. Dus ze nemen een gedeelte van de voortsturing over. Niet omdat het niet kan, maar omdat wij het hele logistieke systeem anders hebben ingericht dan 100 jaar geleden. Juist. Tegenwoordig willen we, als we een pakketje bestellen, willen we dat die morgen aan de deur komt. Dat was 100 jaar geleden wel anders. Dus dat logistieke systeem, dat moet veel planbaarder zijn dan de wind.
0: Planbaarder dan de wind eigenlijk. Nu, maar je bespaart op die manier heel veel brandstof en dus ook heel veel vervuiling vermijd je op die manier.
2: Ja, inderdaad. Ja, de scheepvaart heeft een ambitie om in het jaar 2050 klimaatneutraal te zijn. Dus geen netto uitstoot meer te genereren. En om dat te bereiken kan de wind een hele grote bijdrage leveren.
0: Juist. En kun je zo'n buis, kun je dat ook op een bestaand schip monteren?
2: Ja, op dit moment zie je dat het overgrote deel van die buizen op bestaande schepen worden geïnstalleerd.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.

0: en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
1: Radio 1 live.
2: Het voordeel daarvan is dat je het hele schip zodanig kunt ontwerpen dat je nog veel meer profijt kunt hebben van de wind.
3: Ja, want je kunt dan makkelijker met vleugeltjes en vinnen en zo die koerscorrectie doen die nodig is.
2: Ja, je kunt je voorstellen dat op dit moment dat we een klein zeiltje op een roeiboot zetten, als het ware. En dan kom je wel mee vooruit, maar je wint er zeker geen Olympische zeilwedstrijd mee. Als je echt optimaal gebruik wil maken van de wind, dan moet je dat hele schip eigenlijk opnieuw ontwerpen om optimaal te kunnen profiteren van die windkracht. Dat betekent dus ook onderwater aanpassingen doen.
3: Inderdaad, onderwater aanpassingen met een kiel en zo, dat ding op koers blijft.
2: Ja, hoewel een traditionele kiel heeft een aantal nadelen op een vrachtschip. Kijk, een zeiljacht, hè, zodat je die in de haven zit, die heeft inderdaad een diepstekende kiel. Maar een vrachtschip heeft vaak maar heel weinig water onder de kiel als hij de haven binnenloopt. Hè. De haven, die vrachtschepen liggen zo diep dat ze maar 1 of 2 meter speling hebben tussen de bodem van het schip en de bodem van de haven.
3: Dus, moet je
2: dus een hele
3: bedenken.
2: Diepe kiel. Daar moeten we andere oplossingen inderdaad voor bedenken. En daar zijn we ook druk mee aan het experimenteren hoe dat op een vrachtschip eruit moet komen.
3: Veel succes ermee. Albert Rijkens in Delft voor ons. Nog een fijne dag.
2: Dankjewel.

0: Ik vind het toch een mooie gedachte dat het vrachtschip van de toekomst er gaat uitzien als een beetje een stoomboot van de vorige eeuw. Captain of your ship en reparata. Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
0: Despotisme bevordert de teamspirit, althans bij apen, blijkt uit onderzoek van Jorg Massen. Goedemiddag, Jorg.
2: Goedemiddag.
0: Je bent gedragsbioloog aan de Universiteit van Utrecht. En
2: klopt.
0: Je hebt 100 ongeveer macaken bestudeerd in diverse dierentuinen.
2: Ja.
0: En blijkt dat de ene soort leeft in meer egalitaire groepen, terwijl de andere soort apen meer hiërarchisch is gestructureerd.
2: Ja, dat klopt. De macakenfamilie is een interessante familie.

0: beslaat zo ongeveer 24 soorten. En over het algemeen lijken die qua sociale organisatie heel erg op elkaar. Alleen zit er een groot verschil in hoe hiërarchisch ze zijn. Sommige zijn inderdaad heel hiërarchisch, despotisch noemen wij dat. En andere, ja, die nemen het niet zo nauw met de hiërarchie, en dat noemen we dan eerder egalitair.
1: Juist. En diverse families, groepen, die kregen van jou opdrachten, begrijp ik, waarbij samenwerking werd beloond.
0: Klopt, ja. Ze moesten inderdaad met z'n tweeën iets samen doen, wat ze niet alleen konden oplossen. En als ze dat dan met z'n tweetjes oplosten, dan kregen ze daar een pindaatje voor. En dat is een geliefd stukje eten voor deze makaken.
1: Ja, en dat is natuurlijk interessant om te weten te komen. Gaat die samenwerking vlotter in die egalitaire groepen, of gaat ze beter in die despotisch georganiseerde groepen?
0: Dat was inderdaad de inzet van dit experiment, ja. Ja, en wil je het antwoord weten?
1: Gaarne.
0: Ja, dat dacht ik wel. Nou ja, er wordt altijd eigenlijk aangenomen dat samenwerking vooral eigenlijk, dat er veel tolerantie nodig is. En dus werd er ook aangenomen dat er tolerantie binnen een groep nodig moet zijn. En dus was de hypothese eigenlijk dat de egalitairdere soorten dat beter zouden doen. Maar het tegendeel bleek waar te zijn. En juist in deze despotische groep werd er beter samengewerkt dan in vergelijking met die egalitaire soorten.
1: En ja, dus dat hadden jullie absoluut niet verwacht. Biologen namen altijd aan dat het omgekeerd het geval zou zijn.
0: Nou ja, wij gingen dit onderzoek wel ook met een reden aan, en wij hadden ook wel een verwachting de andere kant op. Het is namelijk zo dat in een dominant of in een hiërarchische samenleving, nou ja, om bovenop te komen, om hogerop te komen, dat lukt je niet alleen. Dan zul je moeten samenwerken. En dus lijkt de nood hoger in zo'n samenleving. En wij vroegen ons af of die nood zich dan ook vertaalt in daadwerkelijk betere samenwerking. En dat bleek zo te zijn.
1: Dus in een klassenmaatschappij moet je op vrienden kunnen rekenen.
0: Zo klopt, ja. Zo is dat precies.
1: Je hebt elkaar meer nodig.
0: Ja. Die afhankelijkheid van elkaar, die zorgt ervoor dat die samenwerking dan ook beter loopt.
1: Ja, en dan heb je duurzamere vriendschappen tussen individuen.
0: Ja, het blijkt dat bij die despotische soorten zien we dat ze veel minder vrienden hebben. Dus ze zijn met maar een select groepje vrienden. Maar die vriendschappen die zijn wel sterker en langduriger. En het lijkt erop dat dat ervoor zorgt dat ze beter samen kunnen werken. En dat in vergelijk met de egalitaire soorten. Die hebben heel veel vrienden. Maar ja, ik ben vandaag bevriend met Jantje en morgen bevriend met Pietje en overmorgen met, met Keesje, zo te zeggen. En er bouwt zich niks langdurigs op, waardoor die samenwerking niet echt tot stand komt.
1: Nu, samenwerking, dat is cruciaal, hè? Ook bij de mens. Het succes van de mens is het succes van zijn samenwerking. Daarom zijn wij zo'n succesvolle diersoort.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja. We zijn ontzettend goed in samenwerken. En ja, we doen dat inmiddels op wereldschaal. In ieder geval, dat wordt geprobeerd. Het lukt niet altijd even goed, maar dus op enorme hoge niveaus wordt er samengewerkt. Van het dyadische, wat we inderdaad ook bij apen kunnen zien, dus tussen twee individuen, tot inderdaad samenwerking tussen landen, continenten.
1: Ja, en daarom is de verleiding natuurlijk heel erg groot om een parallel te trekken tussen de situatie bij apen en die bij mensen. Je zou zeggen, ja, misschien is een land dat wat strakker, wat autoritairder is georganiseerd met klassenmaatschappijen en iedereen weet duidelijk waar hij aan toe is, ja, dat daar de samenwerking intenser is.
0: Ja, dat soort parallellen zijn natuurlijk, de verleiding is groot om die te trekken. Daar moeten we natuurlijk wel heel voorzichtig mee zijn. Wat wij bestudeerd hebben is hoe iets geëvolueerd heeft kunnen zijn. En het zal vast en zeker ook een rol hebben gespeeld in de evolutie van samenwerking bij de mens. Maar dat wil niet zeggen dat we dat nu moeten gaan verheerlijken. De menselijke maatschappij is uitermate complex. En daar spelen een heleboel andere dingen ook een rol bij. Dus ik zal de laatste zijn die zegt dat we terug moeten naar een despotische maatschappij.
1: Juist, maar bij apen blijkt toch, althans bij makaken, dat een klassenmaatschappij goed is voor de cohesie en de samenwerking.
0: Dat klopt, ja.
1: En dat is de toch wat verrassende conclusie van jouw onderzoek. Dank je wel.
0: graag gedaan.
1: Jorg Massen in Utrecht voor ons. Nog een fijne dag.
0: Van hetzelfde. Dag.

0: Ja, dat er ook zonder despotisme teamspirit mogelijk is, dat bewijzen wij elke dag aan Gilles Wijkman.
1: Absoluut.
0: Zeker en vast, want wie zou hier de despoot kunnen zijn?
1: We weten het niet, hè?
0: We weten het niet. Welkom, Gilles Wijkman. Hij is de despoot in ieder geval van de vrijdagquiz. Van de vrijdagquiz, zeg ik wel. Die jij helemaal hebt samengesteld. En jij bent ook de jury van die vrijdagquiz, waarbij er €25 te verdienen valt in de vorm van een boekenbon te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we spelen met Hilde. Dag Hilde.
2: Dag lieve, goedemiddag.
0: Hilde, uit Bredene, waar was je mee bezig?
2: Ik heb net lekkere patatjes gegratineerde bloemkool gegeten.
0: Beetje winters wel, hè? Je bent nog niet helemaal in zomermodus, hè, Hilde?
2: Nee, maar het komt wel.
0: Het komt wel. In Bredene is het nog een beetje frisjes. Je speelt tegen Peter. Dag, Peter.
3: Goedemiddag.
0: Ja. Peter, jij komt uit Rondeux.
3: Hey. Klopt, ja.
0: In Wallonieland.
3: Ja, provincie Luxemburg, helemaal ver. Andere kant van het land.
0: Daar woon jij en luister jij elke dag naar nieuwe feiten en naar de rest van Radio 1.
3: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, met heel veel plezier.
0: En,
3: ja.
0: wat doe jij in het prachtige Luxemburg?
3: Ja, ik was juist het gras aan het afrijden, want we hebben een well-being day. We hebben een verlofdag gekregen van het werk. En voilà, dan maak je daar gebruik van om het gras af te doen.
0: En de terreinen zijn heel groot daar in Luxemburg. Dat begrijp ik.
3: Klopt, ja.
0: Ik zie je al helemaal zitten op je tractor. Goed, ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten. Beginnend bij Bredene, bij Hilde, die zich als eerste heeft gemeld. En zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt, bij een fout antwoord gaat de beurt naar Luxemburg. Naar Peter. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Hoe zit dat? Hilde, wat mogen deelnemers van de Giro d'Italia, wat mogen ze niet meer doen? Spuwen op straat? Al rijdend een regenjasje aan of uittrekken? Of C, bidons met urine weggooien? Wat is voortaan verboden in de Giro?
2: Ik ga voor C.
0: Je denkt C?
4: Dat is helemaal goed.
0: Bidons met urine weggooien was vroeger usance in de Giro. Dat deden renners gewoon.
1: Blijkbaar doen wielrenners dat.
0: Maar hoe komt die urine in die bidon?
1: Daar hoef je maar heel weinig fantasie voor te hebben om daar achter te komen. Het gebeurde wel eens dat renners langs de weg gingen plassen. Maar
0: in die bidon?
1: Nee. Gewoon in de wijde natuur. Maar het is verboden om in het zicht van supporters te plassen. Dus wat deden sommige renners? Plassen in een lege bidon en die dan weggooien. Maar bidons verzamelen
0: op is... Op de fiets plassen in de bidon?
1: Ja, inderdaad. Okay. Maar bidons verzamelen is een hobby voor veel wielrennersupporters, hoe je ze ook moet noemen. Waaronder ook kinderen. En je wilt natuurlijk niet dat die zo een urinebidon oprapen.
0: Verrassing!
1: Dus heeft de Giro beslist, bidons met urine mogen niet meer weggegooid worden. Dat betekent dus niet, je mag niet meer in een bidon urineren.
0: Maar je moet ze bijhouden.
1: Dat mag wel, maar je moet ze wel bijhouden.
0: Of aan je sportdirecteur overhandigen.
1: Ja.
0: Heerlijk. En dus in de Ronde van Frankrijk gebeurt dat misschien wel nog.
1: De Fransen hebben nog niet een beslissing genomen.
0: Hilde, ik blijf bij jou voor vraag 2. Wat krijgen neushoorns in Zuid-Afrika om hen tegen stropers te beschermen? A. Voeding die de dieren enorm doet stinken. B. Radioactieve hoorns. C. Een alarmsysteem dat afgaat als een stroper in de buurt komt. Een van die drie dingen is waar, Hilde.
2: Ik gok op C nog eens.
0: Een alarmsysteem dat afgaat als een stroper in de buurt komt.
4: Valt!
0: Naar Rondeux, Luxemburg. Peter, wat denk jij?
3: Ik denk B.
0: Je denkt B, radioactieve
4: hoorns. Dat is helemaal goed.
0: Hoe kan dat?
1: Wel, je neemt een neus. Ah ja, je vindt een neushoorn, zal ik maar zeggen. Je verdooft die en dan boor je een gaatje in de hoorn en plaatst daarin een radioactief deeltje. Die radioactiviteit is wel zeer laag. Zo laag dat het ongevaarlijk is voor het dier of het mens. Maar wel actief genoeg om scanners in luchthavens te doen afgaan. Dus als er een smokkelaar met een neushoornhoorn door de poortjes van de luchthaven wil gaan, dan gaan die poortjes af en wordt die persoon opgepakt.
0: Prachtig. Peter, ik blijf bij jou.
3: Ja.
0: Vraag 3. Wat is na een kennismakingsdag de belangrijkste reden voor studenten om voor een bepaalde universiteit te kiezen? A. De zon scheen op die dag. B. Het eten was lekker op die dag. Of C. De studenten waren sexy.
3: Oei, oei, oei.
0: Wat is de belangrijkste reden om voor die universiteit dan te kiezen?
3: Ja, ik zou voor de zon gaan.
0: Je denkt de zon?
3: Ja, optimistisch, ja.
4: Dat is helemaal goed.
1: Ja, ja, je denkt dat zo'n belangrijke beslissing toch iets meer denkwerk vraagt, maar blijkbaar niet. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Dus die onderzoekers hebben data bekeken van kandidaatstudenten die een rondleiding op een campus hebben gekregen en of die zich achteraf ook effectief hebben ingeschreven. En dat combineerden ze dan met weerdata. En dan bleek dat mensen, wanneer ze een rondleiding hadden gekregen op een heel warme, heel koude, regenachtige of zelfs een grijze dag, zich minder vaak voor die universiteit inschreven. Dus op een warme dag was de kans dat kandidaatstudenten zich inschreven 10% lager. Op een regenachtige dag...
0: Op een
1: dag,
0: hele warme dag.
1: 8%, ja, een ondraaglijk warme dag. Op een regenachtige dag was dat 8%. Dus universiteiten die mensen, die kandidaatstudenten willen paaien en zien dat het op hun bezoekdag slecht weer wordt, die kunnen dus nadenken over andere manieren om studenten, kandidaatstudenten te paaien.
0: Ja. Goed, studenten. Maar inderdaad, de Brexit was ook op slecht, op regenweer. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Het weer speelt
1: het weer beïnvloedt meer dan je denkt, ja.
0: In onze beslissingen. Peter, ja. Waar willen de Ieren een standbeeld van? Een drol, een mug of een aardappel? Denk daar maar eens over na.
3: Ja, ongelooflijk. Deductie zou ik dan zeggen voor de mug.
0: Je denkt
3: antwoord
0: een
3: twee.
0: Mug.
3: Ja.
4: Het is helemaal goed.
0: Het is gebeurd.
3: Super.
0: De boekenbon gaat naar Luxemburg. Hilde in Bredene. Helaas, helaas. Het zal bij gebakken patatjes blijven.
1: Gegratineerde bloemkool.
0: Gegratineerde bloemkool. Dat was het.
2: Ja. Inderdaad.
0: Want Peter, een mug was inderdaad het ding waar de Ieren een standbeeld van.
1: Ja, Peter zei wel, via deductie denk ik een mug. En ik vraag me nu wel af.
0: Ja, Peter, deductie, leg uit.
3: Ja, een drol lijkt me echt onwaarschijnlijk. Ja.
1: En een mug wel.
0: En een mug is wel waarschijnlijk.
3: Ja. Maar ja, Ierland, met al dat water en zo, kan ik me daar misschien eens bij voorstellen.
0: Ja.
1: Ja, want we doen daar niet aan drollen of aardappels. Maar schepen van de Ierse stad Cork, die heeft voorgesteld om een standbeeld van een mug in de stad Cork te plaatsen. Hij wil dat doen omdat hij komaf wil maken met Oliver Cromwell. En Oliver Cromwell was een Engelse militair uit de 17e eeuw die Ierland voor de Engelsen veroverde. En dat ging natuurlijk gepaard met heel veel bloedvergieten. En dat zijn de Ieren niet vergeten. Maar het was uiteindelijk een mug die Cromwell de das omdeed. Want hij stierf aan malaria. Aha. En dus willen sommige mieren nu die mug tot heldin des vaderlands vereeuwigen.
0: En helemaal terecht. Weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25 euro, Peter?
3: Oh ja, ik heb wel een aantal ideetjes. Ja, ja. Mijn kast staat al vol, maar er kan altijd nog wel eentje bij. Absoluut.
0: Oké. Okay. Wel, veel succes. Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En volgende week is er weer een vrijdagquiz. Wij gaan dansen, hè. Terug naar de jaren 80. Dit is Toto Cotugno en Voyo l'anima.

0: Ja, onze Pinksterplaat, hè. Folio l'anima. Ik wil het heilige vuur, zeg maar. De vonk Toto Cotugno. En eens even checken of die vonk er ook is bij Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
3: Liefste landgenoten, wat doet u als u alleen thuis bent? Danst u op ethisch hits? Zingt u in een busdeodorant? Of bezoekt u dubieuze websites, verkleed als pluche beest? U hoeft geen antwoord te geven. Terugpraten tegen de radio is raar, tenzij je alleen thuis bent. Ik zal vertellen wat ik deze week deed. Ik lachte schaamteloos luid op, schaamtevol vaak, om mezelf. Ik las namelijk mijn middagjournaals terug. Allemaal. 8 jaar archief, 188 stuks, met deze erbij 189. Dat klinkt als een martelgang, en dat was het soms ook. Ineens weet ik hoe u zich moet voelen. In een week als deze ziet mijn ochtend er altijd hetzelfde uit. Ik zet de wekker om 8, lees de kranten tot 9 en begin dan te schrijven. Of ik nu al weet hoe het stukje gaat eindigen of niet. Om 10 uur lees ik in en stuur ik het door naar de redactie. Als ware ik een boomer, vraag ik in een appje of ze mijn mail hebben gehad. Het antwoord was 189 keer ja. Dan vraag ik of het stukje verder in orde is. Het antwoord was 188 keer ja. Van die ene keer op 17 april 2020 ben ik nog altijd niet goed. De afspraak met mezelf is dat ik nooit iets op voorhand opschrijf. Als het een goed idee is, weet ik het de volgende ochtend nog. En als ik het niet meer weet, was het niet goed. Bovendien schrijf ik het liefst met een link naar het nieuws van de dag. Zo weet u dat ik niet vooruit heb gewerkt en blijft het bovendien een sport voor mezelf. Het middagjournaal is hobby. En aan de vergoeding te zien een linkse hobby. En dat amper van uw belastinggeld. Een middagjournaal is altijd mijn echte waan van de dag. De volgende dag ben ik dat dus meestal vergeten. Dat bleek weer deze week. Hoe vaak ik iets teruglas zonder enig idee te hebben waar het heen ging, is ronduit ongezond. Was ik niet gestopt met drinken, dan begon ik er nu mee wegens vermoedens van Korsakoff. Waarom ik 189 middagjournaals las? Wel, laat ik de week afsluiten met een nieuw feit. Na de zomer kunt u me niet alleen beluisteren, maar ook lezen. In september breng ik ze uit, in boekvorm onder de titel Liefste Landgenoten. Bijna al zijn middagjournaals. Bijna. Want van die ene op 17 april 2020 ben ik nog altijd niet goed. En met deze kan ik geen boek afsluiten natuurlijk. Alhoewel...
0: Factuurtje volgt hoor, voor de sluikreclame. Bas Birker, dankjewel voor dit middagjournaal de hele week. Overigens, 189. Wauw. Wij zitten met Nieuwe Feiten bijna aan 3000 afleveringen. Just saying. Volgende week overigens het middagjournaal van Grof Geschut. En na het nieuws van 1 is er Aiko natuurlijk voor u. Blijf dus bij ons, blijf bij Radio 1.
1: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 6:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn voor het tweede jaar op rij meer kandidaten voor het toelatingsexamen arts, tandarts en dierenarts. Het record van vorig jaar is al opnieuw gebroken. Voor het ingangsexamen arts zijn er bijna 7000 mensen ingeschreven, voor dat voor tandarts ongeveer 2500 en voor dierenarts bijna 1000. Er zullen dit jaar ook iets meer mensen mogen beginnen aan de opleidingen. De Vlaamse regering heeft de maximum aantallen opgetrokken. Vorig jaar was er veel te doen om kandidaten die artificiële intelligentie gebruikt zouden hebben tijdens het ingangsexamen. Dat zal nu niet meer lukken, want de examens zijn op papier. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij, Anderlechtse Haard, wil ondervraagd worden in het Brussels parlement. De man en schepen van de PS kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven bij de toekenning van een sociale woning. Het parket opende een onderzoek naar de reportage en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. De voorzitter van de huisvestingsmaatschappij vraagt nu in een mededeling zelf om gehoord te worden in de commissie huisvesting van het Brussels parlement. Israël heeft gisteravond opnieuw bombardementen uitgevoerd in het oosten van Libanon. Dat meldt het Libanese persbureau. Ook in het zuidwesten van Libanon waren er aanvallen, zegt het Franse persbureau AFP. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen getroffen zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebouwen gebruikt door de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er is officieel een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Vanochtend kans op wat wolken en het wordt vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. En het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met

0: we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon, a murder of silhouette.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren. 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Uiteindelijk zullen er minder dan 2000 van hen mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde. Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard wil zelf ondervraagd worden in het Brussels parlement. Dat laat hij weten in een mededeling. De man in schepen van de PS kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven op hun sociale woning. Het parket opende al een onderzoek. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht die niet probleemloos verliep. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket kon wel zoals gepland landen in de Stille Oceaan. Het weer vanochtend kans op wat hoge wolken. Daarna wordt het vooral een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventuele lokale bui. Het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg

gedaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

mens dat ooit vindt. Ik wist nooit een antwoord op al je vragen, maar ik heb geprobeerd, ik heb je heel echt bemind. Oh, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. Je had je misschien alles.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Uiteindelijk zullen er minder dan 2000 van hen mogen beginnen aan de opleiding geneeskunde. Maar dat er zoveel mensen willen meedoen is zeker positief, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
2: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines. En het is belangrijk dat de instroom op een niveau blijft dat die opleidingen kan vullen.
1: Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. Ze is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs, zegt Werner de Dobbeleer.
3: 13% van de jonge bestuurders, en dan bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat je eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
1: Donderdagnacht was er nog een ongeval in Herentals met een 17-jarige bestuurder die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in Congo. Het virus verspreidt zich daar snel en dat is een zeer hoog risico, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
4: We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level and low at global level.
1: Voor de regio is het risico dus hoog, in de rest van de wereld is het laag. Er zijn tijdens deze uitbraak al 177 mensen gestorven, vermoedelijk aan ebola. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. En ook nu verliep het niet allemaal vlekkeloos. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket slaagde er wel in om zoals gepland neer te komen in de Stille Oceaan. Ze is ook ontworpen om alle onderdelen te kunnen hergebruiken. Vanochtend kans op wat wolken, daarna wordt het vooral een erg warme dag. 27 graden aan zee tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 1.
0: De ochtend.
5: Met Ruud Roets.
1: Heel goedemorgen, verlengd weekend en ik houd jou heel graag gezelschap tot 9 uur. Fijn dat je luistert.

Sight Unseen van Courtney Barnett en Watcha Hachi. Wat gaan we allemaal doen deze ochtend? Festival, dat zou zo'n beetje de rode draad kunnen zijn. Joris Vergeijlen komt straks met een aantal cultuurtips. Verre Windijk komt met ons naar de grote luxe, grote weelden in de festivalwereld kijken. En dit weekend is er in Tsjechië een bijeenkomst van de Sudeten-Duitsers. Dat zou je ook een soort van festival kunnen noemen, al is niet iedereen daar blij mee. Zo dadelijk gaan we daarover praten met Gim Balduk. We'll be right back.

0: Vaya con Dios en Puerto Rico.
1: De ochtend.
0: Dit weekend vindt er in Tsjechië een bijeenkomst plaats van de Sudeten-Duitsers. Dat zijn Duitstaligen die tot 1945 in het toenmalige Tsjechoslowakije woonden en daar na de oorlog werden verdreven. Maar het feest veroorzaakt veel woede bij de Tsjechische regering. Gim Balduk, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Correspondent in Midden-Europa. Je was deze week nog in Tsjechië, in Brno, waar die Sudeten-Duitse dag gevierd wordt. Misschien moet je dat toch nog eens uitleggen, die Sudeten-Duitsers. Wie zijn dat? Wie waren dat?
2: Ja, zoals je zei, dat was een minderheid binnen Tsjechoslowakije voor de Tweede Wereldoorlog. Een behoorlijk grote minderheid. Ruim 3 miljoen Duitsstalige mensen woonden destijds in Tsjechoslowakije. Voornamelijk in de grote steden en langs de grens. De huidige Tsjechisch-Duitse grens maakte daar ook de meerderheid uit. Duits was ook de dominante taal in die gebieden. En die groep werd na de inval door Nazi-Duitsland, waarna het gebied in 1938 werd geannexeerd door de nazi's. Die groep was toen ook behoorlijk trouw en loyaal aan de nazi's, waardoor vervolgens ook na de oorlog gevoelens van wraak kwamen. En bepaald werd door de toenmalige president in ballingschap dat alle Sudeten-Duitsers moesten vertrekken uit Tsjechoslowakije. Mm-hmm. En dat ging vervolgens ook met behoorlijk wat geweld, verkrachtingen, lynchpartijen, huizen en eigendom werden geconfiskeerd. En daarbij vielen naar schatting op tienduizenden doden.
0: Ja, en wie daar nu nog van overblijft, dat zijn nakomelingen van die groep die toen vertrokken is. Waar wonen die mensen dan vandaag?
2: Ja, een groot deel daarvan is in de zuidelijke deelstaat Beieren terechtgekomen. Ja. En die hebben daar ook jarenlang in erbarmelijke omstandigheden in barakken en dergelijke gewoond. Het waren miljoenen vluchtelingen in het naoorlogse Duitsland waar ook veel in puin lag. En die groep die heeft zich eigenlijk ook best wel ontwikkeld tot een eigen groep binnen Beieren. Dus je hebt meerdere volkeren binnen Beieren waar vaak aan terug verwezen wordt. Uh-huh. De Franken bijvoorbeeld en de Swaben. En zo zijn de Sudeten ook echt een eigen stam, zou je kunnen zeggen, binnen Beieren. Die ook nu nog, zoveel jaren later, nog echt hun eigen cultuur ook in stand houden.
0: En die het dus ook belangrijk vinden om dit feest te vieren.
2: Ja, exact. Zij zijn in 1950 met het feest begonnen. Deels ook met het idee om die eigen cultuur in stand te houden. Want die cultuur van die Sudeten-Duitsers ligt eigenlijk ook veel dichter bij het huidige Tsjechië dan bij de Duitsers. Ik sprak er met een nakomeling van. Die zei ook dat als hij bijvoorbeeld in Noord-Duitsland is, dat hij zich nog steeds een buitenlander voelt. Iemand die niet helemaal tot Duitsland behoort. Terwijl hij zich in Tsjechië veel meer thuis hoort. En ook zijn cultuurelementen daar terugziet. Uh-huh. En die groep is dus in 1950 een soort cultureel evenement begonnen. Maar dat evenement heeft ook altijd wel echt een politieke lading gehad. Veelzeggend is misschien ook wel de eerste editie. Kreeg de leus, geef ons ons vaderland terug. Okay. En daarbij ging het ook wel expliciet over de wens om het gebied in het huidige Tsjechië weer terug te krijgen.
0: Ja, want als jij zegt, grote groep woont in Beieren. Dit keer wordt het festival in Brno in Tsjechië gevierd, gehouden. Dat is blijkbaar de eerste keer.
2: Ja, exact. Ja, het is op één keer na, toen is het nog in Oostenrijk geweest, maar elke keer wisselend in Duitsland en voornamelijk in Beieren geweest. Het idee is al best wel oud. Een jaar of 30 geleden is al een keer geopperd om het eens een keer weer in die oude heimat, het oude vaderland in Tsjechië te houden. Ook als soort van teken van verbroedering. Uh-huh. De laatste jaren gaat het festival meer en meer over de samenwerking tussen Duitsland en Tsjechië. Tsjechische ministers gingen er bijvoorbeeld ook heen. Maar de organisator Bernd Possel die zei dat hij eigenlijk dit alleen wilde als de Tsjechen expliciet zelf hen uitnodigden. En dat is vorig jaar gebeurd. De stad Brno, de tweede stad van het land in Tsjechië, heeft toen gezegd, wij heten u van harte welkom, deels ook uit verzoening en deels ook uit toeristische overwegingen. Want dan komen er duizenden Duitsers de kant op.
0: Ja. Het kan hier, we doen het hier. En toch is er kritiek vanuit de Tsjechische regering. Waarom dan?
2: Ja, de huidige regering die is er sinds november. Die bestaat uit de populist Babiš, maar die heel sterk leunt op twee extreemrechtse nationalistische partijen. En zij zeggen dat zij deze bijeenkomst zien als een provocatie. Omdat zij dus tussen deze Duitse gemeenschap zien als een organisatie die graag terug zou willen naar het verleden. En bijvoorbeeld ook gesprekken over eigendom en schadevergoedingen weer op tafel zou willen werpen. Uh-huh. Dat zijn dus onderwerpen die in het verleden wel gespeeld hebben, onder meer bij de eerste editie. Maar de organisatie heeft daar tientallen jaren geleden al afstand van genomen. En heeft zich meer ontwikkeld tot een organisatie tegen radicaal en extreemrechts in het algemeen. Want zij zeggen, natuurlijk zijn we tegen Nazi-Duitsland en wat daar gebeurd is. Maar tegelijkertijd heeft het nationalisme in Tsjechië er ook voor gezorgd dat wij verdreven werden met geweld. Dus daarom zijn we in het algemeen tegen nationalisme en radicaal rechts gedachtegoed. En dragen ze een hele sterke pro-Europese boodschap uit.
0: Ja.
2: En daarom zegt de organisatie ook, dat is eigenlijk de reden waarom de Tsjechische regering zo fel van leer trekt tegen ons.
0: Gisteren was de eerste dag, is alles rustig en goed verlopen dan?
2: Ja, er waren wel een aantal kleine protesten in de stad. Maar die werden op afstand gehouden van dit evenement. Vandaag is het een wat grotere dag. Dan komen ook Duitse hoogwaardigheidsbekleders. Onder meer de premier van Beieren en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. En wordt er een verzoeningsmars gelopen door de stad. Langs een aantal historische plekken. En dan wordt er rekening gehouden met meer demonstranten. Omdat dan dus ook de bezoekers en de tegendemonstranten dichter bij elkaar in aanraking kunnen komen.
0: Ja, een verzoeningsmars moet ik mij dan ook voorstellen. Dat daar dan kraampjes zijn, muziek. Mensen die met elkaar staan te praten, zoiets?
2: Ja, exact. Ja, dus het klinkt natuurlijk best zwaar, verzoeningsmars. Ja. Er is bijvoorbeeld ook een holocaustherdenking geweest. Maar het gaat voor een groot deel ook echt een beetje om een soort cultureel festival met muziek en dans, orkesten en fanfares, de lokale keuken. Mensen zijn in traditionele boheemse, Sudeetse klederdracht. Dus het grootste deel van het weekend staat eigenlijk in het teken dus van het vieren van die eigen cultuur.
0: Ja, die eigen cultuur van de Sudeten-Duitsers die meestal in Duitsland wonen, maar nu dus een festival in Brno in Tsjechië kunnen doen. Gim Balduk, dank je wel om ons de geschiedenis en dat festival eventjes uit te leggen.
2: Graag gedaan.

0: de mens en nooit genoeg.
1: De ochtend.
0: Lang weekend, zon, dat wil zeggen dat ik nog meer dan andere zaterdagen uitkijk naar de cultuurtips van Joris Vergeijlen. Goedemorgen, Joris.
2: Dag, Ruud.
0: Waar stuur je ons naartoe dit weekend?
2: Wel, het festivalseizoen lijkt nu wel echt begonnen. Dat heeft niet alleen met het weer te maken. Je hebt Extreme Outdoor in Houthale Helligtre. Voor elke liefhebber is er een festival, zo zouden we het kunnen zeggen. Blue Speer is er ook. En ja, logischerwijs Speer. Ja. Allebei in Limburg. Leuk. Er is Jazz Middelheim in Antwerpen, nog tot en met Pinkster Maandag. Maar dit weekend ook Gladiolen in Ole. Met vandaag ook een gratis straatfestival daar in Ole. Boekel Boulevard noemen ze dat. Daarvoor heb je zelfs geen ticket nodig voor Gladiolen. En over gratis gesproken, nog tot en met morgen is het ook Brussels Jazz Weekend. Met allemaal gratis concerten op de Grote Markt van Brussel. Op heel wat andere locaties binnen en buiten. Vorig jaar lokte dat 170.000 mensen.
0: Ah, ja.
2: En met dit weer kan het alleen maar meer worden.
0: Klinkt helemaal perfect. Zijn er ook festivals zonder muziek dit weekend?
2: Zeker. Vanavond is er Vers Vuur in de Roma in Borgerhout. Dat is een jaarlijks festival voor woordkunst in alle mogelijke vormen. En morgen is er het gratis literair festival Dichter bij Water in Puur Sint-Amans. Dichter bij Water, heb je hem? Er zijn veel dichters bij het water. Mm-hmm. Maar er is ook gesprekken met Lieve Blankaert, met Hilde van Michum. Helemaal gratis. En er is ook het Nerdland Festival. Het festival van Lieve Scheren, het die Helsmoortel. Grootste wetenschapsfestival van de Benelux. Viert een jubileum, vijfde verjaardag. Dat is nog tot en met maandag in het provinciaal domein Puijenbroek. En er zijn nog tickets voor.
0: Dus daar kunnen we ook naartoe. Het is wel het laatste weekend voor wie kunst wil zien in Herentals.
2: Klopt, het is het laatste weekend van het kunstenfestival Stormloop in Herentals. Ook daar. Dus een festival. Het kunstenfestival Stormloop. 120 kunstprojecten in de stad. Het leeft daar wel echt. Vandaag van 12 tot 6 kan je er terecht. Morgen een laatste keer ook weer van 12 tot 6. En daarna vanaf 6 uur een gratis slotfeest in het stadspark van Herentals. Met onder andere Lara Chedraoui als DJ.
0: Maar dat is dus een aflopende zaak. Zijn er ook nieuwe expos die je ons al kan aanraden?
2: Bijzonder veel. Ja? De grootste tip daarvoor moet je naar het KMSKA in Antwerpen. Deze week nam de Britse kunstenaar Anthony Gormley me nog mee op sleeptouw door zijn solo-tentoonstelling. Meer dan 100 werken van hem bij elkaar gebracht. Daarvoor moest zelfs een deel van de permanente collectie van het museum wijken. Het meest indrukwekkende werk past net, maar echt net in de Ensorzaal. 9 mensen hebben daar 3 weken lang, 7 dagen op 7 aan gewerkt om het op te bouwen. In staal, meer dan 40 ton zwaar. En je kan daar ook in. Dat is een ervaring. Ik raad je dat aan. Geestgrond, zo heet de expo. De expo van Anthony Gormley in KMSKA. Maar er is ook een nieuwe tentoonstelling in het Museum van Buren in Ukkel, waar de werken van Gustaaf van de Woestijnen en de Belgische kunstenaar Anto Karte naast elkaar worden gelegd. Innerlijke gebieden, zo heet de tentoonstelling in het Museum van Buren. Er is de expo Stokmans Zwart. Piet Stokmans, porseleingenie, kan je het wel noemen. Hij werkte altijd met blauw, maar hij is nu zwaar ziek. Zijn vrouw is overleden. Hij heeft gekozen voor zwart. Hij vindt dat enkel het zwart op dit moment past bij zijn werk. Hij is daar heel open over. Het is ook een intieme expo geworden in Siemein Genk, Stokmans Zwart. In Brugge dan. Ik ga echt van de ene provincie naar de andere. Hè. In Brugge, enkel dit weekend en volgende week een kleine expo van een Ghanese kunstenaar, Papa Warsti, die in Ghana vooral filmposters met de hand schildert. Maar zijn talent is zo bijzonder dat het een eigen expo verdient in de kapel van de vroegere Sint-Josefskliniek in Brugge. Kom heet het tegenwoordig. Huh? Het is ook aan de Komvest vandaar. Soms is het simpel. In Leuven, voilà, Vlaams-Brabant ook nog bij. 2 plaatsen, daar eindig ik. Op de Kadok zitten in Leuven is er de expo My Dream Art in Prison. Dat is een samenwerking met de VZW Art Without Bars. Kunst gemaakt in een strafinrichting, gecombineerd met hedendaagse kunst rond het thema straf en boete. Kan heel bijzonder worden. En bij het Back Art Lab in Leuven vieren ze ook een jubileum. Die plek bestaat al 10 jaar. Nog tot morgen kan je daar gratis binnen en buiten. Heel interessant gebouw waar het kunstenaars-architectenduo Gijs van Varenberg hun werkplek heeft. Dat zijn die van het Doorkijkkerkje in Borg.
0: Ja.
2: En wat ze nog zoal maken, zie je dus in een tentoonstelling in het Back Art Lab. Er is nog meer, maar ik ga het opsparen voor volgend weekend. Het is sowieso al veel.
0: Ja, want niemand heeft een excuus. We zijn overal in de buurt geweest. En aangezien het 3 dagen is, is er ook nog tijd voor barbecue. Barbecue en kunst, altijd een goede combinatie. Dankjewel, Joris Vergeijlen.
2: Goedemorgen.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Radio 1 live.
4: How the lies in this modern history. The world so cold and it's fucking killing me.

0: festivals waar je dit weekend gratis naartoe kan is dus Brussels Jazz Weekend vandaag en morgen. En deze Koundé staat daar morgen om 19:30 op het Beursplein.
1: Vanavond op VRT1.
2: We vragen u te gast in een programma, omdat wij denken dat jij een supergoeie gast bent om zo het beste stukje tv terug te brengen, om daar wat inspiratie op uit te doen.
3: Ik voel je een beetje bekocht nu, ik snap het.
2: En nu kom jij met dit af?
1: Op VRT1 maakt Thomas de Soete nogal aparte keuzes in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas begint het nieuwste seizoen van de IJslandse serie Black Sands. En op VRT Max kan je uitgebreid genieten van nog meer detectieve werk in Shetland. Tot vanavond.
4: In wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
5: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
6: Lekker video!
5: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
8: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Oh, ik snap er niks van.
10: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
11: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
12: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
13: Imoscoop!
12: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat is toch hier.
13: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder!
14: Allee, Marleen, ze praten toch niet tegen Immos Koopman?
12: Och, jongen, dat is wel een held, hè.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koop.
1: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
13: Immos Koopman!
16: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 19:30, een heel goeiemorgen. Voor het tweede jaar op

0: Prei is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. En dat is een teken van veel maatschappelijk engagement, zegt de examencommissie. Vorig jaar was er nog veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier begin juli. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in Congo. Het virus verspreidt zich snel en in Congo is het risico op besmetting nu heel hoog, zegt de WHO. De kans dat het virus zich in de rest van de wereld verspreidt blijft wel klein. Tijdens de nieuwe ebola-uitbraak in Congo zijn er vermoedelijk al 177 mensen gestorven. En bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn al meer dan 82 doden geteld. Er waren op het moment van de ontploffing 250 mijnwerkers ondergronds. Over de precieze oorzaak van de ramp is er nog geen officiële informatie. En het weer, vanochtend kans op wat wolken. Daarna wordt het een erg warme dag. 27 graden aan zee en tot 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden. Eventueel een lokale bui dan ook. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag.
1: Radio 1. De ochtend.
2: Met Ruud Roets.

0: Nini Sherry en Buddy X. Het belang van Limburg kan je niet overal in dit land kopen in de winkel. Gelukkig is er wel altijd de online versie. En ook collega Hanna Welles, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Riet.
0: Journalist bij het Belang van Limburg. Wat moeten we vandaag zeker gelezen hebben in jullie krant?
1: Ja, vandaag staat er eigenlijk een belangrijke doorbraak in onze krant. Want er is namelijk een aannemer gekozen voor de afbraakwerken van de Noord-Zuidverbinding. En die opdracht, goed voor 5,5 miljoen euro, gaat dus naar een aannemer uit Gent. En ja, na 50 jaar discussie kan de sloop en daarmee dus eigenlijk ook de start van de werken van de Noord-Zuidverbinding binnenkort dus eindelijk beginnen.
0: Ja, je zegt het, hè? 50 jaar discussie. Wat loopt er al zo lang mis daar?
1: Ja, het begon eigenlijk al in de jaren 70, want de weg werd eigenlijk stukje voor stukje aangelegd, zonder dat er echt een duidelijke strategie of visie op voorhand was. En het resultaat is dus eigenlijk dat al het verkeer tussen het noorden en het zuiden van onze provincie vandaag door de dorpskern van Houthale-Helichteren, ongeveer in het midden van de provincie, wordt geperst. En dat zorgt dus dagelijks voor files, slechte luchtkwaliteit.
0: Ja.
1: En daardoor kent de gemeente dus echt wel heel veel luchtverontreiniging, zelfs de meeste van heel Vlaanderen bleken een paar jaar geleden uit een burgeronderzoek van de standaard.
0: Ja, en dat ook al jarenlang. Waarom heeft het zo lang geduurd voor daar actie werd ondernomen?
1: Ja, het dossier botste eigenlijk lang op politieke en maatschappelijke weerstand. Politici die het niet eens geraakten en ook natuurorganisaties die zorgden voor vertraging. En ondertussen bleef Limburg dus zitten met een verkeersknoop die de verbinding tussen Eindhoven en Hasselt al decennia hindert. En dat is dus niet alleen een economisch probleem, hè, omwille van bijvoorbeeld transportmogelijkheden, maar ook een menselijk probleem. Niemand staat natuurlijk graag in de file en dat herkennen Antwerpse en Brusselse luisteraars maar al te goed, denk ik.
0: Ja, ja. Wat gaat er dan nu veranderen, Hanna?
1: Ja, dus eigenlijk is het grootste wegenbouwproject dat Limburg ooit heeft gekend. Bijna 9 kilometer weg wordt volledig heraangelegd en daarvoor moeten zo'n 150 panden langs de weg, vooral langs de oostkant van de weg, wijken. En dat zijn woningen en bedrijven. En er komen twee tunnels van bijna 4 kilometer om het verkeer vlot en veilig door te leiden. En de kostprijs is in totaal 1,4 miljard euro en dat wordt eigenlijk gefinancierd door de Vlaamse regering.
0: Ja, dat lijken mij zeer ingrijpende werken. Hoe lang gaat dat duren voor die weg er dan ook echt is?
1: Ja, dat gaat nog wel eventjes duren. Ja. Geduld is nog wel even de boodschap. Dus na de sloop zullen de effectieve werken starten in 2027. En de nieuwe Noord-Zuid-verbinding zou er dus ten vroegste in 2033 zijn.
0: Ja.
1: En ja, na 50 jaar wachten is het voor veel Limburgers toch een grote opluchting dat het project nu eindelijk van start kan gaan.
0: Ja, ja, dat is 6 jaar langer wachten. Misschien helemaal zo lang niet meer. Wat staat er nog in de krant dat je ons zeker wil tippen?
1: Ja, zoals elk weekend staat er ook een interview met een Limburgse baas in onze krant. En dit keer sprak mijn collega met Jan Denjef, een Hasselaar van origine. En hij runt FKP Scorpio. En dat is de organisatie achter onder meer het festival Life is Life en tal van andere concerten en festivals in ons land.
0: Ja, ja.
1: En daarmee neemt hij het natuurlijk op tegen Live Nation, waar hij zelf ook 15 jaar heeft gewerkt. En hij ziet eigenlijk door zijn ervaring dat die wereld echt keihard is geworden en dat de prijzen ook geëxplodeerd zijn. Zo zegt hij bijvoorbeeld in het interview dat een headliner vandaag, dat je daar vooral niet meer toekomt met 1 miljoen euro.
0: Oh, 1 miljoen euro, dat is wel zeer veel.
1: Ja, ja, inderdaad. En dat is dus de ondergrens voor een headliner vandaag, zegt hij. En Denjef legt ook uit waarom dat zo is. Het aantal festivalorganisaties wereldwijd is volgens hem zo sterk gegroeid dat er simpelweg te weinig topartiesten, topnamen zijn om iedereen te bedienen. En die artiesten, of liever hun management, die weten dat en die drijven de prijzen dan ook op. En FKP Scorpio zegt zo zelf al eens een editie van Life is Life dat we moeten overslaan omdat er gewoon geen geschikte headliner beschikbaar was. Dat zegt natuurlijk al genoeg, denk ik.
0: Ja, als het zo moeilijk is om een geschikte headliner te vinden en om dus je festival te organiseren, ja, heeft zo'n groot festival dan wel nog toekomst?
1: Ja, Dinja twijfelt wel of dat die megafestivals nog de toekomst zijn. Want ja, die stijgende kosten die worden natuurlijk doorgerekend aan festivalgangers. En de ticketprijzen die reizen daardoor wel de pan uit. Hij vreest dat mensen op een bepaald moment toch gaan afhaken. Omdat ze natuurlijk moeten kiezen tussen op vakantie gaan, uit eten gaan. Of dan toch voor dat festival of concert te kiezen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld zo verwijst hij naar de concerten van Harry Styles. Wereldberoemd en toch door de hoge dynamische prijzen geraakte ze eigenlijk moeilijk uitverkocht.
0: Ja, daar moest je ook voor naar Amsterdam. Hoe kan je jezelf dan nog onderscheiden als festival? Zegt hij daar iets over wat hij zelf belangrijk vindt als organisator?
1: Ja, hij haalt eigenlijk twee zaken aan in het artikel. Zo zegt hij ten eerste dat voldoende ruimte natuurlijk heel belangrijk is. Niet als haringen in een ton zitten. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan vinden. En ten tweede heeft hij een hekel aan betalen met jetons of aan die bonnetjessystemen die je tegenwoordig wel vaak tegenkomt op festivals. Ja? Dat is volgens hem echt pure afzetterij die zo snel mogelijk moet verdwijnen. Ja. En ik hoor jou lachen. Hij is ook niet de enige die daar zo over denkt. Bijvoorbeeld op het Houthalense Festival Extrema, een van de grotere festivals in ons land, kan je gewoon wel met een bankkaart of een smartphone betalen. Daardoor werd het ook al geprezen door de minister van Consumentenbescherming, Rob Beenders, omdat dat zo veel transparanter is eigenlijk. En voor degenen die trouwens benieuwd zijn, Extrema, zoals net ook al te horen was op de radio, opent dit weekend het festivalseizoen in Limburg, net als Bluespeer. Dus genoeg te beleven in onze provincie voor zij die door het zomerse weer al goed in de festivalsfeer zitten.
0: Ja, dat denk ik inderdaad wel. Hè. Hanna, jij bekijkt zo meteen de andere kranten eens en over een uurtje kom je ons daar dan ook wat tips geven. En collega Ferre Winde, die gaat trouwens dit weekend naar Extrema Outdoor en hij komt ook nog langs. Ja, voilà. Hij komt ook nog langs deze ochtend, dus hij gaat een lange dag tegemoet om het te hebben over dat festivalseizoen en inderdaad die druk die daar is, omdat er gewoon zo'n lang seizoen is voor festivals en dat er zoveel mogelijkheden zijn en dat het niet evident is voor iedereen om dat te organiseren. Wij horen elkaar over een uur.
1: Tot zo dadelijk. Bye bye.

0: Can't Go For That.
1: De Markt.
0: Wie vandaag een woonlening afsluit, betaalt daar fors meer voor dan een jaar geleden. De gemiddelde vaste rentevoet voor een hypothecaire lening op 25 jaar bedraagt 4,13%. En dat is meteen ook het hoogste niveau in 12 jaar. John Romain, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Van Immotheker Finotheker, laten we meteen beginnen met de hamvraag. Voor veel mensen, denk ik, zal die rente blijven stijgen? Of mogen mensen die van plan zijn om te kopen en te lenen, mogen zij toch hoop koesteren?
2: Wel, alles hangt ervan af of dat, ik zou zeggen, de problemen en de oorlog in Iran opgelost raakt en de Straat van Hormuz terug openkomt. Toch even bedenken, als de Straat van Hormuz openkomt, ja, dan zit er nog altijd minstens 6 maanden dat er mijnen moeten geveegd worden.
0: Hè. Ja.
2: Dus wij zullen de gevolgen van deze energiecrisis nog lang voelen.
0: Want dat heeft eigenlijk bijna een rechtstreeks gevolg op die rentevoeten.
2: Wel inderdaad, hè. De inflatie is gestegen. Hè, van pakweg 1,6% in de maand januari naar 3% in de maand april in Europa. En het gevolg daarvan is stijgende rentes op de kapitaalmarkt.
0: Mm-hmm.
2: Dus we zitten nu met een staatsobligatierente van ongeveer 3,6%. Maar het ziet er niet briljant uit in België. Hè. We zitten met een begrotingstekort van 5,2%. En ja, dan zit daar ook nog een ratingverlaging in. En ja, dat geeft allemaal de problemen dat beleggers meer rente verlangen. En als beleggers meer rente verlangen, ja, dan heb je stijgende rentes op de hypotheekmarkt.
0: Dan betaal je meer voor je lening, want dat heeft grote gevolgen. Hè? Als je nu gaat lenen, die hoge rente maakt een gigantisch verschil. Vaak ook op de looptijd waarop je gaat lenen dan.
2: Inderdaad, dat zijn tienduizenden euro's meer. En wat wij zien, en als je kijkt naar de koopmarkt en naar de immomarkt, dan zie je toch nog altijd stijgende prijzen voor de energiezuinige woningen. Dat er 2-3% bij komt. Het gevolg daarvan is dat mensen zich moeten aanpassen en dat men ook langer gaat lenen.
0: Ja.
2: Dus het effect van een hogere rente, gekoppeld met langer lenen, ja, dat is 2 keren prijs.
0: Ja, want vaak zeggen we toch, als die leningen hoog liggen, dan stabiliseren die prijzen op de woningmarkt.
2: Ja.
0: Gaan die zelfs naar beneden, maar dat zien we totaal niet.
2: Wel nee, maar dat is een beetje het spagaat waarin we inzitten. Hè, en dat mensen inzitten, dat is een keuze, ga ik nu voor een vaste rente of ga ik nu voor een variabele rente? Als ik het ben vandaag, dan kies ik resoluut voor een jaarlijks aanpasbare rente. Wil ik mijn budget beveiligen, dan neem ik een accordeonlening, waarbij als de rente stijgt, de duurtijd verlengd wordt. Ja, en anders de duurtijd verkort wordt. Het grote voordeel is dat daadwerkelijk, als er morgen rente ontspanning is omdat de Straat van Hormuz open is en zo verder, ja, dan heeft de Europese Centrale Bank moet de economie ondersteunen. Hè? En als je de economie ondersteunt, ja, dan dalen die rentes. Maar ik zeg nog vandaag, een accordeonlening op jaarlijks aanpasbaar, dat geeft u op 25 jaar 24 kansen van aanpassing.
0: Ja, u zit er heel dicht, u zit er bovenop. Hè. Ziet u vandaag al dat die stijgende rentes, dat mensen toch dwingt om andere keuzes te maken ook?
2: Ja, sowieso. Hè. Dus de duurtijd wordt verlengd.
0: Langer.
2: Zodanig als je gelukkig hebben weer de indexatie van de lonen. Hè. Kijk nu naar de laatste 5 jaar. Gemiddeld is de gemiddelde woonlening is gestegen van 180.000 naar ongeveer 220.000. Maar ook de lonen zijn in dezelfde mate gestegen. Ja. Hè.
0: We horen ook dat jongeren steeds vaker, soms noodgedwongen, geholpen worden door ouders, door grootouders.
2: Maar dat is ook zo. Hè. Ik zou zeggen, kun je maar 1 keer de lotto winnen. Hè. Dat is in Hotel Mama. Hè. En je ziet dat toch beneden de 30 jaar, ik denk misschien 40-45% van de jongeren de huurmarkt overslaan. Hè. En langer thuis blijven. Hè.
0: Ja.
2: De gemiddelde leeftijd is ook gestegen naar 36 jaar. Hè. Dus mensen blijven langer thuis om te kunnen sparen.
0: Om dan iets te kunnen kopen. Want we zien ook dat banken strenger geworden zijn. Hè? Laatst nog in blind gekocht. Een alleenstaande vrouw die eigenlijk gewoon geen lening kreeg.
2: Ja, dat klopt. Maar ik zou zeggen dat was een zeer specifiek geval. De dame in kwestie had geen eigen middelen. Ja? En eigenlijk, als je geen eigen middelen hebt, ja, daar bestaan nog mogelijkheden. Hè? In 5% van de gevallen kan men eigenlijk toestaan hè, dat mensen eigenlijk ook alle kosten in ontlenen. Maar de bankiers wagen zich daar niet aan.
0: Over hoeveel middelen moet je beschikken, idealiter?
2: Wel, laat ons zeggen, de Nationale Bank zegt, idealiter, voor een starter moet 10% eigen middelen hebben op de koopprijs, plus de notariskosten. Ja. Dus laten we zeggen, in de totaliteit maakt dat ongeveer 15% uit.
0: Ja. Hè? Als u vandaag advies geeft, dan zegt u, kijk naar alle mogelijke opties, niet alleen naar vast. En ik denk, uit alles wat u vertelt, ook niet wachten.
2: Niet wachten. En ik zeg het, je kunt de zekerheid van uw afbetaling zowel met een variabele verkrijgen, de zekerheid van een afbetaling, als dat je met een vast interest voet. En je bent gemiddeld toch met een jaarlijks aanpasbare 0,4% goede koper af. Plus je hebt kansen dat je rente daalt en je hebt geen meerkost voor te herfinancieren. Ja. Het gebeurt automatisch, maar wel met een jaarlijks aanpasbare rentevoet.
0: Waardevol advies. Waarvoor dank. John Romain, iemand van de Immotheker Finotheker.
2: Graag gedaan.
0: Goedemorgen.
2: Dank u.

0: uitgesproken in Zijn er nog vragen?
1: Mijn gevoel is dat de angst voor artificiële intelligentie in onze samenleving vandaag en het pessimisme daarover groter is dan bij de paus, maar we zullen zien wat in de encycliek zal staan.
0: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max. SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. SwissSense.
2: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
8: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Doe dit. KBC, beweegt met je mee.
10: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
11: Over?
10: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
11: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
10: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
11: En morgen en maandag?
10: 20% korting op alles. Serieus?
11: Oh, jij wist dat niet.
10: Bompie, we hebben nu drukken door.
11: Oei, gaan we niet dan?
12: Jawel.
13: Morgen en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
17: Het lijkt iets van deze tijd. Jongeren die conservatiever worden, minder open voor andere geaardheden, seksualiteit. Maar vergis je niet, ook in het verleden zijn er perioden van opmars en terugval geweest. Hoe dat zit, vertel ik je straks in het Uur van de Waarheid.
0: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 8:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een record aantal jongeren is ingeschreven voor een toelatingsexamen voor arts. En het risico op een ebola-besmetting in Congo wordt nu heel hoog ingeschat. Voor het tweede jaar op rij is er een record aantal kandidaten voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Voor arts zijn er bijvoorbeeld 12% meer deelnemers, bijna 7000. Dat is zeker een goed signaal, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
20: Het lijkt er toch op dat studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. We zien elk jaar een stijging van het aantal inschrijvingen. Maar het lijkt er zeker niet op dat er minder kandidaten geïnteresseerd zijn in deze opleidingen. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines. En het is belangrijk dat de instroom op een niveau blijft dat die opleidingen kan vullen.
19: Het maximum aantal studenten voor de artsenopleidingen is wat verhoogd. Toch zullen er van de 7000 kandidaten voor geneeskunde minder dan 2000 mogen starten. Minder dan 1 op de 3 dus. Vorig jaar was er veel te doen over computerfraude, maar dit jaar is het examen op papier begin juli. De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard wil zelf ondervraagd worden in het Brussels parlement. Dat laat hij weten in een mededeling. De man en schepen van de PS kwam in opspraak in een panoreportage. Hij zou zijn functie misbruiken om mensen voorrang te geven op hun sociale woning. Het parket startte al met een onderzoek en mogelijk komt er ook een parlementaire onderzoekscommissie over de zaak. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start met een campagne tegen drugs in het verkeer. Ze is vooral gericht op jonge bestuurders, want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs, zegt Werner de Dobbeleer.
9: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
19: Donderdagnacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige bestuurder. Die reed onder invloed van drugs en zonder rijbewijs. De NMBS legt dit weekend extra treinen in naar de kust. Vandaag, morgen en maandag rijden er telkens 24 treinen meer van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie naar de kust wil, checkt het best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn al zeker 82 doden geteld. 9 mensen zijn nog vermist. Er waren op het moment van de ontploffing 250 mijnwerkers ondergronds. Op dit moment is de reddingsoperatie nog aan de gang. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. Er worden ook meer en meer maatregelen genomen om de ziekte in te dijken. Katrien van der Schoot, is dit een nieuwe fase?
12: Zo lijkt het wel. Het gevaarlijke virus is pas enkele weken vastgesteld. Na enkele weken beter in het noordoosten van Congo. En het verspreidt zich snel. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het risico verhoogd. Van hoog naar zeer hoog in Congo zelf. En naar hoog in de regio. Dus Oeganda en Rwanda bijvoorbeeld. Op wereldvlak blijft het risico laag, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
16: We are now revising our risk assessment to very high at the national level. High at the regional level and low at global level.
12: Er zijn nu bijna 180 doden en 750 verdachte gevallen, maar dat kunnen er veel meer zijn, denkt de WHO.
19: Wat proberen ze eraan te doen?
12: Ja, maatregelen nemen is niet eenvoudig, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied aan de grens tussen Congo, Oeganda en Rwanda. Het is er dus gevaarlijk en ziekenhuizen hebben haast geen personeel of medicijnen. Voorlopig is er plaatselijk een verbod op dodenwakens, massabijeenkomsten en er zijn ook een aantal transportbeperkingen, maar er komen stilaan meer geld en middelen vanuit het buitenland, onder meer van de EU. Begin volgende week vertrekt een eerste hulpvlucht vanuit Luik.
19: Dankjewel, Katrien. Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft vannacht een nieuwe versie van de raket Starship gelanceerd. Het was een onbemande testvlucht. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem en ook nu verliep het niet allemaal vlekkeloos. Er werkten onder andere maar 5 van de 6 motoren. De raket slaagde er wel in om zoals gepland neer te komen in de Stille Oceaan. Ze is ook ontworpen om alle onderdelen te kunnen hergebruiken. De nieuwe film van de regisseur Lucas Dont, Coward, heeft een eerste prijs gewonnen op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif voor hoopgevende films die een positieve verandering aanmoedigen. De film speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een beginnende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook nog kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, die vanavond uitgereikt wordt. Voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. Het speelde dit jaar in tweede klasse, maar door financiële problemen kreeg het ook in beroep geen toestemming meer om daar te blijven. Dat betekent dat Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, toch niet degradeert en in de plaats van RWDM in tweede klasse blijft. RWDM zakt naar de eerste amateurafdeling. Eerst nog kans op wat wolken, daarna zon en een erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Vooraan zat het recordaantal inschrijvingen voor de toelatingsexamens in de artsenopleidingen. Er willen bijna 7000 studenten meedoen aan het examen geneeskunde. 12% meer dan vorig jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
21: Radio 1. De ochtend.
22: Met Ruud Roets.
23: Heel goedemorgen. Door de hogere brandstofprijzen die je nu al even aanhouden, heb jij misschien ook al eens gekeken naar een tweedehands elektrische auto. Maar er is goed nieuws over de batterijen. Gaan we het dadelijk over hebben.

0: van Coldplay. Ja, misschien heeft u ook al eens gekeken, hè, hier of daar is gekeken. Een tweedehands elektrische auto, zou dat iets voor mij zijn, ja of nee? Vaak zijn mensen dan ongerust over de staat van de batterij, maar daar is dus goed nieuws over. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB scoren die batterijen van tweedehands elektrische auto's vaak beter dan verwacht. Gert Verhoeven, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Mobiliteitsspecialist bij VAB. Die batterij van zo'n tweedehands auto, dat moet dus niet het struikelblok zijn.
1: Wel, de echo's die we vandaag krijgen, blijken dat die het heel goed doen. Je moet weten, met verbrandingsmotoren hebben we bij VAB 100 jaar ervaring. Mm-hmm. Met elektrificatie, met batterijen van elektrische auto's, hebben we 15 jaar ervaring. En 10, 15 jaar geleden, waren er allerlei prognoses. Niemand wist het echt wat het ging worden. En de ervaring die we met batterijen hadden, die kwam van laptops, kwam van gsm's. En daarvan weten we dat na 3-4 jaar het beste eraf is. En vandaag blijkt bij de metingen die we doen met onze afdeling Training & Consult, die echt gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van die State of Health tests, zien we de cijfers en blijken die eigenlijk veel beter dan verwacht. En het is ook belangrijk om die nuance te maken, om te zien hoe dat komt. Want met een gsm, met een laptop, werken we laden die op. En we werken daarmee tot die uitvalt, tot die dood is.
0: Ja.
1: En auto's, de batterijen van auto's, worden eigenlijk op een heel andere manier gebruikt. Dat wil zeggen, als we een batterij van een auto hebben opgeladen en wij zien in ons balkje 100%, dan is die batterij eigenlijk niet helemaal vol. En aan de andere kant van het spectrum, als we rijden en die is helemaal leeg, ja, dan zit er eigenlijk nog energie in die batterij.
0: Ja.
1: En dat is nu net het verschil in hoe dat die batterijen gebruikt worden. Bij de gsm, bij de auto, bij de gsm en de computer is dat van 0 tot 100 en dat is ook wat we echt hebben. Maar bij auto's heb je een bruto en een netto capaciteit.
0: Ja.
1: En bruto is wat er in theorie zou in kunnen en netto is wat dat we in de praktijk het stukje tussen 0 en 100 wat we echt gaan gebruiken.
0: En we zijn heel lang uitgegaan van een soort vergelijking tussen inderdaad laptops, gsm's en die autobatterij. Je zegt, wij testen dat uiteraard. Jullie doen steekproeven. Hoe kan je dat op een goede manier testen, een autobatterij?
1: Wel, er zijn twee manieren. Wat we eigenlijk gaan doen is, we gaan die auto verbinden met een computer, met een diagnosecomputer, mm-hmm, via het OBD, het onboard diagnoseapparaat. Wat ook in de garages wordt gebruikt. En dan zijn er twee testen. Je hebt een flashtest, mm-hmm, dat duurt 5 minuten. En je hebt een premium test en dat duurt langer. Daar ga je een batterij 100% laden, ga je die computer aangesloten laten, dat alle data worden gelogd. En dan ga je rijden tot 10% en dan ga je zien hoe dat die auto zich gedraagt, hoe dat die batterij in real life gedraagt. Mm. Maar die auto's worden beter, je kan daar verder mee rijden. Ik heb die testen al een aantal keer gedaan, maar dat wil zeggen dat je met een aantal auto's 450 kilometer moet gaan rijden. Dus dat is niet echt
0: ideaal,
1: praktisch wanneer je in een toonzaal staat en een tweedehands auto zou willen kopen. Dus er is ook een flashtest. En die flashtest die lukt op 5 minuten, dat wordt ook aangesloten. En eigenlijk gaat die een beetje, die gaat de kilometerstand zien, die gaat zien wat die auto nieuw zou moeten leveren. Maar die gaat vooral de laadgeschiedenis zien. Hoe vaak is die auto snel geladen? Hoe vaak is die traag geladen? En dat is toch wel een heel belangrijk element in het verouderingsproces van de batterij.
0: Ja, dat geeft een goede indicatie van in welke staat je batterij is.
1: Ja, wel, zoals ik al zei, we leren dus elke dag bij over die batterijen. Ja. Hoe dat die zich gedragen op termijn. En de echo's, de cijfers, ik ben er met onze collega's, die zien gedoken van heel veel testen die we al gedaan hebben. En je ziet drie dingen. Je ziet leeftijd speelt een rol. Mm-hmm. En laat ons zeggen, van 0 tot 4 jaar zie je dat die batterijen 1-1,5% capaciteit verliezen. Dat doen ze allemaal. En dan zo rond 5 jaar zie je een stagnering. En vanaf dan beginnen kilometers te spelen. Maar we hebben dus, ik ga één voorbeeld geven. We hebben een auto met 50.000 kilometer gemeten. We hebben een auto gemeten met 350.000 kilometer. En beide hadden die een capaciteit van rond de 85%.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk, wat we daaruit leren, is dat na die 5 jaar, wanneer die batterijen stagneren, is eigenlijk het gebruik van die batterij doorslaggevend voor hoe lang gaat die goed blijven.
0: Ja.
1: En een van de elementen die echt slecht is of nefast is voor de chemische structuur van een batterij is temperatuur.
0: Ja.
1: Dus wanneer je een batterij heel vaak warm gaat maken, gaat die sneller degraderen. Wanneer wordt die warm? Wanneer die bijvoorbeeld heel fors accelereert, wanneer je achter een wagen een hele zware caravan zou hangen, of wanneer je gaat snel laden.
0: Mm-hmm.
1: Of misschien ook een beetje als het straks 35 graden wordt en je gaat dan laden.
0: Ja.
1: Nu, auto's gaan er ook voor zorgen dat die temperatuur
0: onder controle blijft.
1: Onder controle. Ja. Dus het airco-systeem gaat er soms ook voor zorgen dat die batterij altijd rond de sweet spot van 20 graden blijft. Maar hoe warmer het wordt, moet er ook weer energie voor die airco zijn. Dus dat is niet altijd echt.
0: Ja, ja, maar die geschiedenis kan ons veel leren. Al krijgen we meteen een kritische reactie in onze mailbox van iemand die zegt, ja, maar een batterij van een nieuwe auto doet al niet altijd wat ze beloven. Hoe kan ik er dan op vertrouwen dat dat bij zo'n tweedehands test wel het geval gaat zijn?
1: Wel, ik denk dat we hier twee dingen door elkaar halen. Wat meneer bedoelt is van de constructeur zegt van ik kan 500 kilometer met een auto rijden en in de praktijk kan ik er maar 380 rijden. Ik denk dat dat is wat de luisteraar bedoelt. Dat heeft eigenlijk niks te maken met het degraderen van de batterij, maar dat heeft te maken met het verschil. De auto's, het rijbereik wordt gemeten in een WLTP-cyclus.
0: Ja.
1: En dat is een
0: de
1: cyclus,
0: ideale omstandigheden.
1: Of ja.
0: Hoe het echt
1: en
0: is.
1: En daar wordt een auto gemeten in ja, toch ja, ja. laboratoriumomstandigheden, waar ideale temperatuur, zachte acceleratie, geen helling, geen snelweg zit daarin. Dus wanneer je die auto gaat gebruiken, als het koud is, je gaat verwarming inschakelen, dan ga je afwijkingen zien. En wat ik daar nog zou willen over zeggen, over WLTP, pin u niet vast op dat cijfer dat de constructeur geeft, maar gebruik dat om verschillende auto's met elkaar te vergelijken.
0: Ja, ja.
1: Zien van, auto 1 doet 500 kilometer, auto 2 doet 400 kilometer, dat is een verschil. Maar zeggen van, de constructeur zegt, ik kan 600 kilometer rijden.
0: En dat lukt mij niet in
1: minder,
0: het echt. Ja.
1: Dat is zo oud als een stratendiscussie. Gebruiken dat als een vergelijking om verschillende producten.
0: Dat is een heel handige tip. Heel kort nog, die tweedehandsmarkt voor elektrische auto's groeit volop. Moeten we beducht zijn op termijn voor de komst van meer en meer Chinese tweedehands auto's, dat de kwaliteit daar minder zal zijn? Of is dat een angst die totaal ongegrond is?
1: Wel, ik zou dat willen nuanceren. Allee, Chinese producten zijn alom. In heel veel Europese auto's, elektrische auto's, zit Chinese technologie, batterijtechnologie, waar we ons wel voor moeten beducht zijn als consument. Er zijn vandaag heel veel spelers die erbij komen, heel veel Chinese spelers die erbij komen. Vraag is, gaan al die Chinese spelers binnen 10, 15 jaar nog bestaan en ga ik dan wisselstukken kunnen vinden?
0: Ja.
1: En gaan die ook al hun verplichtingen die Europa oplegt aan constructeurs nakomen om na 10 jaar nog alle wisselstukken te leveren.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat het potentiële gevaar is voor de consument.
0: Veel bijgeleerd. Gert Verhoeven, mobiliteitsspecialist bij VAB. Dank je wel daarvoor.
1: Graag gedaan.

0: hou me vast, Johannes is zijn naam. De
1: ochtend. Ja, we hoorden het daarnet al van Joris. Heel veel fijne festivals dit weekend. Dat is ideaal met dit mooie weer. Jazz Middelheim, Blue Spear, Gladiolen Festival in Olen. En dan heb je nog Extrema Outdoor in Houthalen Helchteren. Dat is voor liefhebbers van elektronische muziek. En ik vergeet er nog, want er zijn er ongelooflijk veel. Sommigen zeggen misschien wel te veel. Ferre Windij, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij brengt deze zomer verslag uit van op verschillende festivals. Je hebt je een beetje in de kwestie verdiept, want er kwamen wel wat signalen vanuit de muzieksector, hè?
2: Ja, de echte vraag, zijn er misschien wel te veel muziekfestivals? Die komt in de eerste plaats vanuit de clubsector. We hebben gesproken met een manager van een club in Antwerpen. En zij zijn eigenlijk het eerste slachtoffer van die overdrukke festivalkalender. Het is zo dat er meer festivals bijkomen en steeds vroeger op het jaar. En dat maakt eigenlijk het raam waarbinnen clubs festivalgangers kunnen lokken eigenlijk steeds kleiner. We spreken dit weekend van de start van het festivalseizoen, maar eigenlijk waren er ook al begin deze maand, in april en zelfs in maart, openluchtevenementen. Dat maakt het voor de clubs echt wel niet gemakkelijk. Dat is één ding. En daarnaast is de vraag niet nieuw. Er zijn ongelooflijk veel festivals in België. We hebben natuurlijk een hele sterke festivalcultuur. Je noemde al een lijstje van festivals die dit weekend plaatsvinden. In mei zijn er ongelooflijk veel. Het is echt een piek voor festivals. Eind juni komt er nog zo eens een weekend met 7 middelgrote tot grote festivals in één weekend. Ja, de vraag stelt zich echt wel, denk ik.
1: Ja, en clubs zijn daar bezorgd over? Zien festivals daar zelf ook vanaf dat er zoveel zijn?
2: Ik denk het wel. Hè. Er zijn opnieuw een aantal festivals die noodgedwongen op de pauzeknop moeten drukken. Zij geven verschillende redenen aan, maar de druk op die festivalkalender is daar zeker ook een deel van het verhaal. Zijn er misschien niet voldoende tickets verkocht omdat festivalgangers ergens anders naartoe gaan dat weekend?
1: Zoveel keuze.
2: Ook de zoektocht naar een straffe headliner. Hè. Iedereen mikt een beetje op diezelfde headliners. Dus het is echt wel een beetje een competitie, een strijd voor die festivals om hun eigen weekend, om hun eigen plekje op die kalender te kunnen grijpen en vasthouden. En zo'n festival organiseren, ja, dat kost gewoon ongelooflijk veel geld. Dus je neemt echt wel financiële risico's. En daar zien we toch een groot verschil tussen gevestigde waarden, festivals die kunnen teren op een lange traditie. Ik spreek dan over Pukkelpop en Werchter uiteraard. Pukkelpop was dit jaar in no time uitverkocht. Maar ook Dranouter, Lokerse Feest. Dat zijn festivals die wel kunnen teren, die eens een slechtere editie kunnen hebben, omdat ze al zo lang bestaan, misschien ook een beetje een spaarpotje hebben. Uh-huh. Tegenover festivals, nieuwe projecten, nieuwe festivals die het proberen, die gek genoeg zijn om het te proberen misschien wel. Ja, voor hen zijn die marges gewoon veel kleiner en kan één slechte editie echt wel het verschil maken.
1: Moet er eigenlijk meteen bovenop zijn. Ook in Nederland waren er een paar gelijkaardige noodkreten voor deze zomer, hè?
2: Ja, de NOS heeft daar een paar interessante artikels over geschreven, omdat een aantal echt grote festivals in Nederland, Down the Rabbit Hole, Lowlands, Pinkpop, zijn allemaal nog niet uitverkocht. Die festivals komen eraan. Voorbije jaren waren dat festivals die eigenlijk heel gemakkelijk uitverkochten. Dat is nu niet zo. Dus dat zijn toch een aantal rode vlaggen. Zo kritiek is het nog niet in België, denk ik. Ik zei net, Pukkelpop, een van onze grootste festivals, was nog nooit zo snel uitverkocht als dit jaar. Maar ik denk toch wel dat er ook in Vlaanderen een soort van situatie is, zoals in Nederland, met heel veel festivals en misschien ook festivalgangers die keuzes moeten maken, omdat ze niet naar al die festivals kunnen gaan, omdat het er zoveel zijn en omdat het budget natuurlijk ook beperkt is.
1: Dat zijn heel wat uitdagingen voor die festivalsector. Wat zegt de federatie daar eigenlijk over?
2: De federatie, die maakt zich niet zo'n hele grote zorgen. Uh-huh. Zij zeggen dat het toch vooral een kwestie van vraag en aanbod is. Hè. Dat er af en toe eens een paar festivals uitgaan, dat die op de pauzeknop moeten duwen, dat die verdwijnen. Ja, dat hoort er een beetje bij, maar elk jaar zijn er ook wel.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
3: Meer merk.
4: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
3: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Radio 1 live.
5: Het hoort op als we bellen bij de organisatoren. Dan horen we vooral dat zij denken dat het toch nog niet het geval is. Dat is natuurlijk omdat zij heel graag die festivals willen organiseren en daar heel enthousiast over zijn. Ik denk wel, Ruud, dat de markt een beetje vol is. Dus het is echt een kwestie van vraag en aanbod. Als er een nieuw festival bij komt, dan zal er een ander festival misschien wel uitgaan. In een veranderend landschap waarin ook heel veel nieuwe trends zijn, festivals ook veranderen. Ik denk dat festivals, ook de grote festivals, zich zullen moeten aanpassen aan die trends. Willen ze blijven bestaan? Willen ze een toekomst blijven hebben? Maar, en dat is misschien de geruststelling voor ons als Vlamingen, gelukkig kunnen al die organisatoren wel rekenen op een heel enthousiast festivalpubliek. Vlaanderen is een echte, ja, is een echt, België is een echt festivalland. Vlamingen zijn festivalgangers. De Festivalfederatie spreekt over jaarlijks 5 miljoen mensen die naar een festival gaan. Ik denk zelfs in tijden waarin de prijzen stijgen en het leven duurder wordt, dat de Vlamingen toch nog wel in hun portemonnee een gaatje houden voor die festivals.
3: Laatste vraag, Ferre. Welk festival staat er dit weekend bij jou op het programma?
5: Wij gaan voor VRT Nieuws dit weekend naar Extrema Outdoor. Je noemde het al. Ja. Dat is een dancefestival voor elektronische muziek. Harde elektronische muziek in Houthalen Helchteren. En dat is toch wel zo'n festival dat wel een beetje kanteren op een traditie van 16 jaar intussen. Waarbij ze misschien het niet moeten hebben van de echte grote headliners. Maar toch vooral van een enthousiaste community van elektronische muziekliefhebbers die de afgelopen jaren alleen maar groter geworden is.
3: Ja, en als dat niet helemaal jouw ding is, keuze te over dit weekend. Ferwindij, dankjewel voor jouw analyse.
5: Graag gedaan.
4: Wij dragen E5.
6: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
12: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
11: Plus naar Hassel, eens gaan shoppen.
13: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
14: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
15: bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
15: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
14: En zelfs 25% voor B-plus leden.
15: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
15: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
17: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
18: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
16: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
17: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
16: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. Knaldi.
19: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
20: Check de promo.
19: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
21: À la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op Tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
22: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 8:30 en heel goedemorgen. Dit zit vooraan.

0: Nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Work smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
3: Radio 1 live.
4: Een handvol klanten ter wereld heeft gekregen. Dus dat is wel een belangrijk voordeel voor ons land. Mm-hmm. En ja, tot slot zien we ook ASML niet heel ver over de grens. Dat grenst dan aan Limburg, aan onze provincie, aan de Kempen van Antwerpen. En daar ziet het bedrijf ook heel wat kansen voor eventueel verdere groei. Dus dat is economisch heel belangrijk natuurlijk voor ons land.
5: Ja, dat klinkt allemaal zo positief. Zijn er ook pijnpunten?
4: Ja, die worden in het artikel ook aangehaald. Want Veldhoven, dat is eigenlijk een redelijk klein stadje. Er is zelfs geen station aanwezig. Uh-huh. En dat wordt nu overspoeld door veel hoogopgeleide, goed betaalde werknemers. En dat voelen gewone inwoners dus ook wel in hun portemonnee. Want die woningmarkt daar, zoals overal in Nederland, die staat daar nu wel erg onder druk. Want voor één woning staan zo bijvoorbeeld soms wel 20 kandidaten in de wachtrij. Een gezinswoning kost al snel een €500.000. En de jonge mensen die daar dan zijn opgegroeid, die vissen dan soms achter het net. Maar laten we dat ook in het perspectief plaatsen, want 30 jaar geleden kampte de regio met een heel hoge werkloosheid nadat Philips er verschillende fabrieken sloot. En vandaag is ASML eigenlijk een van de grootste werkgevers van Nederland. Goed voor zo'n 20.000 jobs in Nederland. En is ASML echt wel uitgegroeid tot een industrieel anker dat Europa vandaag niet meer kan missen.
5: Ja, maker van chipmachines net over de grens in Nederland. Je wil het ook graag over vapes hebben.
4: Ja, want bij onze collega's van het Nieuwsblad staat vandaag een verontrustend onderzoek naar zogenaamde spice vapes. En spice vapes, dat zijn illegale e-sigaretten met synthetische cannabinoïden. Dat zijn laboratoriumstoffen die het effect van cannabis, wiet, proberen na te bootsen, maar eigenlijk veel gevaarlijker zijn. En in december kwam het al in het nieuws, waren er verschillende jongeren die erdoor in het ziekenhuis in Antwerpen waren beland.
5: Ja, gevaarlijk.
4: Ja, zeker. En dat komt dus eigenlijk doordat het effect veel sterker is dan bij gewone cannabis. En de risico's dus ook navenant. Zo werd er begin dit jaar eigenlijk al aangehaald door een kankerspecialist van de Universiteit Antwerpen. Dat het gebruik bijvoorbeeld de hartslag verhoogt, de bloedvaten vernauwt. De bloeddruk zelf doet stijgen en dat mogelijk blijvende schade aan het hart en andere organen teweeg brengt. En hij zei toen ook van het is eigenlijk wachten op het eerste sterftegeval. Mm-hmm. En het artikel dat vandaag verscheen bevestigt eigenlijk die vrees. Professor toxicologie Jan Tietgat van de KU Leuven onderzocht de inhoud van zo'n spice vape. En zijn conclusie is echt wel alarmerend. In Europa, zegt hij, stierven al 20 tot 30 mensen onder invloed van deze variant, van dit stofje. Al nuanceert hij ook dat er mogelijk nog andere drugs en alcohol in het spel waren. Mm-hmm. Die stoffen die zijn echt enorm verslavend, kunnen psychoses veroorzaken, hallucinaties uitlokken. En als jongeren hieraan geraken, moeten we ons volgens professor Tietgat dus echt wel grote zorgen maken.
5: Ja, zeer belangrijk nieuws. En goed om dat ook eens door te nemen. Hanna Welles, journalist bij het Belang van Limburg, dankjewel voor jouw tips vanmorgen.
4: Dankjewel.
5: Dag.
4: Tot

0: Casey Musgraves en Justified.
1: De Ochtend.
2: Radio 1.
0: Vandaag, één dag voor Pinksteren, gaat paus Leo de XIV naar wat bekend staat als het land van vuren of de driehoek van de dood. De paus bezoekt vandaag Acerra, een Italiaanse gemeente ten noordoosten van Napels. Andrea Vrede, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Correspondent in Rome. Acerra klinkt niet meteen bekend in de oren. Van waar zouden we die plaats kunnen kennen?
3: Ja. Ja, misschien van de hele grote vuilverbrander die er ook gebouwd is. Nee, het is meer een symbool. Acerra is het symbool voor een heel gebied. Je zei het al, de driehoek des doods. Een heel gebied waar al tientallen jaren lang de georganiseerde misdaad van dat gebied van Campanië, we hebben het over de omgeving van Napels, de illegale misdaadclans, allerlei dingen begraven, vuilnis, vooral industrieel afval, ook vaak uit Noord-Italië. Dat is zo lang aan de gang geweest dat het grondwater drastisch is vervuild. Mm-hmm. En dat ook bijvoorbeeld alles wat daar verbouwd wordt, het is een landbouwgebied, besmet is. En dus is er een ongelooflijk probleem met een enorm hoog risico voor kanker.
0: Ja.
3: En daarom gaat paus Leo erheen om met de slachtoffers te praten en aandacht voor ze te vragen.
0: Ja, is dat opvallend, die plek als keuze om naartoe te gaan?
3: Ja, ergens wel. Ooit in de 11e eeuw is er een keer een paus langs geweest, maar daarna nooit meer. Laten we zeggen, het staat helemaal in de lijn van wat paus Franciscus deed. Hè. Ga naar de mensen die het zwaar hebben, verdrukt zijn, gemarginaliseerd zijn, waar vaak geen aandacht voor is. En Leo heeft dat inderdaad gekozen, bewust gekozen om te gaan naar dat gebied. Je zei het al, het land van de vuren, omdat er ook heel veel afval werd verbrand. Mm-hmm. Dus dioxine vrij kwam en van alles. Waar mensen eigenlijk een beetje vergeten zijn en waar de wet weinig te zeggen heeft. Dus hij hoopt aandacht te vragen voor dat gebied. En het is niet alleen Acerra. Er gaan 90 burgemeesters uit de hele zone zijn mee, plus hoogwaardigheidsbekleders. Dus wie weet zal het gaan helpen.
0: Hij wil niet alleen met burgemeesters, hoogwaardigheidsbekleders spreken, maar ook met de mensen van daar, hoop ik toch.
3: Ja, vooral met de mensen. Hij heeft een hele grote bijeenkomst met allemaal mensen. Vooral hele jonge mensen. Er is daar 10% hogere kans op kanker. En dan vooral leukemie, vooral schildklierkanker. En het zijn vaak jonge mensen die sterven. En hij zal zeker met patiënten daar praten, met mensen die misschien ook de kanker verslagen hebben. En het gaat een heel indrukwekkende ontmoeting worden, denk ik, in de kathedraal van Acerra.
0: Was dat iets waar hij zich eerder al heeft over uitgesproken ook?
3: Nou, een beetje indirect. Hij heeft onlangs een bezoek gebracht aan Pompeji en Napels. En Napels, nou, dat was een groot volksfeest, omdat dat de eerste jaar, de verjaardag was van het eerste jaar van zijn verkiezing op 8 mei. Ja. Maar daarbij bij de toespraken heeft bijvoorbeeld de aartsbisschop van Napels, de kardinaal, keihard het woord in de mond genomen van de naam van die maffia. En dat is de Camorra. Mm. En dat is echt niet vaak vertoond. En de paus heeft ook allerlei opmerkingen gemaakt die duidelijk maakten dat die illegaliteit, dat daar een eind aan moet komen. Dat het de toekomst van de mensen helemaal kapot maakt. Maar ook hun heden, zoals we vandaag in Acerra zien. Dus het is wel, hij loopt ook wel een beetje risico. Hij is bijvoorbeeld geen pausmobiel. Geen open pausmobiel. Ja. Hij verplaatst zich in een gesloten auto. Je weet maar nooit.
0: Naar de kathedraal van Acerra. Andrea Vrede, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: De Ochtend.
0: En minister van Onderwijs Zuhal Demir, die komt ook in het nieuws vanmorgen. Ze komt tegemoet aan de onrust bij de scholen rond volgend schooljaar. Je had misschien al gehoord, vanaf september worden pedagogische studiedagen, facultatieve vakantiedagen geschrapt. Dat was al bekend. Ook de dispensatie valt weg. Leerlingen tot het, of vanaf het vierde middelbaar mogen niet meer vroeger naar huis. Tegen al die plannen was er al veel protest en dus liet de minister gisteren weten dat er een gedoogjaar komt. Scholen krijgen een jaar de tijd om die puzzel goed gelegd te krijgen. Is horen of dat voldoende is bij Bart Scholle. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: U bent pedagogisch directeur van het Montfort College in Rotselaar. Eergisteren nog was er een groot protest op uw school en nu is er die tegemoetkoming, die toegeving van de minister van Onderwijs. Bent u blij daarmee?
4: Blij is een groot woord. De timing was natuurlijk sowieso heel erg moeilijk voor ons. Hè. De kalender voor volgend jaar ligt eigenlijk al vast. Om nu nog heel grote aanpassingen te gaan doen, dat is sowieso onmogelijk. Maar het feit dat zij het een gedoogjaar noemt, maakt ons niet blij natuurlijk. Omdat wij nog altijd vinden dat die beslissing om van bijvoorbeeld 60 naar 50 evaluatiedagen te gaan, dat geen juiste beslissing is.
0: Nee.
4: Dus ik neem...
0: Nee, want u zegt, ja, we krijgen misschien een jaartje uitstel, maar het gaat er sowieso komen en we zijn het er niet mee eens. U zegt, die 60 dagen naar 50 dagen om examens te organiseren, dat is, daar zijn we het niet mee eens. Is dat het grootste probleem?
4: Nee, dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad. Dat is iets wat een enorme impact gaat hebben op onze schoolwerking. Die halve dagen, dat maakt deel uit van ons evaluatiebeleid. En dat evaluatiebeleid, dat is een beleid dat heel wel doordacht is. Wij gaan dat intern evalueren, wij gaan dat intern bijsturen. Dat is ook deel van onze onderwijsvrijheid en is eigenlijk de verantwoordelijkheid van de school. Nu, dat hangt ook heel erg af van een heel aantal factoren die heel erg verschillend zijn voor scholen. Dat hangt af van in welke graad, de finaliteit en de richting. Een richting humane wetenschappen heeft veel meer specifieke vakken, moet je dus ook meer examens kunnen voor inrichten. Dat hangt af van, wij zijn een domeinoverschrijdende doorschroom, een vroegere ASO-school. Dat is een heel andere organisatie dan een school met een dubbele finaliteit of een arbeidscontracte.
0: Ja.
4: Als ik even kijk naar mijn school in het eerste jaar, hangt ook af van het jaar natuurlijk. In het eerste jaar zitten wij nu aan een 47 tot 50 halve dagen, dus dat past perfect binnen het nieuwe voorschrift van de minister. In het tweede jaar wordt dat al wat meer, gaan wij naar 53 halve dagen. Dat is een andere lessentabel, daar komen vakken bij, daar komen vakken met examens bij. Het grootste probleem situeert zich voor ons in het derde jaar, daar zitten wij nu echt dan die 60 halve dagen. Dat heeft te maken dat wij daar paasexamens organiseren voor die leerlingen, voor een aantal hoofdvakken en een aantal richtingsspecifieke vakken. Als je die gaat weghalen, en we hebben de berekening al gemaakt, we wisten dat dit er zat aan te komen, dan ga je die paasexamens moeten weghalen. En dat gaat voor een aantal jongeren ervoor zorgen dat zij daar gaan vastlopen. Dat is het derde jaar, is een moeilijk overgangsjaar. Ze zitten echt in hun apenjaren. Je gaat daar een aantal leerlingen verliezen die nu wel kunnen doorstromen dankzij die paasexamens.
0: Ja.
4: Dus je geeft leerlingen eigenlijk te weinig ruimte om te groeien. Dat is toch wel een grote angst die wij hebben.
0: Ja. Want ik wou u vragen, meneer Scholle, is dat dan u als organisator van het geheel die daar zeer ongerust over is? Maar eigenlijk hoor ik u ook wel zeggen, ja, we zijn bezorgd om onze leerlingen en daar gaat het uiteindelijk over. Ik denk dat de perceptie misschien is bij de buitenwereld, mensen die niet in het onderwijs staan, van ja, maar die dagen na de examens, al die vrije dagen, daar gaat het eigenlijk over. En die moeten eens weggehaald worden. Dat heeft u zeker ook al een keertje gehoord, hè?
4: Ja, dat begrijp ik ook. Wij krijgen die reactie ook van ouders. Van, zeg, daar zitten zoveel dagen tussen, wij moeten die leerlingen gaan opvangen. Dus ik begrijp dat ook wel natuurlijk. Maar ja, dat heeft ook wel zijn reden. Ik kan u gerust zeggen dat die periode, dat lijkt voor ouders op vakantie, maar voor de school, voor de leerkracht, is dat de drukste periode van het jaar. Minister zegt dan, ja, kijk, je moet niet met alle leerkrachten aanwezig zijn op de deliberatie. 75% is genoeg. Ja, daar zijn wij het grondig mee oneens. Wij vinden dat elke leerkracht zijn inbreng heeft in een deliberatie. Ook een leerkracht LO, ook een leerkracht beeld, die hebben een andere kijk op leerlingen. En wij vinden die kijk heel belangrijk om een volledig beeld te krijgen van onze leerlingen.
0: En dat is wel degelijk waardevol, zeg je. Mag ik u iets vragen?
4: Absoluut.
0: U haalde ook aan, ja, die communicatie die kwam wel echt laat. Volgend schooljaar is eigenlijk al heel dichtbij als je het bekijkt in de praktische organisatie. Maar de visie van de minister was natuurlijk al duidelijk in het regeerakkoord in 2024, hè?
4: Ja. Nu, wij kregen natuurlijk regelmatig een update vanuit onze koepel, vanuit de vakbond ook. Er heeft van alles op tafel gelegen. Op een bepaald moment zouden er 30 halve dagen op tafel hebben gelegen. Dan is het 45 geworden, dan was het 50. Dus wij wisten wel, er zit iets aan te komen. Maar wat juist, ja, dat weten we eigenlijk nog maar een tiental dagen. De omzendbrief is een tiental dagen geleden gestuurd, waar dan het getal definitief in vast stond.
0: Ja.
4: Dus, en dan kan je pas echt aan het werk gaan. Dan kan je echt gaan beginnen opnieuw puzzelen. En ik zeg het, zo'n evaluatiebeleid, dat hervorm je niet zomaar op 1, 2, 3. Daar zit heel veel meer achter dan die halve dagen natuurlijk.
0: En wat gaat u nu doen? Gaat u het effectief herbekijken, hervormen? Of gaan jullie dat jaar proberen te gebruiken om met de minister opnieuw in gesprek te gaan?
4: Ja, ik denk dat wij dat gedoogjaar echt wel gaan nodig hebben. En dan hopen we inderdaad met de minister in gesprek te kunnen gaan om toch wel bij te sturen, om... Er mag gerust controle zijn. Hè. Dus ik vind dat geen enkel probleem. Er is een onderwijsdoorlichting. We hebben dit schooljaar doorlichting gehad, die was goed. We hebben daar ook goede feedback gekregen. Maar de vorige doorlichting, officiële doorlichting, was 10 jaar geleden. Dat mag gerust wat meer zijn. Ik wil gerust met inspecteurs in gesprek gaan over mijn evaluatiebeleid. Als zij daar opmerkingen op hebben, als zij daar bedenkingen bij hebben, kunnen we daarover gaan praten, kunnen zij feedback geven, dan zullen wij wel bijsturen. Ja. Maar dan moet die frequentie ook omhoog. Ik ben eigenlijk vragende partij om meer in gesprek te kunnen gaan met een onderwijsinspectie over mijn onderwijsbeleid. Om dan af te toetsen en om te gaan aanpassen waar nodig.
0: En dan wordt u niet zo overvallen zoals dat nu, of dat gevoel er nu in elk geval is.
4: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik vind het heel vreemd dat je één vaste regel zet voor een heel onderwijssysteem. Ik zeg het, er zijn scholen waar ze geen examens organiseren, waar ze volledig met permanente evaluatie werken. Dat zijn goede systemen, dat zijn andere systemen dan waar wij voor kiezen. Dus ik mis eigenlijk een beetje bij onze minister het vertrouwen. In scholen. Zij noemt zichzelf een micromanager. Dat is een beetje een geuzennaam die ze heeft opgenomen, denk ik. Maar micromanagement werkt niet voor scholen. Nee. Ik geloof daar echt niet in. Elke school heeft zijn eigen context. En laat ons werken in die context. Maar geef ons ook voldoende middelen om dat
0: en
4: te doen.
0: En het vertrouwen ook om dat te doen. Hè?
4: En het vertrouwen om dat te doen, ja. Absoluut.
0: Dat is heel helder, want u heeft ook uitgelegd dat alleen al op uw school het eerste middelbare, tweede middelbare en het derde middelbare er heel anders uitzien als het gaat over evaluatie. Bijvoorbeeld Bart Schollen, u bent pedagogisch directeur van het Montfort College in Rotselaar. Donderdag nog groot protest op uw school. En vandaag kon u ons ook uitleggen waarom dat was. Dank u wel voor uw tijd vanmorgen.
4: Dat is heel graag gedaan. Dank u wel.
0: En dit is meteen ook het einde van de ochtend. Je weet het, als je iets wil herbeluisteren, dat kan heel makkelijk via VRT Max of de Radio 1-app. Het wordt zonnig en warm vandaag. Smeer je in en geniet.
5: Wanneer zijn we er geweest in?
6: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
5: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
6: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
5: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
6: Een oorlog die een zware tol eist.
7: So you lost your limbs.
6: Ja. En die een hele generatie tekent.
8: Every flag represents a fallen soldier.
5: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
6: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
9: Lotto is op zoek naar een neus.
10: Oh? Een neusbegot.
9: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
11: Of thee in India.
9: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
11: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
12: C'est si bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
13: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
14: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
13: Meer merk.
14: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
13: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
15: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
16: Oh, amai, die ceviche was lekker.
13: Ja, hè.
17: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
13: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
16: Europa? Schat, blijf kalm.
13: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn remmingsprijs bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
16: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
13: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
18: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
19: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
20: Onrust stijgt bij bedrijven.
21: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
18: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
22: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
23: Ekili met QUI en dubbel L.
22: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er waren nog nooit zoveel studenten ingeschreven voor de toelatingsproeven voor arts, tandarts of dierenarts. Alles samen doen er bijna 8500 mensen mee aan één of meer examens. En voor elk examen zijn er 10-15% meer deelnemers. Dat is belangrijk, want er zijn artsen tekort, zegt Jonas Brouwers, de voorzitter van de examencommissie.
3: We zien ook dat we meer plaatsen toegestaan krijgen dit jaar van de Vlaamse regering om toe te laten tot de opleiding. Het lijkt er toch op dat de studenten die zich inschrijven voor de examens wel duidelijk maatschappelijk geëngageerd zijn. Wat een goede zaak is, want we hebben tekorten op het terrein in bepaalde disciplines.
0: De examens worden begin juli afgenomen. Op één centrale plaats, Brussels Expo, en op papier. Dat is beslist na de commotie over mogelijke computerfraude vorig jaar. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine heeft veel vertraging opgelopen. Er zijn 2 nieuwe fregatten besteld in Nederland, maar de bouw daarvan duurt langer dan verwacht. Jens Fransen legt uit wat het probleem is.
4: Wel, de Belgische marine heeft vandaag de dag 2 fregatten. Dat zijn marineschepen, oorlogsschepen, en die zijn helemaal verouderd. Hè. We kochten die jaren geleden al tweedehands van Nederland aan. De bedoeling was dat er nu nieuwe schepen worden aangekocht. En die zouden geleverd moeten worden volgend jaar al in 2027. Maar dat project, samen met Nederland, heeft waanzinnig veel vertraging opgelopen. Waarom? Ja, aanvankelijk had België eigenlijk niet voldoende geld, want Defensie moest besparen. Dan was er oneenigheid tussen België en Nederland over hoe die nieuwe schepen er moesten gaan uitzien en wat die allemaal zouden moeten gaan kunnen. En tenslotte blijkt de Nederlandse industrie ook nog eens heel veel vertraging te krijgen, want die zijn het een stuk verleerd om dat soort complexe, moeilijke schepen te gaan bouwen. Kortom, het eerste schip voor België zou pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen of fregatten te vallen.
0: Bij een gasontploffing in een steenkoolmijn in China zijn er nu al 90 doden gemeld. Op het moment van de ontploffing waren er bijna 250 mijnwerkers ondergronds. Er zijn nog reddingsoperaties aan de gang. President Xi wil zo snel mogelijk onderzoeken wat de oorzaak van de ramp is. China is de grootste verbruiker van steenkool in de wereld. De Wereldgezondheidsorganisatie verhoogt de waarschuwing voor de ebola-uitbraak in het oosten van Congo. Er worden ook meer en meer maatregelen genomen om de ziekte in te dijken. Katrien van der Schoot, dit lijkt een nieuwe fase.
7: Zeker wel, want het virus verspreidt zich snel en er zijn zeker meer dan de nu bekende 750 verdachte gevallen en 180 doden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En daarom heeft ze het risico verhoogd van hoog naar zeer hoog in Congo zelf en naar hoog in de regio, dus Oeganda en Rwanda bijvoorbeeld. Op wereldvlak blijft het risico laag, zegt topman Tedros Ghebreyesus.
12: We are now revising our risk assessment to very high at the national level, high at the regional level, and low at global level.
0: Hoe proberen ze de uitbraak aan te pakken?
7: Maatregelen nemen is niet eenvoudig, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied met dus geen duidelijke overheid. Het is er gevaarlijk en ziekenhuizen hebben haast geen personeel meer of medicijnen. Voorlopig is er plaatselijk een verbod op dodenwakens, op massabijeenkomsten, en er zijn ook een aantal transportbeperkingen. Stilaan komt er ook meer geld en komen er meer middelen vanuit het buitenland, onder meer van de EU. Begin volgende week vertrekt een eerste hulpvlucht vanuit Luik.
0: Dankjewel, Katrien. De film Coward van regisseur Lucas Dont heeft op het Festival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor hoopgevende films die een positieve verandering aanmoedigen. Coward gaat over de liefde tussen 2 militairen in de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt vanavond ook nog kans op de hoofdprijs, de Gouden Palm. Voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. Het speelde dit jaar in tweede klasse, maar door financiële problemen kreeg het ook in beroep geen toestemming meer om daar te blijven. Dat betekent dat Club Next, de belofteploeg van Club Brugge, toch niet degradeert en in de plaats van RWDM in tweede klasse blijft. RWDM zakt naar de eerste amateurafdeling. Het wordt een dag met heel veel zon, erg warm ook. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm, al zeker tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Ik heb voor u de resultaten van de nationale loterij van gisteren. Dat was vrijdag 22 mei. Euromillions is 6, 22, 26, 31, 37. De sterren zijn 5 en 8. En Joker Plus, dat is 2, 9, 9, 6, 0, 0. En het symbool is daar maagd. U kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be. Aha.
6: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Radio 1. Vox.
8: Met Max Vrijens.
5: Goedemorgen, we zijn vertrokken voor een prachtige dag, een schitterende week en een serieuze reeks aan terrasjes, want het wordt eindelijk zomers, zelfs tropisch warm. 31 graden vandaag in het binnenland, dat is al goed nieuws. En dat ik alleen maar goede platen heb, dat is ook goed nieuws. Te beginnen met een persoonlijke favoriet en nieuw in je lijst, Olivia Dean met Baby Steps.

0: Olivia Dean heeft ondertussen belachelijk grote stappen gezet, vooral in de muziekwereld. Vorst Nationaal platgespeeld bij ons, het dak van de Ziggo Dome in Amsterdam geknald. En er komt een zotte wereldtournee aan. Maar dit waren vooral nog wat baby steps. Kom binnen op 30 in Vox.
1: Radio 1.
2: Vox.
0: Welkom bij Vox, het is jouw wekelijkse kompas en muzikale vinger aan de pols. Met de 30 beste platen van moment, die heb ik voor je klaarstaan en die zijn nog altijd gekozen door jou, de luisteraar. Je bent onverbiddelijk geweest, want we nemen afscheid van onder andere Frans Kalf, Oscar and the Wolf, Zaas en Sela Soo met Another Way. Maar daarvoor komen er natuurlijk 4 in de plaats. En er is deze week voor echt een compleet nieuwe top 3. Die van vorige week, herinner je nog, die klonk zo. 3.

Op 3 Angèle en Justice met What You Want. Op 2 James Blake met Trying Times. En de nummer 1 vorige week was voor Ray met Click Clack Symphony met de strijkers van Hans Zimmer daarbij. Straks dus een heel nieuwe top 3 in Vox. Ik heb ook nog dubbeltickets voor de film weg te geven. Ik heb nog een hele nieuwe Vox-tip. Dat is allemaal voor later. Want eerst gaan we door met plekje 29. Is voor Jalen Ganda en Hang It on the Shell.

Hij komt naar Pukkelpop van de zomer, dus ga hem kijken. De man maakt prachtmuziek. Jalen Ngonda op 29 vandaag. Op 28 een bekende naam in Vox. Want Floris Francis Arthur stond al wekenlang in je lijst met Hou Me Tegen. En nu is hij terug met een nieuwe, een trouwe viervoeter. Dit is Wolfje.

Paul McCartney. Zakt van 17 naar 27 deze week. Maar hij maakte ook nieuws, want de laatste gast ooit was hij in The Late Show van Stephen Colbert. Dat is een show die gecanceld werd door de eigen zender CBS na kritiek van Trump. Ik denk dat je dat wel hebt meegekregen, dat nieuws. En Sir Paul deed dus op het einde symbolisch het licht uit. The Boys of Dungeon Lane, dat is een nieuwe album. Dat komt eraan op 29 mei, een dag na mijn verjaardag. Een pracht cadeau. Het nieuwe album van Kacey Musgraves, dat is er al een maand. En dit is het beste nummer.

net aangekondigd nieuwe album van Frauke. Dat komt eraan op 2 oktober. Dat is nog even wachten. Het zal Kijkje naar mij gaan heten. En ze schreef en produceerde het vooral zelf met hulp van onder andere Joost Klein, De Staat en Sef. Er is nog meer goed nieuws trouwens, want er is ook nieuwe muziek, of alleszins een nieuwe single van Au. En die is nieuw in deze lijst, Cadavèche.

Ik ren zonder rust in de vroege ochtenduren. Het kan me niet schelen. Ik ren zonder rust in de vroege ochtenduren. Elke keer. Dat hoorde je zo net. In deze Cadavijs van Auw, maar dan in Portugees natuurlijk. Maar ik ga me niet aan Portugees wagen, want dan ga ik alle mensen die Portugees praten voor het hoofd stoten. Nieuw in Vox was dus op 24. Nectar Wood, die is bezig aan week 2 in Vox. Die pakt wat plaatjes. Ze gaat van 30 naar 23 en dat is goed, want het is een topnummer voor bij de brunch en om rustig op wakker te worden. Deze Naturally.

Naturally van Nectarwood, bezig aan haar tweede week in deze Vox. En dat geldt ook voor Johannes is zijn naam, want die komt met een hedendaagse versie van One Thing van Emery. En dat heet dan Ding.

Sting van Johannes is zijn naam op 22. Dat is eentje onder Trixie Whitley. En Building Fences. Het is de tweede nieuwe single van Trixie Whitley. Loopt net als de vorige van dit jaar, Weather Girl. Voor op het dit najaar te verschijnen album Fall the Time gaat dat heten. Deze gaat over de hekken die we optrekken tegen anderen. Trixie Whitley.

0: Building Fences van Trixie Whitley. Onder andere in Vox gestemd door Martien Maarten. En daarvoor krijg je het eerste duo-ticket voor de film van deze show. Martien, gefeliciteerd. Neem mee, wie je wilt, komt eraan via mail. We zijn 10 platen ver ondertussen in deze lijst. En dan nemen we traditiegetrouw even een stapje terug om te kijken hoe Vox vandaag begon.
1: 30.
0: We begonnen dus met Olivia Dean.

0: een salade maken voor uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Radio 1 live.
6: Kadavesh op 23 dan. Nectar Wood en Naturally. 22 was voor Johannes is zijn naam. En die coverversie van One Thing van Amory Ding. En op 21 de nieuwe van Trixie Whitley en Building Fences. En dat brengt ons meteen naar nummer 20. En dat is met een intro van 26 seconden. En dan weet je meteen dat je te maken hebt met iemand die graag intro's schrijft. En dat is The Haunted Youth. Met een nummer dat ook nog eens ongelooflijk gepast is voor dit ochtendelijke uur. Wake up, een goeiemorgen.

0: Wake up, get up, it's the morning. Dat is zo, laat het zonnetje dus maar binnen.
1: Vox.
2: 19.
0: Dat komt binnen in de vorm van water.

onweerstaanbaar vind ik een Memory Be a Blade van Waterbaby. Volledig zelf geproduced en zelf opgenomen, staat op 19 vandaag.

Hij werkt momenteel een concertreeks af in Amsterdam, deze Harry Styles. Er zijn wat klachten over de zichtbaarheid. Ik heb ook gehoord dat ze daar iets aan zouden willen doen, de organisatie. Ja, het is natuurlijk wel geraden, want je betaalt wel wat voor zo'n concert van Harry Styles natuurlijk. Dit is Sylvie Kreus en Romeo Elvis en Kiss the Grass.

0: Sylvie Semapot, on n'est pas toujours d'accord. Je kan niet altijd over alles eens zijn met je vrienden, dat klopt. Maar je kan wel eens zijn dat de beste platen van dit programma er nog moeten aankomen. Merel, Rosalia, The Stones, na het nieuws.
1: Oh, thank you yourself.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
4: Wij dragen E5.
5: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
4: E5, jouw verhaal in stijl.
6: Nu in promo bij Aldi. 1+1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
9: bij Brico, Brico City...
8: en Brico Planet...
9: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B+-leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen pro of privé combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
11: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Het lijkt iets van deze tijd. Jongeren die conservatiever worden, minder open voor andere geaardheden, seksualiteit. Maar vergis je niet, ook in het verleden zijn er perioden van opmars en terugval geweest. Hoe dat zit, vertel ik je straks in het Uur van de Waarheid.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 10:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De verkoop van tweedehands elektrische auto's in ons land blijft stijgen. In april lag de verkoop 66% hoger dan een jaar eerder, goed voor zo'n 3.900 wagens. De tweedehands elektrische auto's maken nog altijd maar 6% van de totale markt uit, maar het wordt wel interessanter, zegt expert Olivier Gréant van Decra, een bedrijf dat tweedehands auto's keurt.
16: Je hebt de algemene economische situatie waarbij dat diesel en benzine natuurlijk hoog zijn. Dus de reële kostprijs om elektrisch te rijden is voordeliger geworden. En daarnaast zien we ook dat er best wel wat aanbod is van die elektrische voertuigen die nu uit leasing op de tweedehandsmarkt komen, wat dat de prijs doet drukken.
15: Er waren nog nooit zoveel studenten ingeschreven voor de toelatingsproeven voor arts, tandarts of dierenarts. Alles samen doen er 8500 mensen mee aan één of meer proeven. Voor de 3 examens zijn er telkens 10-15% meer deelnemers. De examens worden begin juli afgenomen. De levering van nieuwe oorlogsschepen voor de Belgische marine heeft veel vertraging opgelopen. Er zijn 2 nieuwe fregatten besteld in Nederland, maar de bouw daarvan duurt langer dan verwacht. De geplande levering volgend jaar wordt al zeker niet gehaald, zegt Jens Fransen.
17: Waarom? Aanvankelijk had België eigenlijk niet voldoende geld, want Defensie moest besparen. Dan was er oneenigheid tussen België en Nederland over hoe die nieuwe schepen er moesten gaan uitzien en wat die allemaal zouden moeten gaan kunnen. En tenslotte blijkt de Nederlandse industrie ook nog eens heel veel vertraging te krijgen, want die zijn het een stuk verleerd om dat soort complexe, moeilijke schepen te gaan bouwen. Kortom, het eerste schip voor België zou pas in 2034, als alles goed gaat, kunnen geleverd worden. Maar de oude schepen kunnen eigenlijk niet tot zo lang mee. Met andere woorden, ons land dreigt tijdelijk zonder echte oorlogsschepen of fregatten te vallen.
15: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Vanuit het buitenland wordt wel meer en meer geld en hulp aangeboden. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. Het risico dat ebola ook elders in de wereld uitbreekt, blijft klein. De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord ondertekend. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse kip of avocado's goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen bijvoorbeeld goedkoper machines of auto-onderdelen naar Mexico exporteren. De EU en Mexico halen de banden aan op het moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump. Een zonnige en erg warme dag. We halen 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Het blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. Radio 1. Fox.
7: Max Vrijens.
0: Goedemorgen en welkom bij deel 2 van Vox. En dat wordt ook wel eens het beste deel van dit programma genoemd. Want de 15 populairste platen van het moment, die komen eraan. En het is al warm buiten en het wordt nog warmer met deze playlist. Dit is Camille Mbé.

Je ne l'ai jamais dit à personne, Camille Yembe. Die zingt over openhartigheid, over worstelingen. Ja, ze is ooit nog dakloos geweest in haar verleden. En het gevoel dat het soms makkelijker is om via de muziek te delen wat er op je hart ligt, dan erover te praten. En dat is denk ik een gevoel dat heel veel artiesten herkennen. Ik ken hem niet zo heel goed, maar iets zegt me dat Mauro dat bijvoorbeeld zal beamen. Dit is hij op nummer 14 met Maintain.

Nami. Ze deed van de week de tour van de VRT. Bij Stubru speelde ze deze baby op piano. Bij Aiko ook in een uitgeklede versie met enkel een akoestische gitaar. Zoek het eens op, staat alle twee op VRT Max. Laat weten wat je ervan vindt. Deze versie die staat alleszins op 13 in Vox. Merel en Baby. Op de E40 richting kust is er 20 minuten vertraging tussen Zwijnaarden en Drongen. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring dan 25 minuten extra richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En op de buitenring rond Brussel traag tussen Oudergem en Zaventem. Door werken is daar de af- en de oprit in Tervuren afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Daar 10 minuten extra en verkeer vanuit Tervuren richting Zaventem moet omrijden via Groenendaal. Op de E40 richting Leuven is door een obstakel de linkerrijstrook versperd in Sint-Stevens-Woluwe. En in Boeghout is door een oliespoor, jawel, olie op de weg daar, de Lispersteenweg afgesloten aan het kruispunt met de Eggerseelstraat. Het kruispunt met de Eggerseelstraat is. Dus.

0: Een loflied voor zijn allereerste kleindochter, de bevalligste van Bart Peters, staat op 11 vandaag. En daarmee valt hij net buiten de top 10, dat is net zoals vorige week. Maar iets zegt me dat hij daar heel snel zal instaan. Voor we daaraan toe zijn, die top 10, blikken we even terug.
1: 20. Wake up, get up, just try to let the sun in.
0: Wake Up van The Haunted Youth stond op 20 vandaag. Dat is eentje onder Water Baby met Memory Be A Blade op 19 en op 18. Taylor Swift met Elizabeth Taylor.
2: 17.
0: Er zijn wat besonjes wat betreft de concertreeks van Harry Styles in Amsterdam. Het zou daar niet zo goed zijn met het zicht, want de mensen betalen veel en ze zien weinig. En het gaat ook niet heel erg goed in Vox. Hij valt van 13 naar 17 vandaag met deze American Girls. Op 16 Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass, Allez Allez. En op 15 Camille Yembe met Je ne l'ai jamais dit à personne.
1: 14.

Op 14 komt van 16 vorige week Maro Pavlovski met Maintained Love. Op 13 Merel met Baby. Op 12 Courtney Barnett met Mantis. En op 11, net als vorige week, Bart Peters met De Bevalligste. Dat betekent dat we aan de top 10 zijn en die wordt heel erg zachtjes opengemaakt, die top 10, door een vrouw die over de hele wereld ongeveer veroverd heeft de afgelopen jaren. Rosalía en Sauvignon Blanc.

Na slechts 3 jaar wachten op nieuwe muziek was het er dan van The Stones. Op 10 juli gaan ze Foreign Tongues uitbrengen. En als daar nummers zoals deze op staan, dan is dat meer dan genoeg. Vintage Rolling Stones met een dijk van een riff en zo heel veel oe-oe-oe's op de achtergrond door het koortje. In the Stars staat op 9 in je lijst. Dat is eentje onder Kid with Buns. En als je dat kan zeggen, dat je met z'n tweeën boven rocklegende staat in een lijst, ik zou dat alleszins afvinken van de bucketlist. Dit is Blind.

zie ze tegenwoordig vaak voorbij komen in Amerikaanse filmpjes op mijn sociale media. Angel, die verovert de wereld. Na een bijzonder indrukwekkende run in Vox, heel die top 3 heeft ze lang gedomineerd, maar nu dus een paar plaatjes gezakt naar 7 met deze What You Want, samen met Justice. Dat is eentje onder de Strokes trouwens, nummer 7. Want die staan op nummer 6. Ah ja, tje, kan niet anders, hè. Met Going Shopping. Goedemorgen.

0: Nee, schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Strokes. Er is een nummer dat we je absoluut willen laten horen vandaag. Het is een icoon uit de jaren 70 die een nummer uitbrengt om op te grooven de ganse zomer. Chaka Khan met Chexzilla.
1: Dit is deze week onze Vox-tip.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal

Marcella Sue samen met vader en zoon Galant Moving stijgt van 12 naar 5 in Vox deze week. We zitten bijna aan die, ja toch, wereldvermaarde top 3, mogen we zeggen. Hè. Er zit nog eentje tussen voor we daar zijn. Op 4 vandaag, James Blake met prachtige Trying Times.

Een nummer geschikt voor de staat waarin de wereld zich vandaag bevindt. Trying Times van James Blake. Maar goed, het is natuurlijk ook tropisch warm vandaag en de rest van de week. En het moet zijn dat de Vox-luisteraar dat aangevoeld heeft. Want op 3 in Vox dit weekend een lekker warmbloedige song. Lenny Lenny en Tam.

0: Lenny Lenny gaat naar huis met het brons voor Tambourine. De tweede plek is voor iemand die hem meepakt naar de discotheek. Jesse Ware en Automatic.
1: You know what you got. You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's Automatic.

Jessie Ware en Automatic op 2 vandaag. Dat betekent dat je misschien ook wel weet wie er op 1 staat. Het is een samenwerking tussen een diva en een meester. Ray en Hans Zimmer op 1 met Click Clack Symphony.

0: She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Op 6 juni staat deze Ray in Wembley Stadium. Jawel, dat Wembley Stadium. En nu staat ze dus op 1 in Vox. Numero uno is voor Ray. Geniet nog van het weekend.
2: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
3: Justin.
2: Justin who?
3: Just in time to start investing.
2: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
2: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Bij VAR krijgt je merk
5: meer aandacht.
6: Meer merk?
4: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
7: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
10: Mobiliteitsbudget?
9: Ja.
10: Laten we samen eens kijken.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen. VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord gesloten. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse avocados of zelfs asperges goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen ook goedkoper naar Mexico exporteren. Lode Sijsens van de Boerenbond ziet al bij al meer voor- dan nadelen.
14: Maar als we een keer kijken naar bedreigingen en kansen, dan vallen natuurlijk asperges op. Maar op basis van de info waarover we vandaag beschikken, lijkt dat vooral over groene asperges te gaan, die dan ook op een ander tijdstip geoogst worden. En dus volgens ons ook op geen enkel moment een bedreiging kunnen zijn voor de heerlijke asperges die hier geteeld worden. Anderzijds lijkt dit akkoord wel kansen kunnen te bieden voor peren, voor zuivel en voor varkens.
13: De EU en Mexico halen met hun handelsdeal de banden aan op het moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump. De verkoop van tweedehands elektrische auto's in ons land blijft stijgen. In april lag de verkoop 66% hoger dan een jaar eerder, goed voor zo'n 3.900 wagens. De tweedehands elektrische auto's maken nog altijd maar 6% van de totale markt uit, maar het wordt wel interessanter, want de batterijen blijken vaak nog van goede kwaliteit, zegt Olivier Gréant van expertisebedrijf Dekra.
15: Toen dat we begonnen 10 jaar geleden met elektrische voertuigen, hadden we schrik dat die batterijen snel zouden degraderen. Wat dat absoluut niet het geval is. Wanneer we vandaag wagens testen, dan komen we typisch vaak uit rond de 90% van batterij state of health.
13: De Amerikaanse regering maakt het moeilijker voor buitenlanders om een permanente verblijfsvergunning te krijgen, een green card. Nu kan dat in bepaalde gevallen nog terwijl mensen in de VS zelf zijn, maar volgens de nieuwe procedure zullen de meeste mensen daarvoor naar een ambassade of consulaat in hun land van afkomst moeten. De wijziging past in de Amerikaanse politiek om illegale migratie zo moeilijk mogelijk te maken. Belgian cat Julie Van Loo zit opnieuw zonder club in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA. Van Loo had begin deze maand een tijdelijk contract gekregen bij New York Liberty, omdat er andere speelsters geblesseerd waren. Ze speelde 5 wedstrijden, maar nu is de overeenkomst dus al beëindigd. Julie Van Loo was al aangesloten bij 3 verschillende clubs in de WNBA. Nu is het weer onzeker waar ze naartoe kan. Ja. Een zonnige en erg warme dag. Temperaturen tot 27 graden aan zee en 31 in het binnenland. Ook morgen nog tot 30 graden met eventueel een lokale bui. Blijft zonnig en warm tot en met dinsdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Een Mac voor je zaak of voor je hele afdeling. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro. Radio 1.
16: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
17: Goedemorgen. Conservatieve jongeren zijn van alle tijden. We gaan het hebben over spinnen buiten zetten en de Holocaust kampt met AI. Goedemorgen.

0: Echo and the Bunnymen, Seven Seas.
1: Radio 1.
0: De foto van Vlaanderen en de conservatieve jongeren, daar moeten we het nog eens over hebben. Daar is al heel veel inkt en heel veel tijd naartoe gegaan. Maar het valt op, hè, die vaststelling dat jongeren, 1 op de 3 jongeren zegt ik wil geen transpersoon als vriend. Ook ja, de sepsis ten opzichte van openlijk in het publieke leven, mannen die hand in hand lopen, LGBTQ, gevoelens, manifestaties, de pride. Jongeren denken daar veel conservatiever over dan andere generaties. En dat lijkt natuurlijk voor velen als een soort achteruitgang van de openheid en de tolerantie van de moraal. Is dat nu iets moderns? Of hebben we in het verleden nog van die op- en neergangen gekend? Jonas Roelens is bij mij, historicus aan de Universiteit van Gent, gespecialiseerd in gendergeschiedenis. Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Dat lijkt iets heel moderns of iets heel alarmerends van deze tijd, de terugval. Mm-hmm. Hebben we dat nog meegemaakt?
2: Absoluut. En dat is een beetje typisch aan hoe wij naar dat verleden kijken. Een soort opwaartse lijn van constante verbetering, meer beschaving, meer openheid. Dat geeft het mooie voordeel dat wij op een soort eindpunt van een evolutie zitten en het zogezegd beter weten dan generaties voor ons. Maar dat is nogal eenzijdige blik op dat verleden, wat dat eigenlijk veel meer in golven komt, in slingerbewegingen. Dus je ziet inderdaad heel vaak na een periode van bloei, van openheid, van tolerantie, heb je een soort flashback of een terugval, eigenlijk iets wat we nu vandaag ook beleven, ja. Maar waar er inderdaad heel veel historische parallellen mee te trekken vallen.
0: Ja, want jij hebt een boek geschreven over de clichés rond de duistere middeleeuwen. Aha. Laten we misschien naar die middeleeuwen eens gaan en naar de lage landen. Ja. Kan je daar ook zulke dynamieken vinden?
2: Maar helemaal, want inderdaad, als je vraagt aan mensen wat denk je bij middeleeuws, dan is dat allemaal barbaars en gewelddadig. En ook opvallend vrouwonvriendelijk. Mensen denken dat de middeleeuwse vrouw niets te zeggen heeft, opgesloten zit in een slottoren. Maar eigenlijk, als je die middeleeuwen vergelijkt met de periode die erna komt, de renaissance, een concept dat we heel positief evalueren, mm-hmm. Ja, dan zien dat die middeleeuwse vrouwen eigenlijk veel meer in de pap te brokken hadden dan hun nakomelingen van een periode later. Vrouwen in die middeleeuwen, zeker hier bij ons in de Lage Landen, hè, die kunnen eigenlijk veel lezen en schrijven, net als op dezelfde manier als mannen. Zij zijn enorm geletterd. Zij zijn actief aanwezig in de economische wereld. Zij kunnen zelfstandig handel drijven.
0: Hebben na de Tweede Wereldoorlog lang op moeten wachten. Hè?
2: Precies. Ja, er zit een politiek model van participatie, van aanwezigheid in die publieke sfeer, dat eigenlijk voor vrouwen in de 19e, 20e eeuw heel vooruitstrevend zou lijken, maar dat voor middeleeuwse vrouwen in die lage landen eigenlijk vanzelfsprekend is.
0: En dat krijgt dan een val, want ik herinner me, ik heb een tijd geleden hier over de heksenwaan ook een gesprek gehad. Dat culmineert dan, dat negatievere vrouwbeeld daarin. Daar moeten we het misschien niet al te uitgebreid over hebben. Maar dat gaat over vrouwenrechten. Ja. Als je dan kijkt naar seksualiteit, naar de openheid rond bijvoorbeeld homoseksualiteit, uh-huh. en ga zo maar door, of prostitutie. Uh-huh. Wat leren de middeleeuwen ons daarover?
2: Een beetje hetzelfde. Eigenlijk hoe welvarender een maatschappij het heeft, hoe beter het gaat met een gemeenschap, hoe toleranter die is. En opnieuw een mooi middeleeuws voorbeeld is eigenlijk Brugge in de 15e eeuw. Dat is een handelsmetropool, maar wel eentje die een beetje op zijn retour is op dat moment. In de 13e, 14e eeuw is dat echt de belangrijkste stad van het continent bijna op vlak van internationale handel. Echt een draaischijf van luxe producten. En we zien dat daar ook een zeer bloeiende prostitutiecultuur bij komt kijken. En dat wordt totaal gedoogd in die stad. Volledig getolereerd. In tegenstelling tot wat je zou denken over de preutse moraliteit van die godsvrezende middeleeuwers. Ja. Die Bruggelingen beschouwen dat als een soort financiële troef, bij wijze van spreken. Die stad zit boordevol met handelaars uit Italië, Spanje, Schotland, noem maar op. Die zijn vaak maandenlang ver van huis en alleen. En de redenering lijkt wel, als die mannen zich s'avonds goed amuseren in die bordelen en die openbare badhuizen, dan zal de dag daarna in de beurs het geld ook goed vloeien in het beursgebouw, bedoel ik dan. Mm-hmm. En dus dat wordt eigenlijk quasi getolereerd. Tot de tweede helft, einde van die 15e eeuw, wanneer we net die economische situatie een beetje zien omkantelen. Hè. Die handelaren trekken weg naar andere steden, steeds meer naar Antwerpen. En ja, het lijkt wel alsof dat die noodzaak of die stimulans om die prostitutie te gaan tolereren, dat dat volledig weg is. En dan zien we dat dat veel strenger aangepakt wordt. Dat bordeelhouders strengere boetes krijgen, vaker verboden worden om hun handel te drijven. En ja, dus het is alsof daar een soort paniekreactie ontstaat van die welvaart glipt hier weg, ons comfortabel leven verdwijnt, we moeten iets doen, we moeten tonen dat we gelijk nog de touwtjes in handen hebben en dan gaat men als vanzelfsprekend naar die moraliteit kijken en gaat men daar strenger op ageren.
0: Maar je zegt, het zijn tijden van verandering, tijden van crisis, tijden van onzekerheid.
2: Ja.
0: als je dan naar het verleden kijkt en naar die foto van Vlaanderen, zeg je dan, nu wordt er op de jongeren gefocust, maar misschien is het gewoon een tijdsbeeld of een generatie die wisselt, die nu in crisis opgroeit of in meer onzekerheid, dat we dat misschien meer meten?
2: Ik denk het wel. Nu, natuurlijk, ik ben geen hedendaags socioloog, dus ik ga me over de huidige jongeren niet uitspreken, maar het is inderdaad wel een gegeven dat als je een crisis ervaart, dat je een soort paniekreactie voelt en dat dat dan heel vaak zich gaat uiten op ongewenste minderheden, op seksualiteit, op vlak van anders zijn. En dan begint men heel vaak met de vinger te wijzen.
0: Het moet terug wat strakker gezet worden in die fases.
2: Absoluut. De 17e eeuw in Nederland is ook een goed voorbeeld. De Gouden Eeuw, het geld klotst tegen de plinten. Amsterdam is de hoofdstad van de wereld, bij wijze van spreken. Maar in de 18e eeuw zijn die gouden dagen ook voorbij. En wat begint men dan te doen? Men begint naar mannen te wijzen die hun haar te lang laten groeien. Dat zijn verwijfde...
0: Ja, absoluut.
2: De Beatles van de 18e eeuw, bij wijze van spreken. Hè, zij hebben de bonen gevreten. Zij hebben ervoor gezorgd dat de Nederlandse natie ontmannelijkt is geworden. Hè, dat een bende verwijfde mietjes zijn die eigenlijk niet meer in staat zijn om handel te drijven, niet meer God in gedachten hebben en de natie verwaterd hebben met hun buitenlandse, Franse mode die de echte Nederlander eigenlijk niet wil.
0: Ja, je hebt het over godslastering. Uh-huh. De rol van religie, daar is nu ook veel debat over. Yeah. Hoe zit dat in het verleden? Hangt dat heel hard samen met moreel waarschijnlijk ook wel, maar er zijn dan ook periodes geweest waar zeer religieuze steden ook wel zeer open waren voor andere seksualiteiten.
2: Absoluut. Dat is altijd een zeer moeilijke om daar echt lijnen in te gaan trekken. Je ziet wel, je had het zelf over heksenvervolging daarnet, wanneer die reformatie in opgang is en katholieken tegen protestanten tegenover elkaar staan, dat men wel de neiging heeft om de eigen leer strenger te gaan definiëren. Mm-hmm. En dus dat dan ook minderheidsgroepen geviseerd worden. Maar evengoed heb je echt heel metropolen, grootsteden die een veelheid van culturen herbergen, waar eigenlijk heel veel interactie is tussen elkaar. Middeleeuws Spanje is daar een zeer goed voorbeeld van, waarbij Joden, Christenen, Islamieten eigenlijk quasi vreedzaam met elkaar samenleven. Dat heeft zelfs een term, convivienza heet dat. Veel historici denken van, we moeten dat ook niet overdrijven, we moeten daar geen romantisch beeld van maken, maar het is wel zo dat er enorme periodes zijn van tolerantie. En dan ook weer die backlash, hè, dat dan toch kantelt en dat men toch weer begint andere groepen te viseren.
0: Ja. Dus, ja. En nu gaat het vaak ook over heel angstig staan ten opzichte van homoseksualiteit, homofoob geweld en ga zo maar door, beelden die daarover rondgaan. Mm-hmm. Kan je daar ook linken met het verleden leggen of gelijkaardige parallellen?
2: Nieuw kun je die evolutie niet noemen. Eigenlijk, als je die geschiedenis op een lange termijn bekijkt, zijn er altijd ook golven geweest. Ook in die middeleeuwen zie je momenten waarbij dat amper vervolgd wordt en er eigenlijk geen vervolgingsbereidheid is. En dan weer schokgolven waarbij dat echt de prioriteit wordt. Maar ook in ons veel dichter verleden zie je momenten waarop het eigenlijk de goede richting lijkt uit te gaan, waarbij er echt stappen vooruitgezet worden en dat we dan toch weer als een soort processie van echternacht twee stappen achteruit gaan. Jaren 60, 70 is er eigenlijk wel wat in beweging gezet. We zien ook in België dat er een middenveld ontstaat met belangenorganisaties die discriminatie proberen aanpakken. Om bijvoorbeeld ook wettelijke discriminatie van holibies in het strafwetboek tegen te gaan. Dat lukt, die campagne is succesvol. In de jaren 80, 1985 wordt een van die discriminerende wetten uit onze Belgisch recht gehaald. Je zou denken, hoera, euforie. Maar net op dat moment krijg je dan een backlash, want die jaren 80 zijn natuurlijk ook de periode van de HIV-crisis. En dat heeft een enorm angstgevoel bij mensen gecreëerd. Hè, met passages waarbij mensen elkaar de hand niet meer durven schudden en homoseksuelen echt geviseerd worden. Dus dat is dan ook weer zo'n moment van, kijk, het lijkt allemaal de goede kant uit te gaan. Hup, toch weer een stap achteruit. En ook dat, denk ik, zien we vandaag. Hè. Begin jaren 2000 dachten we opnieuw grote overwinningen. Het homohuwelijk, adoptie. Het wordt voor transpersonen makkelijker. En dan krijg
0: je
2: dan...
0: Is het allemaal nog wel nodig, die prides?
2: Want, exact, die jaarlijks terugkeer in de discussie van waar houden zij zich nog mee bezig. En dan krijg je de laatste jaren toch weer tekenen aan de wand, dat echt wel een fundamentele strijd is die we moeten blijven voeren.
0: Ja, het is een echte slinger, omschrijf je hier. We zitten ook in een tijd waar er, zeg maar, op een decennium tijd ook weer heel veel veranderd is technologisch.
2: Ja.
0: Speelt dat ook een rol? Kan je daar in het verleden parallellen mee trekken?
2: Helaas wel. Hè. Dus ja, de geschiedenis leert je toch wel iets. Ik moest eigenlijk, als we het erover hadden, of als je nadenkt over de rol van technologie in ons leven, dan zit je met die AI en die artificiële intelligentie, et cetera, waarbij eigenlijk echt nog niet weten wat de impact daarvan zal zijn. In de 19e eeuw had je eigenlijk iets gelijkaardigs. Dat is een periode van enorme modernisering en industrialisering. Mm-hmm. Het leven gaat ook plots stukken sneller. Dat is ook het aanvoelen dat wij vandaag hebben.
0: De trein, staal, de fabrieken, glas.
2: Fabrieken, de telegraaf, telefoon, noem maar op.
0: Elektriciteit.
2: Snelheid. En wat je dan heel vaak krijgt, is mensen die zeggen, goh ja, het moderne leven, dat gaat eigenlijk te snel voor het zwakke geslacht. Het is ook een periode van waarin Darwin zijn evolutieleer uitzet en waarbij biologen echt categorieën gaan verder verfijnen. En dan wordt heel vaak gezegd, het vrouwelijke gestel kan het moderne hedendaagse leven niet aan. Zij moeten beschermd worden, zij moeten gekoesterd worden in de huiselijke sfeer, in de private sfeer. Zij moeten eigenlijk niet te veel deelnemen aan dat openbare leven.
0: Het beeld van de zwakke vrouw komt daar naar boven, zeg je?
2: Absoluut. Dat is de periode waarbij vrouwen constant besproken wordt van hoe zij hysterisch zullen worden en hoe zij eigenlijk ten onder gaan aan die nieuwe technologische mogelijkheden. Dus je ziet iets wat op papier eigenlijk heel positief lijkt. Die technologie die ons leven makkelijker maakt, die heel wat praktische problemen oplost, krijgt ook weer een backlash voor bepaalde groepen, in casu dan die vrouwen die eigenlijk aan de kant geschoven worden van jullie kunnen hier niet mee om.
0: Ja, en mannen dat niet, die kunnen dat allemaal zo gezegd wel aan.
2: Die fysiek heeft daar blijkbaar geen probleem mee.
0: Nee, ook nu vinden jongeren meer dan gemiddeld dat mannen de kostwinner moeten zijn. Alles komt terug, het is een slinger. Je zou daarmee ook heel gemakkelijk dan, je bent geen socioloog natuurlijk vandaag, Jonas, maar je zou daarmee kunnen zeggen, het gaat op en af. Nu is het iets bij jongeren bemeten. We moeten het allemaal niet zo erg vinden. Dat is misschien ook een te relativistische...
2: Ja, ik zou het niet zo nihilistisch willen aanpakken. Nee. Omdat natuurlijk die mentaliteiten wel echt een impact hebben op mensen vandaag de dag. En ik hoop dat het een slingerbeweging is. En dat we inderdaad over een paar jaar denken van... Ah ja, dat was een rare uitwas. Dat was misschien nog altijd het gevolg van de COVID-pandemie. En van die groeispurten van AI waar we nog niet goed mee om konden. Of met andere factoren. Dat we dan gelijk weer terug kunnen blikken van... Wat voor raar momentje was dat. Maar je kunt daar natuurlijk niet op anticiperen of op vooruitlopen. Dus ik weet niet goed hoe we daar precies... antwoorden moeten opbieden.
0: Nee, futuroloog ben je voorlopig nog niet.
2: Nee, ja. Geruststellend in het verleden bladeren, dat lukt mij.
0: Hebben we gedaan. Ja. Jonas Roelens, historicus, gendergeschiedenis, specialist aan de Universiteit Gent. Dankjewel voor je tijd.
2: Graag gedaan.

0: buurman en de boten die naar Dover varen.
1: Het uur van de waarheid.
0: Ben jij iemand die de spinnen in zijn of haar huis vol mededogen buiten zet, omdat je denkt, dan ben ik er vanaf en kunnen ze rustig buiten verder leven? Wel, dan heb ik slecht nieuws.
2: Every spider you've ever gingerly captured under a cup and taken outside and released died out there. They can't live outside. Most house spiders have evolved to live inside human structures since the Roman Empire. They don't know how to live outside. If you take them out there, they will die. And I find that very relatable.
0: Sinds de Romeinse tijd zijn dat huisspinnen geworden en buiten sterven ze gewoon. Dat gaat viraal. Maar klopt dat? Koen van Keer, goedemorgen. Wacht, sorry. Koen van Keer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent de spinnen-expert van Arabel, de Belgische Arachnologische Vereniging. Heeft deze man een punt? Zijn wij kille moordenaars als we dat doen?
3: Goh, het is iets genuanceerder. Die spinnen die je buiten zet, als het temperatuurverschil tussen binnen en buiten niet te groot is, gaan die doorgaans niet direct doodvallen. Maar het klopt wel dat dat eigenlijk spinnen zijn die niet echt aangepast zijn om buiten te leven.
0: Mm-hmm. En zitten er dus enkel binnenspinnen bij ons binnen?
3: Ja, zo goed als wel. Het is zo dat dat eigenlijk oorspronkelijk voor er menselijke bebouwing was, waren dat troglofiele spinnen, dat noemt men zo. Dat zijn spinnen die eigenlijk in grotten leven. En bepaalde delen van onze huizen, zoals kelders, die hebben eigenlijk een beetje een vergelijkbare atmosfeer als grotten. Mm-hmm. En daardoor leven die dus in huis. Dus het klopt eigenlijk niet wat die man zegt, dat die spinnen zich aangepast hebben aan onze huizen. Het is gewoon dat onze huizen een vergelijkbare atmosfeer hebben dan die grotten.
0: Ja, en klopt de timing die hij daar zegt, dat het dateert van de Romeinse tijd, dat ze van de natuur naar de mensen getrokken zijn?
3: Dat kan ongeveer kloppen. Van het moment dat er zeker stenen huizen gemaakt werden, zullen die spinnen zich eigenlijk een beetje vergist hebben in die zin. Eerst dat ze zegden van oké, het gaat hier om grotten. Maar voor hun is dat gewoon een geschikte plaats om in te leven.
0: Hè. Ja, ja, ja. Terug naar wat je daarnet zei. Je zei, als de temperatuurverschillen meevallen, dan kunnen ze nog wel een plekje vinden. Ik vermoed in deze tijden waarin we warme temperatuur hebben buiten, dat het meevalt. Maar in de winter zijn we dan toch wel het lot van die spinnen aan het bezegelen als we ze in een potje buiten zetten?
3: Ja, die kans is wel reëel. Nu, die spinnen die gaan, als ze niet echt van de schok direct doodgaan, gaan ze wel zo snel mogelijk terug een beetje beschutting zoeken. Dus die zullen eigenlijk, als ze enigszins kunnen, bijvoorbeeld als ze buiten gezet worden in het tuinhuis of in de garage of bij de buren of misschien terug in uw huis terechtkomen, in de hoop van een beetje beschut te zijn tegen die buitentemperaturen.
0: Ja, want veel mensen denken wel, op een bepaald moment, ik zie plots veel grote spinnen rondlopen, die zijn binnengedrongen, hè? Dat klopt dan niet.
3: Nee, dat klopt niet. Dat is een algemene misvatting. Het gaat eigenlijk bijna altijd om huisspinnen. En die noemen niet toevallig zo. Dus dat zijn spinnen die in uw huis leven. Maar die eigenlijk bijna heel hun leven in uw kelder, op de zolder, in de garage enzovoorts leven. En op een bepaald moment in de herfst gaan die mannetjes volwassen worden en gaan die hun web verlaten. En dat zijn dan vrij grote spinnen. En dan lopen die rond in uw huis op zoek naar een vrouwtje om te paren. Mm-hmm. En als die dan belanden in uw badkuip of zo, dan kunnen die daar gewoon niet meer uit, omdat die geen zuignapjes of iets dergelijks aan hun poten hebben om daaruit te kruipen.
0: Ja, dat is de gewone huisspin dan? Of is dat een koepelnaam voor verschillende spinnen die bij ons binnenleven?
3: Ja, dat zijn eigenlijk een aantal. Het is complex, maar het zijn eigenlijk een aantal grotere bruine spinnen die in uw huis leven. Maar er zijn ook nog andere huisspinnen die daar niet op lijken. Dus dat gaat dan over de spinnen gewoon die in uw huis leven.
0: Ja, en zijn er wel spinnen die toevallig binnen kunnen belanden, van op het terras bijvoorbeeld of andere?
3: Ja, dat kan zeker. Maar het is niet zo dat mensen denken van ze gaan binnenkomen, bijvoorbeeld omdat het buiten koud wordt en die spinnen gaan dan warmte opzoeken of zo. Dat is een heel menselijke redenering, maar dat klopt dus niet.
0: Nee. Nog zoiets wat je wel eens ziet opduiken, is de bewering dat we in onze slaap van die spinnen inslikken. Hè? Wat is het? Op een mensenleven een paar tientallen? Is daar iets van aan?
3: Ja, die cijfers variëren nogal. Ik heb er al heel veel gehoord. Maar nee, dat klopt echt niks van. En het is zelfs zo, grappig genoeg, dat ik ooit meegewerkt heb aan zo'n programma, ze zeggen dat, en daar was de stelling dat die spinnen in uw mond moesten kruipen. En ik moest toen proberen om met alle geweld spinnen in de mond van Dina Tersago te laten kruipen.
4: Hola.
3: En dat is mij ook in dat programma helemaal niet gelukt. Dus die spinnen die weigerden dat gewoon compleet.
0: Ja. Maar in de jungle kan het misschien wel gebeuren? Of vergis ik mij ook daar schromelijk in?
3: Ja, ook daar vergist u in, omdat die spinnen die hebben echt wel zintuigen. En die gaan geen zelfmoord plegen door in hun mond te kruipen. Dus.
0: Nee, dat lijkt dan niet genoeg op een grot om op je eerste punt terug te komen.
3: Nee.
0: Laatste vraag, beste Koen. Mensen die toch de neiging hebben van ik zal ze redden en buiten zetten, dat weten we al, dat moeten we niet doen. Wat moeten we dan wel doen als we een spin in ons huis zien?
3: Ja, ik zeg altijd, het beste is inderdaad om ze gewoon te laten zitten. Die spinnen die zijn niet toevallig ter plaatse. Trouwens, dat heeft ook te maken met het feit dat daar prooien zijn. Iets dat wij vergeten. Dus die ruimen echt die prooien op.
0: Muggen in deze tijd doe, ook?
3: Ja, zeker en vast hoor. Uw huis krioelt eigenlijk van het leven. Ook al zie je het niet allemaal. Maar wat ik zelf doe, als mijn vrouw bijvoorbeeld niet zo graag heeft dat er een grote huisspin door onze huiskamer loopt, dat is in de kelder gaan zetten.
0: Ah, ja. En als je geen kelder hebt, zijn er nog tips? In een kast, in een hoekje, is dat beter?
3: Ja, als het maar beschut is. In een tuinhuisje zelf is het ook goed.
0: Oké, goed. De tips bij deze zullen we meenemen. En ik onthoud, ze zijn goed om muggen te bestrijden. En eens binnen, ja, dan zijn het waarschijnlijk wel gewoon binnenbewoners. Zet ze niet buiten. Hè. Koen van Keer van Arabel, de Arachnologische Vereniging van ons land. Dank je wel.
3: Dank u.

0: Wheels van Jamie Cullum.
1: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: Jawel, hij is weer bij ons, fris en monter, ondanks die verzengende lentezon. Tim Pauwels, de baas van de factcheck-redactie van VRT Nieuws. Tim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Niet dat ik iets vermoed, maar ik val met de deur in huis. Neem jij slaappillen, Tim?
2: Gelukkig niet, maar ze zijn populair in Vlaanderen en België. Meer dan 2 miljoen Belgen per jaar krijgen slaappillen voorgeschreven. Dat is niet altijd goed, want die pillen zijn soms verslavend. Maar er is een alternatief.
0: Je klinkt als een marchand in pilletjes, maar vertel, waarover gaat het?
2: Paracetamol.
0: Dat heb ik in huis.
2: Ja, kijk.
0: Iedereen, denk ik, toch?
2: Ja. En als slaappil.
0: Ja, want ik ben geen specialist, maar dat is toch... Ja, de Dafalgan en consort, dat is toch een pijnstiller voor de koorts of voor een kwaaltje?
2: Ja, en als je niet kunt slapen van de pijn, is een pijnstiller natuurlijk denkbaar. Maar er bestaan mensen die dat regelmatig nemen als slaappil. En vergis je niet, dat idee is zo wijd verspreid dat er echt internationaal onderzoek naar is gedaan of het niet gewoon echt werkt, stel je voor. Dr. Marleen Finoelst van Gezondheid en Wetenschap heeft dat onderzoek bekeken.
3: Paracetamol is een eenvoudige pijnstiller. Dus nee, het is geen middel waar je beter van kan slapen. En dat is inderdaad onderzocht met alle remedies die mensen zoal gebruiken om beter te kunnen slapen. Of heeft men ook gekeken naar het effect van paracetamol. En dat is niet beter dan placebo. Bovendien, langdurig gebruik van paracetamol kan zorgen voor schade aan de lever en de nieren.
0: Ja, het is gevaarlijk. Het gaat rond natuurlijk. Nu, huisartsen kunnen sinds kort, Tim, ook melden wanneer ze denken of merken dat er onzinverhalen onder hun patiënten circuleren. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Dat gaat over het Rapid Response Project. Dat is een project van de Gezondheid en Wetenschap en Factcheck Vlaanderen met steun van de Koning Boudewijn Stichting. Deze keer liet een arts uit Oost-Vlaanderen weten dat zijn patiënten dus met dat idee rondlopen en dan wordt dat beantwoord.
0: Ja, want paracetamol of Dafalgan, de merknaam, dient voor koorts en pijn. Kan je het ook gebruiken als een slaappil?
4: Hallo jongens, waar staan jij zich?
0: Het is wetenschappelijk onderzocht. Het is niet beter dan een placebo. Tim, ik weet al dat je goed slaapt. Mag ik nog een indiscrete vraag stellen?
2: Ja, doe maar zeker.
0: Ik ga naar jouw portemonnee. Gaat het daar goed mee?
2: Je bent ineens wel heel erg bezorgd over mij vandaag.
0: Zo ben ik.
2: Mijn portemonnee leidt niet aan obesitas, maar het gaat wel.
0: Ja, ik vraag het omdat je dan misschien een exodus naar Spanje zou kunnen overwegen, want in Spanje zouden 500.000 mensen binnenkort €2.800 per maand toegestopt krijgen als uitkering, zonder dat ze ervoor moeten werken.
2: Ja, Spanje gaat in elk geval wel grofweg 500.000 illegalen in het land regulariseren. Spanje is een aankomstland voor boten uit de Middellandse Zee. Heel veel mensen zitten er al jaren in de illegaliteit. En de Spaanse regering heeft nu gekozen voor een regularisatie die mensen rechten, maar ook plichten zal geven. Even, zegt de Spaanse regering.
0: Ja, zit daar dan bijvoorbeeld ook het recht bij om als EU-burger in België meteen te komen wonen?
2: Ja, daar heeft Ellen de Bakker van onze redactie naar gekeken.
5: De regularisatie zal de mensen in kwestie alleen recht geven op verblijf in Spanje en niet in andere EU-lidstaten dus. Maar als ze natuurlijk jaren legaal in Spanje blijven, komen ze later misschien wel in aanmerking voor andere statuten. Dat van langdurig ingezetenen bijvoorbeeld, of zelfs de Spaanse nationaliteit. En dan kan je wel verhuizen. Wie een strafblad heeft, komt trouwens niet in aanmerking voor regularisatie.
0: Blijft de vraag, en dat heeft Ellen ook onderzocht, krijg je dan ook meteen een uitkering van €2.800?
5: Nee, er ligt geen bijzondere uitkering te wachten van €2.800. Dat nieuws wordt verspreid met een afbeelding van de voorpagina van een krant die dat gemeld zou hebben, maar die krant bestaat helemaal niet en die voorpagina is er ook nooit geweest. Er was ook voorspeld dat de aankondiging van die regularisatie voor een extra toestroom van migranten zou zorgen, maar die is er voorlopig ook niet.
2: Ja, of die regularisatie verstandig is, daar lopen de meningen natuurlijk over uiteen, maar er wordt wel veel foute informatie rondverspreid. En als dat gebeurt met een krantenvoorpagina die nooit heeft bestaan, dan is dat natuurlijk heel kwalijk, Dennis.
0: Is Spanje het land van melk en honing? Meteen €2.800 per maand. Voilà, dat is niet waar, zo blijkt. En we blijven bij de portemonnee, maar we gaan er wat politiek en wat Amerika bij gooien. Want iets wat in ons land ondenkbaar is, want elke politieke boodschap staat bol van de statements over koopkracht en de hardwerkende Vlaming. Daarover zei Donald Trump gewoon het omgekeerde. Ik lig totaal niet wakker van de portemonnee van mijn landgenoten.
6: I don't think about American financial situation. I don't think about anybody. I think about one thing. We cannot let Iran have a nuclear weapon. That's all.
2: Ja, hij zegt het echte, Dennis. Ik denk niet aan het financieel inkomen van de Amerikaan. Mijn prioriteit is dat Iran geen kernwapen heeft. Ja, maar die portemonnee van de Amerikaan die meer moet betalen voor benzine bijvoorbeeld, nee, geen prioriteit.
0: Nochtans levert hem dat dramatische populariteitscijfers op. Maar dan is de vraag, als we Donald Trump hier horen, of eender welke andere wereldleider, en zeker als er zo wat ruis op zit, is het wel echt of is het een artificiële stem, Tim?
2: Wel, we hebben het erover omdat we die vraag ook gekregen hebben van mediagebruikers via onze kanalen op Instagram en TikTok. Je kunt ons daar een boodschap sturen en dan bekijken we dat. En we hebben dit dus onderzocht en die beelden zijn echt. Ze zijn gedaan in een snel interview vlak voor de presidentiële helikopter, maar hij heeft zijn uitspraak zelfs nog eens herhaald op Fox News.
0: Oké, dus de beelden zijn echt, de uitspraak is echt. Maar waarom zegt hij dat? Dat hij niet bezig is met de portemonnee van de gewone Amerikaan?
2: Omdat er nog altijd olietankers stil liggen in de straat van Hormuz en dat conflict met Iran dat blijft duren. Iran hoopt dat Donald Trump op een bepaald moment zal moeten toegeven omdat de Amerikanen de benzineprijzen niet meer kunnen betalen. En Donald Trump die wil nooit zwakte tonen in onderhandelingen, dus die zegt dan maar dat hem dat gewoon niet kan schelen. Alleen de nucleaire wapens tellen. Nu, ik denk eerlijk gezegd dat Donald Trump wel graag de parlementsverkiezingen later dit jaar zal willen winnen. En dan mag die gewoon Amerikaan toch niet al te boos worden. Maar Trump denkt dus dat hij nog tijd heeft.
0: Ja, opmerkelijke uitspraak die ik geen enkele Vlaamse politicus ooit zou horen doen. Maar heeft Trump dat gezegd?
7: Dit is juist. Dit is goed.
0: Voilà, en het past in heel die onderhandelingsstrategie met Iran. Tim, waar kunnen we al deze factchecks vinden, nalezen, bekijken?
2: Bij Gezondheid en Wetenschap, op de checkpagina van VRT Nieuws. En wie vragen wil stellen, kan dus terecht op TikTok en Instagram op de kanalen van de checkredactie van VRT Nieuws. En dan geven wij een antwoord.
0: Ja, een DM sturen en je kan daar ook die fantastische stories en reels bekijken. Tim, tot volgende week.
2: Tot volgende week, Dennis.

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
4: Radio 1 live.

0: Ze wordt nog altijd gemist door Frank van der Linden. Deze Sheryl Crow met It's Hard to Make a Stand.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Radio 1.
0: De Holocaust en de herdenking en de herinnering daar rond is misschien in gevaar, want steeds vaker duiken er AI-video's en foto's op van die duistere pagina van de geschiedenis. Denk aan de kampen in Auschwitz-Birkenau. Foto's en beelden die helemaal met AI gemaakt of bewerkt zijn. En ze maken zich daar ernstig zorgen over bij het War Heritage Institute. Ik heb de grote baas, de adjunct-directeur-generaal bij mij, Peter Carpro. Peter, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: We kunnen jullie ook kennen van onder andere het Legermuseum in Brussel, het Fort van Breendonk. Alles wat met die herinnering rond de oorlog te maken heeft. Wat voor beelden zijn dat die tegenwoordig opduiken? Neem ons eens mee.
3: Er zijn veel beelden. Zo is er bijvoorbeeld een beeld waar je een foto ziet van het infame station van Auschwitz, waar dat triage werd gedaan tussen de mensen die konden werken en de mensen die direct moesten vertrekken naar de gaskamers. De werkelijke beelden die daarvan bestaan, en er zijn er niet veel, geven een heel grauwe werkelijkheid. Terwijl dat die AI-beelden veel meer een serene, tussen aanhalingstekens, proper beeld geven van een menigte die zeer mak staat te wachten. Terwijl dat de realiteit vanzelfsprekend een pak rauwer is. Dus dat geeft een andere soort gevoel, een andere soort vibe aan het gegeven. Een ander beeld is de bevrijding door Russische soldaten van het kamp Auschwitz. En daar zie je op die foto Russische soldaten verbroederen met soldaten. Langs de andere kant zie je bijvoorbeeld op de achtergrond een hele race gebombardeerde gebouwen, een stad bijna. En in de verte, in de omgeving van Birkenau en Auschwitz, waren er nooit zo'n ruïnes. Dus die bestonden niet. En daarin boven had je ook op de vlakte waarop die bevrijding gebeurde, liggen er allemaal op de AI-foto rommel, valiezen, dat soort zaken allemaal. Ja,
0: het gaat over de setting, de sfeer. Ja. Vaak wordt er ook emotie
3: zeker
0: toegevoegd.
3: En vast. Ja,
0: een bekende foto die rondgaat van een uitgemergelde man die viool speelt, bijvoorbeeld.
3: Ja, inderdaad. Dat is ook de reden waarom dat die dingen bestaan initieel. De BBC heeft daar een artikel over geschreven vorig jaar al. Waarin dat er werd onderzocht waarom dat die beelden bestonden. En heel veel van die beelden kwamen uit clickbait farms uit Azië. Die gewoon de mensen probeerden emotioneel te lokken om kliks vast te krijgen. Dus een soort verdienmodel. Hoe cynisch kan je zijn, denk ik dan.
0: Ja, want waarom maken jullie je zorgen? Gaat dat over het respect naar de slachtoffers? Gaat dat over de historische realiteit die de oneer wordt aangedaan? Waarom waarschuwen jullie hiervoor?
3: Veel redenen. Het is gevaarlijk. Waarom is het gevaarlijk? Ten eerste, inderdaad, zoals u zegt, het respect van de slachtoffers. Dat is een element dat al verschillende keren naar boven is gekomen bij de overlevers van de Holocaust, die vandaag de dag steeds minder en minder in aantal zijn. Maar ook het feit dat je de geschiedenis gaat verdraaien. Ik geef een concreet voorbeeld. Onze collega's in Auschwitz hebben een database met 40.000 portretfoto's van slachtoffers van Auschwitz. Dat is vanzelfsprekend maar een heel klein geheel van de 1.100.000 doden die daar gevallen zijn.

0: Maar ja, dat zijn echte mensen. Echte gevangenen die echt geleden hebben. Die echt gestorven zijn in het kamp Auschwitz. Zij publiceren dat online om de gevangenen een gezicht te geven. Mm-hmm. Nu, meer en meer komen er nepfoto's van gevangenen die nooit hebben bestaan, met nep-cv's of nep-biografieën die volledig losstaan van de werkelijkheid. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat je een geheel van fictieve gevangenen begint te creëren.
1: En waarom is dat gevaarlijk, Peter?
0: Wel, stel u voor, nu op dit ogenblik zitten we met een lijst fictieve gevangenen. Stel u voor dat iemand, een negationist die vooral de Holocaust wilt downplayen, die dat vooral wilt te ontkennen, gaat zeggen van ja, kijk, die en die en die, dat zijn geen werkelijke mensen, dus waarom zou de rest wel werkelijk zijn? Een beetje flooding the field.
1: Gebeurt dat ook?
0: Op dit ogenblik in België hebben we nog geen voorbeelden gezien, maar ja, dat is de volgende logische stap, dus het is geen kwestie van of dat het gaat gebeuren, het is gewoon een kwestie van wanneer. En negationisme op dit ogenblik is wel zeer sterk aanwezig.
1: Je zou ook het omgekeerde kunnen zeggen, namelijk door alles wat er nu gebeurt, door die nieuwe technologie, het klopt niet, er zijn dingen die volledig fout zijn, die uiteraard niet strokken met de realiteit, maar het prikkelt misschien wel de interesse, het gevoel, het medeleven op een bepaalde manier in de thematiek.
0: Zeker en vast, maar daar zitten we met het volgende probleem. Als je AI-foto's gaat presenteren als historische documenten, als foto's die reëel zijn, ja, dan ondergraaf je ook de reële foto's, de foto's die echt wel bestaan. En er zijn er niet veel. Want natuurlijk, de nazi's na de Holocaust hebben geprobeerd om hun sporen uit te wissen, dus veel foto's bestaan er niet van. Dus als je gaat een mengeling maken tussen reële foto's en niet-reële foto's, verliezen de reële historische bronnen ook hun zeggingskracht. En wat een gevaar is. En een tweede element is, er is nog altijd een soort sociaal contract dat stipuleert dat een fotograaf met zijn fotomachine de realiteit weergeeft. Hij staat ergens en hij klikt op de knop en hij legt eigenlijk de realiteit vast op de gevoelige plaat. Dus een foto wordt nog altijd bekeken als toch ergens een reflectie van realiteit. Kijk naar andere zaken, zoals Schindler's List bijvoorbeeld, de film. Geeft heel goed de sfeer en de realiteit weer. Maar het is een fictieve film. En dat is veel.
1: Toch zal dat net het beeld zijn dat veel mensen hebben.
0: Inderdaad, ja. Maar mensen gaan wel begrijpen, dat is een gefictionaliseerde film. Mm-hmm. Dat is geen historisch document. En vandaag de dag, ik heb daar juist al gezegd, aantal overlevers van de Holocaust verminderen. Het is ondertussen ook al wel 80 jaar geleden.
1: Een scharniermoment eigenlijk.
0: Het is een scharniermoment. We gaan van geschiedenis, we gaan van herinnering naar geschiedenis. En in geschiedenis zijn historische bronnen heel belangrijk. Mm-hmm. Dat is het enige dat je eigenlijk dan nog hebt. Dus als die historische bronnen in twijfel worden getrokken door een overvloed van nepbronnen, ja, dan bestaat de kans erin dat de geschiedenis fundamenteel wordt herschreven.
1: Ja, en dat doet dan het belang van de echte bronnen natuurlijk weer wat stijgen. Denk ook wat er in de kazerne Dossijn gebeurt. Daar zijn ze ook met foto's bezig, ja, met herinnering. Is er een manier waarop die twee toch hand in hand kunnen gaan, denk je? Die AI-technologie, alles wat daar rond mogelijk is en de echte bronnen?
0: Daar zijn zeker en vast mogelijkheden in. Hè. Je kan de foto's die bestaan, kan je digitaal opwaarderen. Zoals ik al zei, foto's over de echte historische foto's, er bestaan er niet veel. Er zijn zelfs een paar voorbeelden van foto's die op gevaar van eigen leven door gevangenen werden genomen binnen de concentratiekampen en naar buiten gesmokkeld.
1: Want je zou kunnen zeggen, bijvoorbeeld met de echte foto's die er zijn, ook in bijvoorbeeld Braindonk. Je zou die met AI kunnen laten animeren en wel hun echte dagboekfragmenten bijvoorbeeld laten vertellen. Hoe kijk je daarnaar, naar zo'n voorstellen of mogelijkheden?
0: Dat kan zeker. En dat zal ook dat heeft ook een hoge educatieve waarde. Maar altijd met de disclaimer van hier is AI gebruikt.
1: De transparantie naar
0: de transparantie is heel belangrijk. Ja. Omdat enerzijds, ja, je appelleert aan de emoties. Een bron mag per definitie eigenlijk moet objectief en wetenschappelijk zijn. Maar die mogelijkheden bestaan, maar dan moet er altijd heel transparant worden meegegeven van dit is AI. Mm-hmm. En als we dan kijken, een jaar geleden waren AI-foto's nog heel herkenbaar, zeer posh, zeer geairbrushed, zeer proper. En men ziet op een jaar tijd dat die historische foto's veel realistischer worden. Dus.
1: En de vloe van een zwart-wit beeld uit de jaren 40 helpt natuurlijk ook om dingen te maskeren enzovoort. Het doet mij ook een beetje denken, Peter, aan grotere discussies over die in het verleden nogal hebben plaatsgevonden. Hè. In de romantiek werd ook het gevoel rond wat middeleeuws was, bijvoorbeeld als we het hebben over de Fransen en Victor Hugo of hoe Carcassonne is gereconstrueerd, was er een periode waarin men zei dat gevoel, het doorleefde van die periode, die historiciteit, dat is belangrijker dan misschien de feiten of de echte werkelijkheid.
0: Ja, maar
1: zitten we ook op zo'n fase, denk je, op dit moment met al die AI?
0: Zeker en vast. Als je kijkt wat er in de 19e eeuw is gebeurd met de geschiedenis van Europa, te meer vanwege al die romantische stromingen. Mm-hmm. Daar zat een ideologie achter, daar zat een idee achter. Enerzijds het romantische idee, maar je ziet dat die 19e eeuwse kunst, eigenlijk de kunst van ervoor, probeerde te recupereren voor het ontwikkelen van de nazistaten. Het ontwikkelen eigenlijk van het nationaal gevoel van Frankrijk, Duitsland.
1: Het diende een doel.
0: Het diende een ideologisch doel. En nog steeds, tot op vandaag, hebben wij, dat merk je in de wetenschap, dat merk je de receptie van beelden, hebben wij nog altijd dat romantische idee over onze geschiedenis. Het idee dat de Franse kathedralen een ode zijn aan het creatieve genie van Frankrijk, bijvoorbeeld. Want u kwam met Victor Hugo op de proppen. Maar zo zijn de voorbeelden zijn legio.
1: En dat kan ook gebeuren met deze Holocaust-herinterpretatie, dat zeer lang gaat doorleven?
0: Dat zou kunnen, ja. Nu, op dit ogenblik, de Holocaust-interpretatie, als ik een korte geschiedenis mag geven. In 24 was er een allereerste waarschuwing vanuit UNESCO om te zeggen van pas op, hier is mogelijk een gevaar met AI en het, mm-hmm. Het perverteren, als ik het zo mag zeggen, van historische bronnen. En dan is dat echt begonnen vorig jaar in 25. Zien we echt wel een grote toename van dat soort beelden. BBC heeft vorig jaar in de zomer al een artikel daarover geschreven. De Telegraaf in Nederland ook. En dus begin dit jaar zijn in eerste plaats onze Duitse collega's van het Memoriaal van Neuengamme, maar ook van Auschwitz, die open brieven hebben geschreven van pas op jongens, hier is een probleem. Maar ook in Engeland zien we dat, ook in Nederland zien we dat, Frankrijk zien we dat.
1: En nu bij ons dus
0: ook. En nu bij ons ook. Zien we dus effectief de hoeveelheid van dat soort beelden zwart toenemen, dat we echt moeten waarschuwen.
1: En bij deze hebben we dat hier ook gedaan in het uur van de waarheid. Mensen die twijfelen, die moeten maar eens op zoek gaan, inderdaad, via gewoon de rechterklik en de Google Image Search van waar is dit beeld nog opgedoken, kan het echt zijn? En ook een warm pleidooi hoor ik hier toch ook om de echte museale collecties en beelden misschien nog eens te gaan opzoeken en herwaarderen. Peter Carpro, adjunct directeur-generaal van het War Heritage Institute. Dankjewel voor je komst.
0: Met veel plezier.

Dat is nog eens een fijn levensadvies van Otis Redding. Try a little tenderness. En daarmee zit dit Uur van de Waarheid er bijna op. Het is heel heet buiten, maar het is ook heet in onze studio met hete hangijzers. Over conservatieve jongeren en samenlevingen in het verleden hebben we dat ook al meegemaakt. Het ging over de Holocaust en artificiële intelligentie. Wil je het herbeluisteren? Ga naar onze podcast. En je weet het, dat is geen fake news.

0: kijkers, tot de volgende keer. This
1: song never ends. Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
2: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
3: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
6: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
7: Voilà, een salade van vlees.
8: Oei, amai.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
9: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
10: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
11: Vlaanderen, de toekomst is hier.
12: Update beschikbaar.
11: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
12: Update voltooid.
11: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
13: Wij dragen E5.
14: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
13: E5. Jouw verhaal in stijl.
1: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De kust is begonnen aan een druk weekend door het warme weer. De Boerenbond denkt dat het Europese handelsakkoord met Mexico onze landbouwers voordelen kan opleveren. En hulpverleners hebben grote moeite om de ebola-uitbraak in Congo aan te pakken. Het wordt zeer warm vandaag, lokaal misschien wel 31 graden. Na een koudere periode piekt de temperatuur dus. En dat is opvallend, maar niet uitzonderlijk, zegt weervrouw Jacotte Brokken.
17: We bevinden ons vandaag onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, ja, dat zorgt voor dat stabiele weer. Dat brengt ook die warme lucht uit het zuiden. En daardoor stijgen de temperaturen tot 30 graden in het centrum. Een lokale 31 graden kan. Maar dat is op zich niet zo abnormaal voor deze tijd van het jaar. Het dagrecord van vandaag ligt bijvoorbeeld op 31,3 graden in Ukkel. Daar gaan we vandaag waarschijnlijk niet over gaan. Dus heel abnormaal is het niet.
16: De kust en de NNBS hebben zich voorbereid op een druk verlengd weekend. Er zijn extra treinen en onder andere in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Lien de Koeman ging daar kijken bij het station.
18: De ene na de andere volle trein komt aan in het station van Oostende. Iedereen heeft zijn eigen plannen voor de dag, al zijn dit met voorsprong de populairste bezigheden.
19: Zonne, een beetje drinken, een beetje eten, vooral vis eten, een ijsje eten, gewoon veel eten denk ik, en zonne.
20: Een beetje winkelen, iets lekker gaan eten, een beetje op het strand gaan liggen.
18: De politie houdt de drukte extra in de gaten, zegt Simon Viers.
21: In het kader van het zomerdrukteplan hebben we een extra dispatch die in de gaten houdt via de camerabeelden en via andere parameters hoeveel volk er naar Oostende stende afzak, dat gaat over de camerabeelden van het station, maar ook bijvoorbeeld hoeveel automobilisten er van E40 A10 afrijden. Indien nodig kunnen we mensen een beetje omleiden naar parkings verder weg van het centrum.
18: Want jong en oud komt hier aan voor een dagje aan zee. Van gepensioneerde levensgenieters.
22: Een dagje aan het strand gaan, rondwandelen, een museum gaan bezoeken. Ja, de drukte moet je natuurlijk bijpakken. Hè.
18: Tot enthousiaste, luide jeugdbewegingen.
16: In het binnenland waren de beschikbare plaatsen voor de zwemzone in recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent vanmorgen vroeg al snel ingenomen, vertelt Katrien Meijvaart van Uitbater Faris.
23: Sinds 8:00, 8:30 deze morgen zijn alle reservaties opgebruikt, dus zo goed als volzet. Het is net zoals we voorgehad hebben op 2 mei dit jaar, eigenlijk onze startdatum. Toen hebben we in totaal 5.900 mensen op bezoek gehad.
16: De autokeuring heeft deze week een schoolbus afgekeurd waarvan de remmen bijna helemaal los zaten. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bus was nog in dienst en reed dus rond met kinderen en hun begeleiders. De koepel van autokeuringscentra Goka spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snauwaert van GOKA.
0: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
16: De Europese Unie en Mexico hebben een nieuw handelsakkoord gesloten. De heffingen worden in beide richtingen grotendeels geschrapt. Dat betekent dat Mexicaanse avocado's of zelfs asperges goedkoper naar Europa kunnen komen. En omgekeerd kunnen Europese landen ook goedkoper naar Mexico exporteren. Lode Sijsens van de Boerenbond ziet meer voor dan nadelen.
4: Als we een keer kijken naar bedreigingen en kansen, dan vallen natuurlijk asperges op. Maar op basis van de info waarover we vandaag beschikken, lijkt dat vooral over groene asperges te gaan, die dan ook op een ander tijdstip geoogst worden. En dus volgens ons ook op geen enkel moment een bedreiging kunnen zijn voor de heerlijke asperges die hier geteeld worden. Anderzijds lijkt dit akkoord wel kansen kunnen te bieden voor peren, voor zuivel en voor varkens.
16: De EU en Mexico halen met een handelsdeal de banden aan op een moment dat de handelsrelaties met de VS moeilijk verlopen door het beleid van president Trump. De uitbraak van ebola in Congo onder controle krijgen wordt bijzonder moeilijk. Dat zegt de hulporganisatie Mamas for Africa. Van bijna 180 mensen wordt nu vermoed dat ze aan ebola gestorven zijn. Een ziekte die hoge koorts en bloedingen veroorzaakt. Er zijn mogelijk ook al 750 besmettingen. De uitbraak is begonnen in oorlogsgebied in Oost-Congo en dat maakt het extra moeilijk. De hulp is snel nodig, maar de politiek reageert traag, zegt Anke Dumé van Mamas for Africa.
5: Er zijn geen middelen die ter beschikking worden gesteld door de overheid. Er is, voor zover wij weten, nog geen samenwerking tussen enerzijds de bezettende rebellengroep M23 en anderzijds de officiële Congolese autoriteiten. Rwanda heeft de grenzen gesloten. Mensen voelen zich echt wel aan hun lot overgelaten. Ik denk dat het op gang komen van echt gestructureerde hulp en maatregelen, dat nog zeer moeilijk zal zijn de volgende dagen.
16: In Oeganda, een buurland van Congo, zijn er ook nog 3 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal daarop 8. Belgian cat Julie Van Loo zit opnieuw zonder club in de Amerikaanse basketbalcompetitie WNBA. Van Loo had begin deze maand een tijdelijk contract gekregen bij New York Liberty, waar veel speelsters geblesseerd waren. Ze speelde 5 wedstrijden, maar nu is de overeenkomst dus al beëindigd. Het is nu weer onzeker waar ze naartoe kan. Zonnig zomerweer vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen daarna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Vooraan het warme verlengde weekend. De kust en de NMBS zijn voorbereid met een drukteplan en extra treinen. Voorlopig verloopt alles vlot. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Update yourself.
24: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
25: Radio 1.
26: De Verrekijkers.
25: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
27: Zeer fijne zaterdagmiddag, je luistert naar Radio 1. En wij zijn de Verrekijkers, Björn Soenes en ik. Vandaag heeft hij een boek bij, Zondagskinderen, want wij gaan zo dadelijk de auteur interviewen in De Verrekijkers. We beginnen wel met muziek. Björn, wat heb je mee?
28: Ik heb een muziekje mee van een Duitse popgroep. Weinigen weten dat ze uit Duitsland komen. The Scorpions, Winds of Change. Over de val van de muur in Berlijn in 89.
27: En waarom kies je dat net vandaag?
28: Het gaat over Europa, het gaat over breuklijnen, het gaat over Europeanen, oorlog en vrede. En dat was toch wel een kernmoment, het einde van de Koude Oorlog.
27: Fijn dat u luistert. Goedemiddag.

0: Je hoort de Scorpions met Wind of Change.
1: De Verrekijkers.
2: Dag Bjorn.
3: Dag Kobe.
2: Ben jij een zondagskind?
3: Ik ben een zondagskind.
2: Ja?
3: Ik vind dat ik in een goed deel van de wereld ben groot geworden. In relatieve welvaart en luxe ben groot geworden. Dus ik acht mij zeer geprivilegeerd in dit leven.
2: Ja Bjorn, ik vraag natuurlijk of je een zondagskind bent, omdat je een boek mee hebt. Zondagskinderen van onze gast vandaag, Carlien de Gruyter.
3: Klopt.
2: Een boek over Europa. Maar met een andere insteek dan dat je zou verwachten.
3: Maar het is een mevrouw die 20 jaar lang Europa ervaring heeft. Op vele plaatsen in de wereld ook correspondenten is geweest. En zij noemt ons met z'n allen zondagskinderen. Omdat we een beetje verwend zijn in onze hoofden. We hebben 80 jaar zonder oorlog geleefd. En we zijn het dus niet meer gewoon dat ons hoofd daarnaar staat en dat er conflicten opduiken waar we stelling moeten innemen. Die onze levenswijze kunnen bedreigen. En in dat boek staat, om te beginnen, al een prachtig citaat van een Oostenrijkse journalist, schrijver, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, Karel Kraus, dat tot nadenken stemt. Er is maar één schande nog groter dan de schande van de oorlog, en dat is de schande van mensen die er niets meer over willen weten. Mm-hmm. Laat dat nu het kernpunt zijn van de Verrekijkers. Wij willen weten. En want als we niet meer willen weten en we onze ogen dicht doen, dan gaat er ons van alles overkomen. Maar dan zijn we struisvogels die niets zien. En ja, mogelijkerwijze alle privileges of de wereld waarin we leven verliezen. Stefan Zweig zegt dat ook. Ik zeg dat ook in de blik van Bjorn. Dat is het thema zo van, als de techniek ons één ding heeft gebracht, dan is het de onontkoombaarheid van de actualiteit. En we kunnen het nieuws bijna niet meer ontlopen. Je moet bijna onder een steen gaan kruipen. Dus we zijn zondagskinderen en het besef daartoe wordt ook geholpen door te reizen, door te lezen. Ik heb zelf gemerkt door in Amerika te wonen hoe zwaar ik Europa waardeer. De auteur van dit boek, Zondagskinderen, zegt dat ook. He, dat onze wereld, als je het vraagt aan de meeste mensen in de wereld, zeggen ze, waar wil ik leven? Misschien wel Europa. Het is voor velen toch altijd een soort Walhalla, of toch een betere wereld.
2: Nochtans, we hebben al gesprekken gevoerd in de Verrekijkers waarin Europa er echt niet zo goed uitkwam. Hè?
3: Ja, maar dat is ook een deel van het verhaal. Het pessimisme dat heerst.
2: Ja.
3: We hebben 30 glorierijke jaren gehad.
2: Ja.
3: Tussen 45 en 73 de eerste olieschok. Les Trente Glorieuses, de grote gloriejaren. En daarna is het vooruitgangsgeloof gestopt en een beetje in een somberheid weggezakt. Mm-hmm. Het is uit die somberheid dat we moeten komen en een beetje assertiever worden en niet, we gaan het vragen aan Carlien de Gruyter, niet Europa zien als een pestkop die ons regels oplegt, maar misschien diep nadenken en beseffen dat die regels er zijn gekomen om één ding te doen. Oorlog te voorkomen. Conflicten te vermijden.
2: Ja. Gaan we dan een positieve Verrekijkers hebben vandaag? Want we worden wel eens verweten dat we nogal pessimistisch naar de wereld kijken.
3: Ja, jij ziet dat zo. Ik vind dat sowieso optimistisch om de wereld met open armen tegemoet te komen en erover te praten.
2: Absoluut.
3: Geen conflictvermijding.
2: Nee. Ik ben blij dat je dat zegt, want ik geniet hier ook echt wel van die Verrekijkers, om een persoonlijke noot toe te voegen.
3: I love you too.
2: Wauw. Zullen we straks knuffelen of gaan we eerst de gast bijhalen?
3: Eerst de gast
2: en dan knuffelen. Goed. Carlien de Gruyter, je had het al gezegd. Zal ik jouw rol overnemen en haar introduceren?
3: Carlien de Gruyter is een grote naam in de Europa-verslaggeving. Ze heeft verschillende boeken geschreven. Er wordt er veel van verkocht ook. Ze heeft in de oorlog in Kroatië gezeten. Ze heeft in Gaza gewoond. Ze heeft in Jeruzalem gewoond. Ze heeft in Genève gewoond. Ze heeft in Wenen gewoond. Dus het is een vrouw van de wereld. Ze heeft veel gezien. Ze draait al nog langer mee dan ik in de journalistiek. Ze is ook nog een paar jaar ouder. Een hele klasserijke vrouw. Ze schrijft voor NRC. Ze is gebaseerd in Brussel. Ze schrijft ook voor de Standaard, voor Foreign Policy en soms ook voor de New York Times.
2: Wauw. Mooie cv. Blij dat ze hier is. Blij dat u luistert.
4: We should not underestimate that this is a unique moment where a US president, a Russian president, a Chinese president are dead against the European. So this is the right moment for us. Wake up.
5: Ik denk dat Europa zijn markt moet inmaken, zijn defensieindustrie moet consolideren en zijn strategische autonomie moet versterken. Dus daar zijn heel wat beslissingen te nemen.
6: ETS revenues must be channeled back into European businesses. This money comes from industry and it must be used to build the clean industries of tomorrow.
7: No, I'm going to be speaking to the European Union, but it's not fair. Google just got fined $3.5 billion And they've already paid $13 billion. They're up to $16.5 billion.
5: Werk samen, koop samen, integreer, standaardiseer. Maak uw systemen interoperabel. Zie dat er minder systemen zijn in Europa.
6: Ladies and gentlemen, clean tech means security. It means growth. It means quality jobs here in Europe. Now is the moment for us to double down.
2: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: U heeft een boek geschreven, Zondagskinderen. Zijn wij zondagskinderen?
8: Ik kan niet voor jullie spreken natuurlijk. Maar ik vermoed dat jullie ook wel in enig opzicht zondagskinderen zijn.
2: Omdat we in Europa geboren zijn?
8: Omdat we in een vreedzaam Europa zijn geboren. We zijn geboren in een Europa, wij alle drie neem ik aan...
2: Mm-hmm.
8: Waar al decennia lang geen oorlog is geweest. 8 decennia geen oorlog is geweest. En waar eigenlijk de dingen successievelijk steeds beter werden. En daardoor zijn wij gaan denken dat het normale is voor ons. Hè? Dat altijd zo zal blijven.
2: De evidentie van vrede.
8: Dat is waar heel veel mensen niet zo heel erg hard over na hebben gedacht. Tot voor kort in ieder geval. Maar waar we nu toch steeds meer mee geconfronteerd worden. Van, want gewapende conflicten komen toch dichterbij Europa. En we kunnen ons daar... Kijk maar naar de Iran-oorlog, die ons niet direct aangaat. Want we doen daar, goddank, niet aan mee. Maar we moeten daar wel iets mee. En we hadden misschien ook... Wij zijn zo weerbaar, we zijn zo afhankelijk... van een heleboel andere werelddelen, omdat dat jarenlang heel goed heeft gefunctioneerd.
3: Ik lees
8: dat
3: even...
8: iedere keer als er een gevecht is ergens, of een oorlog... En er ontstaat bijvoorbeeld een schaarste aan energie... dat wij daar niet op voorbereid zijn. Dat niet voorbereid zijn, dat je onkwetsbaar voelen... dat is denk ik het kenmerk van zondagskinderen.
3: Okay. Maar je zegt ook in het boek dat er veel foute informatie over Europa bestaat. Ja. Dat wij denken, omdat een botervlootje gereguleerd wordt... dat eigenlijk onnozel is, maar dat het eigenlijk het gevolg is, zegt u... van conflicten tussen lidstaten en eigenlijk een vredesinitiatief is zo'n regel. Kunt u dat uitleggen?
8: Oké. Ik zal het voorbeeld geven van de kleur van de koplampen. Want daar is ook een Europese regulering over.
2: De kromming van de komkommers.
8: Iedereen klaagt altijd steen en been over de regulering.
2: Ja.
8: Maar daar zitten enorme politieke conflicten achter. De koplampen, dat is al een conflict uit de jaren 60. Dus redelijk de begintijd van de Europese integratie. Er zijn 2 landen met een grote auto-industrie in die periode. Frankrijk en Duitsland. En de een had gele koplampen en de ander had witte koplampen. Traditioneel.
3: De Fransen hadden een begin, denk ik.
8: En ineens zit je op de interne markt. Hè, die wordt en de Fransen, met hun gele koplampen... die vaardigen een wetje uit die zegt... dat vanaf nu er alleen nog maar auto's met gele koplampen mogen rijden. In het land. Waarop de Duitsers natuurlijk gewoon hun hele auto-industrie... gediscrimineerd zien en zeggen... dat mag niet op de interne markt. Geen discriminatie op grond van nationaliteit. Die stappen naar de Europese Commissie... En volgens de regels heeft de commissie dan de plicht... om die klacht serieus te nemen, te onderzoeken. En als die klacht terecht is, dan heeft de commissie de plicht... dus ik kan niet zeggen, donder maar op, daar hebben wij geen zin in. Nee, die heeft de plicht om dan een Europese regeling te ontwerpen... die voor alle landen op de interne markt geldt. En dat is dus... die maakt dan een voorstel... En dan moeten alle lidstaten moeten daarover onderhandelen. En de een wil een overgangsperiode voor zus. En de ander wil een uitzondering voor dat. En dus dat duurt een paar jaar.
3: Dat is democratie.
8: En zo gaat het altijd. Dus iedereen moet iets krijgen. Niemand kan alles krijgen wat hij wil, want zo gaat het. En vervolgens komt er dus een regeling uit. En vervolgens zeggen de mensen... Waar bemoeit de commissie zich mee? En zo gaat het met kindvriendelijke aanstekers. Ik weet niet of er een regeling is voor botervlootjes, maar ongetwijfeld.
2: Ja, de komkommers, ja.
8: Maar daar zitten dus enorme politieke conflicten achter. Die vroeger, voor de Europese integratie. Als je een paar van die enorme conflicten had. Waar enorme industrieën achter zitten. En industriële belangen, landsbelangen. Die gewoon tot oorlog konden leiden. Dus wij vechten met regulering. Wij vechten. Met percentages, hoeveel gram suiker er in een kilo muesli op de interne markt mag zitten. Maar dat zijn enorme gevechten.
2: En ik begrijp dat gevechten zijn, maar als je dan inderdaad in een wereld terechtkomt, al die jaren later zijnde vandaag, waar autocraten de regels aan hun laars slappen en zeggen wij gaan wel tegen 200 km per uur vooruit, dan verlies je wel.
8: Ja.
2: Dan moet je lossen. Niet?
8: Dat geloof ik niet zo.
2: Oké.
8: Nee, ik denk wel dat... Kijk, nu het zo ongelooflijk snel gaat buiten Europa...
2: Mm-hmm.
8: Hè, want daar heb je het over, ja. Buiten Europa... moeten wij ook sneller. Hè, en het kan ook wel sneller. Kijk, als Europese leiders, nationale leiders bedoel ik dan... regeringsleiders, als die 12 jaar hebben om een probleem op te lossen... dan nemen ze er 12 jaar voor.
2: Ja, maar over 12 jaar is AI echt ons alles aan het overnemen.
8: Maar als ze maar twee maanden hebben, mm-hmm. doen ze het in 2 maanden. Heb je gezien wat er gebeurde tijdens de pandemie bijvoorbeeld?
2: Mm-hmm.
8: Tijdens de pandemie moesten ze als de sodemieter vaccins zien te regelen... En dat hebben ze dus met 27 landen en trouwens nog met meer. Want ik woonde toen in Noorwegen. Noorwegen doet ook mee met dit soort dingen.
2: Ja.
8: De Zwitsers deden mee, IJsland deed mee, enzovoort. Dus 30 plus. Ja, wij hadden vertraging ten opzichte van Engeland en Amerika. Maar dat was maar iets van 10 dagen of zo. Hè?
3: De eurocrisis was ook zoiets.
8: Ongenadig snel gedaan. Ik denk de eurocrisis deden we er langer over. Want dat heeft toch die Griekse crisis al met al toch wel 4, 5 jaar geduurd.
3: Een soort boosheid over dat de Grieken niet gedaan hadden wat ze moesten doen.
8: Maar nog iets anders. Tijdens de pandemie hebben we ook, zijn we eurobonds gaan uitgeven. Hè? Dus hebben we collectieve leningen afgesloten om economieën die compleet vast waren gelopen door... doordat alles stil was gevallen, om die weer op gang te helpen. Die vergadering die heeft 3 dagen en nachten geduurd in Brussel. Maar toen hebben ze het toch gedaan. Hè? Dus dingen gaan... Ik ben voor het eerst in Brussel gekomen in 1999. Toen was er helemaal geen urgentie, er waren geen crisis. 12 lidstaten, iedereen deed overal eeuwig over. De Europese patentregeling hebben we geloof ik 16 jaar over gedaan.
3: Maar snelheid is één ding. Ik kwam... een paar dagen geleden een ondernemer tegen en die zei... ja, maar Europa, kijk, Amerika steekt ons voorbij. Ze hebben veel minder regels, China ook. En wij zitten hier met die regels, wij worden in de vertraging geduwd. Mijn vraag is dan, is het misschien geen goede zaak dat er regels zijn? Want anders heb je
8: kijk,
3: de jungle.
8: Als wij geen... Ik ben het daar volkomen mee oneens. Er zijn 3 grote reguleringssystemen op de wereld. China reguleert in het belang van de staat... Alle regulering in China is in het belang van de staat. In Amerika is alle regulering in belang van bedrijven. En die willen zo min mogelijk, dus daar is steeds minder. En onder deze regering is er op een aantal vlakken is er amper regulering meer. Europa is het enige werelddeel dat reguleert in het belang van de burger. Willen wij onze regulering, het raam uitgooien, zoals we de Amerikanen doen. Ik hoop toch van niet.
3: Die druk is er, hè? Vanuit een bepaalde hoek van bedrijfsleven.
8: Ik begrijp dat de druk er is, maar tegelijkertijd is ook in die regulering ligt onze soft power. En dat is de enige mondiaal soort van macht dat Europa heeft.
3: En verkopen we die goed genoeg?
8: Ik zal daar een voorbeeld van geven. Als een bedrijf in Colombia of in Australië ook maar iets wil verkopen op de Europese interne markt, dan moet dat bedrijf aan alle regels voldoen die op de interne markt in Europa geldig zijn. Mm-hmm. En in die regels, of dat nou gaat om de koplampen, of over hoeveel plastic kinderspeelgoed
3: of hormonen in het vlees. En
8: dat of is. Voor hormonen in vlees, of al dit soort dingen die wij gewoon niet willen hier.
2: Mm-hmm.
8: Dan moet zo'n bedrijf aan al die regels voldoen om überhaupt hier op de markt te komen. En daarmee, maar in die regels liggen dus onze waarden besloten. He? Dat een bank niet zomaar alle data van mensen commercieel mag uitbuiten. Dat een bank niet zomaar mensen eruit kan zetten.
2: Dat een sociale mediabedrijf onze privacy niet te veel mag schenden.
8: Mag ja. vragen. Of ik noem maar wat. Al dit soort dingen zijn gereguleerd omdat wij dat zo willen. Daar besluiten parlementen over, de nationale parlementen, maar ook het Europees parlement.
3: Haalt u niet de essentie
8: dus
3: aan nu van
8: de macht van Europa? Wij kunnen de regulerende macht. Ik zal nog een voorbeeld geven.
3: Het wordt bedreigd wel, hè?
8: Het wordt bedreigd, maar tegelijkertijd. Ze noemen dat de Brussels effect. Tegelijkertijd zie je dus dat datagiganten in Amerika, dat zijn de grootste van de wereld, de Magnificent Seven.
2: Mm-hmm.
8: Facebook en Microsoft en al die, of Meta en Microsoft en Apple en zo.
3: Google, ja.
8: Die houden in Amerika de Europese databeschermingsregels aan. Waarom? Omdat al die bedrijven die zijn wereldwijd actief. En elk land heeft andere regels. En daar balen die bedrijven van. Want in ieder land moeten ze dus weer iets anders doen of niet doen. Dus wat doen ze? Ze houden de allerstrengste regels.
2: Ze bouwen alles aan de hand van de regels van de strengste.
8: Exact. Maar niet alleen maar van de strengste. Want die regels moeten ook worden afgedwongen. En dat doen wij.
3: Is het daarom dat Donald Trump zegt... Europa is in het leven geroepen om ons te pesten... omdat hij bedoelt dat zijn bedrijven moeten voldoen aan strenge regels... waar ze niet aan willen voldoen?
8: Maar daar moeten niet alleen Amerikaanse bedrijven aan voldoen... daar moeten alle bedrijven aan doen, ook de bedrijven binnen Europa.
3: Ja, maar ze zijn natuurlijk monopolistisch op het vlak van data en sociale media. Mm-hmm.
8: Maar dat bewijst dus, het feit dat hij daar zo tegen tekeer gaat... bewijst dus... Dat wij een bepaalde macht hebben.
2: Of dat hij bang is voor ons.
8: Hij omver wil kegelen. Ja. Hè? Om vrij baan te hebben voor zijn...
2: En dat snap ik. En die regelgeving is nodig. Maar vorige week nog de top tussen USA en China. Dan zie je daar de musken van deze wereld zitten. Iedereen wordt opgetrommeld. Dat doen wij toch dan weer te weinig, denk ik, als Europa. Het was toch indrukwekkend, Trump die daar afdaalt, naar buiten komen, laten zien hoe succesvol wij zijn. Europa is inderdaad altijd zo'n beetje te bescheiden misschien. Als je ziet hoe die Amerikaanse delegatie daar in China landt, met de rijkste man ter wereld, met dit, met dat, boom. Ik denk wel dat...
3: Maar Europese leiders gaan ook naar China, hè?
2: Ja, maar toch
3: op deze wijze.
2: Mankeren we niet wat trots? Mankeren we niet een beetje fierheid en wat meer grinta of eender wat om te zeggen van... hé, wij spelen wel mee.
8: Ja, daar ben ik het mee eens. En tegelijkertijd vind ik het dus eigenlijk wel cool... dat we dat helemaal niet doen. Huh?
2: Ja, ik snap het.
8: Dat we dat amper doen. Ik denk dat we af en toe van ons af moeten bijten. En nu heel duidelijk, omdat anderen dreigen onze grenzen te overschrijden. Daar moeten we van zeggen, hè? Zoals Groenland. En
2: ik wou net vragen,
8: tot hier, hebben we daar... niet verder. Maar ook, met data doen wij hetzelfde. Hè? Die grote Amerikaanse bedrijven. Er is nu een Europese regeling in de maak. Heel stilletjes. Hè? Vroeger sloegen we daarover op de trom, want dat deden we. En nu doen we dat niet. Laat Trump het zelf maar ontdekken. Dus nu komt er een regeling... eind deze maand wil de Europese Commissie die regeling bekendmaken. Dat is een voorstel, daar moeten de lidstaten nog over stemmen. Mm-hmm. Dat er geen grote Amerikaanse cloudbedrijven... onze openbare data mogen bewaren.
2: Okay.
8: In Amerika heb je...
3: Moet er dan geen Europese cloud komen?
8: Heb je wetgeving waarbij de regering... dit soort privébedrijven kan dwingen om al hun data aan hun te geven. Dus als die openbare data, onze persoonsgegevens... allemaal overhandigen aan de Amerikaanse regering... God knows wat daarmee gebeurt.
3: En wat als Trump zegt, geef geen bescherming meer aan jullie... Als hij geen bescherming meer geeft aan ons... in ruil voor het afgeven van die data, wat doen we dan? Moeten we dan bang zijn?
8: Nou, dit is precies onze Achilleshiel natuurlijk.
2: Defensie.
8: Maar... ook daar denk ik dat we af en toe ook wel eens mogen toegeven... dat wij het zo slecht nog niet doen. In 1954 hebben we dus bijna een Europese defensiegemeenschap opgezet. Dat is afgeschoten door het Franse parlement, de Assemblée, uiteindelijk. Vanuit wantrouwen tegen Duitsland. En daarom zeggen, toen waren we met 6 landen... En daarom zeggen heel veel mensen nu van... ja, als het toen al niet lukte met 6 landen... en die begintijd was iedereen zo romantisch over Europa... en alles was veel makkelijker.
3: Andere context ook.
8: Nou, dan kunnen we dat nu helemaal niet met 27. En een hoop nationalisten overal. Ik ben het daar niet mee eens. Het is destijds, denk ik, niet gelukt... omdat de Fransen zich nog steeds machtig genoeg voelden. En het is ook niet gelukt, omdat we toen de NAVO hadden. We hadden Amerikaanse bescherming. Dus we hadden de luxe om te zeggen, nou, we doen dit niet. We hebben toch de NAVO. Nee, de Amerikanen helpen ons wel. Die luxe hebben we niet meer. En ik denk dat vandaag de dag Europese regeringen... zeker op het vlak van defensie, allemaal begrijpen... wij kunnen dit niet alleen. Een landje als België alleen, sorry hoor, slaat geen deuk in een pakje boter. En Nederland ook niet, en Denemarken ook niet. En zelfs de Fransen niet. De Fransen hebben een van de meest serieuze legers van Europa. Die worden gewoon het ene Afrikaanse landje naar het andere uitgeveegd. Hè? Door de Afrikanen zelf, geholpen door de Russen. Nou, great. Ik sprak in mijn boek met een militaire historicus in Frankrijk. En die legt uit dat Frankrijk net genoeg bataljons heeft... om 80 kilometer nationale frontline te verdedigen. In Frankrijk.
2: 80.
8: Dus onze nationale leiders op gebied van defensie voelen zich nietig. En die weten veel meer dan ze in de jaren 50 wisten. Wij moeten samenwerken, anders houden
3: maar
8: we.
3: Maar als ze het weten, waarom staat het dan niet hoog op de agenda?
8: Het staat superhoog op de agenda. Come on.
3: Ja, meer middelen per lidstaat, maar ook die gecoördineerde actie.
2: Je hebt toch niet het gevoel dat al die landen zeggen, hier is onze 3%, dat moeten we of 5% in.
8: Nee. Kijk, we moeten voor een deel. Kijk naar Duitsland. We komen allemaal van ver onder nul met onze militaire uitgaven. Mm-hmm. We dachten zo dat we veilig waren dat er nooit meer oorlog zou komen. Zeker na de val van de muur. Dus we komen van onder nul. Iedereen moet zijn nationale legers en de nationale defensie weer optuigen. Maar wat ik ook in het boek zeg, is we hebben wel een sterke Europese component nodig. Waarom? Omdat als iedereen zijn nationale legers nu gaat optuigen, waar we nu mee bezig zijn. Iedereen heeft weer andere wapensystemen. Die sluiten qua software niet op elkaar aan. Dus die kunnen elkaar niet helpen. Die zijn niet, zoals men noemt, interoperabel. Wat precies is wat we natuurlijk nodig hebben. Daarom hebben we een Europese component nodig. Zodat we met 2-3 landen, het hoeft voor mij niet met 27, 2-3 landen of 4 of 5 samen aankopen doen met dezelfde systemen. En zodat je ook naar elkaar kan kijken van oké, wij nemen dit wel voor onze rekening. Als jullie dan dat voor jullie rekening nemen in termen van materieel, dan focussen jullie meer op dit aspect. Hè, drones. En doen wij juist anti-drone. Of we doen. We moeten ook allemaal een tankvliegtuig hebben. Dat slaat helemaal nergens
3: op.
8: Als we er één hebben, is het ook genoeg. Zo gaat het met alles. Kijk, en als je iets in Amerika bestelt. De Zwitsers. Ik heb een tijd in Zwitserland gewoond. Dus ik hou die Zwitserse media een beetje in de gaten. De Zwitsers. Die hebben allemaal Patriots besteld. En gevechtsvliegtuigen in Amerika. En die hadden nu geleverd moeten zijn. Dus die aankopen zijn 7 jaar geleden gedaan. En die hebben net bericht gekregen van de Amerikanen. Sorry, we hebben ze allemaal gebruikt in het Midden-Oosten tegen Iran. En dus jullie krijgen ze pas over 6 of 7 jaar. En oh, by the way, we hebben de prijs ook verdubbeld. Die Amerikanen kunnen helemaal niks meer leveren. Die kunnen dat, dus we kunnen bestellen wat we willen daar. Dat komt toch niet. Wij moeten
3: zelf
8: een groot deel dat zelf maken. En wie doen dat voor ons? En daar zie je ook aan dat Amerika, onze veiligheidsgarantie van gisteren, wordt nu vervangen door Oekraïne, onze veiligheidsgarantie van morgen.
3: Dat is toch ongelooflijk?
2: Ja, dat is dus.
8: Op dit terrein kan je dus in levende lijven zien gebeuren.
3: Een land dat zwak was, aangevallen wordt, is zich aan het ontwikkelen tot een soort sterkhouder.
8: Ja.
3: Maar en de buitengrens van Europa.
8: Ja.
3: Toch?
2: Hebben ze de Amerikanen ook niet opgeleid om drone militaire tactieken te gaan aanleren in Iran?
3: In Jordanië hebben
2: zoiets.
3: Ze
8: maar de Oekraïne heeft dus eigenlijk geprofiteerd van die oorlog tegen Iran.
3: Toch?
8: Dat Iran met.
3: Aanvankelijk zeiden ze, we krijgen nu geen wapens meer, Amerikaanse. Dat...
8: Maar wat er gebeurd is dus dat Iran is terug gaan schieten op de Golfstaten met allemaal drones. En die waren daar niet op voorbereid. En de Amerikanen waren daar ook niet op voorbereid. Want die doen maar wat, hè? Dat zie je. En trekken zichzelf in de modder. Maar dat is weer een ander verhaal. Mm-hmm. Dus iedereen heeft zich vervolgens tot Oekraïne gewend. Van jullie hebben al die anti-drone. Jullie maken die anti-drone wapens. Die afweer. Geef ons die technologie, geef ons die wapens. En de Oekraïne zegt, wij kunnen jullie niet die wapens geven. Die hebben we zelf nodig, want die worden iedere dag en nacht beschoten door de Russen. Maar we kunnen jullie wel in ruil voor geld, in ruil voor politieke steun, in ruil voor een heleboel andere dingen, kunnen jullie helpen om ze zelf te maken. En dat is wat er nu gebeurt. En daarmee heeft Oekraïne een enorme diplomatieke klappen gemaakt eigenlijk. Het is fantastisch wat die lui hebben gedaan.
3: We hebben het al gehad over struisvogelgedrag. We komen daar stilaan uit met die kop uit het zand. Maar er is nog iets anders. Je ziet nu ook angst ontstaan bij Europese burgers over oorlog.
8: Ja.
3: Overkomt er grote oorlog. Is dat gerechtvaardigd of is dat fel overdreven?
8: Het is moeilijk te zeggen. Je kan vaststellen dat gewapende conflicten en oorlog toch steeds dichterbij komen in Europa. En daarmee bedoel ik ook hybride conflicten. Dus economische chantage, fake news, doorknippen van kabels, al die hacking. Hybride, sabotage van Europese infrastructuur, al dit soort dingen. Dat is ook een vorm van oorlogvoering, waar we ook, denk ik, we better be afraid. We moeten daar de ogen niet voor sluiten, want dat wordt alleen maar erger. He? Dus het is, ergens is het goed dat burgers wakker worden. Tegelijkertijd denk ik, hebben we ons heel lang volkomen veilig gewaand. He? We waren nooit bang voor Poetin, want we hadden toch de NAVO en de Amerikanen waren met ons. En dus die man die zou geen vinger naar ons durven uitsteken. Nu Trump de NAVO in twijfel trekt de hele tijd en de defensie van Europa aan Europa wil overlaten, worden burgers, denk ik, eindelijk wakker. En worden burgers eindelijk ook bang voor Trump, voor Poetin. En dat is tot op zekere hoogte een goede zaak, want we moeten echt wakker worden. Maar tegelijkertijd wil ik er ook voor waarschuwen dat we niet te bang moeten worden. He? Want als je te bang
3: hysterisch.
8: Wordt... Niet hysterisch. Niet hysterisch. Dus we lopen het risico dat we nu doorslaan naar de andere kant. We hebben ons jarenlang veel te veilig gevoeld. En nu worden burgers bang. Maar als je je te bang voelt, dan word je verlamd. En dan ga je denken dat je niks kan en dat het toch al verloren is.
2: En dan ga je op partijen stemmen.
8: En dat slaat natuurlijk, dat moeten we niet hebben. We moeten juist dat omzetten in daadkracht, in politieke prioriteiten. En dat gebeurt ook wel hoor. En we moeten daarmee ook gewoon laten zien wat we kunnen. En we kunnen een heleboel.
3: Kowe haalt het hier aan, het extremisme dat daar dreigt. Hè, dat men zoekt naar sterke leiders. Hoe groot is dat? Want hij heeft in het boek een schitterende zin. Die verwijst naar Duitsers. En hoe u beschrijft hoe het gematigde rechts beïnvloed wordt door radicaal extreemrechts. En iemand zegt daar, du kannst ein Stinktier nicht überstinken.
8: Ja.
3: En je kunt niet, je moet, als je niet het origineel bent, ben je maar een flauw afkooksel van. Maar ik vond het een mooie uitdrukking. Hoe gevaarlijk is dat? Dat salonveeg worden van extreme ideeën.
8: Ik denk dat het gevaarlijk is. Maar we moeten ook beseffen dat het spel dat extreem rechts, want daar hebben we het over, speelt. Het gevaar van extreem rechts is heel anders dan het zeg maar 10, 20 jaar geleden was. Onder invloed van extreme dreigingen, externe dreigingen. Hè?
3: Ze willen meer uit Europa. Hè?
8: Zijn burgers veel Europese geworden? Maar de populisten, die dus kijken naar de opiniepeilingen, die zien dat. En ze hebben altijd voor exits gepleit. Ze hebben altijd op de nationale podia zijn ze te keer lopen gaan tegen Brussel. Ze hebben nooit een
3: Brexit
8: gestoken. Ja. Wij willen ook een exit. Hè? Brexit is great. Nou, Brexit was niet zo great. En nu met die externe dreiging hebben burgers toch iets van, ik ga daar niet mee experimenteren met dit.
2: Ja, maar laatste peilingen wijzen nog altijd op 30% voor Vlaams Belang. Dus het is niet. Het is
8: maar
2: niet
8: 30% is in heel veel landen is het ergens tussen de 20% en 30%. Maar veel hoger komen ze ook niet.
2: Nee,
8: het gevaar is
3: 70% niet, hè? Dat is toch altijd wel.
8: Het gevaar is dat de andere partijen die vroeger veel groter waren aan het versnipperen zijn.
2: Zoals in Engeland nu, hè?
8: Zoals in Engeland, zoals in Frankrijk, zoals in Nederland, zoals in Duitsland, zoals in Oostenrijk, zoals in alle Europese landen. Dus extreem rechts heeft altijd centrumrechts nodig om te kunnen regeren. Op het moment dat centrumrechts dat spel mee gaat spelen, moet je bang worden. Op het moment.
3: Zijn we daar al?
8: In sommige landen, in Engeland bijvoorbeeld, is centrumrechts volkomen opgegeten door extreemrechts. De Tories zijn eigenlijk gewoon een totaal hysterische variant van extreemrechts geworden.
2: Ja, Reform UK, hè? Ja,
8: kijk naar Amerika. De Republikeinse Partij is volkomen opgegeten door wat begon als een fringe extreemrechtse beweging, de Tea Party, en zit nu in de zak van Trump. Ja, of Trump Tea Party is, Trump is Trump. Maar het is wel extreemrechts, en zeer extreem.
2: Dus zeg je, wees blij dat N-VA blijft vasthouden aan dat cordon sanitair.
8: Absoluut. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
3: En wanneer wordt...
8: En op het moment, we hebben in Nederland het CDA gehad, een centrumrechtse partij, is samen met de VVD ook centrumrechts, in een soort van wedren beland een paar jaar geleden. Steeds rechtser, rechtser, rechtser. Onder leiding van Rutte en Hoekstra. En om te proberen die extreemrechtse kiezers terug te halen. Door zelf tegen extreemrechts aan te schurken. Maar wat er dan gebeurt, en dat is dat stinkdier, dan schuift extreemrechts, kan altijd nog verder naar rechts springen, want er zit toch niemand aan hun rechterkant. Mm-hmm. En dus dwingt extreemrechts met die...
9: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
10: Meer merk?
9: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
11: Radio 1 live.
3: Stel bijvoorbeeld in Frankrijk...

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh,
0: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
1: Te veel video's.
0: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Radio 1 live.
2: Wat ik net zei, zij zien dat kiezers helemaal Europa niet meer uit willen. Niet omdat ze zo blij zijn met de Europese Unie, met de manier waarop het functioneert, maar dat ze erin zitten en niet eruit. Want buiten wordt het steeds guurder. En Poetin eet je rauw voor het ontbijt. En anders Trump wel. Dus mensen willen erin blijven. En daarom gaan al die populistische partijen, ook Geert Wilders in Nederland, die willen niet meer uit Europa, geen exits meer. Nee, die springen op het Europese, voor het eerst, Europese politieke podium en proberen Europa van binnenuit te veranderen. Dus die worden eigenlijk op hun manier Europees. Die worden actief in het Europees parlement, dat zie je. Die worden superactief. Die nemen initiatieven. Vroeger kwamen ze niet opdagen. Nu zijn ze er en ze maken allemaal plannen om onder andere al die Europese regelgeving het raam uit te gooien. Of een deel ervan, in ieder geval. Dus het is een heel gevaarlijk spel wat zij spelen. Maar het is, je kan niet meer zeggen, en dat is natuurlijk wel het interessante, je kan niet meer zeggen dat het anti-Europees is. Nee, hun Europa is een ander Europa dan dat van mij in ieder geval.
3: Dus
2: Want zij willen een wit Europa, een christelijk Europa, een Europa waar amper nog migranten naar binnen kunnen komen. Ik wil.
3: Hebben ze niet al een beetje succes, mevrouw? Als u ziet naar de morele onrechtlijnigheid die Europa soms tentoonspreidt als het gaat over Gaza bijvoorbeeld.
2: Ja.
3: Is dat niet een ontgoocheling voor vele Europese burgers?
2: Dat is een ongelooflijke zwarte bladzij in de geschiedenis van de Europese buitenlands, niet bestaande Europese buitenlandpolitiek. Ik heb in Gaza gewoond.
3: Ja, dat is
2: Dus ik snap daar iets van dat conflict. Of een heleboel. Gaza is verloren. Er is geen Gaza meer. Maar wat je wel ziet, kijk, een van de redenen waarom de Europeanen er niet in geslaagd zijn, althans de regeringen er niet in geslaagd zijn om Israël te veroordelen om wat het in Gaza doet, is onder andere dat wij, Viktor Orbán,
4: voormalig premier van
2: hij is er net uitgeknikkerd, gelukkig, die heeft dat allemaal gedwarsboomd. En de Europese buitenlandpolitiek werkt bij unanimiteit. Dus als er één tegen is, dan zijn er altijd nog een paar die
3: gebruiken
2: achter
3: we
2: de rug van Orbán hebben gescholen. Maar nu is Orbán weg en nu is dat veto weg. En nu zie je dus ineens dat, terwijl Israël dus nu keihard Zuid-Libanon aan bombarderen is, staakt het vuren of niet, want dat is er niet, Europa is met een van de allersterkste veroordelingen van het Israëlische gedrag gekomen. Dat gebeurde tijdens de Iran-oorlog ook. Dus het is een beetje ondergesneeuwd. Maar ik viel bijna van de stoel toen ik het las. 27 landen.
4: Ja, maar
2: nu kan het wel.
4: Toen Spanje dan zei, je mag onze infrastructuur niet gebruiken in Amerika om Iran te gaan bombarderen, dan riep Spanje wel helemaal alleen de woestijn. Het is niet dat er toen een soort unisono bericht kwam vanuit de Europese Unie. Hè?
2: Nee, dat is
3: niet. Merz deed niet een beetje raar in het Witte Huis toen. Zei ja.
2: Nee, wacht even. De Spanjaarden hebben als eerste gezegd, wij willen dat niet. Maar na Spanje zijn er ook andere landen gekomen.
3: Britten ook, hè?
2: Ja, maar en ook Italië wil het niet.
4: Nee. Maar er is eendracht, natuurlijk. Er is niet dat Europa samen gezegd heeft, von der Leyen of eender wie. Nee, gaan we niet doen.
2: Nee,
4: het moet dan toch individueel gebeuren. En dan, dan gaan we het ook doen. Snap je? Je hebt toch niet het gevoel dat er een sterk blok zit dan?
2: Nee, maar er is ook geen Europese buitenlandpolitiek. Lidstaten hebben nooit buitenlandpolitiek Europees.
3: Mevrouw Kallas, iets te zeggen.
2: Mevrouw Kallas heeft daardoor. Dat ligt niet aan Europa, dat ligt aan de lidstaten die gewoon die macht om hun eigen buitenlandpolitiek te blijven voeren niet willen afgeven.
4: Nee,
2: maar wat je wel ziet,
4: zelf doen,
2: wat je wel ziet, hè, als het om die Iran-oorlog gaat, dat is begonnen met Spanje. Die Pedro Sanchez, wat je ook verder van hem vindt, is om die reden zeer populair geworden in Europa. Wat ik fascinerend vind. Want wij hebben altijd nationale helden willen hebben. Of helemaal geen helden. En nu zoekt iedereen een held op dit gebied. Iemand die eigenlijk zoals tijdens de Golfoorlog. Dominique de Villepin in Frankrijk, ja. Weten jullie nog?
3: Ja, ja, ja.
2: Die gewoon zei, non. Hè, wij doen niet mee.
3: Samen met de Belgen trouwens.
2: Samen met de Belgen trouwens, absoluut.
3: Niet de Nederlanders.
2: Okay.

0: Maar nu is het Pedro Sanchez. En er zijn schoorvoetend, zijn er andere, zelfs iemand als Friedrich Merz, de Duitse bondskanselier, heeft ook echt gezegd van dit is mijn oorlog niet. Eerst is hij een beetje middle of the road geweest, maar die zegt het steeds duidelijker. Eigenlijk zegt iedereen, Starmer, iedereen zegt het steeds duidelijker. Mm-hmm. En het publiek applaudisseert.
1: In uw boek zegt u ook van elk land reageert ook anders omdat er allemaal oud zeer is. Dat vond ik een heel interessant concept, Het oud zeer. Kunt u daar iets meer over zeggen? Want Wat dat is dat oud zeer? Bijvoorbeeld de Duitsers die Israël steunen uit schuldgevoel voor de Holocaust.
0: Nou, dat is maar één voorbeeld natuurlijk. Ik ben in Nederland opgegroeid. Nederland is een land, er is behalve Duitsland en Oostenrijk is er geen land waar zoveel Joden zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog als Nederland. Waarom? Wij hadden keurig lijstjes wie waar woonde en we hebben die lijstjes allemaal braaf aan de Duitsers gegeven. Ze gaan daar toch niks mee doen. Mooi niet.
1: Anne Frank.
0: In België, in Nederland is iets van 75% van alle Joden zijn weggevoerd en nooit meer teruggekomen. In België is dat percentage om en nabij de 25%. Waarom? Jullie zijn anarchisten. Jullie hebben, sommige steden hebben enorm mee, ik geloof Antwerpen. Maar anderen hebben gezegd, weet je, Duitsers, ga fietsen. We hebben die gegevens niet, we gaan ze ook niet voor jullie zoeken. Ja. Dus bedenk het zelf maar. Dus in Nederland enorme schaamtegevoelens. Dat is ook een van de redenen waarom Nederland tot op de dag van vandaag heel pro-Israëlisch is. Die schaamte. De Europese integratie. Het feit dat wij ineens handel gingen drijven en geen oorlog voeren meer met elkaar heeft ons allemaal in staat gesteld, landje naar landje, om al die dingen, al die trauma's, al die schuldgevoelens, al die complicaties onder het kleed te vegen. Bladzij omslaan. We're gonna be nice to each other. En ieder Europees land heeft een heleboel onder dat kleed liggen. Al die Franse politieagenten die Joden hebben naar Drancy hebben gebracht en vervolgens op transport hebben gesteld, dat hebben de Duitsers niet gedaan, dat hebben de Fransen zelf gedaan.
1: Vichy-regime.
0: Ja. Ik ben op een dag ben ik naar Slovenië gegaan omdat daar een bankencrisisje uitbrak in 2014. Ik dacht, hè, hoe kan dat nou? 6 jaar na onze bankencrisis. Waarom nu? En ik spreek met iemand, een hoge functionaris af, die ik kende en die wilde mij off the record wel uitleggen wat er aan de hand was. En die komt binnen, we hadden afgesproken voor de lunch, met een grote envelop in zijn handen, keert die envelop op tafel om. Allemaal foto's van massagraven. Dus met lijken dus, hè, skeletten. En ik zei, wat? Maar we gingen het toch over de bankencrisis hebben? Nee, maar die man die zei, ja, de reden waarom wij dit 6 jaar lang onder de knop hebben weten te houden, die bankencrisis, is dat de partizanen in de Tweede Wereldoorlog het van de nazi's hebben gewonnen. En dus, het is een veel te lang verhaal, maar pure, alleen maar moordpartijen die moesten worden afgedekt, moesten worden toegedekt, waar je nooit meer over mocht praten en die nu ineens naar boven komen. Nu langzamerhand die macht van die oude nazaten van de oude partizanen afbrokkelt. Al die dingen gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog. Oostenrijk, waar ik gewoond heb. Oostenrijk is bijna hysterisch neutraal. Waarom?
1: Dat de Anschluss in 1938.
0: Die zijn zo bang dat Anschluss, maar het is, die zijn ook bang dat de Russen weer terugkomen. De Amerikanen willen Groenland afpakken. Denemarken heeft enorm last van die schaduwvloot van Rusland. Die ook gebruikt wordt om kabels door te snijden onder water, et cetera. Ze hebben al hun wapens aan Oekraïne gegeven. En Denemarken moet wat. En ineens beseft Denemarken, wij zitten er alleen maar bij voor de markt. We doen niet mee aan Europese justitie, we doen niet mee aan de bankenunie, we doen niet mee aan de euro. Wij zijn eigenlijk gewoon heel erg alleen. En dus die worden steeds Europeeser. De Deense premier begint nu te spreken over eurobonds. Die vrouw die snapt heel goed aan welke kant haar boterham.
2: Als we het gesprek voeren over 10 jaar, waar staat Europa?
0: Over 10 jaar?
2: Ja. Zijn wij vandaag zondagskinderen en is het eigenlijk nu al maandagochtend en moeten we echt wel aan de week beginnen? Gaan we dat vastpakken, denkt? Gaat Europa hierin slagen om voor zichzelf volledig te zorgen?
0: Ik denk het wel, want we hebben geen alternatief.
2: Ja, het moet wel. Kijk, het is echt wel maandagochtend.
0: Kijk, wij hebben al 20 jaar de ene crisis naar de andere. Eurocrisis, vluchtelingencrisis. Iedereen zei de hele tijd, oh, de EU kan dat niet aan. Hè? Want we hadden geen Europees vangnet voor de euro. We hadden dit niet, we hadden dat niet. Als je nu terugkijkt naar al die crisis, we hebben ze allemaal overleefd. Waarom? Omdat de Europese leiders beseffen, nationale leiders die alle beslissingen nemen, als wij met z'n allen er niet in slagen om oplossingen te bieden, dan donderen met z'n allen in de afgrond.
2: Dus nogmaals weer Schaffendas.
0: Zij willen dat de Europese Unie dit overleeft. Want anders gaan ze er zelf aan. Europese landen zijn zo klein geworden. Op wereld, op het
2: zelfs in Frankrijk.
0: Maar mondiale invloed. Hè? 150 jaar geleden bepaalden Europese landen wat er gebeurde in de rest van de wereld. Nu is het andersom. De rest van de wereld bepaalt wat er hier op de agenda staat. Daar kan je van balen, maar er is één goed aspect aan. Dat Trump ons niet belt als hij ten strijde wil trekken tegen Iran. Daar wordt heel veel over geklaagd, dat begrijp ik ook wel. Maar er is één goed aspect aan. Omdat wij ons zo provinciaals voelen, weten we dat we moeten samenwerken om te overleven. En dat doen we.
2: We sluiten altijd af met muziek. We hebben een DJ aan tafel, DJ Björn. Wat heb je nu mee?
1: De muziek die ik heb meegebracht verwijst een beetje naar de cover van uw boek, waar u in Kroatië, ergens in de oorlog, als jonge vrouw uitgestuurd werd. En ik heb muziek meegebracht van een prachtige film uit die tijd, Le Temps des Gitans, The Time of the Gypsies. Ik weet niet of je hem kent, van Emir Kusturica. En die muziek daaruit is Eder Ledzi van Goran Bregovic. En dat is een Roma-lied. Prachtig om naar te luisteren. Het is een beetje magisch, realistisch. Maar het geeft heel goed de sfeer weer van ex-Joegoslavië van toen. Dus een soort ode aan u en uw boek.
2: Ik dank u voor uw
0: hartelijk
2: tijd.
0: Dank.
2: Ik vond het een zeer interessante kijk op is een heel andere blik op dat Europa waar wij graag op afgeven. Maar eigenlijk mogen we daar best wel wat meer trots op zijn.
0: Denk ik ook.
2: Dat is een mooi pleidooi. Dus ik dank u voor uw komst, Caroline de Gruyter. Ik maak graag reclame voor uw boek Zondagskinderen, uitgegeven bij De Geus. Dit was De Verrekijkers. Tot de volgende keer.

0: Uitgesproken in Compagnie Merkpoel.
1: Mensen denken van acteren dat dat ook een vorm van liegen is. Maar je voelt eigenlijk heel duidelijk op een set als je niet in de scène zit en als je het gevoel hebt dat je slecht aan het presteren bent, dan zeg je wel eens als acteur van ach, ik had het gevoel dat ik aan het liegen was. Acteren is het gevoel hebben dat iets echt is.
0: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: Op de snelweg in Waasmünster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
3: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
4: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
2: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bitprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
4: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
2: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
4: Misschien kan ik u helpen.
2: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
5: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
6: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
7: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
5: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
6: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
5: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
8: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
9: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
10: Code Yellow!
11: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
12: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
11: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
13: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
14: Het is Toyota.
13: Info en voorwaarden op toyota.be.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis.
16: Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
0: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Door het warme weer is het druk aan zee. In Antwerpen is een dode gevallen bij een ongeluk met een step. En hulpverleners hebben grote moeite om de ebola-uitbraak in Congo aan te pakken. Het wordt zeer warm vandaag, lokaal misschien wel 31 graden. Na een koudere periode piekt de temperatuur dus. En dat is opvallend, maar niet uitzonderlijk, zegt weervrouw Jacot Broeke.
18: We bevinden ons vandaag onder hoge druk. En dat hoge drukgebied, ja, dat zorgt voor dat stabiele weer. Dat brengt ook die warme lucht uit het zuiden. En daardoor stijgen de temperaturen tot 30 graden in het centrum. Een lokale 31 graden kan. Maar dat is op zich niet zo abnormaal voor deze tijd van het jaar. Het dagrecord van vandaag ligt bijvoorbeeld op 31,3 graden in Ukkel. Daar gaan we vandaag waarschijnlijk niet over gaan. Dus heel abnormaal is het niet.
17: Door het warme weer trekken veel mensen naar zee. Er zijn extra treinen ingelegd en onder meer in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Het is daar op dit moment druk, maar geen overrompeling. Linde Koman ging er kijken aan het station.
19: De ene na de andere volle trein komt aan in het station van Oostende. Iedereen heeft zijn eigen plannen voor de dag, al zijn dit met voorsprong de populairste bezigheden.
20: Zonne, een beetje drinken, een beetje eten, vooral vis eten, een ijsje eten, gewoon veel eten denk ik, en zonne.
21: Een beetje winkelen, iets lekker gaan eten, een beetje op het strand gaan liggen.
19: De politie houdt de drukte extra in de gaten, zegt Simon Viers.
22: In het kader van het zomerdrukteplan hebben we een extra dispatch die in de gaten houdt via de camerabeelden en via andere parameters hoeveel volk er naar Oostende Stende afzak, dat gaat over de camerabeelden van het station, maar ook bijvoorbeeld hoeveel automobilisten er van E40 A10 afrijden. Indien nodig kunnen we mensen een beetje omleiden naar parkings verder weg van het centrum.
19: Want jong en oud komt hier aan voor een dagje aan zee. Van gepensioneerde levensgenieters.
23: Een dagje aan het strand gaan, rondwandelen, een museum gaan bezoeken. Ja, de drukte moet je natuurlijk bijpakken. Hè.
19: Tot enthousiaste, luide jeugdbewegingen.
17: Het is richting de kust dus druk op de treinen en in de stations, maar de NMBS was goed voorbereid, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
1: Dat hadden we ook wel verwacht, vandaar ook die 24 extra treinen die vandaag rijden, maar ook morgen en maandag. En dat zorgt er ook voor dat ondanks die drukte het eigenlijk toch wel tot nu toe vlot is verlopen. We hebben ook extra personeel dat klaarstaat in de grote stations om die reizigers zelf ook te spreiden over de volledige lengte van de trein. Maar dus als je vandaag of de komende dagen de trein wil nemen, check zeker vooraf onze reisplanners en probeer ook die drukste momenten van de dag te vermijden.
17: Ook op de E40 is het druk. Door een ongeluk in Oostkamp was het vanmorgen 40 minuten aanschuiven richting de kust. In Antwerpen is vannacht de bestuurder van een e-step om het leven gekomen. Een tweede persoon is levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie onderzoekt op dit moment wat er precies gebeurd is, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
3: Vanmorgen rond 4:30 kregen we de melding dat er twee personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. En de medische dienst die ter plaatse kwamen zijn meteen gestart met de reanimatie van één van hen. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. En de man van 47 die met de step reed is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de twee met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een dertiger te voet onderweg.
17: De autokeuring heeft deze week een schoolbus afgekeurd waarvan de remmen bijna helemaal los zaten. De bus was nog in dienst en reed dus rond met kinderen en hun begeleiders. De koepel van autokeuringscentra GOKA spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snauwaard van GOKA.
4: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die gooien eigenlijk het kind met het badwater weg. Ik bedoel, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
17: De uitbraak van ebola in Congo onder controle krijgen wordt bijzonder moeilijk. Dat zegt de hulporganisatie Mamas for Africa. Van bijna 180 mensen wordt nu vermoed dat ze aan ebola gestorven zijn. Een ziekte die hoge koorts en bloedingen veroorzaakt. Er zijn mogelijk ook al 750 besmettingen. De uitbraak is begonnen in oorlogsgebied in Oost-Congo en dat maakt het extra moeilijk. De hulp is snel nodig, maar de politiek reageert traag, zegt Anke Du mee van Mamas for Africa.
7: Er zijn geen middelen die ter beschikking worden gesteld door de overheid. Er is, voor zover wij weten, nog geen samenwerking tussen enerzijds de bezettende rebellengroep M23 en anderzijds de officiële Congolese autoriteiten. Rwanda heeft de grenzen gesloten. Mensen voelen zich echt wel aan hun lot overgelaten. Ik denk dat het op gang komen van echt gestructureerde hulp en maatregelen, dat dat nog zeer moeilijk zal zijn de volgende dagen.
17: In Oeganda, een buurland van Congo, zijn er ook nog 3 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal op 8. Zonnig zomerweer vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen erna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag wordt het iets minder warm. De drukte richting de kust, daar begonnen we mee. En aan de kust, de kustgemeente en de NMBS zijn voorbereid. Het drukteplan is geactiveerd en er rijden extra treinen. Voorlopig verloopt alles vlot. Meer in de app van VRT Nieuws.
24: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé. Ekili. Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
0: Radio 1.
24: Belpop.
0: Met Floris Dalemans.
25: Hey, goedemiddag. Welkom bij Belpop. We hebben vandaag aandacht voor Johan Verminne, die is gisteren 75 geworden. En ook Jan Delvaux, die is op weg met een strafverhaal uit de Belpop. En voor de rest veel muziek van CJ Ballant en Tom Barman bijvoorbeeld, toen ze samen Magnus waren. Dit is Summer's Here.

Niet slecht gekozen, hè? Want het is echt wel hoogzomer intussen. Heerlijk zo. Magnus en Summer's Here. Dit zijn Céla Sue en The Galants en Movin'.

0: One Day at a Time van Arsenal. En daarvoor een van de fijnste samenwerkingen van de laatste tijd in ons land. Vader en zoon Galant en Selassou samen. Selassou en de Galants en Movin. Zometeen hoor je Erwtenbrekers.
1: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.

0: zijn Flipco hier kwijtgespeeld bij Ertebrekers, maar dat is helemaal niet erg, want met hun twee zijn ze minstens even straf. Dat hoor je op de laatste plaat die ze met hun tweetjes gemaakt hebben, waar dit ook op staat. Ertebrekers en Taboe.
1: Radio 1. Belpop.
0: Gisteren werd Johan Verminne 75. En onze collega's bij Radio 2 hebben een mooi lang gesprek met hem gehad. Volledig te bekijken en te beluisteren op hun kanaal op VRT Max. Een gesprek over zijn jeugd, over zijn tijd in Brussel als jonge kerel. Over zijn ex-vrouw Catherine, met wie hij nog steeds een mooie band heeft. Over zijn dochter Pauline. Maar ook over zijn ziekte bijvoorbeeld. Vorig jaar heeft hij zijn afscheidstournee de laatste ronde moeten afzeggen. Door zijn strijd tegen slokdarm en maagkanker. Daar spreekt hij nu voor het eerst uitgebreid over. Over de moeilijkheid van zo'n ziekte. Zowel fysiek als mentaal, maar ook over de levenslessen en inzichten die hij door zijn ziekte heeft gekregen. Het gaat uiteraard ook over de prachtige liedjes die hij heeft uitgebracht gedurende zijn carrière. Een carrière waar hij al als jongvolwassene van droomde en waar hij zich voor smeet. Want hoewel Johan zijn vader hoopte dat hij naar de universiteit zou gaan, koos hij voor iets anders.
2: Mijn vader had nooit kunnen studeren, dus hij hoopte dat ik naar de universiteit zou gaan. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben naar het conservatorium gegaan. Heb zelfs mijn humaniora niet afgemaakt. Ben in het voorlaatste jaar van de humaniora naar het conservatorium gegaan. Dus ik heb zijn dromen niet gerealiseerd. Mijn vader deed altijd geringschattend over mijn zangcarrière. Maar later hoorde ik van mensen dat hij altijd stoefde. Maar hij stoefde alleen op café over mij, als ik er zeker niet bij was.
0: Ook al zei hij het niet persoonlijk tegen Johan, hij was toch een trotse vader. En zijn moeder, die steunde hem wel van in het begin.
2: Als ik dan naar het conservatorium ging, dan zei ze gewoon tegen mij: het is toch echt wat je wil? En ik zei: ja, mama, dan moet je maar gaan, zei ze. Zo zat mijn moeder in elkaar.
0: En zo geschiedde, al was die carrière niet van in het begin super succesvol. Zelfs in die mate dat hij echt een hit nodig had om zijn professionele voorbestaan te kunnen garanderen. En die hit, dat lukte met

0: Laat me nu toch niet alleen. De song van de redding voor Johan Verminne.
1: Ik weet nog dat Jean Kluker tegen mij zei: we hebben een hit nodig, Johan. Een echte hit. Zeg maar, Jean. Ik schrijf maar de liedjes die ik schrijf. En als dat geen hits zijn, so what? Maar ik voelde dat mijn voortbestaan professioneel als zanger afhing van het juiste nummer te vinden. En door altijd bij alle opnames aanwezig te zijn die ik ooit gemaakt heb, want ik heb zo mijn stijl geleerd, kende ik Dan Laxman. Dat was een tape-op, noemden wij dat. Dat was een tape-operator, dat wil zeggen iemand die de band start en stopt bij een opname. Dat is een belangrijke functie. En dan was de bezitter van de eerste meerstemmige synthesizer in ons land. En ik was bevriend geraakt met die tape-op. Ik heb daar veel. Ik ben meer bevriend met de portier van de VRT dan met de directeur van de VRT, om u maar iets te zeggen. Ik ben daar naartoe gegaan. Hij woonde toen in Molenbeek. Zijn moeder had een lingeriewinkel en hij had boven de lingeriewinkel had hij een studiootje gebouwd, mini-studiootje voor zichzelf. En ik herinner nog altijd, ik ging daar samen met Koen de Bruyne, die toen mijn pianist was, naartoe. En wij hoorden de eerste 8 maten van een aanzet van een song van Dan. En dat was dun dun dun dun dun dun dun. Ik zei, Koen, ça c'est un diamant tegen Dan. Dat is een diamant.
0: Laat me nu toch niet alleen eens een diamant, dat hoorde hij meteen. Het is dan ook een van Johans grootste hits geworden, in die mate dat hij het eigenlijk beu is. Maar hij speelt het toch elke keer als hij voor een publiek staat, want ze wachten erop. Het is een nummer dat nu van hen is en niet echt meer van hem. Er is natuurlijk ook een hele mooie versie van Clouseau. Dat heeft het nummer een tweede leven gegeven bij een heel nieuw publiek. Hey.

0: nu toch niet alleen maar dan de versie van Koen en Chris bij Clouseau.
1: Het Clouseau-verhaal is een fijn verhaal. Dat zit zo in elkaar. Clouseau ging een wereldtournee doen met Engelstalige liedjes. Ik weet hoe moeilijk het is om in het buitenland iets te realiseren. Die plannen werden een beetje opgeborgen en ze keerden terug naar ons land. En Jean Blouten was hun producer. En ze zochten ook naar een single en een hit. En Jean zei, waarom neem je geen versie van Laat Me Toch Niet Alleen Op? Ik weet uit goede bron dat dat niet door de twee broers direct in dank werd aanvaard, maar dat ze daar achteraf geen spijt van meer hebben.
0: Johan Verminnen, dat is natuurlijk ook Brussel. Hij kwam uit Wemmel, maar een van zijn meest doorleefde liedjes gaat wel over zijn tijd in de hoofdstad.
1: Ik heb het geschreven in Wemmel op de keukentafel van mijn moeder. Dat is het echte verhaal. Maar ik woonde al in Brussel en ik kwam mijn moeder bezoeken. En de aanleiding om een liedje over Brussel te maken is een heel eigenaardige. Dat is een Engelse aanleiding. Dat is Ralph McTell had op dat moment een hit met The Streets of London. Ik zei, ik moet zo'n liedje maken, zoals The Streets of London. Want ik vind Ralph McTell een geweldige liedjesmaker. Ik heb dat zo gedaan. Ik weet nog dat ik met Jean Blouten speelde. En Jean speelde... Dat heeft Jean uitgevonden. Zo is dat liedje gekomen. En het is een beetje een van mijn lijfliedjes. Het hoort bij mij. Heel echt bij mij. Ik zeg altijd, ik ben van Brussel naar de wereld kunnen gaan. Omdat ik ben in Brussel kunnen volwassen worden. Echt volwassen worden.
0: En het was er echt volwassen worden in Brussel. Dat mag je redelijk letterlijk nemen, want Johan woonde er recht tegenover Arno. En dat was altijd een belevenis.
1: Ik woonde in de Lanserstraat boven een Serma op de vierde verdieping. En ik keek binnen in het appartement van Arno, die een tijd gewoond heeft boven een heel bekende wild- en gevogelte zaak die daar was. En wild- en gevogelte was wel de juiste betiteling van het huis. Ik zag hem 's ochtends telkens ontwaken in de armen van een andere vrouw. Hij had geen gordijnen. Maar wat een fantastische kerel dat was. Ik heb heel veel bewondering nu, meer dan vroeger nog, voor het werk van Arno.
0: Dat moeten zotte tijden geweest zijn in de Dansaarstraat in Brussel, als je daar woont recht over Arno en waar dit nummer een soort van neerslag van geworden is. En een echte klassieker door de jaren, Johan Verminnen en Brussel.

0: Brussel van Johan Verminnen, die gisteren 75 jaar oud geworden is. Onze collega's van Radio 2 spraken uitgebreid met hem. Die video daarvan vind je op VRT Max. Die kun je volledig bekijken op het Radio 2-kanaal daar. Voor het eerst heeft hij ook gesproken over zijn ziekte. Er werd slokdarm- en maagkanker bij hem vastgesteld, waardoor hij zijn afscheidstournee vorig jaar heeft moeten afzeggen. Rust, verzorging en een operatie waren het noodzakelijkste op dat moment. Gelukkig is die operatie goed verlopen, al was het wel zeer spannend.
1: Mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. Dat zei de chirurg die mij opereerde, een vrouw. Ze zei, ik dacht dat je uit mijn handen ging glippen in een operatie die 12 uur heeft geduurd. En ze zei, en het rare is, zanderdags heb ik een sportief mens geopereerd. En die ligt nog in het intensieve, zei ze.
0: Hij kan er intussen met een zekere glimlach op terugblikken, maar het was niet makkelijk. Hij heeft veel opnieuw moeten leren.
1: Als er iets is wat ik heb moeten leren, ik heb moeten terug leren stappen. Ik heb moeten leren ademen op een correcte manier. Ik was afhankelijk voor de meeste dingen van andere mensen die mij verzorgden. Dus een soort nederigheid daalt over u neer. Dat kun je niet geloven. Je kan niks. Ik kon niks meer alleen. Dat is voor een vrijgevochten man zoals ik misschien het moeilijkste in het leven om te aanvaarden. Nu doe ik soms dingen alleen die ik eigenlijk beter met begeleiding zou doen. Ik ben zo. Omdat je zo beu bent om telkens te moeten vragen. Tijdens mijn ziekteproces, ontelbare mensen die via Facebook en mijn website bij mij terechtkwamen, zeiden veel moed, Johan. Eigenlijk antwoordde ik daarop in een blog, je moet geen moed hebben, ik heb geen moed. Je moet aanvaarden. Dat is het moeilijkste dat er bestaat.
0: Ondanks zijn ziekte en alles wat erbij is komen kijken, blijft Johan nog wel hopen op die laatste concertreeks.
1: Ik hoop dat ik sterk genoeg ben om een laatste serie concerten te geven. Om waardig afscheid te nemen. Want als er iets is in mijn leven wat een constante is. Ik ben iemand die graag mijn lot in mijn eigen handen neemt. Ik had besloten om mijn carrière te stoppen met een prachtige tournee. Ik heb dat niet kunnen doen door zo'n stomme dingen. Dus ik ben dat niet gewend. Ik wil een beetje van die oude Johan terugwinnen en zelf bepalen of ik dat nog kan. Dat is mijn grootste hoop. Ik heb gedacht, ik ga eraan. Ik heb gedacht, ik ga dood. Want er zijn vele kankeroperaties, maar deze is niet de zwaarste en er zijn er andere. Maar het is wel geen kattenpis, hoor. Maar ik vind niks meer normaal. U vindt wat mensen voor u doen soms, heel kleine dingen, ik vind dat een godsgeschenk. Ik hoop dat ik die inzichten kan behouden voor de rest van mijn leven. Dan ben ik een beter mens geworden door zo ziek te zijn geweest. Daar ben ik zeker van.
0: Het zijn zeer mooie woorden en ik wens hem van harte dat die concertreeks er mag komen. En hij mag nog veel mooie dagen beleven wat mij betreft. Ja, dat is een verwijzing naar nog een van zijn grote successen. En dat succes is er mede gekomen door Katrien Mattelaar. Johan en Katrien trouwden in 86 en ze zijn samen de ouders van Paulien. Ze zijn niet meer samen, Johan en Katrien, maar ze zijn wel nog goed bevriend. Een mooie dagen is echt geschreven vanuit een aantal dingen die echt gebeurd zijn. En Katrien was er altijd bij.
1: Ik speelde echt het voorprogramma van Gilberto Gil op de Grote Markt in Brussel. Wie stond er in mijn publiek op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna op de Gentse feesten. Wie stond er op de eerste rij? Katrien. Ik speelde daarna in Lokeren op de Vonnefeesten. Wie stond er op de eerste rij? Katrien. Van het een kwam het ander, zeggen ze dan. Nee, ik vind het een, dat vind ik een leuk liedje, omdat het, het verenigt twee dingen. Het ware verhaal en het gevoel. Het heeft iets optimistisch in zich. En dat hebben niet zoveel van mijn liederen. Daar zit veel melancholie in mijn lieder.
0: Samen optreden met Gilberto Gil en van het ene podium naar het andere gaan terwijl Katrien erbij was, dat moeten inderdaad mooie dagen geweest zijn. Johan Verminne is 75 geworden en ik wens hem, zoals ik al zei, nog veel mooie dagen.

Johan Verwinnen en mooie dagen. Ik hoop echt dat die tournee voor hem er nog komt. Wie regelmatig speelt, dat is Wigbert. Zeker nu hij ook een nieuwe plaat uit heeft. Dit staat daarop, een nieuw begin.

Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel

Ze zijn het gaan opnemen in Amerika en zo klinkt het ook eigenlijk. Heel erg straf geproduced dit, Triggerfinger and Stars. We hebben een splinternieuwe single gekregen van Trixie Whitley. Het was de voorbije week onze Vox-tip. Dit is Trixie Whitley en Building Fences.

0: The Bat en Don't Talk to the Liar. En zo is het al bijna 2 uur. Zometeen is er nieuws en daarna nog meer Belpop. Tot zo.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
5: In Wallonië eens proberen.
6: Of naar een pretpark gaan misschien.
5: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Ziet je daar niks? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
8: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
7: Dat is goed vastgezet, hè?
8: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
7: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
8: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
7: Ja.
9: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
10: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
11: Ik snap dat hier niet van die...
12: Die tijdsregistratie bedoelt je?
11: Ja.
12: Daar kan ik u bij helpen.
13: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
14: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
15: Ik wou een iPad voor de kids op weg naar vakantie. Bij Lab 9 ging dat snel.
14: Ik zocht iPads voor elke leerling van de klas. Dat is wat anders. Lab 9 Pro helpt slim digitaliseren. Met plannen en toestellen die lang meegaan.
15: Meer info op lab9.be.
16: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
17: bij Brico Brico City
16: en Brico Planet
17: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
16: En zelfs 25% voor B-plus leden.
17: Want zelfgemaakt
16: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
18: Het leven van Gitta van den Boer begon in het weeshuis van moeder Teresa in India. Ze werd geadopteerd en is ondertussen zelf moeder van een tweeling. Tegelijk is ze bezeten door het ondernemerschap. Hoe ze haar leven aanpakt, vraag ik haar morgen in Touché.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 2 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een bestuurder van een ISEP om het leven gekomen. Een tweede persoon is levensgevaarlijk gewond geraakt. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, zegt Wouter Bruins van de Antwerpse politie.
22: Vanmorgen rond 4:30 kregen we de melding dat er 2 personen zwaar gewond waren aan de Lange Koepoortstraat. En de medische diensten die ter plaatse kwamen zijn meteen gestart met de reanimatie van 1 van hen. Beide zijn met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. En de man van 47 die met de step reed is later daar ook overleden. En we vermoeden dat de 2 met elkaar in aanrijding zijn gekomen. Vermoedelijk was de andere man een 30er te voet onderweg.
21: Goka, de koepel van autokeuringscentra, dringt nogmaals aan bij Vlaams minister van Mobiliteit om haar plannen voor de autokeuring te herbekijken. De koepel doet dat naar aanleiding van een afgekeurde schoolbus deze week. De bus was nog in dienst en reed dus nog rond met kinderen en hun begeleiders, maar tijdens de keuring bleek dat de remmen bijna helemaal los zaten. Goka spreekt over zeer gevaarlijke toestanden die te vaak voorkomen. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft plannen om onder meer de keuringstermijn te versoepelen. Maar zulke voorbeelden tonen aan dat dat een te groot risico is, zegt Dirk Snouwaard van Goka.
23: De minister heeft hervormingsplannen en wij kunnen haar volgen in de hervormingen die nodig zijn. Maar de plannen zoals die vandaag op tafel liggen, die gooien eigenlijk het kind met het badwater weg. Ik bedoel, die zijn te vergaand en die brengen eigenlijk de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming waar wij ook voor staan, helemaal in het gedrang.
21: Door het warme weer gaan veel mensen vandaag naar zee. Er zijn extra treinen ingelegd en onder andere in Oostende is het drukteplan geactiveerd. Het is er druk, maar geen overrompeling. Deze dagjes toeristen in Oostende weten duidelijk waarom ze naar daar trekken.
0: Voor het mooie weer en voor een beetje de frisse op te zoeken van de wind.
1: Als de mogelijkheid bestaat om in het weekend in Oostende te zijn, dan komen we naar Oostende. Dus Oostende heeft eigenlijk op alle mogelijke weersomstandigheden is het te genieten.
2: We gingen eerst een dagje naar Brussel gaan om te gaan shoppen. Maar omdat het zo warm wordt, hebben we toch voor Oostende gekozen vandaag.
21: Zonnig zomerweer dus vanmiddag, maar een paar stapelwolken. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen erna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag wordt het iets minder warm. Meer op 14nieuws.be.
4: Belgische wetenschappers ontwikkelden een revolutionaire matras.
24: Radio 1.
4: Belpop.
24: Met Floris de Hallemans.

0: Het is nog even wachten op Unspectacular Times. Die komt uit op 19 juni. De nieuwe plaat wordt dat van Mauro Pawlowski. Dit staat er ook op Master of Design Flaws.
1: Radio 1. Belpop.
0: Bazaar gaat hun 10e verjaardag vieren. En dat doen ze met een concert in de Roma op 29 juni 2027. Dat concert was in 1, 2, 3 uitverkocht. En daarom zijn er nog twee concerten aan die kalender toegevoegd. Ze gaan daar ook spelen op 27 en 28 juni 2027. Die twee extra dagen zijn gisteren in verkoop gegaan. En helaas ook alweer helemaal uitverkocht. Ja hoor, ze hebben hun fans nog altijd, Bazaar. Ook met die nieuwe plaat die net uit is. Exit, zo heet die. En dit staat daarop. Terug naar de toekomst.

Ozark Henry en Ocean, I'm slipping away from you. En daarvoor Bazaar en Terug naar de toekomst. Toekomst, dat hebben die van Auwe ook, denk ik. Met hun tweede plaat bevestigen ze wat ze op hun eerste al hebben neergezet. Een fantastisch geluid en een fantastische stem, die van Brenda Corijn. Dit is hun nieuwe single, Cadavés. MUZIEK

instituut. Als minder kunnen we hem niet omschrijven, denk ik. Wannes van de Velde, Café met rode gordijnen en Oude daarvoor en Calavege. Yves Paquette heeft ook een nieuwe single uit. Dat is dit nummer, Still Room.

0: is echt een bijzondere samenwerking tussen Arbeid Adelt en Parka Paraplu. Ballonhoofd was dat, geïnspireerd op de ballonvaart die in het Waasland zeer rijkelijk aanwezig is, zeker nu met dat mooie weer. Yves Paquet daarvoor en Still Room.
1: De dikke Delvaux.
0: Ah, dag Jan Delvaux.
2: Dag Floris.
0: Het is weer zover, je bent weer op zoek gegaan naar dure Belgische singeltjes.
2: Ja, omdat mensen dat ook altijd intrigeert. Ze willen dat ook eigenlijk wel graag weten. Ze schrikken dan. Er staat op dit moment een Belgisch plaatje, een single te koop, op de belangrijkste verkoopsite, dat is Discogs. Daar gaan veel mensen naartoe. Waarvoor €1.468 wordt gevraagd.
0: Alsjeblieft.
2: Voor dat geld, wat kan je daar verkopen? Al
0: veel.
2: Een fatbike, denk ik.
0: Zeker, ja. Toch?
2: Dat nummer dateert uit 1967 en het wordt ingezongen door een vrijwel onbekende zanger.

0: We hoorden La Fermeture Éclair van Ene Delphine.
1: Niet Boel.
0: Niet Boel, ik wou nog vragen.
1: Nee. En ik denk dat het wellicht de duurste Belgische single aller tijden moet zijn. Dus 1500 euro is wel een pak geld. Hè.
0: Zeker, ja.
1: En die single is trouwens al vele jaren erg gegeerd. Die komt altijd zo terug in de top 10 lijstjes van meest gezochte Belgische platen. Wie is Delphine? Delphine is de artiestennaam van Danny Bury. Een zangeres uit Carignan. Dat ligt in de buurt van Bergen, van Mons.
0: Okay.
1: Ze wil aanvankelijk architecte worden, maar die studies blijken te zwaar. Na een jaar geeft ze het op en ze vertrekt naar Parijs om daar lessen te gaan volgen bij filmregisseur Claude Chabrol.
0: Ja.
1: Ze blijkt toch te kunnen zingen en wordt in 1966, ze is op dat moment 19 jaar oud, getekend door platenfirma Decca in Parijs. En ze brengt een handvol plaatjes uit.
0: Mm-hmm.
1: En in 1968 neemt ze deel aan de voorrondes voor het Eurovisie Songfestival in ons land, bij de RTBF, met een onuitgegeven nummer, Quand un garçon vous écrit. Maar het is helaas niet Delphine, maar een Claude Lombard die naar de finale in Londen mag. Waarom vertel ik dit allemaal? Dat is het enige wat we weten over Delphine.
0: Ah, okay.
1: Dat is alles.
0: Einde.
1: Einde. Dat is toen genoteerd in het jongerenblad Salut les copains in Frankrijk. Er wordt al jaren heel erg naar haar gezocht, maar ze blijkt onvindbaar. Er is iemand die beweert dat ze ooit nog een benzinestation heeft gehad in de buurt van Charleroi. Dan denk je aan heel gevaarlijke passages uit ons verleden. Voilà. Maar het speurwerk geeft geen enkele volledige bevestiging over wat ik net heb verteld. Behalve dan die voorrondes van het Eurovisie Songfestival, want ja, daar zijn ook wel beelden van.
0: Ja.
1: Ja, en zoiets draagt natuurlijk alleen maar bij aan de cultstatus van dat plaatje. Dat plaatje dat geen origineel nummer is, maar een cover van dit nummer.

0: muziek uit 1967 van We the People in the Past, zo
1: ja,
0: heet dit.
1: Een band die ik ook niet kende, zegt jou waarschijnlijk ook niet echt veel.
0: Dat was vaag, een, ja, wel eens gelezen ergens.
1: Het was een psychedelische garage rockband uit Florida, rond het genie van ene Wayne Proctor.
0: Okay.
1: Datzelfde nummer wordt trouwens een jaar later, in 1968, in de Verenigde Staten gecoverd door de veel populairdere Chocolate Watch Band.
0: Oh ja.
1: Dat zijn mensen die redelijk bekend zijn, maar Delphine was sneller. Zij neemt hetzelfde jaar, dus in 1967, al een Franse versie op van In the Past, met We the People als begeleiders.
0: Ah, ja.
1: Althans, want Delphine is één groot mysterie, zo lijkt het toch, maar het verhaal zit heel anders in elkaar. En de ware toedracht is pas recent aan het licht gekomen. Dus We the People nemen het nummer op in 1966 in Nashville,
0: ja,
1: in Amerika. En het management van de groep, of de producer, ene Tony Moon, hebben de banden van die opname naar Frankrijk gestuurd, naar Parijs, naar platenfirma RCA, zonder dat de groep dat wist.
0: Allee.
1: Dus de groep weet van niks. Het wordt spannend.
0: Ja.
1: Het wordt spannend. En dat ging via een Jean-Marc Aletti, een Fransman die in Nashville woonde. En zijn mama was de baas van RCA in Frankrijk.
0: Allee, ja.
1: Mysterie al gedeeltelijk opgelost. Trouwens, de platen van We the People werden in Frankrijk ook uitgebracht door RCA. Dus daar ligt ook een mogelijke verklaring. Er wordt een nieuwe tekst gemaakt door een Jean Lapierre. En Delphine zingt het nummer in op de originele banden. Dus de muziek is van We the People en zij is de stem. En die Wayne Proctor van We the People komt dat pas een paar jaar geleden komt hij dat pas te weten, dankzij opmerkzame fans. En hij legt via het internet legt hij heel de puzzel bij elkaar.
0: Ja, niks aan verdiend zeker?
1: Niks aan verdiend, ja, dat kan je al raden.
0: Dat is een typisch verhaal eigenlijk, ja.
1: Maar hij vond de cover echt wel best knap. En hij was natuurlijk ook heel verbaasd dat die cover zoveel geld waard is vandaag. Nu, dat alles is natuurlijk niet voldoende om van de cover van Delphine zo'n cultnummer te maken. Zo'n gegeerd nummer. Daar zijn, naar mijn bescheiden mening althans, twee redenen voor.
0: Ja.
1: Dat nummer, dat klinkt echt geweldig. En dat dankzij die exotische klinkende begindrif.
0: Ja, een goede riff wel. Een sitar, denk ik.
1: Ja, dat is ook wel alweer een heel verhaal eigenlijk. Dit klinkt heel exotisch, ook echt zo 80's, late 80's eigenlijk. En die Wayne Proctor speelde op een 8-snarig snaarinstrument dat hij had gekocht van een vriend. En die vriend had gezegd, mijn opa heeft dat gebouwd, je kunt dat nergens vinden. Het ziet er een beetje uit als een mandoline, maar dan nog groter. En het heette heel zeldzaam te zijn. Nu, minder zeldzaam bleek achteraf van gedacht, maar het is een octofoon.
0: Oh ja.
1: Dat er ook nog nooit
0: niks, nee,
1: van gehoord. Nu, dat was een instrument zonder snaren, dus Proctor moest daar snaren op zetten. En in plaats van mandolinesnaren kiest hij voor 2 sets banjo-snaren. Dus je krijgt een heel weird instrument eigenlijk, met snaren die er helemaal niet voor bedoeld waren. Hij knutselt het dan verder, zit daar zo'n pick-up op, waardoor hij dat kon versterken en dat door een gitaarversterker sterke jagen. En daardoor krijg je dat hele unieke psychedelische geluid. Eigenlijk, dus we horen letterlijk iets ongehoords.
0: Ja.
1: Misschien is dat al één deel van de magie.
0: Zeker.
1: Maar de belangrijkste reden waarom het zo gegeerd is in Frankrijk is de tekst. Ik weet niet hoe ver jouw kennis reikt van de Franse taal.
0: Redelijk.
1: Weet je wat een fermeture éclair is?
0: Ja. Zegt me niks.
1: Éclair waarschijnlijk wel, maar het heeft niks te maken met gebak. Een fermeture éclair is een ritssluiting. Een tirit, zoals we in het Nederlands zeggen. Een pokkesaai onderwerp, maar Delphine, die maakt daar erotiek van. Wat vindt ze? Je mag dan wel van goede afkomst zijn, jongen, en zeer evenwichtig, maar ik weet wat jongens willen, dus ik hou mijn tiret goed in de gaten. Er zal ooit wel een dag komen dat je hand zal winnen.
0: Oh, zeker, ja.
1: Maar dat is nog niet voor vandaag, of voor morgen. Dus, blijf van mijn tiret. Eigenlijk vindt ze, blijf van mijn tiret.
0: Prachtig. We gaan met hele andere oren luisteren naar dit nummer van Delphine, La Fermeture Éclair.
1: Voilà, €1500.
0: Jan Delvaux, zeer bedankt.
1: Graag gedaan.

heel mooi en heel duur vooral. La fermeture éclair van Delphine. In de krant stond een paar weken geleden dat de nieuwe Luc de Vos is opgestaan. Dan bedoelden ze deze man, Floris Francis Arthur.

Gorky, en soms vraagt een mens zich af en daarvoor de man die de nieuwe Luc de Vos genoemd wordt, nu en dan. Floris, Francis, Arthur en Wolfje. En dan Messi Door, dat is de band van singer-songwriter Wart Dane. Hij heeft twee kompanen naast zich gezet, Maarten Moezen en Bert Hornix. En samen zijn ze dus die band Messi Door, die een splinternieuwe single hebben. Lisière is dit. MUZIEK.

Acteur Koen de Graven, maar ook wel zanger Koen de Graven, toch als hij in zijn band De Post aan de slag is. Twijfel met de beste mee was dat en Messidor daarvoor en Lisière. Zometeen is er classics, maar eerst nog deze classic van bij ons. Luna Twist is dit en African Time.

0: African Time van Luna Twist. Aan het einde van Belpop voor deze week. Zometeen is er Classics.
1: Wanneer zijn we er geweest in?
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
1: Yeah.
2: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT1 en op VRT Max.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij sportkledingproducent Nike in Laaktaal vallen er uiteindelijk minder gedwongen ontslagen dan aangekondigd. In maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen als gevolg van de dalende omzet en winst. Maar in het sociaal akkoord dat de vakbonden vandaag met de directie hebben gesloten, is dat aantal teruggebracht tot 371. Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond vindt het een goed akkoord.
15: We waren er zelf van overtuigd als vakbond dat we een goed akkoord hebben bekomen. Er is ook de stemming voorgelegd en een grote meerderheid van het personeel heeft het goedgekeurd, wat dat voor een stuk ook bevestigt. Maar er blijven nog altijd 370-tal gedwongen ontslagen overeind. Dus dat blijft natuurlijk heel zuur.
14: De vakbonden hebben wel bekomen dat de werknemers die moeten vertrekken een extra ontslagvergoeding krijgen. Afgelopen nacht zijn opnieuw slachtoffers gevallen bij een ongeval met een e-step. In Antwerpen is een 47-jarige man overleden nadat hij met zijn step een voetganger had aangereden. Die raakte zwaar gewond en verkeert in levensgevaar. Spoedartsen van het ziekenhuis aan de Stroom in Antwerpen pleiten al even voor een inperking van het gebruik van e-steps, zeker 's nachts. Want dan zijn de verwondingen veel erger, zo blijkt uit een studie. Spoedarts Kurt Anseeuw.
16: Daarin hebben we inderdaad gezien dat de e-steps dan toch wel gevaarlijker zijn dan andere vervoersmiddelen. En we zien toch dat de letsels die optreden tijdens de nachtelijke uren ernstiger zijn dan de letsels die we zien tijdens daguren. En vandaar dat we dan toch wel een waarschuwing willen geven om daar te kijken of er mogelijkheden zijn om die letsels minstens tijdens de nacht, maar eigenlijk liefst altijd te beperken of te voorkomen.
14: In de Oostenrijkse Alpen is een jonge man van 19 om het leven gekomen bij een nachtelijke poging om de Zugspitze te beklimmen. Het slachtoffer was donderdagavond samen met een vriend vanuit Oostenrijk aan de beklimming begonnen. Maar hij gleed halverwege uit en viel 250 meter naar beneden. Hij raakte daarbij dodelijk gewond. Volgens de politie wilden de twee de zonsopgang op de top meemaken, maar waren ze niet goed uitgerust voor de winterse omstandigheden in het hooggebergte. De Zugspitze is bijna 3000 meter hoog. Zonnig zomerweer, hier en daar wel een stapelwolk. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de dagen daarna nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
9: Update jezelf.
17: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
12: Radio 1.
18: Classics.
12: Met Ronald Vragen.
19: En met The Ray Charles en Doris Troy. En met de zon op onze bol. Het is een prachtige dag. Goedemiddag.

Zo'n schone melodie, een van de hoogtepunten van Johnny Marr als componist. Hij had een beeld voor ogen toen hij de muziek maakte. Het moet klinken als onze versie van een 60s girlband en alsof Phil Spector de producer is. Een wall of sound, al is het hier een wall of synths, want de strijkers komen uit een bakje. Dit waren de Smiths, There is a Light That Never Goes Out. Nu bellen Sebastian, Funny Little Frog.

Rits en melancholisch, net als There is a light that never goes out. Daarnet, This is the day van The. Zometeen een duet over een lieve heersbeestje. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. De weg is er wel vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel telkens 10 minuten extra tussen Oudergem en Zaventem en tussen Grimbergen en Wemmel. In Tervuren zijn door werken de af- en oprit afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal.

Nonkel van Grauwel en Kim de Hert in duet. Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. Lady Bird in twee woorden. Alleen geschreven betekent het lieve heersbeestje. Maar hier kan het dus ook over mevrouw de vogel gaan of gewoon straattaal voor een vrouw of vriendin. Het maakt niet uit. Het is een heerlijk nummer.

0: Daarnet Arbeid Adelt, Nergens Heen. En dit was Ray Charles, Hit the Road Jack. In duet met een van zijn Ray Letts, Margie Hendrix. Zij zingt de Don't You Come Back No More No More. In de song een spel tussen ex-geliefden. Naast het podium waren zij een koppel, Margie en Ray. Nu Cowboy Junkies, Misguided Angel.
1: Radio 1
2: Classics.

Een song uit het classic album van Cat Stevens. Tea for the Tillerman, met daarop onder meer Wild World en Father and Son. Die songs worden vaak gedraaid. Dan is het leuk om eens een andere boven te halen in classics. Sad Lisa van Cat Stevens. Het is bijna 2 minuten over 3:30. We gaan wandelen in Memphis met Mark Cohn.

Mark Cohn op Blue Suede Shoes, Walking in Memphis. En daar kom je Elvis tegen, want in Memphis is Elvis overal.

Een zoveelste variatie op The Beauty and the Beast. Robert Plant en Alison Krauss met hun versie van een song van The Everly Brothers, Gone, Gone, Gone. Hun versie komt uit 2007. Je zou denken dat een zanger als Robert Plant nog weinig te leren heeft, maar hij zei dat de samenwerking met Alison Krauss hem heeft verrijkt. Ik heb ontdekt dat ik niet luid hoef te zijn om intens te klinken. Oud geleerd is blijven gaan. Dit is The Cure.

en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op

The Cure, Why Can't I Be You? Zometeen naar Babylon. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 20 minuten vertragen tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. De weg is er wel vrijgemaakt. Richting Gent een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Oudergem en Zaventem. In Tervuren zijn doorwerken de af- en oprit afgesloten. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal.

teksten uit psalmen en een zonnige groove eronder. Rivers of Babylon van de Melodians. Beetje reggae op een zomerse dag als vandaag. Ja, dat past wel, denk ik. Zelfde sfeer hier bij Doris Troy. Just One Look. Just one.

Just One Look van Doris Troy, een zangeres uit New York, ontdekt door James Brown. Ze werkte vaak als backing vocal, onder meer bij de Rolling Stones, George Harrison, Dusty Springfield en Pink Floyd. Straks nog Pink Floyd in Classics tussen 4 en 5. Zometeen The Kings, Where Have All The Good Times Gone? Nu naar Oostende voor TC Matic.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
2: Onrust stijgt bij bedrijven.
3: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
4: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Code Yellow!
7: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Eastpak tot 40% korting. En Ring videodeurbellen tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
9: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
10: Elke maand.
9: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
11: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
12: Flexijobbers aannemen?
11: Ja.
12: Natuurlijk.
13: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
15: Elke dag nemen leiders beslissingen in een wereld die sneller draait dan ooit. Gedreven door nieuwe kansen en digitale transformatie, maak je het verschil niet alleen door wat je doet, maar ook door hoe je het doet. Met KPMG boek je vooruitgang dankzij expertise, vertrouwen en echte impact. KPMG. Make the difference.
16: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Belgische wetenschappers hebben heel wat grote uitvindingen gedaan. Kunststof, de deoroller en zelfs de pil. Ook bij Ekili hebben wetenschappers van een Belgische universiteit een oplossing gezocht om altijd goed te slapen. Uit hun onderzoek is de Ekili-matras ontstaan. Elke Ekili-matras is uniek omdat hij aangepast wordt aan uw lichaamsbouw en slaaphouding. Want goed slapen is een wetenschap.
19: Ekili met QUI-NLL.
18: Kom nu naar een Ekili-verdeler en ontdek onze wetenschappelijk onderbouwde matras.
20: Go Yellow!
21: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
22: Echt? Een heel jaar?
21: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
23: VRT Radio 1.
24: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij kledingproducent Nike in Laakdal hebben vakbonden en directie een sociaal akkoord bereikt over de collectieve ontslagen die daar waren aangekondigd. In maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen. Maar in het akkoord is dat aantal teruggebracht tot 371. De vakbonden hopen dat een aantal werknemers zullen kiezen voor vrijwillig vertrek, zegt Marieke van Gils van de Socialistische Vakbond ABVV.
26: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen die vanaf volgende week zal opengesteld worden voor alle medewerkers van de getroffen afdelingen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling. En op die manier kunnen zij dan toch nog vermijden dat er een collega moet vertrekken die absoluut wil blijven.
25: Er woedt een grote brand in een afvalverwerkend bedrijf in de omgeving van Charleroi. De vuurzee veroorzaakt een grote zwarte rookkolom die van kilometers ver te zien is. Aan inwoners in de wijde omgeving wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Op dit ogenblik is nog niet geweten of de rook giftig is. De brand zou ontstaan zijn in een berg plastic afval dat klaar lag om gerecycleerd te worden. Er is voorlopig geen sprake van slachtoffers. In het Midden-Oosten lijkt de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten opnieuw op te lopen. Teheran heeft er vanmiddag opnieuw mee gedreigd om veel harder terug te slaan als het land opnieuw wordt aangevallen. Daarbij zou wapentuig zoals raketten worden ingezet die tot nog toe niet gebruikt werden. In Washington lijkt het Iraanse dreigement maar weinig indruk te maken. Verschillende Amerikaanse media melden dat een aanval nakend is. President Trump heeft laten weten dat hij niet aanwezig kan zijn op het huwelijk van zijn zoon. Volgens waarnemers een belangrijke indicatie dat er iets op deel is. In Portugal zijn de moeder en stiefvader van twee jonge kinderen die deze week aan de kant van de weg waren achtergelaten in voorlopige hechtenis geplaatst. Een automobilist trof de twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar dinsdag aan in het zuiden van Portugal. Ze hadden eten en drinken bij zich, maar geen identiteitsdocumenten. De vader van de kinderen had hen een 10-tal dagen geleden als vermist opgegeven in Colmar, in het oosten van Frankrijk. De moeder en haar vriend werden uiteindelijk 180 kilometer noordwaarts gearresteerd in een café. De moeder wordt verdacht van slagen en verwondingen met verzwarende omstandigheden. Zonnig zomerweer, hier en daar wel een stapelwolk. Temperaturen tot 25 graden aan zee en 31 elders. Morgen en ook de komende dagen nog altijd zonnig en warm. Pas vanaf woensdag iets minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
23: Radio 1.
0: Classics.
23: Met Ronald Verhagen.

Garland Jeffries kreeg het idee voor deze song in Mexico. Je hoort het aan de mariachi-trompetjes. Hij was daar beroofd. En de verteller in de song zingt hoe hij steun nodig heeft van een matador. Een stierenvechter. Meer specifiek het type stierenvechter dat de stier effectief doodt. Zijn manier om de frustratie van zich af te schrijven. Met een goede song. Het werd ook zijn grootste hit, Matador. Van de gevaarlijke straten in Mexico naar die in Kingston, Jamaica. Waar de Rude Boys heersten. 007 Shanty Town. Dit is Desmond Dekker.

Rude Boys was in Jamaica in de jaren 60 de naam voor malcontente jeugd die soms gewelddadig werd. Zit ook in het nummer Message to You, Rudy van Dandy Livingston, later gecoverd door de Specials. Dit was 007 Shanty Town van Desmond Dekker. Nu Buckshot LeFunk, Some Cow Funk.

Gold Dream van Simple Minds. Zometeen fake news van Dusty Springfield. Op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Bocherhout. En richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de binnenring rond Brussel een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Jette door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de buitenring vertragen tussen Oudergem en Zaventem. Interviewen zijn door werken de af- en oprit afgesloten. Classics.

0: En zo is Claire Torrey zachtjes aan uitgezongen bij de Great Gig in the Sky, Pink Floyd. Daarvoor Dusty Springfield, I Think It's Going to Rain Today. De minst toepasselijke song in de playlist vandaag. Wel, een hele goeie. Daarmee is het bijna 4:30. Do you
1: like good music? Soul songs of deliverance and love and understanding and joy. What you want? And peace and sometimes sorrow.
2: Oh yeah, sweet soul music.
0: In elke classics een soulparel uit de 60s. Smokey Robinson hebben we al gehad in deze reeks met het prachtige Tears of a Clown. En nu komt Smokey nog eens, tenminste als schrijver van de song My Girl. Hij schreef hem samen met Ronald White, een van zijn compagnons van The Miracles, ergens op een verloren moment aan een piano in New York terwijl ze op tour waren met Motown-artiesten. De bedoeling van Smokey was om het nummer zelf op te nemen met The Miracles, maar David Ruffin van The Temptations hoorde de demo en smeekte dat zij het mochten doen. En Smokey zei ja. The Temptations, My Girl.

Smokey Robinson is een uitstekende zanger, maar David Ruffin van The Temptations ook. Zij kregen het nummer van Smokey en het werd hun doorbraak, My Girl. Hun eerste nummer 1 hit in de VS. Een klepper die niet mag ontbreken in onze reeks Sweet Soul Music.

The Only Way Is Up, muziek voor een zonnige zaterdag. Otis Clay met de originele versie uit 1980. Die was toen geen hit. De cover eind jaren 80 wel. Een cover door Yes en The Plastic Population. Dit is OMD en Enola Gay.

0: Enola Gay van Orchestral Maneuvers in the Dark, ofwel OMD. Nu nog een afkorting, AC/DC.
1: Radio 1 Classic.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
5: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
6: Radio 1 live.
7: Pink Floyd met The Great Gig in the Sky, met die fantastische stem van Claire Torrey. Diezelfde Claire Torrey zingt hier ook mee op een minder opvallende wijze, weliswaar. Hier was ze backing vocal in That's What You Get van Kevin Ayers. Zometeen Bonnie Raitt met een nummer van Richard en Linda Thompson. Op de binnenring ondertussen rond Brussel. 10 minuten extra tussen Groot-Bijgaarde en Jet. De weg is er vrijgemaakt. Ook 10 minuten vertragen op de buitenring tussen Oudergem en Zaventem. Intervuren zijn doorwerkende af- en oprit afgesloten tot maandagavond. Verkeer richting Trevuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Trevuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal.

Rehearsals for Retirement van Phil Ox, een singer-songwriter uit Texas. Hij was geëngageerd, durfde tegen schenen schoppen en deed dat met humor. Maar hij was ook een getroubleerde ziel. De laatste jaren van zijn leven was hij depressief en dakloos. En 50 jaar geleden, in april 1976, stapte hij uit het leven. Phil Ox, zijn retirement, heeft hij niet gehaald. Voor hem zat Bonnie Raitt met Dimming of the Day, een nummer van Richard en Linda Thompson. Richard Thompson staat binnenkort op 18 juni in de Roma in Borgerhout.

0: Elvis Costello, I don't want to go to Chelsea. Na nieuws van 5, de Hollies in Classics.
1: Uitgesproken in Compagnie Merkpoel.
2: Mensen denken van acteren dat dat ook een vorm van liegen is. Maar je voelt eigenlijk heel duidelijk op een set als je niet in de scène zit en als je het gevoel hebt dat je slecht aan het presteren bent, dan zeg je wel eens als acteur van ik had het gevoel dat ik aan het liegen was. Acteren is het gevoel hebben dat iets echt is.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Op de snelweg in Waasmunster gebeurde waarschijnlijk een mirakel.
4: Dus ik ben echt aan 120 per uur op die auto geknald die daar stil stond.
5: De kans om dat te overleven is eigenlijk echt heel klein.
3: En opnieuw was Robert Schumann erbij, een van de stichters van de Europese gemeenschap. Zijn bitprentje lag op de achterbank van Europa-kenner Hendrik Vos.
6: Heilige Vader, ik heb vernomen dat u op zoek bent naar een mirakel dat verricht zou zijn door Robert Schumann.
3: Hendrik Vos was op weg naar het Vaticaan om Robert Schumann heilig te verklaren. Is het gelukt?
6: Misschien kan ik u helpen.
3: Beluister de allerlaatste aflevering, samen met alle anderen van Het Mirakel van Schumann op VRT Max.
7: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Bij VAR krijgt je merk
12: meer aandacht.
13: Meer merk?
11: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
14: Vlaanderen, de toekomst is hier.
15: Update beschikbaar.
14: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
15: Update voltooid.
14: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
17: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
18: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
16: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
17: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
16: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
19: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
20: bij Brico, Brico City...
19: en Brico Planet...
20: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart... van 20% korting op alles.
19: En zelfs 25% voor B-plus leden.
20: Want zelfgemaakt
19: is slim bespaard.
20: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
21: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren... tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
22: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
23: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
24: Het leven van Gitta van den Boer begon in het weeshuis van moeder Teresa in India. Ze werd geadopteerd en is ondertussen zelf moeder van een tweeling. Tegelijk is ze bezeten door het ondernemerschap. Hoe ze haar leven aanpakt, vraag ik haar morgen in Touché.
1: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
25: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er is een sociaal akkoord bij kledingproducent Nike in Laakdal. Er vallen minder ontslagen dan eerst was aangekondigd. In Houthalen Helchteren is het eerste echte festivalweekend van het seizoen op gang getrapt. En de spanning in het Midden-Oosten neemt opnieuw toe. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal zullen er uiteindelijk maar 371 jobs moeten verdwijnen. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen in een sociaal akkoord dat vandaag door het personeel is goedgekeurd. Wim Schepens, er verdwijnen dus minder jobs dan aangekondigd.
0: Ja, dat is zo. In maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen, verspreid over 2 ontslagrondes. Die ontslagen waren volgens de directie nodig omdat de omzet gedaald was. De vakbonden waren het daar niet mee eens. Vorige week hebben ze ook 24 uur gestaakt. En dat protest heeft volgens de vakbonden resultaat gehad, want het aantal ontslagen is teruggebracht tot 371. Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond ABB VVV verwacht ook dat een aantal werknemers vrijwillig zal opstappen.
2: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling.
0: En voor wie toch gedwongen ontslagen wordt, hebben de vakbonden een extra ontslagvergoeding bedongen.
25: Dankjewel, Wim. Het is tijdens dit verlengde weekend extra druk aan de kust. Door het warme weer trekken veel mensen voor 1 of meer dagen naar zee. In Oostende wordt volop genoten van de zon en van wat verkoeling. Een verslag van Linde Koman.
4: Op een zonnige dag als vandaag heeft iedereen zo zijn eigen bezigheden op het strand.
5: We zijn onze voeten aan het insmeren met zand.
4: Velen hebben pas op het laatste moment beslist om te komen.
6: We hebben een beetje afgewacht omdat het mooie weer ging zijn. En vandaar dat we toch last minute nog gekozen hebben om naar de kust te komen.
12: Wij blijven maar 1 nacht. Ja, we zoeken een boef af.
4: De strandpolitie houdt op dit soort zomerse dagen alles extra in de gaten, zegt Simon Viers van de Oostendse politie.
26: Ze gaan rond op het strand, ze kijken waar incidentjes zijn. Het gaat ook heel vaak om verloren gelopen kindjes. Het blijkt toch wel echt nodig sinds een aantal jaar om daar actief op in te zetten en op het strand ook aanspreekbaar te zijn en zichtbaar te zijn voor de bezoekers.
4: Het is warm op het strand en velen zijn op zoek naar verkoeling.
5: Leuk om over de golven te springen.
4: Maar op de dijk kan afkoelen ook op een rustigere manier.
27: We zijn eigenlijk aan het genieten van een verfrissend drankje.
28: Een beetje plezier maken hier en een goed pintje drinken en het is goed.
25: Dit weekend start het zomerse festivalseizoen. Een van de eerste festivals is het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helchteren. En daar is voor ons Ferre Wintij.
29: Ja, en de fans van het zwaardere elektronische werk, die starten hun festivalseizoen traditiegetrouw hier op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen Helchteren. Vroeger een echt nichefestival, maar het genre is mainstream geworden en daar profiteert het festival zeker van mee. Intussen is het een vaste waarde geworden op die overvolle Belgische festivalkalender, want er zijn heel veel festivals en met een beperkt budget is het toch wel keuzes maken voor de festivalliefhebbers.
30: Allee, het is leuk, maar het kost heel veel geld. Dus daarmee heb ik het beperkt tot 2 festivals dit jaar.
31: Ik denk dat ik deze zomer 4 festivals doe. Dus €800. Ja, wel veel geld.
25: In het Midden-Oosten komen er hoopvolle signalen rond onderhandelingen om de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten te stoppen. Roel Pennemans, waar staan we?
32: De voorbije uur hebben zowel Iran, de Verenigde Staten als bemiddelaar Pakistan voorzichtig positieve signalen de wereld ingestuurd. De Pakistanse legerchef was voor gesprekken in Iran en hij sprak over bemoedigende vooruitgang. En ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam het woord vooruitgang in de mond. Hij zei dat er vandaag of de komende dagen mogelijk iets te melden valt. Dat blijft dus allemaal bijzonder vaag. Maar aan de andere kant is er dus wel wat hoop, want ook het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei deze namiddag dat er minder discussiepunten zijn, dat er anderzijds ook grote meningsverschillen blijven. Afwachten dus of er inderdaad een doorbraak komt.
25: Dankjewel, Roel. In de Spaanse hoofdstad Madrid hebben tienduizenden betogers geprotesteerd tegen de regering van premier Sanchez. De betoging werd georganiseerd door een aantal burgerorganisaties, maar werd gesteund door de conservatieve partij Partido Popular en de uiterst rechtse partij Vox. Vertegenwoordigers van die partijen liepen mee in de optocht. Ze eisten het ontslag van premier Sanchez en vragen nieuwe verkiezingen. De sociaal-democratische partij van Sanchez is verwikkeld in een aantal corruptieschandalen. Deze week nog opende de Spaanse justitie een corruptieonderzoek naar voormalig premier Zapatero, een bondgenoot van Sanchez. En in de haven van Dover in het Verenigd Koninkrijk is een nieuw systeem van extra grenscontroles tijdelijk opgeschort vanwege de grote verkeersdrukte bij het begin van een schoolvakantie. Door een nieuwe manier van werken zullen er geleidelijk aan extra controles komen waarbij vingerafdrukken en een foto in een digitaal dossier worden bijgehouden. Het was vandaag meer dan 3 uur aanschuiven richting Dover en dat in de zomerswarme temperaturen. Door alleen de gewone controles uit te voeren zou de procedure sneller moeten verlopen en de verkeerschaos moeten verminderen. En in de... Nog een sportberichtje. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zo net de 14e etappe gewonnen. Dat was een zware bergrit. De Deen was de sterkste op een steile slotklim en haalde uiteindelijk voor de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. En dan nu het weer. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm met wat hoge wolken en maxima tot 30 graden. Aan zee steekt wel een matige zeebries op. Het wordt niet warmer daar dan 25 graden. Ook begin volgende week blijft het mooi met veel zon. Maxima rond 29 graden op maandag en 30 dinsdag. Vanaf woensdag minder warm, maar wel droog. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laaktaal zullen uiteindelijk maar 371 jobs moeten verdwijnen. Minder dan eerst aangekondigd. Daarmee begonnen we dit bulletin. Vakbonden en directie sloten een sociaal akkoord dat vandaag door het personeel is goedgekeurd. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
3: Classics.
1: Met Ronald Vragen.
7: We zijn er nog een uur met onder meer Rheingold, Moloko en Nick Drake en een bijna jarige Bob Dylan. Goedenavond.

Sorry Suzanne, de eerste Hollies-hit zonder Graham Nash. Hij was eind jaren 60 vertrokken om Crosby, Stills en Nash te gaan smeden in de VS. Zijn vervanger was Terry Sylvester en die deed het dus goed, want het nummer werd een hit. Nu The Chills, Wet Blanket.

0: Ryan Gold, je kent ze van Draaiklangs Dimensionen. Dit was een kleiner hitje, Floes. Zometeen Regina Spector en Samson. Op de Antwerpse ring richting Gent, 40 minuten file rijden tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Voor beide tunnels zijn de linker- en middenrijstrook versperd door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Oudergem en Zaventem. In Tervuren zijn door werken de af- en oprit afgesloten tot maandagavond. Verkeer richting Tervuren rijdt om via Wezenbeek en keert terug via de binnenring. Vanuit Tervuren richting Zaventem kan je omrijden via Groenendaal.
1: Classics.

Een jonge Tim Hardin, midden jaren 60, It'll Never Happen Again, staat op zijn eerste album Tim Hardin 1. Lekker duidelijk. Ook op dat album het mooie Reason to Believe, een nummer dat later bekend werd in de versie van Rod Stewart. Van de sound van Tim Hardin naadloos naar die van Jethro Tull. Dit is Locomotive Breath.

Jethro Tull, Locomotive Breath, de adem van een locomotief. De song is ook opgebouwd als een trein. Een langzame start met de rustige piano-intro, dan druk opbouwen en op gang geraken met een ritmisch patroon die tjuk-tjuk-tjuk. En het fluiten van het stoomfluitje natuurlijk. Hier zit ook een goede cadans in. Ain't Nobody White, Mitch Ryder.

0: Changing of the Guards. Er verandert morgen iets bij Bob Dylan. De teller gaat omhoog. Van 84 naar 85. Morgen is hij dus jarig. Er zijn geen plannen voor een feestje bekend. Is ook niet zijn stijl. De artiest, hij toerde voort. Dat is meer zijn stijl. Dylan zit tussen twee tours in. Op 1 mei eindigde zijn voorjaarstour. En op 4 juni begint zijn zomertour. Ruk-up dus. Maar er wordt wel gefeest door anderen. Bijvoorbeeld in zijn geboorteplaats Duluth in Minnesota. Daar is een Duluth Dylan Fest met ook een birthday party in zijn geboortehuis.
1: Radio 1 Classics.
0: Time is an ocean, but it ends at the shore. Dat is mijn favoriete Dylan-regel, komt uit Oh Sister. Dit is ook een nummer over tijd. Time is now. Moloko. MUZIEK

Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.nl.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Radio 1 live.

The Pointer Sisters, I'm so excited. Van extase naar rustige melancholie. Zometeen Nick Drake. Op de E313 naar Antwerpen een kwartier file tussen Randst en Antwerpen-Oost. De weg is er grotendeels versperd door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier erbij tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Voor beide tunnel is de weg vrijgemaakt. En op de buitenring rond Brussel zijn in Trevuren door werken de af- en oprit afgesloten tot maandagavond. Classics.

Mr. Bojangles was de bijnaam van een zwarte tapdanser uit de jaren 30 in de VS. Hij speelde in veel films uit die periode. Zijn echte naam was Bill Robinson. Hij was een fenomeen en na hem kregen veel andere zwarte tapdansers de naam Bojangles. En daarover zingt Jerry Jeff Walker in Mr. Bojangles. Nina Simone heeft een prachtige versie van het nummer, maar dit was de originele. Nu Meat Puppets, Plateau.

Ik moet aan Kurt Vile denken als ik dit nummer hoor van de Meat Puppets uit de jaren 90. Plateau. Nirvana coverde drie nummers van Meat Puppets tijdens hun beroemde MTV Unplugged optreden. En dit was er één van. Begin deze maand speelde Tame Impala in de AFAS Dome. Dit zijn ze met een oude song, nog van voor hun grote doorbraak. Solitude.

0: Tame Impala, Solitude is Bliss. Dit was hem. Classics is er weer op Pinkstermaandag. Twee keer, van 9 tot 11 en van 4 tot 7. Graag tot dan. Na het nieuws van 6, zometeen is er Sporza met Niels. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: Wat als we de stad Brussel zouden omtoveren tot een groot, bruisend podium voor de strafste artiesten? Dan krijg je Lotto Brussels Jazz Weekend. Een festival met meer dan 100 gratis concerten in hartje Brussel. Jazz, soul, urban en veel meer. Van 22 tot 24 mei. Ontdek jazz. Ontdek de stad. Op lottobrusselsjazzweekend.be. Samen met Radio 1.
2: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
3: Mobiliteitsbudget?
2: Ja.
3: Laten we samen eens kijken.
4: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: Stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een pretpark gaan misschien.
7: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
10: Het elektriciteitsnet sleept stilaan dicht.
11: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
12: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
1: VRT Radio 1.
13: Alles begint bij luisteren.
14: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal is het sociaal akkoord goedgekeurd. Er vallen minder ontslagen dan aangekondigd. Het eerste echte festivalweekend van het seizoen is op gang getrapt. En er komen voorzichtige signalen van mogelijk nieuwe onderhandelingen tussen de VS en Iran. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal zullen er uiteindelijk maar 371 jobs moeten verdwijnen. Dat zijn vakbonden en directie overeengekomen in een sociaal akkoord dat vandaag door het personeel is goedgekeurd. Wim Schepens, 371 jobs, dat zijn er minder dan eerst aangekondigd.
15: Ja, want in maart had de directie gezegd dat er minstens 730 jobs moesten verdwijnen, verspreid over 2 ontslagrondes. Die ontslagen waren volgens de directie nodig omdat de omzet gedaald was. De vakbonden waren het daar niet mee eens. Vorige week hebben ze ook 24 uur gestaakt. En dat protest heeft volgens de vakbonden nu tot resultaat geleid. Want het aantal ontslagen is teruggebracht tot 371. Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond ABVV verwacht ook dat een aantal werknemers vrijwillig zal opstappen.
16: In het sociaal plan hebben we een vrijwillig vertrekregeling overeengekomen. Dat wil zeggen dat die mensen 2 weken de tijd krijgen om zich vrijwillig op te geven voor een ontslagregeling.
15: En voor wie toch gedwongen ontslagen wordt, hebben de vakbonden een extra ontslagvergoeding bedongen.
14: Dankjewel, Wim. In Lanaken in Limburg woedt een zware brand in een verpakkingsbedrijf waar papier, karton en piepschuim ligt opgeslagen. De lokale brandweer krijgt de hulp van collega's uit Maastricht. Momenteel zou het vuur onder controle zijn, maar er hangt veel rook. Omwonenden hebben ook de raad gekregen om ramen en deuren gesloten te houden. Ook in de omgeving van Charleroi woedt nog altijd een zware brand in een recyclagepark waar afval wordt verwerkt. Het is tijdens dit verlengde weekend extra druk aan de kust. Door het warme weer trekken veel mensen voor 1 of meer dagen naar zee. In Oostende wordt volop genoten van de zon en van wat verkoeling. Een verslag van Linde Koman.
17: Op een zonnige dag als vandaag heeft iedereen zo zijn eigen bezigheden op het strand.
18: We zijn onze voeten aan het insmeren met zand.
17: Velen hebben pas op het laatste moment beslist om te komen.
19: We hebben een beetje afgewacht omdat het mooie weer ging zijn. En ja, vandaar dat we toch last minute nog gekozen hebben om naar de kust te komen.
20: Wij blijven maar 1 nacht. Ja, we zoeken de boef af.
17: De strandpolitie houdt op dit soort zomerse dagen alles extra in de gaten, zegt Simon Viers van de Oostendse politie.
21: Ze gaan rond op het strand, ze kijken waar incidentjes zijn. Het gaat ook heel vaak om verloren gelopen kindjes. Het blijkt toch wel echt nodig sinds een aantal jaar om daar actief op in te zetten en op het strand ook aanspreekbaar te zijn en zichtbaar te zijn voor de bezoekers.
17: Het is warm op het strand en velen zijn op zoek naar verkoeling.
18: Wij vinden het superleuk om de golven te springen.
17: Maar op de dijk kan afkoelen ook op een rustigere manier.
20: We zijn eigenlijk aan het genieten van een verfrissend drankje.
0: Een beetje plezier maken hier en een goed pintje drinken en te zoeden.
14: Dit weekend start ook het zomerfestivalseizoen. Een van de eerste festivals is Extrema Outdoor in Houthale Helchteren. En daar is voor ons Ferre Windij.
2: Ja, en de fans van het zwaardere elektronische werk, die starten hun festivalseizoen traditiegetrouw hier op het Extrema Outdoor Festival in Houthale Helchteren. Vroeger een echt nichefestival, maar het genre is mainstream geworden en daar profiteert het festival zeker van mee. Intussen is het een vaste waarde geworden op die overvolle Belgische festivalkalender, want er zijn heel veel festivals en met een beperkt budget is het toch wel keuzes maken voor de festivalliefhebbers.
22: Allee, het is leuk, maar het kost heel veel geld. Dus daarmee heb ik het beperkt tot 2 festivals dit jaar.
23: Ik denk dat ik deze zomer 4 festivals doe. Dus 800 euro, ja, wel veel geld.
14: En in Antwerpen is de Sinksefoor officieel geopend. De Sinksefoor is de grootste kermis van Vlaanderen en loopt nog tot 28 juni op Spoor Oost in Borgerhout. Met het mooie weer kon de start niet beter zijn, zegt voorkramer Jean-François.
24: De Sinksefoor is een product van Antwerpen. Sinksefoor is puur Antwerps. Meer Antwerps kunnen niet hebben. Er is heel veel animatie. Mensen wat verkleed zijn, die plezier brengen. Ik zie ook dat de attracties staan volop. Decadence is hier vol aan het draaien. Het is gewoon het moment van het jaar. Antwerpen, Sinksefoor, lekker eten, attracties doen, een terrasje doen. Het is gewoon genieten.
14: In het Midden-Oosten zijn er hoopvolle signalen rond onderhandelingen om de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten te stoppen. Roel Pennemans, hoe ver staat het?
25: De voorbije uren hebben zowel Iran, de Verenigde Staten als bemiddelaar Pakistan voorzichtig positieve signalen de wereld ingestuurd. De Pakistanse legerchef was voor gesprekken in Iran en hij sprak over een bemoedigende vooruitgang. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio nam het woord vooruitgang in de mond. Maar dat blijft dus allemaal bijzonder vaag. Iets concreter is het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat zegt dat er een akkoord in de maak zou zijn over een staakt het vuren en de blokkade van Hormuz, maar niet over het kernwapenprogramma. Vooruitgang dus, maar een akkoord is pas een akkoord als iedereen het volledig eens is natuurlijk.
14: Dankjewel Roel. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard zo net de 14e etappe gewonnen. Een zware bergrit. De Deen was de sterkste op de steile slotklim en haalde het uiteindelijk voor de Oostenrijker Felix Gall en de Australiër Jay Hindley. Voor Vingegaard is het zijn 3e overwinning in deze Giro. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van de Portugees Eulalio en heeft nu meer dan 2 minuten voorsprong. Daarom vindt hij deze overwinning ooit ook de mooiste van de 3, zegt hij.
26: Oh, I think this one is the one I will remember the most. We made a plan from the start with the team and my teammates did an incredible job the whole day. It's a super, super nice win.
14: Morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maxima tot 30 graden. Aan zee iets frisser, 25 door een matige zeebries. Ook begin volgende week veel zon en warm tot 29 graden maandag en 31 dinsdag. Vanaf woensdag iets minder warm, maar het blijft wel droog. Bij sportkledingfabrikant Nike in Laakdal verdwijnen minder jobs dan eerst was aangekondigd. Daarmee begonnen we dit nieuws. Directie en vakbonden sloten daarover een sociaal akkoord dat vandaag ook door het personeel is goedgekeurd. Meer in de app van VRT Nieuws.
27: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
28: Radio 1.
27: Sportza.
28: Met Niels van Duizen.
29: Een hele goede avond met veel voetbal deze avond. Zometeen gaan Dender en Lommel al van start, want beide ploegen, ja, die moeten eruit zien te komen wie volgend jaar in de Jupiler Pro League speelt in onze hoogste voetbalklasse. En dit weekend kent het hockeyseizoen ook zijn ontknoping. De vraag is daar, wie kan vanavond al een optie nemen op de landstitel, zowel bij de mannen als bij de vrouwen?

0: Noord-Kaap met druk inleven, zal het ongetwijfeld ook zijn met dit weer. Zoals gezegd, binnen een paar minuten gaan Dender en Lommel al van start. En de vraag is, maar kan Dender zijn plekje behouden in die Jupiler Pro League? Of gaat het toch naar Lommel? Johan de Kaluwe, jij zit daar klaar in de tribune. Ja, het wordt dus vanavond sportief uitgevochten bij jou.
1: Ja, zeker. Een goede avond, Niels. En je voelt aan alles dat er hier vanavond een beslissing zal vallen. Er is een hele goede sfeer in het Dender voetbalcomplex. Niet helemaal volgelopen, maar heel veel mensen die komen kijken toch naar deze wedstrijd. En rechts van mij, dat is een tribune waar rechts van mij meestal bijna niemand zit. Wel nu, die is bijna helemaal volgelopen. En links van mij, de supporters van Lommel. Wel, dat uitvak is volledig uitverkocht en ze zorgen voor sfeer. Ook de spionkop van Dender daar achter de goal. Ook links van mij. Die zorgen toch voor een positieve sfeer, moet ik zeggen. En daarnet, toen de twee ploegen na de opwarming naar de kleedkamers gingen, daarnet voor gingen ze nog eens steun vragen aan hun supporters, zowel Lommel als Dender. En bij de thuisploeg zijn er drie wissels doorgevoerd na de 3-2 nederlaag uit die heenwedstrijd. En vooral ja, die tweede en derde goal van Lommel, dat kwam toch hard aan. Want in de slotfase stond Dender met 1-2 voor. En dan toch ja, verdedigende foutjes door Rode bijvoorbeeld. Niet scherp genoeg verdedigd op Seuntjes. Uiteindelijk nog de 2-3 in de 96e minuut gemaakt. En dat was een doelpunt van Vangsa. En daardoor start Lommel hier toch in het voordeel hier in Denderleeuw. Ik wou dus zeggen, drie wissels doorgevoerd door Yannick Ferreira, de trainer van Lommel. Wat zeg ik, van Dender uiteraard. De Fougerol is geblesseerd. Aqua en Sebowi die zitten op de bank. En Orat Mangun en Bamba en Simba die gaan zo meteen aan de wedstrijd beginnen. En dat betekent dat Dender met twee spitsen zal spelen. Want ook Berthe is blijven staan. En op dit moment komen de twee ploegen op het veld. Er is wat rookontwikkeling uit een machine links en rechts van de twee ploegen. De supporters gaan er nog eens vol achter staan. En de twee ploegen gaan zo meteen in de bekende uitrusting spelen. Het blauwe en donkerblauwe van de thuisploeg. En dan Dender, lang niet gezien natuurlijk. Niet echt in de belangstelling in die Challenger Pro League. Er zijn de mensen die het volgen natuurlijk. Maar dus de bekende uitrusting van de Lommel. De groene shirts, de witte shorts en de groene kousen. En zij moeten inderdaad proberen om 23 jaar na de degradatie weer in de Jupiler Pro League te komen. Weer op het hoogste niveau te voetballen. En bij Lommel was er geen enkele reden om het winnende team te veranderen. Dat vond ook de trainer Lee Johnson. Dus alle 11 die 3-2 hebben binnengehaald in de heenwedstrijd, die gaan beginnen aan deze wedstrijd hier in Denderleeuw. Ik heb het al gezegd, je voelt aan alles dat er hier een beslissing zal vallen. Een zeer goede sfeer, sportief nog altijd. En de warmte is natuurlijk ook wel iets wat zal meespelen. Dus ik denk, dat is toch een graad of 30, schat ik. Ik denk dat de ploeg met de beste fysiek toch in het voordeel zal zijn. En dan is het zeer de vraag, is dat de eerste klasser of de tweede klasser, om nog eens de oude terminologie te gebruiken. Zometeen om 17:15 gaan we er hier aan beginnen. We hopen op een spannende wedstrijd. Als Lommel niet verliest, betekent dat de promotie. Verliezen ze met één doelpunt verschil, dan krijgen we verlengingen. Ook penalties zijn mogelijk in deze wedstrijd. Dus alles zit er mogelijk in vanavond hier in deze Dender tegen Lommel. En die wedstrijd wordt geleid door Lothar Dont. En die heeft een prima prestatie geleverd vorige week in Club Brugge Union. Dus laten we hopen dat Lothar Dont op hetzelfde hoge niveau kan scheidsrechteren vanavond. Het is de eerste keer trouwens dit seizoen dat hij deze twee ploegen zal arbitreren. De eerste keer Dender, de eerste keer Lommel. Hij floot trouwens maar één wedstrijd in de Challenger Pro League dit seizoen. Dat was Patro IJsde tegen Olympique Charleroi. Voor de rest allemaal ploegen die hij moest fluiten in de Jupiler Pro League. En ook in de beker en in Europese competities. Zometeen gaan we eraan beginnen. Over goed één minuut. De twee aanvoerders die staan klaar om zometeen te tossen. En dan gaan we het hier volgen. Uiteraard deze zeer belangrijke wedstrijd. Ook met het oog op de toekomst van de twee ploegen. Tussen Dender en Lommel hier in het hele warme Denderbeeld.

0: Harry Styles met zijn American Girls. Ik ga ook eens kijken naar het verkeer. Op de E313 is het 1 uur file rijden naar Antwerpen tussen Randst en Antwerpen-Oost. De weg is daar grotendeels versperd door een ongeval. En op de buitenring rond Brussel is het vertragen tussen Oudergem en Zaventem. In Ter Vuren zijn voor werken de op- en afrit afgesloten tot maandagavond. En op de binnenring is in Groot-Bijgaarde 1 rijstrook versperd en dat ook door een ongeval. Dan gaan we terug naar het voetbal. Natuurlijk belangrijk dat het ticketje voor de Jupiler Pro League gaat dat naar Lommel of gaat dat naar Dender. Er wordt gevoetbald bij jou, dus sluit aan, Johan.
1: Inderdaad, we zitten in de derde minuut. Het hakje van Simba, maar niet goed begrepen. De bal bij de doelman van Lommel. 0-0 is de tussenstand. En de doelman van Lommel heet Matthias Piklak. 19-jarige Belg die het vertrouwen krijgt van zijn trainer Lee Johnson. Er is nog niet zoveel gebeurd. Lommel heeft al eens geprobeerd om de bal diep te steken. Ook dat was een misverstandje. Werd niet opgepikt. En Dender moet eerst naar de eigen spionkop spelen. Dat doen ze meestal in de tweede helft. Maar dus door het tossen is het zo dat Lommel eerst naar de tribune speelt waar geen mensen staan. En dus in de tweede helft dan naar die spionkop van Dender zal spelen. 0-0 dus. En Bamba al een paar keer aan de bal geweest. En opmerkelijk, net voor de wedstrijd begon, nog veranderd van schoenen. En Bamba dus toch blijkbaar iets gevoeld aan het gras, zal ik maar zeggen. Er is hier nog ruim met water gespoten op het gras. Misschien dat dat allemaal een beetje meespeelt. Misschien heeft het een soort van bijgeloof als achtergrond. In ieder geval andere schoenen voor Mbamba. En opmerkelijk ook geef ik nog mee, links hier van mij, 3 donkere grasplekken. En dat komt omdat supporters van Lommel deze week in het gras LSK hebben gegroefd. En dus 3 nieuwe stukken gras. Heel donker en dat is zeer opvallend als we kijken hier naar de linkerkant. We kijken zometeen naar de eerste hoekschop in deze wedstrijd. En dat is er eentje voor Lommel. En dan is het natuurlijk zaak voor Dender om de concentratie te behouden. En vooral om goed te verdedigen. Want het tweede doelpunt bijvoorbeeld van Lommel in die heenwedstrijd. Ja, kwam er toch na een defensief liever foutje van Rode. Stop niet goed ingedraaid. Had alleen maar oog voor de bal. En daardoor kon Seuntjes scoren. Kijken en de bal gaat erover. Gewoon erover getopt door Seuntjes, dacht ik. En dus altijd maar die Nederlander zoeker. Die spits, de cultspits. Die heel veel doelpunten heeft gemaakt in deze competitie. 20 en natuurlijk die 2 doelpunten in de heenwedstrijd. En zo staat het, als we kijken naar het beeld op de monitor. 2-3 in het voordeel van Lommel. Maar in de wedstrijd zelf uiteraard, dat begrijpt u wel, nog altijd 0-0. We kijken naar het uittrappen van Gauthier Gallon. De doelman van Lommel heeft toch een soort van verantwoordelijkheid natuurlijk. Eigenlijk mag Lommel niet te scoren. En moet vooral Dender proberen om dus zeker 2 doelpunten te maken. Ik heb het al geschetst. 1 doelpunt verschil. En dan krijgen we verlengingen. Orad Mangun bij de bal inleveren bij Gonsalves. Ik heb de indruk toch dat de zenuwen onder controle zijn. Zowel bij Dender als bij Lommel. Orad Mangun kan de bal opdrijven op de linkerkant. Dan is het Mbamba die hem vraagt. Ook krijgt heel dicht bij de zijlijn. Probeert te dribbelen. Maar raakt niet voorbij zijn tegenstander. Ja, goed verdedigd moet ik wel zeggen. Door Bangura. En dus is het gewoon inwerpen voor de mannen uit Noord-Limburg die zo graag weer op het hoogste niveau zouden spelen. Krijg je bijvoorbeeld ook 3 derbies natuurlijk in Limburg. Met Sint-Truiden, met Racing Genk. Ik kan het allemaal vertellen. Omdat er toch een beetje afgetast wordt, is mijn indruk. Er worden geen grote risico's genomen in het begin van de wedstrijd. Maar Dender zal natuurlijk moeten proberen om die doelpunten te maken. Vandaar dat ze spelen met 2 spitsen. Kijken naar Berthe voor de eerste keer bij de bal. Probeert zich vrij te dribbelen. En Simba kan de actie niet volledig maken. Maar er is wel een fout gefloten in het voordeel van Lommel. En dan hoort u toch een beetje het gefluit van de supporters van Dender. Die hadden het graag anders gezien. En we krijgen dus een vrije trap. Die gaan we nog volgen op de speelhelft van Lommel. Net buiten de middencirkel. En dus even kijken naar de organisatie. Alle spelers die hebben wel een mannetje die ze in de gaten moeten houden en willen houden. Er worden wat koppeltjes gevormd. En vooral proberen om in de organisatie te blijven. Dus groot doelgevaar is er nog niet geweest. Kijken misschien naar een eerste keer op de linkerkant de actie van Tom Reijners. Moet op zijn stappen terugkeren. Goed verdedigd nu wel door Dender met Sambu. En die speelt de bal achteruit. Ik zei het al, geen risico's nemen. En dan via Gonsalves de flankverandering tot bij Orad Mangun. Die heeft wat ruimte op de eigen speelhelft. Maar wil die actie niet maken omdat hij vindt dat er te weinig aansluiting was. En dus speelt hij de bal gewoon naar achteren. 7 minuten ver in deze Dender tegen Lommel. Nog geen doelpunten hier. 0-0.
0: Sportza. Ik gaf het u in het begin van de uitzending al mee. Ook in het hockey is het een belangrijk weekend. Want het gaat duidelijk worden wie daar de landskampioen wordt. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Met vandaag de heenmatchen, morgen de terugwedstrijden. De vrouwen die zijn er om 6 uur al aan begonnen. Simon Bossuyt, en jij bent daar aanwezig. En het gaat tussen Dragon en Gantoise.
2: Ja, dat klopt helemaal. Het staat 1-0, een vroege goal, vroeg doelpunt van Alix Marien. Na een drietal minuten, het eerste quarter voor Dragon. En dat was een goede combinatie van op links en Marien. Die kon in de cirkel inglijden en deed dat goed. Scoorde, mooie goal. En uiteindelijk, ja, Gantoise dat wel probeert daar net een kansje met Ballonguien in het tweede quarter nu. Maar geblokt ook in de cirkel. En het is vooral de vraag of het een tweede voor Dragon wordt. Of een zevende titel voor Gantoise. Dragon, dat is een ploeg uit Brasschaat trouwens. Die wachten al sinds 1994 op een tweede titel. Maar ze tonen dit seizoen, zijn ze echt wel goed. En tonen ze dat ze hier verdiend staan. Ze schakelden de Waterloo Ducks uit in de halve finale. En Gantoise, ja, dat is wel een stevige tegenstander. Zij zijn eigenlijk favoriet, moeten we wel zeggen. Al liggen ze onder in het spel. Ballonguien hier even, maar bal met de voet geraakt. En om dat nog verhaaltje af te werken, Gantoise. Ja, zij wonnen tegen Antwerpen na een straffe remontade in de halve finale. Ze stonden daar na die eerste wedstrijd 4-2 in het krijt. Dan thuis 1-2 achter, maar uiteindelijk nog 5-2 gewonnen. En dus in de finale. En 4 titels op rij tussen 2021 en 2024. Dus dat is zeker de niet te onderschatten ploeg. Maar Dragon, ja, laatste speeldag in de competitie. Gewonnen van Gantoise met 1-0. Dus zij hebben misschien wel het mentale voordeel. En dus deze playoff finale, want dat is het toch in het hockey. Die wordt gespeeld over 2 dagen. Hier in Waver in het nieuwe nationale stadion. Waar ook het WK wordt waar het WK wordt gespeeld tenminste. En die wordt gespeeld op zaterdag vandaag. Dus de eerste wedstrijd, vrouwen en mannen. En dan morgen is de tweede wedstrijd. En dan is het eigenlijk kijken wie van de twee ploegen uiteindelijk de meeste goals heeft gemaakt. De meeste doelpunten heeft gescoord. En dus uiteindelijk ook winnaar is van de competitie van de playoffs. Het is nu... Ja, de ploeg in het rood en met gouden nummers op de rug. Die zijn heel moeilijk leesbaar. Dus mijn excuses als ik nu en dan is een speelster niet direct herken. Dit is Ballonguien bij Gent. Een goed paasje naar de linkerkant misschien. En een kans, een trap. Ja, nog net een save. Goeie save was het van Bussels. Maite Bussels met de linkervoet. Goed weggetikt. Want die bal kwam goed daar... in de cirkel van Gerniers. Maar goed shot. Uiteindelijk goede save van Bussels. En dus was dit echt wel een kans met Gantoise. Dat nu helemaal overpakt, heb ik de indruk. Echt wel naar voren wil. Maar Van der Meijden wordt afgefloten. Blijkbaar daar ook een fout gemaakt op het middenveld. Dus even scheidsrechter die het spel stillegt. En dus staan we... halfweg het, dat is een beetje overdreven, halfweg het tweede kwartier. We staan na enkele minuten in het tweede kwartier. Nog steeds op 1-0 voor Dragon tegen Gantoise.
0: Dankjewel, Simon. En in Oslo wordt vanavond ook de Champions League finale bij de vrouwen gespeeld. Het is daar een absolute topaffiche hoor, tussen twee heel sterke ploegen, Barcelona en Olympique Lyon. Simon van Glabeke, een hele goede avond.
3: Goedenavond.
0: Jij bent die wedstrijd aan het volgen. Zij gingen ook om 6 uur van start.
3: Ja, met in de beginfase al heel wat bedrijvigheid, net voor het kwartier leek Lindsay Heaps Lyon op voorsprong te brengen. Op een stilstaande fase kon zij een rebound binnenwerken, maar die goal werd na een VAR-check afgekeurd voor buitenspel en dus voorlopig nog 0-0. We zijn bijna een half uur ver. Lyon, dat met 8 titels recordhouder is in de Champions League. Barcelona heeft al 3 keer de beker in de lucht mogen steken bij de vrouwen en versloeg Lyon 2 jaar geleden in de finale. Vorig jaar verloor Barcelona wel de finale van Arsenal, maar ze staan al voor de 6e keer op rij in de finale van de Champions League. Dus dat wel wil wat zeggen over Barcelona. We krijgen sowieso een nieuwe Champions League winnaar. Dus omdat Arsenal er niet bij is. En het is sterk kijken in deze finale met onder meer Putellas, Dumornay, Bonmatí, Lopez, Renard. En ik kan zo wel nog even doorgaan, straks meer over hen. Maar het belooft dus een heel sterke finale te worden. Zeker als je naar de statistieken en naar de twee elftallen kijkt.

0: Claro met Sexy to Someone. Ja, onder een stralende zon. Toch een belangrijke afspraak voor Dender en Lommel. We gaan opnieuw naar jou, Johan.
1: 0-0 is de tussenstand. Het openingskwartier is net volgemaakt. En natuurlijk nog altijd het voordeel na die 3-2 winst voor Lommel. Dus Lommel op dit moment nog altijd virtueel in de Jupiler Pro League. Daarnet kwamen ze toch een beetje onder druk van Dender. Kijken nu naar een tegenaanval. Viltaar, als het snel gaat. Berthe kan in de diepte gestuurd worden. Maakt nu ook de loopactie. Geen buitenspel, denk ik. Berthe in de 16 wordt er uitgeduwd. Daar komt de voorzet. En dan is er de goede plukbal van Matthias Piklak, de doelman van Lommel. En de zenuwen toch een beetje strak gespannen. Want bij de eerste hoekschop van Dender, ze hebben er al twee mogen nemen, was er wat geduw zoals we het heel vaak zien. Nu kijken, want daar is Schoofs bij de bal op de rand van de 16. Vraagt de steun, vraagt de aansluiting. De bal moet nu voor het doel komen. Sambu kan hem wegzetten. Seuntjes gaat erachteraan. Laat de bal gewoon buiten lopen. Omdat hij weet, het is gewoon inwerpen voor Lommel. De man die dat zo meteen zal doen. Is de grand. Ondertussen kan ik vertellen dat Lommel toch niet met dezelfde ploeg is begonnen aan deze wedstrijd als in de heenwedstrijd. Want blijkbaar in de opwarming is Tollinson nog uitgevallen. En Ejoma is de man die zijn positie rechts achterin bij Lommel heeft overgenomen. Dus Ejoma en geen Tollinson. Kijken, Seuntjes, ja, man met ervaring natuurlijk. De bal achteruit leggen waardoor hij gewoon in de ploeg blijft bij Lommel. Daar komt de voorzet over de grond. Weggezet door Marijnissen. Maar ik wou dus vertellen wat geduw en getrek, zoals je het eigenlijk altijd ziet bij een hoekschop. En plots Wouters die neerging, dat blijkbaar toch een tikje gevoeld. Maar nog geen gele kaarten getoond door Lothar Dont, scheidsrechter met dienst. En dan een duel tussen Viltaar en Schoofs ter hoogte van de dugout van Dender. En Viltaar, ja, vond het toch nodig om stevig door te gaan. En Schoofs belandde met zijn hele lichaam in de dugout van Dender. Een paar schaafwonden, denk ik toch, waren het gevolg. Dus het geeft toch aan dat er met volle inzet wordt gespeeld in deze wedstrijd. Het zou nog maar aan mankeren, zou ik zeggen. Op dit moment heeft Lommel de bal met Wouters. Kijken, de opbouw van achteruit proberen te verzorgen met een voorzet in de richting van Seuntjes. Begint toch in de wedstrijd te komen. Kopte de bal in de richting van Reiners. Die kan hem niet goed richten en niet tussen de palen. En dus de bal over de goal van Gauthier Gallon. Er zijn toch pogingen langs weerskanten om het doelpunt te maken. Niet dat het zo echt dringend is voor Lommel natuurlijk. Maar voor Dender is het toch zaak om misschien beter niet te laat in de wedstrijd toch het doelpunt van de hoop te maken. Want een 1-0 voorsprong, ik heb het al geschetst, betekent nog maar verlengingen in deze wedstrijd. Een duel tussen Sambu, tussen Mbamba. En dan is het Mbamba met zijn techniek. Ja, die probeert zich vrij te kappen. Lukt niet helemaal. Schoofs zit ertussen. Mbamba weer aan de bal. En zo worden er toch wat sportieve gevechtjes uitgevochten. Vooral op de middenstrook. Dus graag toch wat meer actie nog voor de doelmonden van Gallon en van Piklak. Risico's, nee, die zijn er nog niet echt genomen. Een paar keer gesnuffeld aan de goals. Nu kijken naar een diepe bal. En daar is Nsimba. Die kan doorgaan. En dan is het Piklak die uit zijn doel moet komen. De bal kan er wegzetten. De vlag bleef naar beneden. Moeten we toch eens bekijken in de herhaling. Misschien countermogelijkheden voor Lommel. De bal achteruit gespeeld. En dan Dries Wouters die gewoon de bal gaat opdrijven. En zo van achteruit een nieuwe aanval zal opzetten voor Lommel. Die proberen we nog te volgen. En die diepe bal in de richting van Simba. Goed gegeven. Randje buitenspel, denk ik. Stel dat hij zou scoren. Dan wordt er zeker, zoals altijd trouwens, gekeken. En een goede redding toch van Piklak. Spel goed gelezen. Snel uit zijn doel gekomen. En op de rand van de 16 meter de bal kunnen ontzetten. Voor de rest nu weer heel veel middenveldspel. En toch een wedstrijd nog altijd in evenwicht. En dat zie je ook aan de tussenstand hier tussen Dender en Lommel. Het blijft voorlopig 0 tegen 0.
0: Radio 1. In Italië is de Giro ook nog steeds onderweg. Vandaag stond daar een hele zwaar bergetappe op het programma. Met als dessert een slotklim van maar liefst 16 kilometer. En Simon van Glabeke, we hoorden het al in het radionieuws. Jonas Vingegaard die heeft in die 14e etappe gezorgd voor een dubbelslag.
2: Ja, na uitstekend werk van zijn ploegmaat van Visma Lise Baek viel Vingegaard aan op een kleine 5 kilometer van de finish. Aan de aankomst in Pila kwam hij over de streep met 49 seconden voorsprong op de Oostenrijk. Oostenrijker Gal. Hindley werd kort daarna derde. Een mooie voorsprong dus voor Vingegaard. De tweevoudig toerwinnaar boekt al zijn derde ritoverwinning in deze Giro. En mocht zijn blauwe bergtrui inruilen voor een roze leiderstrui. Want in het klassement neemt hij de leidersplaats over van Eulalio. De Portugees moest al vroeg lossen en verloor bijna 3 minuten in deze zware bergrit. Zo heeft Vingegaard in het klassement een voorsprong van 2:26 op Eulalio en 2:50 op Gal. En dan kan je misschien wel zeggen dat Vingegaard hier vandaag in deze Giro de Ronde van Italië in een beslissende plooi heeft gelegd. Morgen zijn wellicht de sprinters aan zet in Milaan met een biljartvlak parcours. En de Ronde van Italië die eindigt volgende week zondag in Rome.
0: Oké, dan even een sprong naar het Schotse voetbal. Daar is Celtic voor een tweede week op rij aan het feest. Na het behalen van die landstitel heeft de Schotse kampioen ook de beker te pakken.
2: Ja, vorige week was het nog bijzonder spannend. De nagelbijter in een rechtstreeks duel met seizoensrevelatie Hearts. Na een lange inhaalrace kon Celtic met Arne Engel de titel binnenhalen. En vandaag is het dus opnieuw prijs. Celtic won overtuigend van tweede klasser Dunfermline met 3-1. En opnieuw was er een belangrijke rol weggelegd voor Arne Engels. Na zijn penalty doelpunt vorige week deed hij dit keer de netten trillen met een mooi afstandsschot van op zo'n 25 meter.
0: Oké, en van de ene Simon gaan we naar de andere Simon. Het hockey dus, met andere woorden. Simon, je hebt daar nog een doelpunt kunnen noteren daarnet.
3: Ja, de gelijkmaker van Gontoise met nog 4 minuten in het tweede kwart te spelen. Het is Ballonguien die gescoord heeft. En daar is Gontoise weer. Even kijken. 2-2. Of 1-2 zelfs in de cirkel. En dan moet dit een goal zijn. Nee, de bal gaat ernaast. Hai, dat is een misser. Ja, dat was de kans. Maar naast, ik denk dat het Van de Velde was die kon shotten. Maar het was Mercedes Pastoor en die ging naast. Dat was echt wel een 100% kans. Helemaal alleen voor Bussels, maar naast gezet die bal. En dus geen 1-2 voor Gontoise, dat echt wel het spel heeft overgenomen. Die goal trouwens was een goede actie van Matthijssen op links die doorging. Die bal dat nog kon voorgeven en Ballonguien die goed stond en met de stick hem mooi kon binnenduwen. En dus nog 3 minuten in het tweede kwartier. 1-1 tussen Dragons en Gontoise.

0: Klik-klek, symfonie van Ray samen met Hans Zimmer. Gaan we terug in het voetbal, duiken natuurlijk terug naar Dender Lommel, terug naar jou, Johan.
1: Nog altijd 0-0, 26 minuten ver. Daarnet was er een drankpauze. Spelers hebben daar gretig gebruik van gemaakt. Ook de scheidsrechters trouwens. En ondertussen hebben de coaches er natuurlijk van gebruik gemaakt om wat aanwijzingen te geven. We kijken naar een nieuwe aanval van Dender met Sambu. Kan de bal niet voorzetten, maar een vierde hoekschop is wel het gevolg voor de thuisploeg. Die toch beter in de wedstrijd zit dan Lommel. Eén hoekschop van Lommel. En voor de rest ja, nog weinig genoteerd in de aanval van Lommel. En dus de betere momenten voor de thuisploeg. Er was al de redding van Piklak op die goede dieptepaas in de richting van Simba. Net op de rand van de 16 meter de bal kunnen ontzetten. En Piklak heeft zich nog eens positief laten opmerken. Na de derde hoekschop was dat van de thuisploeg. Die bal kwam uiteindelijk bij Kvet terecht op het randje van het halve maandje. Haalde hij uit. Centraal stond hij en de bal ook centraal in de goal. Maar prima reflex van Piklak. Ondertussen de hoekschop genomen. Veel te laag. En de bal over de zijlijn gezet. Dus gewoon inwerpen voor Dender. Dat dus toch al een paar keer heeft kunnen dreigen. En vooral dat schot liever van Kvet. Stel dat hij in de hoek zit, ja, dan wordt het toch moeilijk denk ik voor Piklak om er hem uit te halen. Maar dus hard geschoten, zeer hard, centraal. En dan ja, die reactie, prima gedaan van Matthias Piklak. En dus kijken we naar, wat is het, een nieuwe hoekschop voor Dender. Bij Lommel gaan ze er niet mee akkoord. Het is wel de vijfde in de wedstrijd. En dus opletten in de defensie van Lommel is niet het sterkste onderdeel van het elftal. Toch heel wat doelpunten geslikt in de reguliere competitie in de Challenger Pro League. 46 als ik het goed heb. Dus als vijfde in de eindrangschikking is dat toch heel wat. Ondertussen heeft González de oversteek gemaakt naar de overkant. González ging er net even zitten. En dan hielden ze toch de adem in bij Dender. Is toch een van die betrouwbare pionnen achterin in de defensie. Is ook de man van de hoekschoppen. We wachten, er worden wat koppeltjes gevormd. Oh, slecht gegeven. Dit is niet te geloven. Weer over de grond. En dan zit Van Duiven ertussen. Ondertussen de bal voorgezet. Het is Schoofs die onder de bal gaat. En dan is er een vlag in de hoogte. En dat betekent, geeft ook Lothar Dont aan te verder spelen. Goed opgemerkt daar door de assistent scheidsrechter aan de overkant. We kijken naar de vrije trap die genomen wordt door Piklak. Net buiten het strafschopgebied. Diepe bal. We vragen ons af wanneer komt Lommel nog eens in het strafschopgebied.

0: de bal ter hoogte van de middencirkel. En daar is Berthe. Berthe en Kvet heeft de actie gemaakt op de linkerkant. Er is even ruimte. Orad Mangoen is de man in steun. Krijgt ook de bal op de linkerkant. Gaat hij dribbelen. De bal weer meegeven met Kvet. We zitten nog altijd buiten het strafschopgebied. Kvet draait terug. Orad Mangoen. Bal achteruit bij Mbamba. Die kan een bal leggen natuurlijk waar hij wil. En Mbamba gaat even lopen. Even veinzen. Kvet weer bij de bal. Orad Mangoen is vrijgespeeld. Gaat kappen. Daar is de voorzet met de linkervoet. En Wouters kan hem ontzetten. De bal komt terug. En dan even aarzeling bij de doelman van Lommel bij Piklak. En de bal over de zijlijn gekopt door Banguera. Even een misverstandje. En de betere momenten van de thuisploeg. We zitten op het half uur in deze eerste helft. En Lommel verdedigt toch vooral die voorsprong uit de heenwedstrijd. 3-2. En dan moeten ze toch proberen om, vooral op de tegenaanval, denk ik, nog eens gevaarlijk te worden. Want dat is een hele tijd geleden. Sambu met de verre inworp. Kvet zoeken. Bal wordt verlengd. En dan is het Marijnissen die meegaat in de aanval. De bal wordt eruit gehaald over de zijlijn. En zo is de angel uit deze actie gehaald. Over de zijlijn dacht ik te zeggen. Nee, binnengehouden. En dan de terugspeelbal. Maar goed opgepikt door Gallo. Spanning blijft hier in Denderleeuw. Nog geen doelpunten tussen Dender en Lommel na een half uur spelen. In de eerste helft blijft het hier 0-0.
1: En dan geef ik nog mee dat het ook halftime is ondertussen in die heenwedstrijd in het vrouwenhockey voor die landstitel dus tussen Dragon en Gantoise. Het staat daar 1-1. Straks natuurlijk de rest van die wedstrijd die u hier verder kan volgen. Ook nog eens kijken, want op die E313 naar Antwerpen, daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Iets voor Antwerpen-Oost. Wel nog bijna 1 uur file rijden vanaf Ranst. Op de binnenring rond Brussel een kwartier erbij tussen Groot-Bijgaarde en Zelk. Door een ongeval zijn daar 2 rijstroken dicht. En op de buitenring zijn Intervuren de af- en oprit afgesloten. Dat is door werkzaamheden.
2: Sportza.
1: Simon, er is ook nog autosportnieuws. Want in de Formule 1 is zo net die sprintrace in Canada afgelopen. Wie heeft daar de overwinning gegrepen?
3: De overwinning ging naar de Brit George Russell. Die van op pole aan de wedstrijd begon en de hele race aan de leiding reed. De overwinning van Russell die kwam er wel niet zonder incidenten. Zijn 19-jarige ploeggenoot Kimi Antonelli wou Russell voorbijsteken. Maar Russell die verdedigde stevig en duwde Antonelli wijd. Het kwam zelfs even tot een contact tussen beide Mercedes-rijders. En Antonelli moest zo even van de baan, waardoor hij werd ingehaald door de wereldkampioen van vorig seizoen. Dat is uiteraard Lando Norris. Antonelli probeerde nog wel om Norris opnieuw voorbij te snellen, maar slaagde daar uiteindelijk niet meer in. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand, maar ziet Russell nu wel 2 punten dichterbij sluipen. Het verschil tussen beide piloten is nu 18 punten. Charles Leclerc, die 5e werd in de sprintrace, die staat op de 3e plaats. Vanavond om 10:00 wordt nog de kwalificatie voor de Grote Prijs van Canada gereden. De race zelf, die staat morgenavond om 10:00 op het programma.

0: Tina Turner met The Best. Ja, daar zijn we ook naar op zoek in die Champions League finale. Voor de vrouwen, het is ondertussen rust. Simon, vertel, is er al gescoord ondertussen?
1: Nee, nog niet. Het gaat goed over en weer. Onder meer een mooie kans voor Barça met de Poolse Pajor, de topschutter van de Champions League met 9 treffers. Maar voorlopig nog geen treffer in deze Champions League finale tussen de kampioen van Spanje en de kampioen van Frankrijk, de twee bekerwinnaars ook. Dus ze gaan op zoek naar een derde prijs dit seizoen, maar voorlopig dus nog 0-0. Ik gaf eerder al mee dat er een goal van Heaps, de speelster van Lyon, werd afgekeurd na zo'n kwartier door buitenspel.
0: Oké, dankjewel. Ja, we gaan ook zo stilaan richting die rust. Nog een kleine 10 minuten tussen Dender en Lommel. En Johan, ook daar staat het nog 0-0 tussen beide ploegen.
2: Ja, dat klopt. En Dender is aan het aandringen. Kijken naar een Simba. Goed draaien. Daar is de voorzet. En dat schot naar de korte hoek. En goed uit de hoek gehaald door Piklak. Piklak is de man die zich opwerpt op dit moment als de redder van Lommel. Bal was trouwens al achter de achterlijn, want geen hoekschop. Maar toch goed gepakt door Piklak. Nog eens kijken naar de herhaling. Hij zat er, dacht ik, nog met een vinger aan. Ja, dacht het wel. En dus de bal was eigenlijk al achter de achterlijn. Vandaar geen hoekschop voor Dender. Dat er net nog eens dreigde met een Bamba met links uitgehaald. 1 meter naast, voor alle duidelijkheid. Dus 0-0 nog de tussenstand. Ik weet niet of ik dat heb meegegeven al. En dat betekent door de 3-2 overwinning dus in de heenwedstrijd, Lommel nog altijd virtueel in de Jupiler Pro League. Nu kijken naar Reijners met de actie centraal. Reijners, oh, pasje opzij in de richting van Seuntjes. Maar goed gelezen door Rode. Lommel blijft wel in balbezit. Ik heb net genoteerd, offensief toch te weinig van de Limburgers. Ze komen amper in de buurt van de grote rechthoek. Het balbezit is vooral voor de thuisploeg. Op dit moment de sterkste ploeg in deze wedstrijd. En dan gaan we nu kijken. Er is er eentje blijven liggen bij Lommel. Dat is Van Duiven. En dan zegt Lothar Dont, we gaan het spel even stilleggen. Kijken wat er gebeurd is. Ja, het is een botsing met Gonsalves. Ja, hij heeft zich gebaseerd aan het onderbeen. Dus ik denk niet, ja, is niet met het hoofd op een of ander lichaamsdeel terechtgekomen. Maar dus blijkbaar hard genoeg geschreeuwd om Lothar Dont te doen ingrijpen. Krijgt op dit moment verzorging. Kan ik mijn verhaal afmaken. Dus offensief toch te weinig van Lommel. En bij Dender zetten ze de druk zoals het echt wel moet op de tegenstander. Proberen om vooral de tegenstander te beletten om de acties te maken. Om een aanval op te bouwen. En vooral een beetje vervelend zijn in die zin. De speler in balbezit onmiddellijk druk. En proberen om die bal van die speler af te pakken. En meestal lukt dat ook wel. 5 hoekschoppen zijn er al getrapt door de thuisploeg. En toch al een paar keer kunnen dreigen. En zoals ik zei, Matthias Piklak speelt echt wel op niveau in deze wedstrijd. Dankzij hem is het eigenlijk nog altijd 0-0. We kijken ondertussen naar Van Duiven. Nou, het zou eens einde wedstrijd kunnen zijn, denk ik. Die is toch aan het hinken. Zal het toch wel eens proberen. Maar tast naar het linker onderbeen. En zo'n wedstrijd wil je natuurlijk niet missen. Daar wil je niet gewisseld worden. Maar als het niet anders kan door een blessure, ja, dan moet het wel. Ondertussen kijken we naar Lothar Dont en naar Gallon, die de bal heeft gekregen van de scheidsrechter. En we kijken naar een aanval die wordt opgezet door Rode. Centrale verdediger in een driemansverdediger. Of verdediging liever bij de thuisploeg. Nou, ze moeten aanvallen natuurlijk. Orad Mangun maakt de loopactie. Gaat de bal niet naartoe. Via Viltar komen we in de buurt van Orad Mangun. Nu moet de voorzet komen in de richting van de tweede paal. Kvet kan er niet bij. Sambu probeert hem op te pikken. Komt ook in balbezit. Levert in bij Marijnissen. En de bal naar de rechterkant. Daar is Kvet. Daar is de voorzet. Wouters met het hoofd. Wie kan er oppikken? Dat is Seuntjes. Geen steun. Seuntjes draait wel. Is de bal kwijt in de voeten van Ioma. Die zet hem zomaar blind naar voren. En daar is werkelijk niemand van Lommel op de helft van de thuisploeg. En zo zitten we in het slot van een eerste helft die toch vooral is gedomineerd door de thuisploeg. En waar Lommel toch, ik weet niet of het echt de tactiek is, het zou me zeer verbazen, maar toch vooral in de verdediging is gedrongen. Nog eens kijken, Viltar, goede balaanname op de linkerkant. Dan is het Berthe die heel graag de bal zou hebben. Maar met een hakje komt hij bij Orad Mangun. Daar is de voorzet weer in de richting van Kvet. Tweede paal en dan zit Reijners ertussen en zet hem over de zijlijn. We gaan nog proberen om die inworp voor Dender mee te maken. Dender dat dus eigenlijk wel op basis van het spel, van het overwicht, van het balbezit, van de kansen ook die ze hebben afgedwongen, eigenlijk wel een doelpunt zou verdienen. Maar goed, je moet hem maken en dat is altijd heel erg moeilijk. Zeker in zo'n wedstrijd met zo'n grote belang. Het is even wachten op het inwerpen. Ondertussen is dat gebeurd met Kvet. Sambu moet de ballen terugkrijgen. Probeert de actie te maken. Ja, krijgt hem terug. Sambu die gaat lopen, die gaat schieten. En de redding weer van Piklak. Ja, dat is de zoveelste redding van Piklak. De vierde, dacht ik. Een goede actie van Sambu. Die ging lopen evenwijdig met de 16-meterlijn. En dan uithalen met links naar de linker benedenhoek. Vanuit het oogpunt bekeken van Piklak. En daar lag de doelman van Lommel in de goede hoek. En dus hij houdt Lommel echt wel in deze wedstrijd. Nog een minuut of drie te spelen. Plus wat er zal bijkomen vanwege de drankpauze. Het blijft hier op een scoreloos gelijkspel voorlopig tussen Dender en Lommel. Het is 0-0.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
5: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
6: Mijn imaanzaak groeide snel, dus ik had een nieuwe MacBook Air nodig. Bij Lab 9 was ik snel klaar. Data overgezet, direct aan de slag.
5: Ik moest een heel departement uitrusten met nieuwe Macs. Lab 9 Pro leverde alles gebruiksklaar.
6: Meer info op lab9.be.
7: A la Flamande. Volgend seizoen viert Opera Ballet Vlaanderen de Vlaamse verbeelding. Ontdek La Traviata en The Sleeping Beauty. Beleef grensverleggende opera met De Materie en FC Bergman. En kijk uit naar een nieuwe dansproductie van Alain Platel. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Tickets en abonnementen via operaballet.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Lanaken in Limburg heeft een zware brand gewoed in een verpakkingsbedrijf waar papier, karton en piepschuim lag opgeslagen. De brandweer moest de hulp inroepen van korpsen uit de buurt en van de collega's uit Maastricht. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken.
11: Op dit moment hebben we de brand onder controle. Zijn we dus bezig met het nablussen te organiseren. Wat niet uitsluit uiteraard als die karton 2 miljoen kilo lag daar gestockeerd in dat magazijn. Maar ook alles wat te maken heeft met isomoos dat uit elkaar wordt getrokken, dat daar terug eigenlijk vuur komt uit die asresten. En dan moet er dus nageblust worden. Ik heb begrepen van de brandweer, ze houden er rekening mee de hele avond nablussen.
10: Vanaf vandaag kan je in het KMSK in Antwerpen naar Geestgrond, een solo tentoonstelling van de Britse beeldhouwer Anthony Gormley. Het is de eerste keer dat de kunstenaar zo'n grote overzichtstentoonstelling krijgt op het Europese vasteland. Er zijn meer dan 100 werken te zien. Het grootste werk vult een volledige museumzaal. Het was een hele uitdaging voor het museumteam, zegt directeur Carmen Willems.
12: Anthony Gormley wilde geen gebruik maken van onze klassieke tentoonstellingszaal. Meteen zijn oog vallen op de witte iconische museumzalen. Daar hangt normaal onze permanente collectie. Ook onze grote collectie van Ensor is daar aanwezig. Maar we zijn de uitdaging aangegaan. We hebben de zalen vrijgemaakt. Er staat hier een installatie die 40 ton weegt. We hebben dus ook heel goed moeten kijken naar de stabiliteit.
10: Bij de gasexplosie in een mijn in China zijn uiteindelijk 82 mensen omgekomen. En geen 90 zoals eerder vandaag gemeld. Er zijn wel nog 2 vermisten. Op het moment van de explosie bevonden zich zo'n 250 mensen in de mijn. Zowat 150 onder hen konden worden gered. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de ontploffing. Eventuele verantwoordelijken moeten worden gestraft, zegt de plaatselijke overheid. De veiligheid in Chinese mijnen is de laatste jaren al fel verbeterd, maar toch sterven er elk jaar nog heel wat mijnwerkers tijdens de uitoefening van hun job. In de wielerronde van Italië heeft Jonas Vingegaard daarnet de 14e etappe gewonnen. Een zware bergrit. De Deen was de sterkste op de steile slotklim en haalde het voor de Oostenrijker Felix Gall en de Australier Jay Hindley. Voor Vingegaard is het zijn derde overwinning in deze Giro. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van de Portugees Eulalio. En hij heeft nu meer dan 2 minuten voorsprong. Hij vindt deze overwinning daarom de mooiste van de drie, zegt hij.
13: Oh, I think this one is the one I will remember the most. We made a plan from the start with the team, and my teammates did an incredible job the whole day. It's a super, super nice win.
10: Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maximaal tot 30 graden, aan zee 25 door een matige zeebries. Ook begin volgende week veel zon en warm tot 29 graden maandag en 31 dinsdag vanaf woensdag. Iets minder warm, maar het blijft wel droog. Meer op vrtnieuws.be.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1.
3: Sportza.
8: Met Niels van Duizen.
0: Straks gaan we terug naar het hockey tussen Dragon en Gantoise. Maar ja, bijna rust daar tussen Dender en Lommel, Johan.
2: Ja, 0-0 en anderhalve minuut nog van de 4 minuten die er zijn bijgekomen. Dender nog eens gedreigd. Voorzet Viltaar in hoekschop verwerkt. Daar kwam verder geen gevaar uit voort. En ook nog een hoekschop meegeven van Lommel. Uiteindelijk overgekopt door Banguera. En dus dat is een van de weinige offensieve acties van de bezoekers. Nu kijken, want de bal blijft hangen in de 16 van Lommel. Wordt er nu uitgekopt. Gonçalves kijken. Meegeven met Orad Mangoen op de linkerkant. Daar komt de voorzet. Altijd maar weer het hoofd zoeken van Kvet. Maar die was er nu niet. Wel Berthe. En die is ook wat kleiner. Kan de bal wel koppen, maar geen richting geven. En zo gaat de bal heel ver naast de goal van Piklak. Dat is toch de uitblinker bij de bezoekers. Die offensief veel te weinig hebben gebracht. Niks klaarmaken eigenlijk. Dus alles bij elkaar. Een rustige avond tot nu toe voor Gauthier Gallon. De doelman van Dender. En die heeft gezien vanuit zijn doel dat Dender een goede eerste helft heeft gespeeld. Druk heeft gezet. Voor de aanval heeft gekozen, toch een paar mogelijkheden heeft gehad. Ik denk aan die goede ren van een Simba. Goede redding ook van Piklak. Was zijn eerste in deze wedstrijd. Maar eerst nog eens Dender volgen met Orad Mangoen. Gaat proberen om een foutje mee te krijgen. Uiteindelijk kan hij de bal brengen tot bij een Mbamba. Die krijgt de fout wel mee. Schoofs ter hoogte van de middenlijn. Gewoon een Mbamba tegen de grond werken. Schoofs weet ook wel, het is belangrijk natuurlijk om met een 0-0 de rust te bereiken. Want Lommel nog altijd met een 3-2 voorsprong uit de heenwedstrijd. Op dit moment maken ze de promotie. Gonçalves gaat de bal proberen van heel ver in de 16 meter te krijgen. Op dit moment geen enkele speler daarin, behalve de doelman natuurlijk. Daar komt de vrije trap met links getrapt. Wordt er uitgehaald door Eyoma. Opgepikt door Viltaar. Ondertussen zitten we al in de laatste halve minuut van de extra tijd. Bal wordt achteruit gespeeld, zo moet ik het zeggen, door Kvet. Zien ze niet zo graag natuurlijk hier, want ze weten er moet gescoord worden. Flankverandering, dat is een goeie van Gonçalves. Bal prima opgepikt door Nsimba. Goede controle via de borst. Nsimba voorzetten, weggezet door Lopez. En dan is er niemand werkelijk op 3/4 van het speelveld van Lommel. Iedereen in de verdediging. Gewoon proberen om met een 0-0 te gaan rusten. En dan 45 minuten minstens nog overleven hier in Denderleeuw. En dan is de promotie een feit. We kijken naar Calon, maar het hoeft niet meer. Lothar Dont maakt een einde aan deze eerste helft. En dus de spanning blijft uiteraard. Want geen doelpunten in deze eerste helft. En dus 0-0 tussen Dender en Bobbel.
0: We zijn heel benieuwd hoe het nog gaat na die rust tussen Dragon en Gantoise. Dus we kunnen opnieuw naar jou, Simon.
14: Met Dragon dat aanvalt en misschien tot een kans kan komen richting de cirkel. Maar een goed verdedigend werk ook van Gantoise, dat echt wel de betere ploeg is. En als ik kijk naar mijn notities, dan heb ik enkel en alleen 1 keer iets genoteerd voor Dragon. En dat was in het eerste kwartier na 3 minuten het doelpunt van Alex Marien. Maar daarna was het allemaal Gantoise dat de klok sloeg. Met op het einde van het tweede kwartier nog een kans voor Van der Geld die naast ging. Dat was echt wel een 100% kans. En daarnet dan in het derde kwartier waar we nu aan bezig zijn met nog 3 minuten op de klok. Van Hekken 2 keer dubbele save van Bussels. En daarna opnieuw Bussels die de bal eruit haalde. Na een tweede bal die voorkwam en gepusht werd, maar goed gesaved werd ook door Bussels. En dus, zoals ik zei, 3 minuten nog in het derde kwartier. Gantoise de betere ploeg. Maar Dragon, ja, voorlopig houden ze wel stand, de vrouwen van Dragon. En vooral ook de ploeg van Stefanie de Groof. Zij speelt 20 jaar bij Dragon. Het is het afscheid vandaag voor haar, omdat ze stopt. En het is haar vierde finale. Het zou haar eerste titel zijn. Dus om haar te zeggen, zeker voor haar zou het mooi zijn mochten ze hier kunnen winnen. Dragon. Maar ja, als we de wedstrijd wat volgen, nee, dan lijkt het erop dat Gantoise de meeste kansen maakt. Maar goed, met shootouts weet je natuurlijk maar nooit als het zover komt. Het is wel nog even met misschien nu Dragon in de cirkel. Nee, die bal gaat verloren. En dus nog 2,5 minuut in het derde kwartier. 1-1 tussen Dragon en Gantoise.

0: Rolling Stones met In The Stars. Er is ook nieuws uit het Engelse voetbal, want Hull City die keert terug naar de Premier League. Simon, over die finale van de promotieplay-offs, was er vooraf meer te doen dan gewoonlijk?
1: Ja, normaal gezien zou Hull City het moeten opnemen tegen Southampton, maar Southampton schond dit seizoen tot 3 maal toe het verbod om de training van een tegenstander te observeren in de 72 uur voor een geplande wedstrijd. Je hebt het Spygate-verhaal misschien wel opgevangen. En zo werd Middlesbrough de tegenstander van Hull City in de finale. Op Wembley was het wachten tot in de extra tijd, want na zo'n 95 minuten, in de allerlaatste minuut, viel de 1-0 van Oliver McBurnie. Een bijzonder spannende ontknoping, en zo promoveert Hull naar de Premier League. Tussen 2013 en 2017 speelde ook al in de Engelse hoogste klasse, en daar zijn ze dus vanaf volgend seizoen weer te bewonderen. En als we dan kijken naar de Champions League finale bij de vrouwen, dan zien we dat na zo'n 55 minuten er nog steeds een brilscore op het scorebord staat. Nog steeds 0-0 tussen Barcelona en Lyon.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan wij terug het hockey opzoeken. Rust dus tussen Dender en Lommel. Dat is voor zo meteen. Terug naar Dragon en Gantoise. Simon, vertel, hoe zit het daar nog op dit moment?
2: Ja, hier ook toch nog een minuutje rust. Ondertussen nog steeds 1-1 na die goals van Marien voor Dragon en Ballonguien voor Gantoise. Ik sprak daarnet over shootouts. Ja, dat zal natuurlijk niet voor vandaag zijn, want zoals ik al zei, 2 wedstrijden uiteraard. Vandaag de eerste en morgen dan de tweede, en dan over beide wedstrijden wordt gekeken naar de uitslag om de winnaar te bepalen. Het is voor de 4e keer trouwens dat Dragon om de landstitel speelt tegen Gantoise. De finale werd tussen 21 en 2023 3 keer op rij verloren van Gantoise, en op dit moment 1-1. En nog eens, Gantoise is echt wel de betere ploeg in deze wedstrijd. In het begin was het Dragon dat pushte en naar voren trok, met de snelle goal natuurlijk van Marien. Maar ondertussen is het toch echt wel Gantoise dat op zoek gaat, dat kansen had, maar vooral zelf die kans gemist heeft. Maar ook wel een goede bussels doelvrouw bij Dragon heeft tegengekomen ondertussen. De speelsters staan klaar voor het 4e kwartier. Dus daar komen we straks misschien voor terug. Maar voorlopig dus 1-1 tussen Dragon en Gantoise.

0: Tourisme MC met En Route. En tijdens Tourisme MC, Simon, werd er gescoord daar in die Champions League finale. Vertel.
1: Ja, iets voor het uur heeft Payor voor Barcelona tegen Lyon de score geopend. Ze was al de topschutter in de Champions League met 9 treffers. En haar 10e kan wel eens een heel belangrijke zijn. Ze werd door Guijarro alleen op de keepster van Lyon afgestuurd. En perfect overhoeks binnen. Payor verloor al 5 Champions League finales, waarvan 3 met Wolfsburg. En in de eerste helft wring ze ook wel wat kansen de nek om. Dus ze zag misschien opnieuw een verloren finale aankomen. Maar ondertussen dus 1-0 in haar voordeel, in het voordeel van Barcelona tegen Lyon. We zijn zo'n uur ver daar.
0: Dan moeten we het ook nog hebben over Roland Garros. Want dat start morgen, het Grand Slam toernooi, het belangrijkste gravel toernooi in het tennis. Traditioneel is er op vrijdag die mediadag, waarin alle deelnemers ruim de tijd nemen om met de media te praten enzovoort. Maar dat is gisteren toch anders verlopen.
1: Ja, een groot deel van de spelers, waaronder ook de nummers 1 van de wereld, onder wie Jannik Sinner en Arina Sabalenka. Zij beperkten hun mediatijd tot 15 minuten uit protest. De spelers klagen over een ongelijke verdeling van de inkomsten van de Grand Slam toernooien. Zo krijgen de spelers nu 15% van de inkomsten, terwijl dat bij de ATP toernooien 22% is, dus zo'n 7% meer. De spelers die vragen nu al een jaar om dat te herbekijken en in dialoog te gaan met de organisatoren, maar volgens de Italiaan Jannik Sinner komt dat er maar niet van.
2: It's about the respect, you know, and then when we have to wait for over a year for just a small response, having the best 10 players and it's not nice.
1: Het gaat de spelers trouwens niet alleen om geld, zoals een betere verdeling voor alle spelers, maar ook om pensioenen, om ziekteverzekeringen en om een betere kalender.
3: The whole point here is not about me. It's about the players who's lower in the ranking, who's suffering, and it's not easy to live in this tennis world with that percentage that we are earning. But as the world number one, I feel like, you know, I have to stand up and to fight for those players, for lower level players, for players who are coming back after injuries, the upcoming generation. And I feel like our point is pretty clear and pretty fair.
1: We hoorden Arina Sabalenka. Zij doet het dus niet voor zichzelf, maar als nummer 1 van de wereld voelt ze zich wel verantwoordelijk voor alle speelsters, ook voor degenen die lager gerangschikt staan en vooral voor de toekomstige generatie, een soort van rolmodel dus, zou je kunnen zeggen. Eerder sprak de Wit-Russische zelf al over een boycott. En ook Taylor Fritz, de nummer 8 van de wereld, die sluit een boycott niet uit, al is hij wel nog voorzichtig.
4: I don't know if I want to start throwing around the B word, but that's a really big deal. And I don't think we as players should really make big threats like that unless we're fully ready to do it. And I think that's a discussion that we need to have, and we need to see what the potential ramifications for doing that are. But yeah, I mean, it gets to a point where, you know, something does have to change if we are ignored. So that's a conversation to have, I think, right. You know, like I said, right now I'm not ready to start tossing that around because I want to really mean it if I'm going to say it.
1: Benieuwd nieuws wat dat nog zal worden daar in het tennis op Roland Garros. Tot wat het extra sportieve luik betreft van het tennistoernooi. Straks gaan we het natuurlijk ook nog hebben over het sportieve.
0: Ja, inderdaad. Morgen gaat dat sportieve luik van start met al direct de 2 Belgen in actie bij de mannen. Zizou Bergs, die neemt het op de middag op tegen de Tsjech Machac, nummer 40 van de wereld. En in de namiddag is het de beurt aan Alexander Bloks. Hij krijgt met de Chinese Wong, nummer 113 van de wereld, als tegenstander geserveerd.
5: Sportza. Radio 1.
0: Kunnen we terug de zon over grote grasmat gaan opzoeken? Dat is nog steeds natuurlijk het potje voetbal tussen Dender en Lommel SK voor dat ticketje in de Jupiler Pro League. En met die 0-0 zijn ze aan die tweede helft begonnen daar bij jou, Johan.
6: Dat klopt, en ook met dezelfde 22 spelers, dus geen wissels doorgevoerd. Kijken naar Lommel, daar is de goal! Nee! Buitenkant paal, niet te geloven. Oh, wat zijn ze er dichtbij, de grond. Die voorzet, ik dacht een voorzet schot, misschien wel een schot richting doel. En dan belandt die bal op de verste paal. En gaat hij naar buiten in plaats van naar binnen. Wat een start zou het geweest zijn voor Lommel in deze tweede helft. De grond zo dicht bij de 0-1. De bal likt de buitenkant van de paal. Straks nog eens rustig bekijken. De herhaling hier op onze monitor. En toen we ook in de rust nog eens keken. Ja, die bal van wie was het? En Simba likte toch ook de lat. Ook al zat Piklak er toen zeer, zeer dichtbij. Ik dacht zelfs nog met een vingertip. Maar dus al twee ballen tegen de paal, zeg maar. Eentje van Lommel in de eerste helft. En nu de Grand mee opgerukt naar voren bij deze 0-0 stand. En 3-2 nog altijd in het voordeel van Lommel natuurlijk. Dat resultaat uit de heenwedstrijd. Dus het ticketje voor de Jupiler Pro League nog altijd in het bezit van de Noord-Limburgers. We wachten nog op een herhaling. Die komt er straks aan. Komt er voorlopig niet omdat Dender gaat aanvallen met Mbamba. Zijn lange benen gebruiken om te proberen in balbezit te blijven. Kvet weer met Ximba. Daar is de voorzet. En dan is het Viltar die er nu heel dichtbij komt. Hij zet... Nee, Berthe die er heel dichtbij zit. Kijken nog eens. Ximba, heel goede voorzet. Eventjes afgeweken nog. En daar Berthe kwam uit de rug van Ejoma. Maar kan de bal niet tussen de paal brengen. En we kijken nog eens naar de herhaling. Bal nog afgeweken op de rode. Dat was inderdaad een voorzet van de Grand. En ja, via rode nog afgeweken. En zo tegen de paal. Dus dat toch even noteren. 0-0, maar het had evengoed 0-1 kunnen staan heel vroeg in deze tweede helft. En dan zou het zeer, zeer moeilijk geweest zijn voor Dender, denk ik, om dat nog recht te zetten. Dommel met meer vertrouwen toch. Lopez en Ejoma. Weer Lopez op het middenveld. Ik denk dat ze toch een beetje geschrokken zijn bij de thuisploeg. Bij die mogelijkheid en vooral die deviatie ongelukkig van Rode. Die ook al in de fout ging in de heenwedstrijd. Niet scherp genoeg verdedigd. Waardoor Seuntjes kon scoren. Nu krijgt Schoofs de fout mee in de middencirkel. Op de helft trouwens waar Lommel speelt in de aanval. En daar zitten links van mij die supporters van Lommel. Die de ploeg heel goed en heel hard steunen. En ze spelen dus Lommel in de richting van de spionkop van Dender. Waar ze toch een beetje met de schrik zitten te kijken. En vooral keken daarnet toen die bal dus via Rode de paal likte. Balbezit is nu voor Lommel. In de eerste helft was dat helemaal anders. 63% voor Dender, 37% voor Lommel. Ook alle statistieken in het voordeel van de thuisploeg. Maar ze kwamen niet tot de score. Kijken nu naar Seuntjes. Rode gaat verdedigen. Orad Mangun. En dan krijgt Seuntjes de fout tegen. Ja, en dan zegt hij dat kan niet, want ik word vastgehouden. Gaat even verbaal verhaal halen bij Lothar Dont. Ondertussen zijn we weer aan het voetballen. We kijken natuurlijk naar de klok. Want de minuten tikken weg in het voordeel nu van de bezoekers. En zo zitten we al in de zesde minuut van deze tweede helft. We volgen nog een aanval van Lommel met het twee-spitsen systeem. Heeft wat kansen opgeleverd, maar de efficiëntie en natuurlijk ook een goede doelman, herhaal ik graag nog eens, Piklak, die hebben ervoor gezorgd dat Dender nog niet tot scoren is gekomen. Foutje gemaakt aan de overkant en dat betekent een vrije trap ter hoogte van de middenlijn voor de thuisploeg. Bal achteruit gespeeld, Rode gewoon met een simpele beweging, Seuntjes in de wind gezet, Viltar is de bal kwijt. Kijken nu naar de aanval met Van Duiven. Proberen via Seuntjes. En dan is er de loopactie bij Schoofs. Kan hij de bal binnenhouden? Nee, die gaat over de zijlijn. Het blijft spannend hier in Denderleeuw. Het blijft hier steken tussen Dender en Lommel. Na 6 minuten in de tweede helft. 0-0.
5: Radio 1. Sportza.
0: Dan gaan we terug naar het hockey. En daar wordt druk gekeken naar de VAR, Simon.
7: Ja, dat klopt. Maar het doelpunt werd net toegekend voor Gontois. Het is verdiend. Het staat 2-1. Het is Verhagen die gescoord heeft. Het was een goede actie. Eerste onderschepping van Steenbeke. Die ging door op links. En dan in de cirkel voorzet linkerkant. En Verhagen die binnenduwt. En dan was er nog een lange VAR-check. Niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het was omwille van het feit of Verhagen die bal nog met voet had geraakt. Dat was toch redelijk duidelijk. Duurde wel lang. En uiteindelijk dan toch toegekend nu de goal. En dus Gontois met nog 7 minuten in het vierde kwartier. 1-2 voor tegen Dragon.

0: Joy Division met Love Will Tear Us Apart. Simon, ondertussen is er opnieuw gescoord in die Champions League finale.
1: Ja, ze was al topschutter in de Champions League. Payor voor Barcelona met 9 doelpunten. Daarnet haar 10e gescoord en zo'n 10, 15 minuten later haar 11e. Het is nu 2-0 voor Barcelona tegen Lyon. Een voorzet leek even de mist in te gaan bij Barcelona. Maar Paraluello die blies van op de achterlijn de aanval nieuw leven in en legde de bal terug op Payor die de bal kon binnen tikken. En nu dus 2-0 met nog ruim een kwartier te spelen. Nu is het aan Lyon om door te drukken en kan Barcelona toch een beetje meer ademhalen.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we terug naar Dender tegen Lommel. Daar zitten we in minuut 55 met die 0-0, Johan.
2: Dat klopt. En we gaan kijken naar de wissel bij de Limburgers. Vantja zal zich zometeen, en komt nu het speelveld op inderdaad. Hij komt Lopez vervangen. Vantja is de man van de winning goal in de heenwedstrijd in de 96e minuut. Want kort voor het einde leidde Dender met 1-2. Uiteindelijk werd het 3-2. En met deze 0-0 begrijpt u dat Lommel dus nog altijd dat ticket beet heeft voor de Jupiler Pro League. En nu mag Vantja meespelen. We zijn zeer benieuwd in deze hitte wie fysiek het sterkst is. Ik zou het voordeel geven aan de ploeg uit de Jupiler Pro League. Maar daarnet moesten ze toch achteruit, want Lommel werd sterker. Dender dus een beetje achteruit gedrongen. Niet dat er echte kansen uit zijn voortgesproten. Toch een actie genoteerd van Seuntjes, uiteindelijk van de bal gezet. Wou de fouten meekrijgen, maar nee. Geen fout gemaakt en dus gewoon balbezit was het voor de thuisploeg. Er was een mogelijkheid daarnet, pardon, dachten we met Kvet. Maar die had te veel tijd nodig om na te denken. Legde de bal dan achteruit. Nu kijken naar Rode. Ja, terugspelen op zijn doelman op Gallon. Dan wordt druk gezet meteen door Vantja. Ja, die zal natuurlijk nog fris zijn. Nu kijken naar Kvet. Kvet. Ja, als hij zich kan vrijkappen, de bal meegeven met een Simba. En Simba op de rand van de 16. En Simba kappen, nog eens kappen. Oh, en dan de bal niet bij Berthe. Ja, ze hebben te veel tijd nodig. Kijken naar en Simba. En Sambu die kwam terug uit buitenspel. Nam dan niet deel aan het spel. En laat de bal voorbij zich glippen. Ondertussen balbezit weer voor Lommel. Dat groeit in deze wedstrijd. Met de Grand en Seuntjes aanspelen. Op zijn 37 kan hij nog de actie maken. Is natuurlijk wel heel doeltreffend. Maar ja, de snelheid is toch een beetje afgebot. Dat is normaal natuurlijk. Hij geeft de bal gewoon aan Ejoma. Die krijgt wat tijd om te kijken wat hij ermee doet. De Grand uithalen van op afstand. Een meter of drie naast de goal van Gallon. En die heeft haast natuurlijk. En dan krijgen we... Moet ik even kijken. Nou krijgen we spelonderbreking. Want Kvet is daar blijven zitten, zie ik nu. Heeft zich blijkbaar geblesseerd. Verzorging nodig voor Kvet van Dender. En dus een spelonderbreking hier. En ik hoef het u niet te zeggen. De spanning zal nog toenemen. Dender heeft een doelpunt nodig om verlengingen uit de brand te slepen. Als Lommel niet verliest, en dat is wat op dit moment gebeurt, dan promoveren ze na 23 jaar, na het faillissement, promoveren ze weer naar de hoogste klasse. Er was in 2003 eerste fusie met Overpelt Fabriek. En dat weet u sinds 2020 onderdeel van de City Football Group. Dus ja, financieel is er geen probleem. Een accommodatie die ook voldoet aan de normen. Prachtige, zou ik het zeggen, gymzaal en fitnesszaal. En een trainingscomplex, dat is het woord dat ik zocht. Dus wat dat betreft is het allemaal wel in orde. En ondertussen denk ik is het ook wel in orde voor Kvet. Die zal zo meteen weer kunnen meespelen. Spanning hier dus, een uur gespeeld bijna in Denderleeuw tussen Dender en Lommel. En het blijft hier 0-0.
0: We moeten het ook eens hebben over een Belgian cat, Julie Van Loo. Die zit opnieuw zonder club in de WNBA nu. Dat lag wel in de lijn der verwachtingen, want Simon, New York Liberty had haar begin deze maand een tijdelijk contract aangeboden nadat ze door de LA Sparks werd opzij gezet.
1: Klopt, de bedoeling was dat Van Loo de blessurelast waarmee New York Liberty kampt zou opvangen. En dat is ook gebeurd, want sterspeelsters Sabrina Ionescu zei als sterspeelster zou op de terugweg zijn. En dat betekent dus dat er geen plaats meer is voor Julie Van Loo. Het contract werd dus niet verlengd. De Belgian Cat neemt er vrede mee. Maar ja, zo'n hardship contract, zoals ze dat daar in de VS noemen, dat werkt nu eenmaal zo, zegt ze. Ze vat haar periode bij New York Liberty samen als kort, maar krachtig. En een tijd om nooit te vergeten. Ondertussen heeft ze wel al een Europese ploeg voor volgend seizoen. Na een jaartje in Turkije gaat ze aan de slag bij de Griekse kampioen Antinaikos.
0: Oké, dankjewel Simon. Dan gaan we terug naar het hockey. Dus naar de andere Simon. Daarnet hoorde ik gejuich. Ik vermoed dat daar opnieuw een doelpunt is gevallen.
3: Ja, het was niet van mij, maar wel van de supporters. Want Dragon heeft gescoord dan toch 2-2. Ongelooflijk. Maar ze zijn wel nog aan het checken met de VAR. Wat er daar precies misging in de cirkel. Dus er was eerst een strafcorner. Die werd weer heel slecht genomen. Dat is al de tweede keer dat die zo slecht wordt genomen. Die bal die gleed wat over de stick. En ik denk dat het daar raar is dat ze naar aan het kijken zijn of die bal waarschijnlijk dubbel geraakt is dan. Want dat lijkt me zo wat het enige dat, dat ik me kan inbeelden dat het probleem is nu. Want ik zag daar niet direct een voet ook in die cirkel. Ja, nee, dat lijkt me wel oké. En wat is de beslissing nu uiteindelijk? Is er nu al een beslissing? Nee. Nog 56 seconden in het vierde quarter, in het laatste quarter van deze wedstrijd. En al dan niet de 2-2 kan belangrijk zijn voor morgen natuurlijk. Als het hier toch nog 2-2 staat. Het was trouwens Verboven die kon scoren. De corner, ja, die was echt wel heel zwak genomen. Het was al de tweede keer dat die zo wordt genomen. Die bal die niet echt goed geraakt wordt. En die daar wat vooruit hobbelde. En het is daarnaar dat ze aan het kijken zijn. Ja, het lijkt me toch inderdaad misschien wel een fout. En dan moeten ze die misschien toch afkeuren. Even kijken wat ze doen. Ja, die wordt goedgekeurd dan toch. Inderdaad, dan wordt het gewoon 2-2. En doelpunt bevestigd voor Boven. Heeft gescoord voor Dragon. Die bal werd dus goed geraakt alsnog. En dan uiteindelijk in tweede instantie na die zwakke corner. Opnieuw goede actie in de cirkel voorgebracht. En voor Boven stond daar goed. Nog 40 seconden nu. En dus volgen tot het einde. Gontoise, ja, dat toch een beetje laat liggen dan. Die voorsprong in die eerste wedstrijd. Een belangrijke voorsprong kon het zeker geweest zijn om morgen dan aan te vatten met een puntje verschil. Altijd iets comfortabeler spelen. Maar nog niet voorbij. Daar is Ballonguin in de cirkel. Ja, dat is geen goede touch. En dus gaat die bal over de achterlijn en mag Dragon hervatten met de laatste 10 seconden van deze wedstrijd. En dan straks hebben we natuurlijk de mannen die tegen elkaar spelen. En dat is het einde van deze wedstrijd bij de vrouwen in het hockey tussen Dragon en Gontoise. Uiteindelijk dus geëindigd op 2-2. Straks zijn we terug voor de eerste wedstrijd van de mannenfinale. Maar dus deze tussen Gontoise en Dragon geëindigd uiteindelijk op het allerlaatste nippertje op 2-2.

0: Romy van DXX met de Love Who You Love. Ja, straks dus meer hockey met die heenwedstrijd tussen of in de mannenreeks. Liever gezegd, dan gaan we terug naar het voetbal natuurlijk. Daar toch nog een half uur te spelen tussen Dender en Lommel. Met Lommel dat dus nu virtueel stijgt naar de hoogste voetbalklasse. Johan?
1: Ja, dat klopt, want het is nog altijd 0-0. En op dit moment is er een drankpauze aan de gang. Dus halfweg ook in deze tweede helft, was ook al het geval in de eerste helft, geeft ons de gelegenheid om te vertellen dat er twee keer gewisseld is bij de thuisploeg. Toschewski en Aqua zijn in de ploeg gekomen. Kvet, ja, dat zal toch een blessure zijn, denk ik, is naar de kant gehaald. Net als Viltar en Dender moet risico's nemen. Ze moeten dat doelpunt maken om verlengingen uit de brand te slepen. En dat betekent dat er meer ruimte komt achterin. Maar echt geprofiteerd heeft Lommel daar nog niet van. Ik heb toch de indruk dat ze op zekerheid spelen. Vooral proberen om die nul te houden. Ja, en dan weten ze dat ze gewoon promoveren naar de Jupiler Pro League. Er was een schot vanuit de tweede lijn van Gonsalves. Alles bij elkaar een oprapertje voor Matthias Piklak. En dan en Simba vanuit buitenspel nog wel geschoten. Maar ook weer de redding van Piklak. Dus dat geeft het nodige vertrouwen aan de doelman van Lommel. Er was een voorzet van Aqua. Maar gewoon een simpele plukbal. Zo kun je het wel noemen voor Matthias Piklak. Die dus echt wel zijn aandeel heeft gehad in die nul. Vooral in de eerste helft. Die nog altijd op het bord staat trouwens aan de twee kanten. Bij Dender moeten ze de risico's gaan nemen. Er is ook een blessurebehandeling geweest voor Mbamba. Die krijgt nu het seintje dat hij weer mag verder spelen. Het veld mag betreden. Ondertussen is de bal bij Wouters. Even draaien. En Toschewski die wel druk zetten. Maar de bal bij Piklak. Kijken nu naar een nieuwe aanval. Toch wel van Lommel over de grond. Maar de bal bij Piklak. Kijken nu naar een nieuwe aanval. Toch wel van Lommel over de grond. Met Pelupessi. Ja, toch

Gonsalves. De supporters van Lommel die laten zich horen. Seuntjes worden aangespeeld. Kan de bal niet goed richten. En Bamba en Simba. En dan vraag ik me toch af in hoeverre de hitte zijn rol gaat spelen in die laatste 20 minuten of een kwartier. En Simba trekt zich nog eens op gang. Toschewski met de goede beweging aan. Dan twee man erop. En de fout meegekregen. En de bal zo meteen op de helft van Lommel. Dus een uitstekende positie om de bal in de 16 te brengen. Ook Seuntjes gaat nu mee verdedigen. Nee, bij Lommel alle 11 de spelers achter de bal. Dus niet de intentie om op dit moment een doelpunt te maken. Om eventueel met een tegenaanval Dender te verrassen. Nee, allemaal mee verdedigen. Ze staan allemaal op de rand van de 16 meter. En de man die alle vrije trappen, alle hoekschoppen trapt. Gonsalves staat klaar. Kijken wie er kan inlopen. Eventueel gevaarlijk kan zijn. Ook Rode is meer liever. De bal schiet door. En dan is het niet. Toschewski, Aqua bij de bal. De bal blijft daar even hangen. De bal moet nu voor het pak komen. En dan Rode die dreigt. En Bamba krijgt de bal niet onder controle. Gonsalves met een schot vanuit de tweede lijn. Niet afgeweken, gewoon weggezet. En dan is het Simba die de bal zomaar naar voren zet in de lucht. Ja, dat is toch druk nu van Lommel. Ik dacht even Toschewski, komt hij bij de bal? Uiteindelijk niet. En Lommel komt goed weg. Ze gaan ook wisselen bij Lommel. Sala staat klaar om erin te komen. Daar is Toschewski en de bal tegen de paal. Berthe, oh la la, tegen de paal. Ja, als die van Simba erbij rekenen, twee keer tegen de paal, dan zit het natuurlijk ook niet mee voor Dender. Ze blijven in de aanval. Daar is de nieuwe bal. Toschewski legt de bal achteruit. Aqua gaat neer. Geen fout gemaakt. De bal zomaar blind weggezet door de verdedigers van Lommel. Sala zal toch moeten proberen om wat balvastheid in de ploeg te krijgen. En het thuispubliek gaat er helemaal achter staan. Maar Berthe, als hij die fase nog eens gaat bekijken, dan zal hij zeggen, hoe is het mogelijk tegen de paal? Daarnet had hij wat gefluit omdat hij een slechte pas afleverde in de richting van Simba. We kijken nog eens naar de herhaling. Toschewski niet, Berthe wel tegen de paal. Ja, het moet een beetje meezitten natuurlijk. Dus we gaan wisselen. Ook Rommels staat klaar om erin te komen. En de man die eruit gaat is Van Duiven. Dat allemaal even noteren. De boekhouding in orde brengen. Ook Reiners hebben veel energie verbruikt op de flanken. Van Duiven op zijn rechterkant. Reiners op de linkerkant. En zij worden dus vervangen door Rommels en door Sala. Zij moeten proberen om de promotie over de streep te trekken. Dat bijna te zeggen de overwinning, maar er is nog geen doelpunt gemaakt. Ook directe reactie bij Lommel. De kerf staat klaar en Sebouy staat klaar om er zo meteen in te komen. Spanning hier in Denderleeuw. We spelen nog een minuut of 20. Het blijft hier 0-0.

0: De passenger van Iggy Pop. Ondertussen, Simon, loopt die Champions League finale tussen Barcelona en Lyon en het vrouwenvoetbal bijna op zijn einde.
1: Ja, en in de extra tijd is het 4-0 geworden. De Spaanse Paraluelo heeft voor de 3-0 en voor de 4-0 gezorgd de laatste 5 minuten. Heerlijk schot aan de rand van de 16 in de winkelhaak voor de 3-0. Zorgde al voor een assist bij de tweede goal van Payor, die ook al de score opende. Maar dus Paraluelo, die wilde er zelf ook 2 in het mandje leggen. En de vierde treffer, die kwam ook op haar naam, alleen op de keeper afgestuurd. En opnieuw perfect afgewerkt. Lyon moest natuurlijk risico nemen in de allerlaatste minuten. De Franse ploeg moest hopen op een mirakel. Maar dat mirakel zal er niet komen in Oslo. We zitten in de allerlaatste seconde. Er wordt zelfs nu afgefloten. Barcelona, vierde keer. Een vierde Champions League titel bij de vrouwen. Vorig jaar verloor Barcelona nog met 1-0 de finale van Arsenal. Maar na de Spaanse beker en de Spaanse titel pakken ze dit seizoen ook de Champions League. Ze winnen in Oslo de finale van Lyon met 4-0.
0: Ja, veel emoties daar. Ik stel voor dat we er ook nog golf even bij nemen, Simon. Daarvoor moeten we naar de Ringfang Golfclub in Schilde gaan. Heel veel golftoppers uit binnen- en buitenland voor die Soudal Open, een toernooi van de European Tour. Wie staat daar na de derde dag ondertussen al aan de leiding?
1: De Zuid-Afrikaan Xander Lombard. Want hij legde net als gisteren een ronde van 66 slagen af. 5 onder par. Zo lijkt Lombard op weg naar zijn eerste titel op de DP World Tour. Want in de tussenstand telt hij 3 slagen voorsprong op zijn dichtste belager. Onze landgenoot Thomas de Trie had het moeilijk en kwam niet verder dan 73 slagen. En staat daarmee als 67ste gerangschikt. Niet als beste Belg, die eer is voor amateurgolfer Anthony de Schutter. Gisteren haalde de afscheidnemende Nicolas Colsaerts de kut in Schilde niet bij zijn last dance. Hij zette op 43-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière.
0: Oké, dan gaan we ook nog eens terug naar het voetbal voor het radionieuws van 8 uur. Een medische interventie, dat was het niet. De tv gaf even een vertekend beeld. Maar goed, nog 10 minuten te spelen tussen Dender en Lommel, Johan.
2: Inderdaad, en nog altijd 0-0. En Toszewski had de mogelijkheid daarnet om te scoren. Diepe bal nu niet te belopen door Berthe. Ja, Orad Mangun probeerde in 1 tijd te spelen. En Orad Mangun daarnet bijna aan de basis van een doelpunt voor Dender. 0-0 trouwens nog altijd. De tussenstand dus Lommel nog altijd geplaatst voor de Jupiler Pro League volgend seizoen. De kopbal van Orad Mangun hard. En dan Toszewski. Dat was moeilijk hoor. Maar toch, hij kon de bal toch raken, maar niet tussen de palen. En inderdaad, een medische interventie mogelijk, heb je dat gezien, Niels. Want Banguera heeft zich geblesseerd. Wordt op dit moment op een draagberry gelegd door de mensen van het Rode Kruis. Dus dat moet toch een ernstige blessure zijn. Is vervangen door Olware. En die kreeg bij zijn tweede tussenkomst onmiddellijk een gele kaart van Lothar Dont. Voor een tik in de rug. Te stevig inkomen ook in de rug van Toszewski. En dan de vervanging nog meegeven bij de thuisploeg. En Bemba en Simba zijn eruit gehaald. En Bamba moet ik zeggen. En de Kerf en Septaoui, die zijn er ingekomen. Dus frisse krachten. Maar Dender kan niet scoren. Dat is het probleem. Kijken naar de tegenprik misschien met Vancha. Ja, die vraagt een handspel. Dat gebeurt niet. Ja, en dan wordt er goed uitverdedigd door Dender, terwijl Salah toch op vinkenslag lag om eventueel een foutje af te straffen van de thuisploeg. En de thuisploeg, ja, het hele seizoen al niet efficiënt in de 16 van de tegenstander. Terwijl er nog eens gewisseld wordt bij de thuisploeg. Ja, het wordt een serieuze boekhouding. Orad Mangun gaat eruit en Dali komt erin. Dat is misschien wel De surprise van de chef van Yannick Ferreira, de trainer. Die vreest voor zijn job natuurlijk, mocht hij hier degraderen met Dender. Maar er zijn nog minuten, nog 8 minuten, plus wat er zal bijkomen. Er is een drankpauze geweest en Dender blijft natuurlijk wel aandringen. Maar efficiëntie, en dat heeft toch ook wel te maken met kwaliteit natuurlijk, die is er niet in deze wedstrijd, was er ook niet in de vorige wedstrijden. En zo wachten we hier op een doelpunt. Het blijft spannend in Denderleeuw, want het blijft hier steken tussen Dender en Lommel op een 0-0.
3: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier. Wanneer zijn we er geweest in?
4: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
3: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
4: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
3: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
4: Een oorlog die een zware tol eist.
5: So you lost your limbs.
6: Yeah.
4: En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
3: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
4: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Morgen op VRT 1 en op VRT Max.
8: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
10: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
11: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
9: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
10: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De Warmste Week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Lanake in Limburg heeft een zware brand gewoed in een verpakkingsbedrijf. Het vuur was zo hevig dat de plaatselijke brandweer hulp heeft ingeroepen van collega's uit Nederland. Intussen is de brand onder controle en wordt er alleen nog nageblust. Slachtoffers vielen er niet, maar de schade is wel groot, zegt burgemeester Marino Keulen.
14: Dat is natuurlijk toch wel kolossaal, een magazijn wat eigenlijk helemaal in de as is gelegd. 2 miljoen kilo aan stok wat karton betreft, dan ook heel wat isomo. Daar stonden ook blijkbaar 3 unieke oldtimers ook gestald. Dat is dus allemaal in de brand gebleven. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk een heel zware schadepost voor de eigenaar.
13: In het centrum van de Duitse stad Düsseldorf zijn 2 trams op elkaar gebotst vanmiddag. Daarbij zijn zeker meer dan 30 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er erg aan toe. Het is dit weekend extra druk in Düsseldorf. Een Japans-Duits festival lokt zo'n 100.000 mensen naar het centrum van de stad in het Ruhrgebied, langs de boorden van de Rijn. Naar het voetbal dan. Dender en Lommel bepalen momenteel wie volgend seizoen in de hoogste klasse mag voetballen, nadat de heenwedstrijd op 3-2 eindigde. In het voordeel van Lommel zitten we nu in het slot van de terugwedstrijd. Johan de Kaluwe, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Blijft Dender in eerste of promoveert Lommel weer naar de hoogste klasse?
2: Op dit moment is het Lommel dat zal promoveren naar de eerste klasse. Want 0 tegen 0, zoals je aangaf, de heenwedstrijd met 3-2 gewonnen. En het is Dender dat de eerste helft heeft gedomineerd. Nauwelijks doelpogingen van Lommel. Van Lommel inderdaad, dat goed aan het verdedigen is. En ook op een goede doelman kan rekenen. Dat is Matthias Piklak. En ook wat pech natuurlijk bij Dender. Want in de eerste helft een Simba tegen de paal. En ook in de tweede helft Berthe de paal getroffen. Dus wat dat betreft zit het niet mee. Maar de spanning is er natuurlijk nog altijd. We spelen nog, denk ik, een minuut of 10 met een doelpunt van Dender. Krijgen we verlengingen? Blijft het hier 0-0 of scoort Lommel? Dan gaat Lommel naar de hoogste klasse. En zo ziet het er op dit moment uit, want de tussenstand kort voor het einde is 0-0.
13: Dankjewel, Johan. FC Barcelona heeft de Champions League voetbal bij de vrouwen gewonnen. In de finale versloeg het Lyon met 4-0. Voor Barcelona is het al de 4e eindoverwinning in de Champions League. En in de Formule 1 heeft George Russell de sprintrace van Canada gewonnen. De Brit was sneller dan zijn landgenoot en wereldkampioen Lando Norris. WK-leider Kimi Antonelli werd de 3e. Vanavond om 10 uur staat er nog de kwalificatie voor de echte grote prijs van Canada op het programma. Die race zelf wordt dan morgenavond gereden. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm, maximaal tot 30 graden in de Kempen. Aan zee 25 graden door een matige zeebries. Meer op vrtnieuws.be.
15: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
15: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
0: Met straks meer voetbal. Oud-Heverlee-Leuven tegen Racing Genk en stond daar tegen Charleroi, dat u hier live kan volgen. Maar eerst nog die slotfase tussen Dender en Lommel, Johan.
2: 0-0. Met de moed der wanhoop gaan ze nog eens aanvallen. Maar het is zo moeilijk om een speler in de 16 te krijgen van Lommel. Maar ze proberen. Aqua en dan handspel van Simba, denk ik. En dus, Sambu. Simba is er niet meer bij, pardon. En dus een vrije trap voor Lommel op de eigen speelhelft. En ze hebben hun tijd natuurlijk om die vrije trap te nemen. 0-0. En dat betekent Lommel op dit moment in de hoogste voetbalklasse. 23 jaar na het faillissement. Het zou een bekroning zijn van het goede werk dit jaar toch. Een mix van jeugdige spelers. Ook spelers uit de eigen regio weer. Waardoor weer heel veel meer supporters naar Lommel kwamen kijken. Mix van ervaring en jeugd en talent. En dat zou wel eens kunnen renderen voor de ploeg van voorzitter Harm van Veldhoven. En van de trainer Lee Johnson. We kijken nog eens naar Dender. Met Sambu. Die gaat proberen om de achterlijn te halen, denk ik. Ja, Sambu met de grond voor zich. Legt de bal achteruit. Maar Reinissen, ja, dat is een slechte voorzet. En dus gewoon doeltrappen. Tot grote ontgoocheling van de mensen hier naast mij. Ook Gauthier Gallon. Ja, die roept de goden nog eens aan. Die gaat daar even op de grond liggen. Die ziet de bui al hangen. Ze hebben een doelpunt nodig natuurlijk om verlengingen uit de brand te slepen. Maar bij Lommel zit er toch voldoende ervaring in de ploeg. Ik denk aan een Wouters bijvoorbeeld. Aan een Schoofs natuurlijk ook. En Seuntjes niet te vergeten. Dus in elke linie wel eentje om te proberen om deze 0-0 over de streep te trekken. We kijken nog eens naar Vansa en naar Schoofs en naar Seuntjes. Goed samenspel. De bal in de ploeg houden. Dat is nu natuurlijk de boodschap voor Lommel. Kijken wie zich aanbiedt. Dat is Salah. Bal gaat buiten in het voordeel van Lommel. Het gebeurt allemaal voor de supporters van Lommel die straks, mochten ze hier promoveren, een gigantisch feest zullen bouwen. Dat laat zich raden. Lommel terug naar de Jupiler Pro League. Zoals ik in het begin al aangaf, 3 Limburgse derbies volgend jaar met Sint-Truiden en met Racing Genk. Balverlies nu wel, maar Reinissen. De bal moet naar voren. Toschewski kreeg daar net de fout tegen. Ja, terwijl het hele stadion toch zag dat de fout eigenlijk gemaakt werd op Toschewski. Een van de weinige foutjes van Lothar Dont. En nu gaat er natuurlijk eentje blijven liggen bij Lommel. En het is Pelupissi die dat doet. En Lothar Dont geeft aan, nee, ik hou het allemaal bij op mijn horloge. Dus wie nu blijft liggen, nee, die seconden, die worden er gewoon bijgeteld. Ik kijk naar de chronometer. 90 minuten zijn volgemaakt. Zeer benieuwd wat er zal bijkomen. Er was een drankpauze, er waren wat blessurebehandelingen. En balverlies nu bij Dender. Aqua kan de steek van Marijnus oppikken. En daar gaat Lommel weer met een nieuwe aanval. Met Dali. Dat is wel scherp ingevallen. 7 minuten krijgen we erbij. 7 ga ik niet helemaal vol praten. Dus straks nog heel even kort teruggeven. 7 minuten heeft Dender nog om eventueel te proberen verlengingen uit de brand te slepen. De bal nu wel in de 16. Niemand nu bij de bal om die echt weer in het pak te brengen. Er wordt wel gestreden nu. Ja, daar is Gonçalves. En dan kijken. Ja, de doelman van Dender is op tijd uit zijn goal om de bal te ontzetten. Niet dat ze echt sprinten nog bij Lommel. Salah had wel zin, maar zag, ja, zijn doelman komen. Dus dacht hij, nee, laat ik mij maar gewoon inhouden en verder mee verdedigen. We krijgen nog zeer spannende 6 minuten. Ik geef nog even heel kort terug de stand 0-0. En dat betekent op dit moment Lommel nog altijd in de hoogste voetbalklasse. Hey!
0: Sporta. Dan hebben we het al gehad over promotienieuws uit Engeland met Hull City, Simon. Dat promoveert naar de Premier League in de Nederlandse Eredivisie. Is er intussen ook een promovendus bekend?
1: Ja, na jaar in de tweede klasse keert Willem II terug. Maar de mannen uit Tilburg die hebben er wel strafschoppen voor nodig gehad tegen FC Volendam. In de heenmatch van de playoffs verloren ze nog met 1-2. In de terugmatch wonnen ze met dezelfde cijfers en dus penalties. Daarin werd het 4-5. De penaltyheld voor Willem II werd Didion Heudel. Een keeper die je misschien ook kent van Anderlecht en Racing Genk. Hij redde als enige een strafschop en zette zelf de 5e en beslissende penalty om. Eerder promoveerden ADO Den Haag en Cambuur al naar de Eredivisie.
0: Kunnen we ook naar Duitsland gaan? Vincent Kompany die kan daar vanavond zijn tweede trofee in enkele weken tijd in wacht slepen met die DFB-pokaal. De Duitse beker is dat. En in die finale nemen ze het op tegen Stuttgart.
1: Ja, de bekerfinale in het Olympiastadion in Berlijn is bijna 5 minuten ver. om exact te zijn 7,5 minuut. Stuttgart is de titelverdediger. De laatste bekerwinst dateert al van 6 jaar geleden van de Duitse recordkampioen van Bayern München. Maar Vincent Kompany won zijn eerste FA Cup met Man City na 14 jaar droogte bij Man City. Dus hij voelt misschien dat er nu ook wel een eerste bekerwinst in zit voor Bayern. Die wedstrijd is dus 8 minuten ver ondertussen. 0-0 tussen Bayern en Stuttgart.
0: We blijven het natuurlijk verder volgen.

0: Robin met Blow My Mind. Dat gaan we het volmaken natuurlijk met die slotminuut daar tussen Dender en Lommel, Johan.
1: Het is nog altijd 0-0, maar pech voor Dender. Een magnifieke omhaal van Berthe, uiteengespat tegen de deklat. Het had zomaar het doelpunt kunnen zijn. Voor de verlengingen is niet gebeurd. Berthe tegen de paal, tegen de deklat. En Simba in de eerste helft ook tegen de paal. Dus het zat niet mee voor Dender. Het hele seizoen zat het eigenlijk al niet mee. En Lommel komt niet meer in de buurt van Gallon. Daarnet hoekschop voor Dender. Gallon. Die gaf aan, ik ga mee. Die maakte ook de oversteek, maar die werd teruggeroepen. Dus wat dat betreft nog geen mogelijke sensatie. Stel dat de doelman eventuele doelpunten zou maken. Bal zomaar weggezet door de grond in de richting van Seuntjes. Die gaat neer, daar mag je zeker van zijn. Nee, gaat toch de actie maken met Gonzalves. Gaat nu neer in de 16 meter en... Gaat hij blijven liggen? Nee, blijft niet liggen. Gaat dan toch recht staan. Heeft veel gegeven. Heeft veel energie verbruikt. Ondertussen zitten we bijna in de laatste minuut. En is Lommel op een zucht van de promotie naar de Jupiler Pro League. Nog eens kijken naar een aanval van Dender. Wordt er uitgehaald door de Grand. Zomaar zonder kijken. Vantja, de bal opgepikt door Gallon. Die kopt hem tot bij Marijnissen. Ja, er is geen andere keuze. De bal naar voren. Ook dat is een slechte, omdat de Schoofs ertussen zit. En nu kijken naar Salah. Salah met Gonçalves voor zich. Gaat hij het afmaken? Meegeven met Schoofs. Nee, de redding nog. Het schot en de redding van Gallon. De bal blijft in het spel. We gaan kijken naar misschien wel de laatste aanval in deze wedstrijd. Zal Dender degraderen na twee seizoenen in de hoogste klasse? Daar komt de voorzet van Septaoui. Rode is mee. De Grand moet de ballen ontzetten. Doet dat ook niet met heel veel overtuiging. Maar toch voldoende gekopt naar de richting van de zijlijn. Opgepikt. En daar is Aqua. Aqua op de rand van de 16 meter. Rode is mee. Daar komt de voorzet. En daar is niet de goal. Nog de redding van Piklak. Niet te geloven. En dan is er een fout gemaakt, denk ik. Door Septaoui. In ieder geval Lothardont fluit in het voordeel van Lommel. Maar wat een redding weer van Piklak van dichtbij. Die poging van Septaoui op de voorzet van Rode. En dan is de fout gemaakt, denk ik, door Toshevski. En krijgt Lommel een vrije trap. Maar ze ontsnappen in de laatste minuten. Ze ontsnappen in de toegevoegde tijd. Met die bal op de deklat. Met die magnifieke redding van Piklak. Ja, dat is de man van de match, hoor. De doelman van Lommel op de inzet van Septaoui. Efficiëntie, kwaliteit aan de bal. Ja, als je in de hele reguliere competitie maar één thuiswedstrijd kunt winnen, dan kom je dit tegen. En op dit moment is Lommel zeker van het ticket. De bekende taferelen. De politie gaat proberen om de supporters van Lommel tegen te houden. Maar er zijn er toch al een paar die door het cordon zijn geglipt. En zij springen naar hun spelers. Ze liggen daar op de grond bij Dender. Ontgoocheling onder andere bij Marijnissen. En vreugde natuurlijk bij Lommel. Supporters van Lommel die gaan vieren. Onder andere met hun doelman. Ik hoop nu maar dat het hier niet volledig uit de hand zal lopen. En ze hebben het begrepen bij de politie. Ze laten de supporters van Lommel gewoon op het veld. Het is onbegonnen werk natuurlijk om die massa tegen te houden. Uitzinnig van vreugde. Het zijn de bekende kampioenentaferelen. Uiteraard is Lommel niet de kampioen. Maar het zijn de promotietaferelen, zal ik maar zeggen. Lommel na 23 jaar weer in de hoogste voetbalklasse. En Dender moet terug naar de Challenger Pro League na twee seizoenen. In de hoogste klasse. En ik zei het daarnet al. Als je in de reguliere competitie maar één thuiswedstrijd kunt winnen. 1-0 tegen Antwerpen is dat veel te weinig. In de relegation playoffs ook maar twee wedstrijden gewonnen. In La Louvière, thuis tegen La Louvière. Ja, dan is het moeilijk om hier plots uit te pakken met heel wat doelpunten. Ook al hebben ze de mogelijkheden gehad natuurlijk. En was er pech mee gemoeid. Dat is zeker waar. En we kijken dus naar de vreugde bij Lommel. We gaan proberen straks om een paar mensen uiteraard te interviewen. Onder andere de vierde voorzitter. Dat kan niet anders. Harm van Veldhoven. Hij is toch de man die mede-architect is van het Lommel. En vooral gepleit heeft toch om mensen uit de eigen streek. En voor de mix van ervaring en jeugd. Om dat allemaal in een ploeg samen te brengen. Met de steun natuurlijk van de City Football Group. Dus financieel zit het allemaal snor, ook qua accommodatie. Dus laten we nu maar afwachten wat Lommel zal betekenen volgend seizoen in de Jupiler Pro League. En Dender heeft het laten afweten natuurlijk in de heenwedstrijd. Het plannetje klopte tot een minuut of 10 voor het einde. Toen kon Lommel toeslaan met dan uiteindelijk de winning goal van Vantja. En die is Ja, de winning goal gebleken voor de promotie naar de Jupiler Pro League. Want hier is het op een doelpunteloos gelijkspel gebleven. We kijken naar de bekende taferelen en vooral die spionkop van Dender. Ja, daar hebben ze natuurlijk spijt, maar er is applaus. Applaus voor de eigen ploeg. Dus dat is ook wel sportief en fair play. Dat is wel het vermelden waard, denk ik. Dus wat dat betreft voorlopig toch geen wandplanken vanuit Denderleeuw. Het belangrijkste nieuws, uiteraard de promotie van Lommel na 0-0 hier bij Dender.

0: Jamie Lydell met Multiply. Bijna alle competities in Europa die lopen zo stilaan op hun einde. En dan is het naast de titels ook traditioneel tijd voor de individuele prijzen natuurlijk. Simon, dat heb jij gevolgd. Vooral in Engeland zijn er wel heel veel te winnen.
1: Ja, en Bruno Fernandes, de kapitein van Manchester United, die viel als eerste in de prijzen. Hij is nu ook uitgeroepen tot beste speler van het seizoen in de Premier League. Die prijs wordt gekozen door fans, door aanvoerders van de verschillende clubs en door experten. En het is de eerste keer dat Fernandes die prijs wint. Na een knap seizoen met 8 doelpunten en 20 assists viel het wel te verwachten, want met zijn assists evenaarde hij het record van Kevin De Bruyne en Thierry Henry. En als Fernandes morgen in de laatste wedstrijd er nog eentje geeft, nog een assist, dan wordt hij alleen recordhouder. Voor Manchester United is het al 15 jaar geleden dat een speler nog eens die prijs won. De laatste was Nemanja Vidić. Eerder was Fernandes trouwens al uitgeroepen door de pers als beste speler van het jaar. En misschien komt er nog een prijs bij, want binnenkort kiezen ook de spelers in de Premier League hun beste voetballer.

0: Nectarwood met Naturally. In Duitsland, Simon, we hebben het er net al over gehad. Die bekerfinale is daar aan de gang. De DFB-pokaal tussen Bayern München en Stuttgart nog steeds 0-0.
1: Ja, we zijn zo'n 25 minuten ver. Sterk Stuttgart zien we met een eerste kans voor een bekende naam, Dennis Undaf. Undaf mag met Duitsland mee naar het WK, maar voor veel gevaar kon hij na enkele minuten nog niet zorgen. Een kopbal in de handen van Orbeek die de geblesseerde Neuer vervangt. En aan kwartier heeft hij ook met een schuiver Orbeek nog aan het werk kunnen zetten. Hij duwde in hoekschop de vervanger van Neuer. En zo dus nog steeds 0-0. In het Olympiastadion in Berlijn met Stuttgart. Dus als titelverdediger, zij wonnen de beker vorig jaar.

0: Bruce Springsteen met Streets of Minneapolis. Maak ons klaar voor de volgende matchen die we hier in de uitzending gaan volgen. Dat tussen Standaard en Charleroi en Oud-Heverlee Leuven tegen Racing Genk. Over Standaard gesproken, die mogen natuurlijk nog steeds dromen van Europese voetbal. Voor hun is de opdracht toch simpel op papier. Ze moeten gewoon winnen straks van Charleroi. Dat klopt toch, Tom Boudewijn?
1: Ja, dat klopt. Ze hebben alles in eigen handen. Dus hier thuis de punten thuis houden. En dat betekent dan die barragewedstrijd tegen de nummer 5 uit de Champions Playoffs. En dat wordt er morgen beslist. Dat wordt ofwel A-agent ofwel KV Mechelen. Maar het is de sfeer van de grote dagen, hoor. In het begin van deze Euro Playoffs dacht je van, ja, wat is dit hier? 8.000, 9.000 supporters. En dan nog eens misschien 10.000 in die derde thuiswedstrijd. Maar plots was het geloof terug en zijn ze op die eerste plaats beland vorige week. En kijk eens aan, het zit bijna vol. En er is al sfeer een uur, ruim een uur voor de wedstrijd. Alsof ze hier voor de landstitel gaan spelen. Het is al warm, ook hier de temperatuur nog altijd heel warm. Maar het is broeierig heet als je de sfeer erbij rekent. Voor, en kan het ook mooier, toch Le Choc Wallon. De Waalse schok tussen Standaard en Charleroi. Hitchcock had het niet mooier kunnen schrijven. Want die van Charleroi die willen natuurlijk wel verhinderen dat Standaard nog eens Europa intrekt. Dat is al een tijdje geleden. En Charleroi deed het vorige seizoen. Toen het in die barragewedstrijd verrassend won tegen Antwerpen. En in het, helemaal in het begin van dit seizoen Europa in mocht in die tweede voorronde van de Conference League. Maar er wel uitging tegen Hammarby. Het is dus een lang seizoen voor Charleroi. En de vraag is nog maar of ze zich helemaal nog kunnen opladen. Door de warmte, door het lange seizoen. Maar vooral omdat zij niets meer te winnen of te verliezen hebben. Ze staan op de vierde plaats met 6 punten minder dan Standaard. Dus de rol van Charleroi is toch al een tijdje uitgespeeld. Als we naar de ploegen kijken. Eerst bij de bezoekers. Na dat 1-1 gelijkspel tegen Oud-Heverlee Leuven. Is het Guillaume die naar de kant is gekomen. Die niet zal starten. Bernier wel in het basiselftal van die interim coach Mario Konen. En de vraag is of hij T1 zal blijven volgend seizoen. Een beetje scenario zoals Hans Cornelissen dat mocht meemaken. Bij de thuisploeg ook bij hen 1 wissel in vergelijking met die uitwedstrijd bij Westerlo. Die gewonnen werd met 1-2. Waardoor het naar die eerste plaats kon wippen. Dirks die is naar de bank verwezen omdat Henry Lawrence opnieuw fit is. En dus staat hij in 1 van die 3 posities. Op de verdedigende laatste rechte lijn zou je dat kunnen zeggen. Geen Nielsen, die is nog niet fit bevonden. En die zit op de bank. Heeft een belangrijke rol gespeeld in die laatste wedstrijden. Waarin hij toch een paar doelpunten heeft gemaakt. Benieuwd wat het hier zal worden. Broeierig eten is het hier alvast. En we gaan ervan uit dat het stadion toch bijna volledig zal vollopen. We hebben onder andere Sinan Bolat al gezien in de VIP. En ook Nicolas Raskin, de rode duivel die hier bij zijn ex-ploeg even poolshoogte kon nemen. Nog iets meer dan 10 minuten en dan beginnen we er hier aan onder leiding van een Vlaming, een West-Vlaming, Jan Boterberg.

0: Raymond van het Groene Woud stond daar, ligt dus op pole positie om die barragematch voor Europees voetbal te spelen. Maar ja, als we gaan rekenen, dan maakt Racing Genk eigenlijk ook nog kans om die barragewedstrijd te spelen. Daar zit het als volgt. Het moet deze avond zometeen dus ook winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven. En Standaard mag dus niet winnen van Charleroi. Dus ja, heel benieuwd of we een gretig Genk gaan zien bij jou daar, Stefijn Hans. Goedenavond.
1: Goedenavond Niels, dat zullen we moeten samen bekijken uiteraard en volgen of dat zo zal zijn. Genk heeft een lot niet meer in eigen handen, dat is natuurlijk toch zeer zeer zeer vreemd. Maar goed, als je in die playoff 2, de Europa playoffs, de 5 thuiswedstrijden mag spelen en je kan er maar eentje winnen, ja dan heb je natuurlijk gefaald, zoveel is duidelijk. Maar goed, terwijl we hier een poetsbeurt krijgen, niet wij zelf, maar onze onze tafels die heel erg smerig waren. Maar goed, ze komen het wel poetsen hier. Kijk, dat in het laatste moment van het seizoen dat in Leuven dat komen doen. Fijntjes. Dus Racing Genk moet deze wedstrijd hoe dan ook gaan winnen. Tegen een Leuven dat natuurlijk al lang is uitgeblust. Maar dat vorig weekend een keertje gewonnen heeft en gelijk gespeeld heeft in Charleroi. Dus, en ook een afscheid gaat nemen namelijk van Mathieu Maartens, die hier 9 seizoenen heeft gespeeld. De kapitein, die heeft geen contractverlenging meer gekregen. Dus dat zal zometeen nog wel wat aandacht krijgen. Terwijl ook de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven met de beker hier rondlopen om hun titel te vieren. Maar het gaat dus over Racing Genk dat het moet doen zonder Matte Smets en zonder Kayembe. Die zijn allebei geblesseerd. Ook Karetsas is niet terug. Adidei Sternberg is er niet bij. Dus Sadik, Medina en Heijmans, die komen in de ploeg. Vooral de terugkeer van Daan Heijmans zal Racing Genk vandaag nodig hebben om de 3 punten mee naar huis te nemen. En dan te wachten, tot wat er daar op het Sclessin gaat gebeuren. Of het daar een gekkenhuis wordt, al dan niet. Racing Genk, ja, een feestje zal er sowieso niet zijn. Als ze alsnog geplaatst zijn, zullen ze meer dan tevreden zijn. En zullen ze zeer lucky zijn dat dat nog gebeurt. En als het hier nog fout gaat door de wedstrijd zelf niet eens te winnen, wel, dan kan er natuurlijk met de Genkse supporters het een en het ander gaan gebeuren. Voilà voor Leuven. Lacomi in de ploeg. Akimoto, Mathieu Maartens en Niakossi. Waardoor George Balikwisha, Swanga en Teklapper niet zullen bij zijn. Is het de laatste wedstrijd voor Felice Mazou? Want hij staat blijkbaar onder druk. En kijken of Nicky Haaien het goed gaat doen. Excuseer, dit is Leuven Genk.
0: En dan kunnen we terug naar hockey. Natuurlijk, daarnet was het aan de vrouwen. Daar is het 2-2 gebleven. Blijft het spannend, ook voor morgen. Ondertussen zijn ook die mannen eraan begonnen aan hun heenwedstrijd. En Simon, ja, dat is een finale, een tweeluik tussen Waddux en Braxgata.
2: Ja, dat klopt helemaal. En het staat ondertussen al 1-0 voor de Wat Ducks. De Waterloo Ducks dus volledig. Die hebben gescoord na enkele minuten in het eerste quarter op een strafcorner. Het was Domen die bal kon binnenwerken. En een goede strafcorner. En die ging goed binnen ook. Daar zijn de... Of daar is Braxgata tenminste. Dat probeert op te schuiven. Maar voorlopig moeite heeft om het tempo hoog te houden. En om mogelijkheden te vinden om toch richting het doel te gaan van Simon van den Broeke. De doelman bij de Wat Ducks. Hij nog niet echt onder vuur genomen. En Arthur van Doren die het spel verdeelt van achteruit bij Braxgata. Dat is toch eentje die we wel kennen qua naam. Arthur van Doren. En uiteraard heel wat Red Lines hier aan de slag bij beide ploegen. Thibaut Stokbroeks onder andere ook. Tobias Biekes en Olivier Biekes bij de Red de mannen van Braxgata uiteraard spelen bij de Red Lines. En dan bij de Ducks hebben we Van den Broeke, de doelman van Oost-Willems. Wenier, dat zijn de mannen die we ook kennen van bij de Red Lines. Zoals ik zei dus, Braxgata probeert wat op te schuiven. Maar het staat te goed dicht van de Ducks. En zij hebben toch, vooral waar ze naar op zoek waren. Een snelle goal, dat zag je ook. Dat ze daar echt wel van bij het begin al naar op zoek waren. En nu kunnen ze wat achteroverleunen. Nog eens, er zijn 2 wedstrijden te spelen. Het hangt niet enkel van deze wedstrijd af. Maar ook morgen is er dan de echte finale eigenlijk. Hè. Nog niet helemaal gevuld hier het stadion in Waver, het nieuwe stadion. En we verwachten dan morgen wel een volledige uitverkochte tribune voor die officiële finale. Dit is natuurlijk ook de officiële finale, maar voor het tweede gedeelte daarvan in de play-offs van het hockey. Misschien nog eens kijken of Braak Schata hier iets mee kan in de cirkel. Nee, toch niet onderschept. En dan misschien de omschakeling bij de War Ducks. Daar gaan ze snel en dan moet die bal meegegeven worden. Dat is ook het geval. Hij komt er net niet. Ja, goed uitgehaald. Nog op het einde. Lucaccioni kon daar niet bij. Victor de Smet die zat daar nog goed bij om die kans eruit te halen. Nog 7 minuten in het eerste kwartier. Het staat dus 1-0 voor de War Ducks tegen Braak Schata.

0: Stefan, in Duitsland in die bekerfinale tussen Bayern en Stuttgart zitten we vlak voor de rust. Nog steeds 0-0, Simon?
1: Ja, Stuttgart kon in de beginfase twee keer dreigen. Ik heb na zo'n 20 minuten een voorzet van Olise genoteerd langs de kant van Bayern. Kane kon zijn kopbal niet kaderen. Zo'n 10 minuten later opnieuw Kane, maar Chabot die gooide zich in de baan van de poging. En nu gaan we zo stilaan de rust in. Bayern maakt voorlopig nog geen verpletterende indruk. Vincent Kompany heeft zich ook al eens boos gemaakt. Hij ziet dat Stuttgart voorlopig het aanvallend geweld van Bayern onder controle heeft. Maar als Bayern hoog druk zet, dan is het wel alle hens aan dek. Voorlopig 70% balbezit langs de kant van de recordkampioen. Maar echt grote kansen, daar is het nog op wachten op slag van rust.
0: Oké, benieuwd of daar in de tweede helft dan uit een andere vaatje getapt gaat worden. En dan maken we ons klaar ook voor die twee matchen daar nog in. Ja, het voetbal bij ons natuurlijk. Straks Oud-Heverlee in Leuven tegen Racing Genk. Maar laten we eerst naar Luik gaan. Voor stond daar Charleroi. Ik denk dat ze er klaar voor zijn daar bij jou, Tom.
2: Ja, nog een daverende ovatie, want een verrassingsact. We hebben de naam al even vernoemd.
3: Bij VAR krijgt de merk meer aandacht.
4: Meer merk?
3: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
5: Radio 1 live.
0: En dan maken we

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.
3: De volgende, die had ik ook al aangekondigd. Sinan Bolat, ex-speler van Standard. Een man die nog gescoord heeft als doelman. Weet u dat nog, die fameuze goal in Europa? Die ging de wereld rond. Een dikke knuffel ook. Raskin samen met Mathieu Epolo. En ook Sinan Bolat komt erbij. En daarnet in de eretribune zagen we nog een rode duivel. Eentje met een staartje. En dan weet u het misschien... Het is Arthur Theaat die ook hier in deze laatste thuiswedstrijd van Standaard present tekent. Maar hij wordt niet op het terrein gevraagd. Hij blijft in de eretribune daar zitten om deze wedstrijd te volgen. Een wedstrijd die begint met vertraging. Er was heel veel Bengaals vuur. Wat had u gedacht aan beide kanten? Aan de beide spielkoppen van Standaard. Die rook is helemaal nog niet verdwenen. Maar er kan gevoetbald worden daar beneden. De rook blijft een beetje hangen alsof het de spionkoppen wil straffen. Net voor de tribune daar van de Ultras Inferno tribune. Terril aan mijn linkerkant en publiek hystericus chaos aan mijn rechterkant. Er is er nog eentje aan het branden. Ik denk dat ze stilaan uitgerookt zijn. Die jongens zien er allemaal nog redelijk jonge jongens uit. De meeste met ontblote bovenlijf staan ze daar te springen. Zij staan naast het vak. Het ene vak dat helemaal gevuld is, ook een prima tifo met zwarte en witte papieren die ze hebben gemaakt. En daar in het bovenste vak zijn vijf, zes mensen al de hele tijd een soort tifo zijn ze aan het maken met het nummer, het stamnummer of het geboortejaar 1904. Dat maken ze in het wit. En dan zijn ze al die rode stoeltjes aan het beplakken met de zwarte plastic om het nog beter te laten uitkomen. De clubkleuren zwart en wit. Dat wat betreft de fans van Charleroi. En zo kunnen we er stilaan aan beginnen. Iedereen is het van het terrein verdwenen. Toch niet de mensen die moeten spelen. Die zijn erop gebleven. En Charleroi mag meteen beginnen. Het is een beetje raar. Want Fossi mocht kiezen waar hij wou staan met zijn team. En Standaard gaat meteen beginnen naar de goede kant. Misschien willen ze meteen de forcing voeren met de steun van die duizenden fans. Ik zei het er net al. In die eerste wedstrijden van de Euro Playoffs was er godbetert 7000 man, 8000 man. En we zijn toch andere tijden gewoon hier op Sclessin. Jan Boterberg heeft gefloten. Fluke met de eerste baltoets. En dan Ouzou, de aanvoerder van de Zebra's, die de bal naar voren knalt. En de Zebra's die zijn helemaal in het blauw vandaag. Dus geen zwart en wit voor Charleroi. Met de Standaard eerste keer en meteen al de verre bal naar voren. Om Rafiki Saïd, de international van de Comoren, al meteen richting Kone te laten lopen. Maar de bal was te ver, dus er zal een stevig tempo gevoerd worden samen met de aanhang van de Roesjes. Die willen er hier nog wel eens een leuke avond van maken. Want laat ons eerlijk zijn, ze hebben toch redelijk afgezien dit seizoen. Het is niet het seizoen geworden met de grootste daden. Up en downs. Dat was het seizoen van Standaard. En kijk, het is een soort wonder dat ze nog kunnen spelen voor een Europees ticket. En ik zei het daarnet al, het is een tijdje geleden dat ze nog eens Europees mochten spelen. Een vijftal jaar, vijf, zes jaar, toen het richting de groepsfase trok van de Europa League. We zijn er dus aan begonnen, hier op een sfeervolle Sclessin. De rust proberen ze terug te brengen, daarbij de Zebra's door de bal rustig naar elkaar te tikken. En Standaard komt even niet het wacht op de middenlijn. Anderhalve minuut zijn we ver, nog altijd 0-0.
4: Sportza. En ook OH Leuven en Racing Genk zijn eraan begonnen, Stef.
5: Inderdaad, anderhalve minuut zijn we eraan begonnen. Ook hier duurde het lang. We zijn precies op hetzelfde moment begonnen als ik Tom kon horen. Scheidsrechter was aan het wachten tot ze op Standaard de aftrap gaven. Deden ze dan hier ook maar. En Mathieu Maartens is dus uitgekomen.

0: uitgebreid gefeteerd. Kasper de Norre was hier aanwezig. Misschien een van zijn betere vrienden. Speler ex-OAL, maar ook ex-Racing Genk. Hij tegenwoordig speelt bij Fulham in de Championship. Hij kwam afscheid nemen op het veld. Had een groot kader bij. Vrouwtje er uiteraard ook bij van Maartens. En de kindjes. Zoals dat wel overal een plichtpleging is. En dan op het grootscherm een boodschap van velen. Oud-ploegmakers van Mathieu Maartens na 9 seizoenen en 254 wedstrijden. Enkel Bjorn Ruitings heeft er ooit meer voor Oud-Heverlee Leuven gespeeld dan Mathieu Maartens. Maar goed, de laatste jaren toch veel geblesseerd geweest. En dus nooit meer echt op grote snelheid gespeeld. Ja, wat rest er Leuven nog? Ja, afscheid nemen van het publiek. En ik moet eerlijk zeggen, voor een wedstrijd waar er helemaal niets op het spel staat bij Leuven, is hier toch nog aardig wat volk komen opdagen. Dat dan weer wel. Je voelt dat Leuven, dat daar toch wel wat mankracht achter zit. Dat daar toch wel supporters kunnen aanwezig zijn. Als het goed draait, zit het stadion allicht ook sneller vol. Maar ja, goed, een grijs seizoen van voor tot achter toch ook alweer voor de Leuvenaars, die nu moeten wachten tot ze in Leicester gaan beslissen wat er met de budgetten gaat gebeuren. En hoeveel ze bij Leuven allemaal moeten gaan inleveren. Want dus geen geld meer voor Maartens, maar ook niet voor Mazis, ook niet voor tweede doelman Prevot. Die moeten allemaal op. Krassen, een beetje cru uitgedrukt, maar zo is het uiteraard wel. Daar is geen geld meer voor om hun contract te verlengen. Racing Genk bouwt met Kongolo, die daar de bal bijna verspeelt. En Heijmans die gelukkig oppikt. En Sadiq dus niet langs Smets van achter. Dat is zeer uitzonderlijk. Smets nooit geblesseerd geweest, maar nu in de tribunes, omdat hij een probleem aan de linkerbeen heeft. En zijn seizoen zit er op dus voor Matthijs Smets, maar ook voor Alidee Sternberg. En het is maar de vraag of ze Caritzas nog gaan klaarkrijgen voor een mogelijke wedstrijd daar volgende week in Gent of in Mechelen. Maar eerst toch hier maar een keertje winnen. Leuven is aan de bal met Traoré, die met Yokoyama daar aan het wedijveren is. Maar het is Leuven dat voor de ogen van Felice Mazou mag gaan inwerpen. En je voelt aan alles dat men niet helemaal zeker is of Felice Mazou, ondanks een doorlopend contract, volgend seizoen hier nog trainer gaat zijn. Zou zelfs bijna durven denken van niet. Want anders zou het toch allemaal niet zo openlijk gespeeld worden bijna, dat het verteld wordt. Maar zover zullen ze dat natuurlijk wel ontkennen. Hier Ominami, de Japanse linksbuiten, linksachter van Leuven, die opbouwt met Niakossi. Man waar ze misschien wel wat centen voor kunnen krijgen. Groot en sterk, de Zwitser. En nog altijd maar heel erg jong. Het is een gezapenige openingsfase hier in Leuven. Maar wachten dus op dat doelpunt. En vooral wachten op een eerste kans, voorlopig 0-0.
1: Ik ga ook nog eens naar het hockey natuurlijk. Hè. Naar die mannenfinale, de heenwedstrijd tussen Wadux en Braxgata. Staat die 1-0 nog steeds op het scorebord, Simon?
2: Ja, dat klopt, Niels. En enkele minuten bezig in het tweede quarter. In het eerste quarter tenminste konden de Wadux dan toch misschien iets meer gescoord hebben dan één keer. Want uiteraard was er Domen op die strafcorner die de 1-0 maakte. Maar dan was er nog een strafbal. Dus eigenlijk een strafschop in het hockey voor Domen. Maar hij miste goed uiteindelijk wel door Blaak, voor alle duidelijkheid. Hij kan dat echt wel zeer goed. Permen Blaak, de doelman. Permen Blaak, tenminste, het is een Nederlander. Doelman van Braxgata, die cijfde die bal goed uit zijn doel. Had dat al bewezen in de shootouts in de halve finale, dat hij dat kan. Dan was er nog een strafcorner na balverlies van Loot. Die werd net naast geschot door de Wat Ducks. En dan een prachtige actie van Braniki. De sleep, de draai en dan alleen voor Blaak. Maar ook hij opnieuw de betere. En hij opnieuw die bal uit zijn doel kon houden. Van Doren nu centraal achterin aan de linkerkant bij Braxgata. Die probeert op te bouwen. Ze gaan richting de cirkel. Daar zitten ze ook in. En het is een strafcorner. Ja, even aangeraakt blijkbaar. Door wie dan? Misschien Domin. En nog 14 minuten in het tweede quarter. Dus dit kan misschien wel een kans zijn voor Braxgata. Om er een gelijke stand van te maken. Maar ze gaan toch naar de videoscheidsrechter. Ze gaan eens kijken naar de VAR. Nog eens kijken, we zien het nu ook op de beelden. Ja, het lijkt eerder de stick te zijn dan de voet. Want dat is toch de melding die wordt gemaakt. Gaat de bal tegen de voet of gaat hij tegen de stick? En dat was dan, of dat moet dan bij Wenier geweest zijn inderdaad. Victor Wenier, die dus in de cirkel stond. En het is moeilijk op de beelden om het te zien. Wenier, ja, hier misschien kunnen we het zien. Ja, het lijkt toch wel degelijk de voet te zijn. Terwijl de collega's naast mij toch denken dat het een stick is. En het is wel degelijk de stick. Ja, die hadden het beter gezien dan ik. Het is soms wat moeilijk om te zien hoe snel het soms gaat. En het was wel degelijk tegen de stick. Al leek het echt wel dat die bal tegen de voet ging. Dan was het een strafcorner geweest. Dat werd het uiteindelijk niet. En dus kan Brachschata op deze manier niet op gelijke hoogte komen. Moeten ze weer opnieuw gaan opbouwen. Van halfweg nu. En dan blijft het voorlopig ook gewoon op dit moment. Met nog 14 minuten op de klok in het tweede kwartier. 1-0 voor de Waducks tegen Brachschata.
1: Dankjewel Simon. Dan gaan we ook terug naar Stom. Daar Schadler. Wat bijna 10 minuten ver, Tom.
3: Ja, nog altijd 0-0, maar de eerste kans is voor de bezoekers hoor, die beter in de wedstrijd zitten met een bal tegen de paal van Aurélien Schädler. Het was een lange combinatie van de uitploeg en dan konden ze de ruimte benutten op de rechterkant in één tijd die voorzet van die goede Kevin van de Kerkhof en Schädler aan de eerste paal. Ik denk wel dat hij flirte met de buitenspelval, dus dat mocht die bal er zijn ingegaan, dan zou de VAR zeker hebben gekeken daar in Tubeke met Wesley de Kramer die daar zit. Maar niet gevlacht, dus de actie ging verder tegen de paal. Gleed hij de bal en dan zo tegen de hand van Epolo. En over de doellijn gezet in corner. Want Charleroi heeft ondertussen al twee corners gekregen. Om maar aan te geven dat de bezoekers lekkerder in de wedstrijd zitten. Terwijl Standaard nu Fossi vindt op de rechterkant. Daarnet liep hij hier nog op de linkerkant. Nu staat hij op de rechterkant en Mortensen is ook van kant gewisseld. En dat betekent dat ze nu in hun normale formatie staan, veronderstel ik. De inworp is nog voor Charleroi, dat even geen haast maakt. Omdat Bernier daar op de linkerkant wat problemen heeft met de knie. Dat was ook de man die het eerste schot lanceerde, Antoine Bernier. Maar dat ging er hoog over en naast het doel van Epolo. De Charleroi goed begonnen in deze wedstrijd, in deze sfeervolle omstandigheden. Bijna 10 minuten ver. En de eerste kans dus ook voor de bezoekers. Standaard dat zich wat terugtrekt net over de middenlijn om de tegenstander op te vangen. Heeft nog niet echt kunnen uitbreken. Heeft ook nog niet de forcing kunnen voeren. Wat je misschien toch wel verwacht in deze omstandigheden. De thuisploeg en winnen zeker van die paragewedstrijd. Charleroi weer in de aanval. Beste kans 0-0.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
6: 9 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Tijdens een loopevenement in Geraardsbergen hebben onderzoekers van de Universiteit Gent een uniek experiment uitgevoerd. Ze wilden achterhalen hoe het lichaam van de lopers reageert op de hitte. En daarom kregen sommige van hen een speciale pil die ze voor de wedstrijd moesten inslikken. Onderzoeker Gilles Bourgeois.
7: We hebben dus een tiental lopers die een temperatuurpil hebben ingeslikt, waarbij dat we eigenlijk tijdens de wedstrijd hun temperatuur kunnen gaan monitoren. En wanneer men kritieke grens bereikt van om de 39 graden Celsius, zien we dat dat eigenlijk wel een negatieve invloed heeft op prestatie, maar ook op veiligheid. Ja. Het cardiovasculair systeem, het hart- en bloedvaten, maar ook de nierfunctie zal een stuk onderdrukt worden wanneer de temperatuur te hoog wordt.
6: Aan de hand van de resultaten hopen de onderzoekers sporters tips te kunnen geven hoe ze zich op hitte kunnen voorbereiden. In het voetbal speelt SK Lommel volgend jaar na bijna een kwart eeuw weer in de hoogste klasse. Het verslag is van Johan de Kaluwe.
8: Volgend jaar weer drie Limburgse ploegen op het hoogste niveau, want de 0-0 hier in Denderleeuw was voldoende na de 3-2 winst in de heenmatch. Dender domineerde de eerste helft, zette druk, maar Lommel bleef goed in de organisatie. En Simba trof de paal en doelman Piklak speelde op hoog niveau. Hij pakte ook in de tweede helft uit met enkele geweldige reddingen en had ook het geluk aan zijn kant toen Berthe de paal en de deklat deed trillen. Lommel wou de nul houden en slaagde dus ook in dat opzet. 23 jaar na het faillissement en 6 jaar na het toetreden tot de City Football Group is Lommel terug. De meegereisde fans pakten nog uit met een veldbestorming en zullen ongetwijfeld in Noord-Limburg verder vieren. Dender moet na 2 seizoenen ontgoocheld terug naar de Challenger Pro League.
6: En in die hoogste klasse wordt vanavond de slotspeeldag in de Europe Playoffs afgewerkt. Standaard is als leider aan die slotspeeldag begonnen en neemt het op tegen Charleroi. Het heeft 2 punten meer dan Genk dat op bezoek gaat bij Oud-Heverlee Leuven. Tom Boudeweel, jij bent voor ons in Luik voor die wedstrijd tussen Standaard en Charleroi. Hoe staat het daar?
3: Nog altijd 0-0, maar het eerste opstootje aan het, de rand van het terrein tussen de aanvoerder van Charleroi, Ouzou, en Mortensen. En ze gingen al neus aan neus staan, want het is een broeierig sfeertje in de vurige steden in Luik. Want het is de shockwallon en er is nog wel wat om te spelen. Charleroi die zijn uitgeschakeld voor die barragewedstrijd tegen nummer 5 van de Champions Playoffs. Maar staan daar dus aan de leiding en ze dromen van die barragewedstrijd om alsnog weer Europa in te gaan. En vandaar dat het stadion helemaal is volgelopen. Maar het is toch de uitploeg die het best is begonnen met de bal tegen de paal van Schindler. Het openingskwartier is bijna volgemaakt. Nog geen doelpunten, maar wel veel sfeer. 0-0.
6: Oké, bedankt Tom. Ook in Oud-Heverlee Leuven tegen Racing Genk en Antwerp-Westerlo is nog niet gescoord. Na een heldere nacht, morgen opnieuw zonnig en zomers warm. Maxima tot 30 graden in de Kempen, aan zee 25 graden door een matige zeebries. Meer op veertiennieuws.be.
1: Krijgt u wat mij nog de winnende lottocijfers? Die zijn deze avond 2, 4, 19, 26, 36, 40 en als bonusgetal 33. Bij de Joker Plus trekkingen zijn daar de getallen 2, 4, 8, 2, 2, 3 met als symbool tweelingen. En tot slot kijken we ook nog eens naar de pick 3 trekking. Dat is 1, 9 en 5 deze avond. Mocht u iets gemist hebben of wil het nalezen, dat kan steeds op lotto.be.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: Radio 1.
4: Sportza.
5: Met Niels van Duizen.
1: Daarnet kreeg je in het radionieuws nog een update van Tom van de stand van zaken daar tussen Standaard en Charleroi. Maar laten we nog eens teruggaan naar Oud-Heverlee Leuven tegen Racing Genk. Terug naar jou, Stef.
0: Voorlopig hier geen wijzigingen. 0 tegen 0 na 14,5 minuut. Nog geen kans gezien. Niet van Oud-Heverlee Leuven en ook niet van Racing Genk. En het zijn toch zij die hier moeten gaan winnen zolang het gelijk staat bij Standaard. Wordt de druk hier natuurlijk verhoogd. En er is best wel wat sfeer in het stadion. Ik hoor dat er toch een zevental duizend mensen aanwezig zijn. Vooral om afscheid te nemen van Mathieu Maartens. Zijn er nog wat kaarten aan de man gebracht. En die zijn dus komen opdagen met Pletings aan de bal. Die hem heel slecht inspeelt. Heijnen moet hem nu aan de buitenkant naar Yoko Hayama. Maar daar komt die bal niet. Want daar zit Pletings zelf opnieuw tussen. Opnieuw Yoko Hayama. Buitenkant komt naar het centrum. Heijnen pikt op. Medina buitenkant. Medina met de voorzet. Ito aannemen. Ito trappen. Doelpunt 0 tegen 1. En voorlopig dus staat Racing Genk in de barragewedstrijd tegen Genk of KV Mechelen. Goeie aanval. Balverlies van Pletings eerst. En dan uitgesponnen via Heijnen. Balletje als tussenstation Yokoyama. Dan Medina aan de buitenkant. En dan veel te veel ruimte voor Junya Ito. De international van Japan. De superster eigenlijk van Japan. Die uiteraard meegaat naar het WK. En dit is een zesde goal. Maar hoe slecht is dit toch verdedigd bij Leuven. Als Ito daar helemaal alleen staat. Kan aannemen, draaien en de bal in de verste hoek wegleggen. Zijn zesde goal, vijfde assist. En kansloos is een van de betere doelmannen van 1A. Namelijk Tobe Leijsen. die bal buiten zijn bereik zag gaan. Kon er helemaal niet aandoen. En dus druk op de ketel daar in Luik. Ze moeten daar gaan winnen. Want hier is het 0-1 voor Racing Genk.
1: En dan gaan we terug naar Standaard tegen Charleroi. Terug naar jou, Tom.
3: Ja, ik ga ervan uit dat ze het hier wel weten natuurlijk. Dat duel dat ook nog wel belangrijk is voor die barragewedstrijd. Dat Racing Genk daar aan het doen is, want het moet doen. En dus de drie punten pakken. Wipt het zo over Standaard. Ze hebben wel evenveel punten virtueel. Maar Racing Genk is hoger geëindigd in de competitie. En dat betekent... Ze hadden twee punten meer trouwens. Dat betekent dat ook in deze play-offs het voordeel dan gaat naar dus de ploeg die hoger is geëindigd na 30 wedstrijden in de competitie. En Standaard, ja, moet het initiatief en het gevaar laten aan de bezoekers hoor. Want ondertussen al 4 corners getrapt door Charleroi. Daar is een volgende voorzet weggekopt door Bates. En Fluken met de knal net erover. Net over een vallende bal. Net over de lat. Er was wat gejuicht daar achter het doel van Epolo, omdat het net aan het trillen was, maar de bal viel op het dak van het doel en Epolo moest dus niet ingrijpen. Dat scheelde niet veel. Controle op de rand van een halve maandje en meteen met zijn linker een vallende bal net over de lat. En dat betekent de tweede grote kans voor de Zebra's die hier voluit hun kans gaan. Ze hebben niets meer te winnen of te verliezen, maar je hebt natuurlijk die interne strijd in Wallonië tussen Charleroi en Standaard. En dat zag je voor de eerste keer daar toen Mortensen door kon gaan op de linkerkant. En ja, met wat hangen en wurgen hield hij de bal net niet binnen, maar botste dan tegen die stevige verdediger uit Syrië met roots in Zweden, de aanvoerder Ayam Oussou. En dan gingen ze plots neus aan neus staan. En dat was dan net voor die Ultras Inferno. Dus er werd van alles naar beneden gegooid. Ook andere spelers kwamen erbij om mee te gaan duwen. Maar uiteindelijk, ja, werd het toch maar geblust. Zonder water eigenlijk. En Boterberg moest ook geen kaart trekken. Hier is Standaard. Eindelijk eens, zou ik denken. Met de actie op de rechterkant in de 16. Maar goed verdedigd door Bernier. En dan hard weggetrapt door Keita. Tot over de middenlijn. Waardoor Epolo even een ouderwetse libero is om de bal te komen inleveren bij Bates. Ja, Standaard moet toch wat meer gaan tonen. Oké, het kan wat geduld tonen. Om een doelpunt te maken heb je niet echt veel nodig. Maar je zal toch af en toe eens moeten gaan prikken. Af en toe eens tonen dat het echt wel gaat lukken in die 90 minuten. Want ja, stel je voor dat Standaard hier niet voorbij Charleroi geraakt in het eigen stadion. Ja, dan zal de ontgoocheling nog groter zijn na dit seizoen. Waarin het uiteindelijk dan geen prijs of niet heeft kunnen meestrijden om de prijzen. Het heeft nog nooit play-off 2 gewonnen. Dus dat zou alvast een primeur zijn. En op zich, als je de statistieken bekijkt, dan is het eigenlijk niet onlogisch dat Racing Genk op voorsprong is gekomen. Niet alleen omdat dat in de stand zo is, maar als je de punten eens bekijkt die de 6 ploegen hebben behaald in eigen huis. Het meeste, dat was Racing Genk en ook Charleroi met amper 7 punten. En Standaard heeft er amper 4 gepakt in 4 wedstrijden, 4 op 12. Maar het heeft het natuurlijk fantastisch gedaan uit op verplaatsing. 13 op 15, 4 overwinningen en 1 gelijk spel. En dus de meeste ploegen hebben vooral uit punten gepakt. Vandaar dat ik zeg dat het geen mirakel is dat Racing Genk momenteel op voorsprong staat. En als je die lijn zou doortrekken, dan kan Charleroi ook wel eens punten behalen. Maar dat is dan puur op de statistieken. En dat is natuurlijk, heeft niet echt veel waarde. We zijn meer dan 20 minuten onderweg. De kansen dus voor Charleroi. Het overwicht ook voor de Zebra's. Maar nog altijd 0-0.
5: Sportza.
1: Radio 1. Dan zijn we ook heel benieuwd of het nog steeds 1-0 staat tussen Wadux en Braxata in dat tweede kwart. Terug naar jou, Simon.
2: Ja, dat klopt, nog steeds 1-0. Al komt Braxata toch iets beter in de wedstrijd, heb ik de indruk. Met daarnet toch die alleen weg werd gestuurd richting het doel. Van den Broeke die kwam goed uit. En dan uiteindelijk leek het alsof hij de fout maakte. Dat was niet het geval, volgens de scheidsrechter. Dus het was een 1 tegen 1 actie op de linkerkant. Goed verkleind en dan wilde Stokbroeks er langs. Maar dat lukte niet. Keerde dan terug en viel dan. Waardoor die kans ook wel helemaal weg was. En er uiteindelijk niet gefloten werd voor een strafbal of een overtreding tenminste. En dus Bracht gaat dat op die manier wel wat aan het opschuiven. Met enkele goede combinaties. Er is ook wel wat ruimte af en toe. En je voelt toch wel dat bepaalde spelers misschien wel wat last beginnen krijgen van de warmte. Of al wat last hebben van de warmte. Het is hier nog steeds een goede 25 graden. De zon is wel weg. En dat is maar goed ook. Want bij de vrouwen daarnet was het toch echt wel heel pittig. Heel erg warm. En werd er heel veel gesproeid hier op het veld. Maar nu is het al wel wat beter, maar nog steeds drukkend. Ondertussen dus wat Ducks die proberen met Wijnier nog eens naar voren te gaan. En die shot die bal richting het doel, waardoor dit ook het einde is van het tweede quarter. En we dus even kunnen gaan rusten, een tiental minuten denk ik. Om even verfrissing te halen en dan terug te keren voor nog twee quarters in deze eerste wedstrijd van de finale van de playoffs tussen Braxgata en Wat Ducks. Nog steeds gewoon 1-0 voor de Wat Ducks.

0: Black Wave met Was Good. Dan gaan we terug naar het voetbal. Terug naar Luik. Standaard tegen Charleroi. Bijna een half uur ver, Tom.
1: Ja, klopt. Nog een minuutje of drie. En dan hebben we dat een half uur volgemaakt. En je voelt dat Standaard wel aan het opschuiven is. Het overwicht van de Zebra's is verdwenen. Niet dat er al grote kansen zijn geweest voor de Roesjes. Dat zeker niet. Maar ze zijn nu wel vaker terug te vinden op de helft van Charleroi. En Ilaï Maharitra gaat een verre inworpen nemen. In de buurt van de 16. Iedereen doet stappen achteruit. Dus dat zal redelijk ver zijn. Van de international van Madagaskar. Het is de grootste van Charleroi. Die kan wegwerken. Chedler. En zo is het gevaar geweken. Een beetje verder nu over de zijlijn gezet. Door een Zita. De Congolese Belg. En dus opnieuw de inworp. Voor Ilaï Maharitra. Paasje richting Fossi. Maar daar zit een Zita opnieuw tussen. En dan zitten we gewoon weer op dezelfde plaats. Als daarnet met Marco Ilaï Maharitra. Speciale wedstrijd voor hem. Dat blijft het toch na 7 jaar in loondienst van Charleroi. Nee, niet zomaar een meelopertje. Nee, hij was de aanvoerder, een steunpilaar. En dan toch maar de overstap maken richting Standaard. Je moet het maar durven. Het is wel de eerste die een gele kaart heeft gekregen. Omdat hij een professionele fout moest maken. Bernier was sneller op de bal voor de tegenaanval. En hij was te laat met de tackle. Maakte zich ook breed met de armen. Waardoor Bernier werd gestuit. Tegen de grond gewerkt. En zo de aanval afgebroken door de verdedigende middenvelder. En Boterberg kon niets anders doen dan hem een gele kaart geven. Tot grote vreugde natuurlijk van het publiek. Van Charleroi. Ja, die spelen eigenlijk een wedstrijd voor zichzelf. Want dat is al van ruim voor de aftrap. Dat ze al de hele tijd aan het zingen zijn. Het ritmisch handgeklap, het springen. Dat trommelen, die grote vlaggen in dat vak. Redelijk indrukwekkend. Dus sfeer is er genoeg op Sclessin. Want de thuissupporters laten zich natuurlijk niet onbetuigd. Mortensen op de linkerkant van de Kerkhof komt terug. Stevig in dat duel, de tackle. Bal en man over de zijlijn. En de inworp is voor Mortensen, de jonge Deen, blonde Deen. Dat is eigenlijk hetzelfde zeggen zeker. Op de linkerflank, net voor de dugout van Charleroi. Waar die interim coach, Duitsstalige Mario Koonen, staat de richting aan te duiden waarin het moet. En dat is niet zo goed afgewerkt daar. Dus Boterberg geeft de bal gewoon aan Charleroi. In de vorm van een vrije trap voor Patrick Pfluke. Achteruit richting Ouzou. Stevig seizoen heeft hij toch gemaakt. Ook hij steunpilaar daar achterin. Doet me altijd denken aan Javier Martos. Jarenlang de Spanjaard. De speelfiguur daar achterin bij Charleroi. Die daar in dat grote appartementsgebouw woonde. Aan de hoek van het stadion op Mambour. En daar het zicht had ook op het voetbalplein. Goeie bal hoor van Camara in de rug van Lawrence en Bates. Maar ja, moeilijk altijd te controleren als die bal van in je rug komt. En Chedler stak wel zijn been uit. Maar de controle was er niet. De bal viel ernaast. Van de Kerkhof opnieuw met Titraoui. De man met de ideeën heeft ze nog niet echt vlotjes kunnen rondstrooien. Maar eist de bal telkens weer op. Zoals nu in de middencirkel. We zijn ondertussen een half uur aan het voetballen. Nog altijd 0-0. Met twee kansen. Allebei voor de bezoekers. Chedler al meteen tegen de paal. En Fluke met een vallende bal die net over de lat vloog. Fluke nog eens richting Bernier. Dat is een goede bal. Bernier met zijn linker en de redding van Epolo. Kans nummer 3. Bernier, prachtige bal binnendoor. Nog een voorzet, maar een Zita blaast hem voorbij de tweede paal. En Chedler en Van de Kerkhof die waren naar de eerste paal gekomen. Maar wat een kans opnieuw nu voor Antoine Bernier. Verstopt zijn aangezicht in beide handpalmen. Want dit was er wel eentje. Vrijgespeeld en met zijn linker overhoeks getrapt naar een beenveeg van Mathieu Epolo. En zo houdt hij toch maar de 0 op het bord. In de rug gelopen van Ilay Maharitra. Bates stapt uit, maar met een schijnbeweging gaat hij buitenom. En Bates, dat is natuurlijk niet de snelste. Gaat dan in de tackle, maar is te laat. En het is uiteindelijk Epolo die Standaard hier overeind houdt. Het is nog altijd 0-0. Maar eigenlijk had Charleroi al op voorsprong moeten staan. 0-0.
2: Radio 1. Sportza.
0: Dan gaan we ook nog eens terug naar die bekerfinale in Duitsland, nog steeds aan de gang. En Simon, er is ondertussen ook gescoord.
3: Ja, iets voor het uur is Bayern op voorsprong geklommen. In de eerste helft zagen we weinig tempo. Stuttgart begon als titelverdediger zelfs het gretigst aan de bekerfinale. We zagen Compagnie zich aan de zijlijn ook opjagen. Maar 10 minuten ver in de tweede helft kon hij voor het eerst juichen. Kane aan de tweede paal met een mooie kopbal. Een zweefduik van de Engelsman. Voorzet van Olise. En zo dus het openingsdoelpunt. Daarna lag de wedstrijd enkele minuten stil door een rookgordijn boven Olympia, boven het Olympiastadion in Berlijn. Maar nu dus 1-0 in de bekerfinale. We zijn zo'n uur ver tussen Bayern en Stuttgart.
0: Dankjewel, Simon. Dan gaan we terug naar het voetbal. Aan den Dreef, opnieuw gescoord bij jou, Stef.
4: 0-2 wedstrijd gedaan, want Leuven laat een heel gelaten indruk. Het is natuurlijk een einde seizoenswedstrijd voor hun. En voor Genk staat er veel op het spel. Een doelpunt van Ayumu Yokoyama, de 23-jarige Japanner, na een hele goede actie. Een driehoekje tussen Ito, Heijmans en Elouadi. Elouadi zet die bal laag voor de goal. Biboet laat de bal lopen zoals Lukaku dat een beetje deed destijds. Enfin, niet zo over, niet zo'n overstapje. Maar hij ziet wel dat Yokoyama achter hem staat. En die plaatst de bal gewoon simpel buiten bereik van Tobeleijsen. 0 tegen 2. Rissing Hink heeft ook heel de tijd de bal. Voert de forsing alleen. Heeft Mathieu Maartens een kansje gehad na een fout van Kongolo achteraan. Draaide Maartens weg en trapte hij op de benen van Brugmans. Maar nee, Leuven kan voorlopig weinig tegen Genk. Dat ja, voelt dat het met winst zeker nog een kans had. Dat het gewoon de taak moet verrichten wat het altijd heeft gedaan. Namelijk ook in de uitwedstrijden zeer goed gescoord. Met ook meer punten dan thuis. En dus dat zijn ze dus nu aan het doen. Dus Racing Genk zit hier al flink op rozen. Het zal in Luik zelf moeten gebeuren als ze alsnog de barragewedstrijd willen spelen. 0 tegen 2.
0: Stef, ook nog een andere vraag ondertussen. STVV, die hebben ook een persbericht uitgestuurd. Ploeg die hij zeer goed kent. Ze hebben bevestigd wat toch al een tijdje in de lucht ging. Wouter Franke, die vertrekt daar na dit seizoen. Geen verrassing dus?
4: Nee, als je het volgt dan weet je dat het inderdaad geen verrassing is. Dat het er zat aan te komen. Het is alleen dat Franke dat na het seizoen pas wilde communiceren. Maar gisteren was er een groot feest op een van de markten in Sint-Truiden. En daar moest Franke verschijnen met de hele spelersgroep. Een huldiging van het stadsbestuur, dat ging niet anders. Ja, en daar stonden de supporters allemaal te wachten. En riepen ze nog een jaar langer voor Wouter Franke. Maar ja, Franke bleef natuurlijk op de vlakte in die interviews. Maar dat vonden de supporters niet superleuk. En dus kon Franke vandaag niet anders dan toch maar zeggen dat hij niet langer bij Sint-Truiden blijft. En als de zoeken naar de reden, wel, dan is de reden dezelfde dan voor vele andere trainers die hem zijn voorgegaan. Namelijk Peter Maas onder meer en de Duitsers Hollerbach en Fink. Wel, ja, het is wachten tot de Japanners investeren. En de Japanners laten zich nooit opjagen. Die wachten gewoon tot het seizoen voorbij is en tot er opportuniteiten zijn. En of ze nu derde zijn geworden en of in de Europa League of de Conference League gaan spelen. Ja, dat laten ze voorlopig niet aan hun hart komen. En dus denkt Franke dat hij niet meer beter kan doen dan dit seizoen. Dat lijkt me nogal vrij logisch. Maar denkt hij ook vooral dat de Japanners geen te beste dubbele ploeg gaan maken. Want dat is toch wat Sint-Truiden nodig heeft als ze Europees gaan spelen. Denkende aan dat Cercle Brugge verhaal van 2 jaar geleden. Daar zat hij al eerder mee in de maag dat men niet wil investeren, dat men niet 2 ploegen heeft om straks de strijd aan te gaan. En ja, heeft hij de eer aan zichzelf gehouden en zegt hij, ja, ik ga niet meer in mijn eigen stad, want dat is natuurlijk wel heel vreemd, omdat hij een jaar geleden naar Sint-Truiden is gekomen toen ze leken te degraderen, heeft ze erin gehouden en dan dit wonderbaarlijke seizoen Zo moeten we toch omschrijven voor Sint-Truiden dat niemand verwacht had. Ja, hij vindt dat hij niet beter kan doen. En hij geeft ook nog aan, en niet in dat persconbericht, maar dat weten we wel, dat hij voorlopig nog niet getekend heeft bij een andere club. En hoe lang dat dan zal zijn, dat weten we niet of dat zo is of niet. Maar goed, Franke naar de uitgang op Sint-Truiden, dat was te verwachten, Niels.
0: Dankjewel voor de extra duiding, Stef.
5: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's AutoNation.

0: Jesse Ware met Automatic. Ja, in Standaard zullen ze ook wel aan het meekijken zijn. En ook gezien hebben dat Racing Genk 0-2 voorstaat. Dus ja, is er al een reactie te zien op het veld daar bij jou, Tom?
1: Ja, eerste kans. Eindelijk na 38 minuten. Het was er eentje van Rafiki Saïd. Een van de vleugelspelers. Een van de aanvallend ingestelde spelers. De international van Comoren. Rafiki Saïd kwam van de linkerkant. Zocht zijn rechter. En dan zocht hij ook de verste hoek. Het is allemaal een beetje getelefoneerd. En de doelman Mohamed Kone kon zich er ook wel een beetje op instellen. En dat betekent dat hij redding kon brengen. Stevige fout nu van de Kerkhof. En ook hij gaat op het boekje van Jan Boterberg na 40 minuten. Dit is dus een panna van Saïd. Camara ging nog wel in het duel. Maar dan een stevige tackle, gestrekt been. En daar ging de man uit de Comoren over. En dus een gele kaart van de Kerkhof. En na die kans, die plaatsbal van Saïd. Ja, je voelt meteen, het is maar een klein vlammetje dat dus Klessin hier nodig heeft om helemaal te ontploffen. Aan mijn rechterkant zijn vlammetjes genoeg, want er wordt heel vaak nog Bengaals vuur ontstoken. In de public is er die chaos. En daarnaast ook trouwens bij de supporters van Charleroi. Die gooien dat dan op een heel grote spandoek. En dan ja, moeten de brandweerlui moeten daar dan als de kippen bij zijn. Eerst even kijken naar Mortensen. De voorzet. Camara kan doorkoppen. De bedoeling is over de achterlijn. En dat is ook zo. Omdat Eli Maharitra zich breed maakt. En er toch liever een corner aan overhoudt. Dan dat hij zelf de actie zal moeten maken met de rug naar de goal. Is ook niet de beste dribbelaar. En met een corner is de kans dan misschien net iets groter om gevaar te creëren. Daarnet bij de eerste corner was het Fossi die kon koppen. Ouzou een paar meter voor de lijn kon de bal wegkoppen. Maar ook een fout opgemerkt van Boterberg. Door het lopen in de rug. Daar is de kopbal erover ook. Op het dak van het doel. Opnieuw is het Rafiki Saïd. Met zijn 3 doelpunten toch aardig aan het kanon bij de Luikenaars in deze play-offs. 5 keer gescoord in de competitie. Hij stond aan de eerste paal om die indraaiende corner van Mortensen te gaan deviëren. Dat deed hij prima, maar net te hoog. En ook Kone, die zag de bal komen. Hij hing als een aapje aan de dwarsbalk te slingeren. Maar hij moest niet tussen beiden komen. De intrap is dus voor de Ivoriaan van 24. Die vorige week toch wat blunderde bij dat openingsdoelpunt van Oud-Heverlee Leuven. Een schotje dat je altijd moet hebben. Dat je misschien zelfs kan stoppen met de binnenkant van de rechtervoet. Maar hij duwde die met beide handen tegen de binnenkant van de paal. En zo de Leuvenaars op voorsprong. Maar uiteindelijk toch puntendeling door de gelijkmaker van Schedler. Dat betekent 1 op 6 in de laatste 2 wedstrijden. Er was even wat hoop met die 9 op 9, zo'n beetje halverwege. De Europe Playoffs, de uitoverwinning in Leuven, de thuisoverwinning tegen Racing Genk en dan ook in Antwerp gaan winnen. Maar uiteindelijk dus nu al uitgeschakeld. En nu nog voor de eer van Wallonië, is Charleroi zeker aan het spelen met die 3 kansen. Schedler tegen de paal. Flukken de ballende bal in het dak van het doel. En dan Bernier met misschien wel de beste kans. Want dat was een prima redding van Mathieu Epolo. Die zijn broer zag promoveren via de eindronde. Zijn broer speelt bij Voor de Appelterre. De fusieploeg in Ninove. Die hebben het prima gedaan in de reeks van Eendracht Aalst. Bijvoorbeeld de beide ploegen gaan over naar tweede amateur. Dus daar speelt de broer van deze doelman, Mathieu Epolo. Maar ik denk wel dat hij gaat vertrekken. Nog een actie voor Standaard met de aanvoerder altijd voorop in de strijd. Fossi, Marlon Fossi, de Amerikaan. Maar Charleroi is goed aan het verdedigen daar. Ook op die linkerkant met een Zita. En hij blokt de Amerikaan af, wel over de zijlijn. De inworp is dus nog voor de thuisploeg met de aanvoerder, met Fossi. Richting Adnane Abid, de Belgische Marokkaan, overgekomen van Patro Eijsde. En wachtend op zijn eerste doelpunt in deze playoffs. Twee heeft hij er gemaakt in de competitie. Maar nog geen enkele in deze playoffs. We zitten weer helemaal achteraan in de laatste minuut van de eerste helft. Reglementaire speeltijd. En ik denk niet dat er veel zal bijkomen. Een minuutje misschien. Of maximum twee door dat opstootje. Dat brandje dat redelijk snel werd geblust. En daar had Boterberg zelf geen tuinslang voor nodig. De bekertjes die naar beneden werden gegooid, die zorgden sowieso voor afkoeling. Inworp nog voor Charleroi met Patrick Bloem, de Zwitser, richting Schädler. Daar zit Houtekieten tussen. Probeert dan Karamoko aan te spelen. En dan weer de snelheid van Nkada. Die zit goed in de zak daar van die twee centrale verdedigers van Keita en Ouzou. En het is één minuut dus die erbij komt met een Zita nog op de linkerkant. Schädler is vertrokken uit buitenspel, maar de vlag blijft voorlopig beneden. Schädler nog altijd, gaat dan een palletje plaatsen. En de assistent hier aan onze kant, Nick Sennekoud, die geeft meteen met de arm aan van nee, laat gewoon maar verder spelen. Het was wel buitenspel, ik heb het gezien. Maar de bal hobbelt gewoon in de handen van Epolo. En dus heeft het geen zin om daar nog te gaan fluiten. Het balbezit is voor de Luikenaars met Saïd op de middenlijn. Nog een seconde of 20 en dan kunnen ze naar binnen. En zal Vince Vraar toch een plannetje moeten gaan bedenken om deze Charleroi-defensie te gaan ontmantelen. Want op die ene plaatsbal van Saïd na 38 minuten heeft de Standaard voor geen enkel gevaar kunnen zorgen. En waren de meest gevaarlijke actie dus van Charleroi. Jan Boterberg maakt een einde aan deze eerste helft. We hebben geen doelpunten gezien. En doelpunten, dat is net wat Standaard nodig heeft om uiteindelijk deze play-off 2 te winnen. 0-0.
0: Sportza. Radio 1. En als het rust is in Leuven, dan moet het ook, of liever gezegd rust in Standaard, dan moet het ook bijna rust zijn daar aan de dreef bij jou, Stef.
2: Wel, hier hebben we drie extra minuten. Ze zijn er nu anderhalf voorbij. Nog altijd 0-2. Maar in de voorbije 10 minuten had het, en ik overdrijf niet, 0-5 kunnen staan voor Genk. Want een schot van Ito dat maar net geblokt werd. Yokoyama die een kans miste omdat hij de bal buiten de doel draaide. En dat had beter gemoeten. Biboud die trapte naast de balhalvelingen toen hij alleen voor de goal stond. Medina knalde op de lat. En zo pas ook nog een kopbal na een hoekschop van Heijmans. Dus ik som ze allemaal even op. En dan hoeven ze nog niet allemaal binnen er geweest te zijn. Om op zijn minst hier de wedstrijd al helemaal doodgemaakt te hebben. Maar u weet dat Racing Genk heel veel kansen nodig heeft om doelpunten te maken. Voorlopig leek dat dan wel best mee te vallen bij die snelle 0-2. Maar ja, nu stapelen de kansen zich toch ook op om de wedstrijd helemaal dood te maken. En Leuven op grote achterstand te zetten. Leuven, nee, dat bakt er gewoon niks van. Eigenlijk een verhaal van een seizoen toch. Ito die hier helemaal bevrijd loopt te spelen. Maar wat een ruimte krijgt hij toch ook heel de tijd. Nu weer Biboud aan de buitenkant met veel ruimte. Niakossi sloft er naartoe. Ja, als je op niks meer moet spelen. En misschien ook die trainer niet meer blijft. Dat is allemaal misschien al intern halvelingen gecommuniceerd. Of voelen spelers aan. Wel ja, dan is de grinta natuurlijk helemaal weg. En dat is toch wat je zo'n beetje voelt. Mathieu Maartens die probeert wel in zijn laatste wedstrijd de boel nog wat op gang te brengen. Maar Lacomi daar op het middenveld, Schrijvers, Opoku. Ja, dat is allemaal te weinig. En zo gaan we nu rusten na 48 minuten. En hebben de Leuvense toeschouwers één kantje gezien van hun held. Mathieu Maartens, die ze vieren zijn afscheid. Maar voor de rest is het alleen maar Racing Genk wat de klok sloeg hier. En dus 0-2. Daar hoeft Leuven niet eens om te mopperen. Genk, die zitten klaar om dat eerste ticket te pakken. En Standaard zal moeten scoren of het is het kwijt. 0-2.
0: Dankjewel, Stef. Dan ik heb ook nog eens naar het hockey natuurlijk. Het is al een tijdje geleden, Simon, dat we daar bij jou hebben ingepikt. Wat hebben we nog gemist in de tussentijd?
3: Goh, niet zo heel veel. De Waducs staan nog altijd op een 1-0 voorsprong tegen Brakskata. Ze hadden daarnet ook in het derde kwartier, waar we nu nog een 5 minuten moeten spelen. Eerst kijken deze kant. Een shot was het van de Waterloo Ducks. En even kijken wie dat dan geweest was. Langendries inderdaad, die kon uithalen, maar hoger over. En om mijn verhaal af te maken, strafcorner kregen de Wat Ducks, maar die werd uiteindelijk toch teruggeroepen door de video referee. Die keek en die zag dat de bal toch tegen de stick was en niet tegen de voet. Daardoor geen strafcorner voor de Wat Ducks, waarbij ze altijd wel gevaarlijk zijn en ook uitscoorden in dat eerste quarter. Maar de druk is vooral van de mannen in het groen. De mannen die al 5 titels tellen. Laatste is wel al van 2014 geleden. En Braak Schata, ja, dat speelde nog nooit kampioen. En het is ook hun eerste play-off finale. Dus dat is wel leuk voor hen. Maar de Wat Ducks die jagen dus op hun 6e titel. En dat is toch heel straf. Want Braak Schata, ja, die wipt Gontoise uiteindelijk wel in de halve finale na shootouts. En Gontoise, dat is nogthans de topper in het Belgisch hockey. Zij werden 3 keer op rij kampioen in de competitie. Maar eindigden in... 3 keer op rij op kampioen in de play-offs natuurlijk. En eindigden in de competitie slechts 4e. Daardoor kwamen ze uit tegen Braak Schata. En zo dus ook uitgeschakeld. Voilà. Nog eens kijken, hier is misschien nog een kans voor Braak Schata, maar die bal, nee, die komt daar maar niet in die cirkel. En dan is het natuurlijk heel moeilijk om echte kansen te gaan forceren. Nu misschien even opdrijven. En dan, waar zijn de vrije spelers? Het is moeilijk om die vrije man te vinden. Van Doren die probeert te verdelen. Luipaard nu naar de rechterkant van de Kleinenbreugel. Maar... ook hij, ja, die zit wel wat vast daar centraal. En dus moet hij opnieuw naar links met nog iets meer dan 2 minuten te spelen in het derde quarter. En misschien toch nog dit even volgen als die bal in de cirkel geraakt. Dat is ook het geval, maar uiteindelijk gefloten voor een aanvallende fout. En dus nog 2,5 minuten in het derde quarter. Nog steeds 1-0 voor de Wat Ducks tegen Braak Schata.

0: Man met ongelooflijke lommel gaat promoveren. Komen dus in de Jupiler Pro League aanstormen. We hebben een reactie te pakken van lommelspeler Lucas Schoofs. En op het veld, en zoals Johan de Caluwe zei op het einde van de wedstrijd, ja, die fans die stonden mee op het veld. Dus dat klinkt heel bijzonder.
1: Veel deugd doet dit.
2: Ah, ongelooflijk. Pas op. Ik denk dat we zeker niet onze beste wedstrijd spelen. En dat het... Ja, met een beetje geluk is. Maar we hebben al zoveel pech gehad dit seizoen dat het ook wel eens een keer aan onze kant mag staan. En ja, jammer voor Denders, die hebben er nog alles aan gedaan. Maar ik denk op basis van vorige wedstrijd zeker verdiend door te gaan.
1: En nu naar eerste klasse, hè?
2: Ja, alles is gereed in Lommel. Dus sporten zijn klaar, wij zijn klaar. En ja, het gaat fantastisch worden.
1: Met de hulp van Manchester City.
2: Ja, je moet zeggen hoe het is. Financieel hebben ze Lommel gered. Een paar moeilijkere jaren, maar uiteindelijk zijn we er gekomen en ik hoop dat we hierop kunnen doorbouwen en zoals ze zeggen, een stabiele eerste klasse worden.
0: Ja, die promo is dus een feit voor Lommel. De supporters zijn er overduidelijk ook heel blij mee. Dan is er ook nog nieuws rond het WK voetbal, Simon, dat er ook zo stilaan zit aan te komen. Want Iran verplaatst zijn basiskamp van de Verenigde Staten naar Mexico.
3: Ja, normaal lag hun basiskamp in Tucson in Arizona, maar de FIFA heeft hun verzoek goedgekeurd om het basiskamp te verplaatsen naar het Mexicaanse Tijuana. De officiële reden is de afstand tot Los Angeles, waar Iran zijn twee poelenduels afwerkt. Zijn eerste twee, op 21 juni spelen ze uiteraard tegen de Rode Duivels in de groepsfase. In LA is dat. De wijziging verlicht ook de administratieve zorgen voor de Iraanse delegatie die moeite heeft om een visum te krijgen voor de volledige delegatie. Dus ja, het land is sinds eind februari in een militair conflict verwikkeld met de Verenigde Staten. Het is nog voorlopig onduidelijk of iedereen van de delegatie een visum zal krijgen voor de Verenigde Staten. Dus dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met deze beslissing. Iran is momenteel trouwens op stage in het Turkse Antalya ter voorbereiding op het WK.

0: Rosalía met Foku Rani. Ja, hier volgen natuurlijk de Europlayoffs met die wedstrijden van Standard en Racing Genk, omdat zij nog strijden om die eerste plaats, waar voorlopig Genk een optie heeft opgenomen om dan nog een baragewedstrijd te spelen en zo dus nog kans te maken op Europees voetbal, volgt u nog. Maar op dit moment speelt ook Antwerp thuis tegen Westerlo. En hoe staat het daar op dit moment, Simon?
1: Antwerp staat 1-0 voor, dankzij een doelpunt op slag van Rust van Rijn van Helden. Een hoekschop van Foulon belandde in de flipperkast. En Rijn van Helden die twijfelde niet. Het venijn zat in de staart van een eerste helft met weinig spektakel. Voor de wedstrijd was er wel een mooi moment voor 5 spelers. Die werden uitgezwaaid van Antwerp Praat, Jansen, Corbani, Kerk en Van den Bos. Net als enkele mensen van de technische staf. En voorlopig dus 1-0 bij de start van de tweede helft. En we kunnen ook nog meegeven dat Bayern München voorlopig 2-0 voorstaat in de slotfase van de beker van het Duitse voetbal. Harry Kane die zorgde na de openingsgoal ook voor het tweede doelpunt. Zijn pegel die vloog eerst nog tegen de paal, maar enkele tellen later kreeg hij de bal opnieuw in de grote rechthoek. Hij draaide knap weg van zijn dichtste belager en hij plaatste de bal voorbij Nubel. De boeken die zijn nu helemaal dicht voor Stuttgart. En Company is met Bayern op weg naar de dubbel, na de titel. Nu ook de beker. We zitten in de absolute slotfase. We gaan zo meteen de extra tijd in Berlijn. 2-0 dus tussen Bayern en Stuttgart.
0: Ik ben benieuwd of we daar terug mooie danspasjes van een feestende Company te zien gaan krijgen. Het basketbal, misschien daar ook nog heel even kort over. In de WNBA, daar heeft Antonia de Lara meegezorgd voor een overwinning voor haar Minnesota Lynx.
1: Ja, Minnesota won met 75-85 van Chicago Sky. 11 speelminuten kreeg de Lara. Ze zorgde daarin voor 3 punten en een rebound. Maar de grote uitblinkster was de Amerikaanse Natasha Howard met 26 punten en 14 rebounds. Minnesota Lynx staat na 6 wedstrijden in de WNBA vierde in de tussenstand.
0: Dankjewel, Simon.
2: Radio 1. Sportza.
0: Gaan we er nog eens een andere reactie van Lommel bij nemen. Eentje met iets meer rust dan daarnet op het veld. Want onze Johan de Caluwe die kon ook wel met de doelman van Lommel praten. Met Matthias Piklak. En dat was toch wel de man van deze match. En dus ook wel iemand die promotie voor Lommel gevrijwaard heeft.
3: Ik sta bij de doelman van Lommel, Matthias Piklak. Eerst en vooral gefeliciteerd. Mag ik het zeggen? Ik zie wat tranen in de ogen.
4: Ja, klopt. Je komt heel veel emotie bij los. Je ziet die tijd wegtikken. En je denkt van zo het. En dan komt die laatste bal nog, waar ik nog die redding doe. En dan heb je ook het gevoel van, dit was de laatste kans. Die pak je dan en dan is gewoon aftellen tot de laatste fluitsignaal. En dan meteen, heel veel emotie die loskomt. Het is een moeilijk jaar geweest voor mij persoonlijk met mijn blessure. Ongelooflijk blij. Des te blijer dat ik nu de ploeg kan helpen met dit.
3: Hoe groot is jouw aandeel in deze promotie?
4: Ik zou zeggen dat het bij iedereen heel even groot is. Ik denk dat het gewoon een ploegverdienste is. Iedereen heeft zijn momenten gehad in deze playoffs. Ik heb denk ik op Beerschot de ploeg recht kunnen houden. Vandaag met een paar reddingen het verschil kunnen maken. Maar gelijk vorige week was Ralf de man. De weken daarvoor was het Zalan. Het is iedereen al geweest. Het is gewoon ongelooflijk verdiend als ploeg.
3: Het is een beetje een voetbalwijsheid, maar een goede doelman heeft ook het geluk aan zijn kant. Bal tegen de paal, bal tegen de deklat. Daar ontsnappen jullie natuurlijk wel. Hè?
4: Ja, klopt. Dat is misschien het geluk. Geluk dat nu even aan onze zijde zat. Maar ja, dat geluk dwing ik ook af. Hè. Dat komt niet zomaar. Ik denk dat we ook op heel veel momenten heel sterk hebben verdedigd. En ik pak dan een paar ballen. En dan zit dat geluk even mee. Dat is des te mooier. Maar ongelooflijk blij dat we het gehaald hebben. De manier waarop maakt niet echt veel uit vandaag. Maar we hebben het gedaan. Dus.
3: Wat was het tactisch plannetje? Ik dacht...

0: vooral de nul houden, klopt dat?
1: Ja, we weten dat we, ja, nee, we, weten dat we defensief best stabiel zijn. Soms wordt er in de media gezegd van niet. Daar ben ik niet helemaal akkoord mee. Want we hebben gewoon echt goede verdedigers. Met Dries, ja, hoeveel ervaring dat hij heeft. Een John Bangera die een hele grote toekomst te doen moet gaan. Ook Sam, hetzelfde. Wie dat er ook op rechtsback speelt, maakt het allemaal niet uit. Wie dat er in de verdediging speelt, maakt niet uit. We hebben gewoon een goed geheel. Ja, we weten ook dat we makkelijk scoren. Dat hebben we dan vandaag niet gedaan. We hebben het gewoon dichtgehouden van achter. Dus dat was niet nodig vandaag.
0: Had je het gevoel, het is van moeten of... Niet echt?
1: Niet meteen, omdat ik voelde een beetje meer dat de druk bij hun lag. Ze zijn een eerste klasse ploeg, ze spelen thuis. Het was voor hun meer van moeten. In de eerste helft wouden zij ook naar hun thuis aanhang spelen. Ze hadden gewisseld. Dus dan wisten we dat ze er meteen op gingen knallen. In de eerste helft hebben we dat goed onder controle gehouden. Ik denk sowieso de tweede helft ook. Op laatste kwartier na dan, maar ja, dat is normaal, denk ik. Maar ja, we hebben dat gewoon oververdiend.
0: Wat mogen we verwachten van Lommel volgend seizoen?
1: Dat is misschien nog moeilijk om op dit moment te zeggen. Maar het gaat sowieso heel hard werken worden deze zomer in de pre-season. Gaan we vol aan de bak moeten om te versterken, om alles. En dan gaan we ons volgend jaar ook gewoon heel mooi presenteren in eerste klasse. Daar twijfel ik geen seconde.
0: Het is niet echt een kampioenenviering uiteraard. Het is een promotieviering. Maar het wordt denk ik een lange nacht of een korte ochtend. Of hoe moet ik dat omschrijven?
1: Een beetje van de twee denk ik. Er staan nog wel wat verplichtingen op ons te wachten. Ik denk straks in Lommel sowieso dat er wel duizenden mensen op ons staan te wachten. Ik heb gehoord dat er wel heel veel mensen staan op ons te wachten. Zeker nu. Ik denk dat er ook wel nog gaan bijkomen. En dan morgen zullen er ook alweer verplichtingen zijn ongetwijfeld. Dus we gaan nog wel even door vandaag, denk ik.
0: Geniet ervan en gefeliciteerd, Matthias Piklak.
2: Ja, Lommel dus volgend seizoen in de Jupiler Pro League. Dan gaan we natuurlijk het voetbal verder volgen. Terwijl ik ook zie in mijn ooghoek dat het zelfs net 3-0 is geworden voor Bayern daar in die bekerfinale van Stuttgart. Simon, kan je daar nog iets over zeggen?
3: Ja, Harry Kane heeft een strafschop omgezet. Een voorzet van Olise. Die belandde op een hand van een verdediger van Stuttgart. En Kane die ging achter de bal staan. En hij... knalde de 3-0 tegen de net. Zorgde voor een hattrick in deze 3-0. We zitten in de toegevoegde tijd. Nog zo'n 3 minuten van de 7 minuten te spelen daar in de toegevoegde tijd.
2: Ik krijg ingefluisterd dat zijn 61ste doelpunt is. En het kan niet meer fout lopen voor Bayern. Dus daar gaat gevierd worden. Dat lijkt al een zekerheid. Zekerheid voor Genk of Standaard voor die barragewedstrijd is er nog niet helemaal. Daarvoor moet er natuurlijk een tweede helft afgewerkt worden. En die is al begonnen daar in Luik tussen Standaard en Charleroi. Dus we kunnen terugkomen tot bij jou, Tom.
4: Ja, hopelijk kan die afgewerkt worden, want deze Waalse schok heeft natuurlijk een verleden. En ja, de supporters van Charleroi die gooiden al net voor de aftrap van de tweede helft zo van die flikkerbommetjes naar beneden, waardoor Boterberg de wedstrijd niet opnieuw op gang kon fluiten. Hij heeft het uiteindelijk toch maar gedaan, maar plots heel veel Bengaalse vuur vanuit het vak van Charleroi. En hij moest na 40 seconden al de wedstrijd meteen stilleggen, omdat de Standaard richting de 16 trok van Charleroi. En daar in de buurt zitten de supporters van de bezoekers. En nu hangt er heel veel rook. Werden al die stokken die nog aan het branden waren, werden die naar beneden gegooid? Die werden wel een beetje in de neutrale zone gegooid, maar niet echt op het terrein binnen de lijnen. Dus dat was nog redelijk goed. Maar wat de stewards zijn, ook die 2-3 brandweermannen die daar al de hele avond wat schoon schip aan het maken zijn, met dank aan de supporters van Charleroi. Die zijn nu ook alles aan het opruimen. En Standaard in die aanval kreeg meteen een vrije trap. Een metertje buiten de grote rechthoek. Een beetje rechts van de goal. Dus ideaal voor een linksvoetige, voor Mortensen. Die de bal voor doel gaat brengen. Maar het is nog even wachten. De PA, de speaker, heeft ondertussen ook al opgeroepen aan de supporters van Charleroi om ermee op te houden. En ik zei het al, de derby in Wallonië heeft een triestig verleden. En dat zal in de toekomst ook niet anders zijn, veronderstel ik. En zo ligt het nog altijd stil. Wacht Boterberg nog altijd tot de rook een beetje is verdwenen. Die gaat eigenlijk van de ene doelman, van Kone, naar de andere, naar Mathieu Epolo. Er is niet zoveel wind. De vlagjes hangen tegen de stok. De hoekschopvlagjes. En Boterberg zegt tegen Mortensen: doe maar. Daar is de voorzet. En ze springen er allemaal naast. Bates was er het dichtst bij, maar de schot die kopte naast de bal. Ze gingen er met z'n 2-3 naartoe aan de tweede paal. Maar uiteindelijk is het toch iemand van Standaard die de bal nog kan aanraken. Karamoko met zijn dreadlocks. En daardoor is iedereen een beetje buiten spel gezet. Verre inworp en de koning komt met de vuisten weggebokst. En Ilay Maharitra mooi weggedraaid door Sadiki. Of Said beter. En een Zita krijgt ook een gele kaart. En dat betekent toch dat de Standaard voortdurend op de helft kan kamperen. Daar zit niet altijd veel actie in. Maar dat was prima gedaan hoor. Door Rafiki Said. Even de D op een verkeerde plaats gezet. Ook hij krijgt dus een gele kaart van Boterberg. Omdat Said dat prima deed in het draaiwerk. En een Zita is dus de man die een gele kaart krijgt. De tweede voor Charleroi. De derde in de wedstrijd. En opnieuw een bal die gedropt wordt in de 16. Vijf minuten. Maar zo lang zijn we nog niet aan het voetballen. Echt aan het voetballen. Ilay Maharitra. Bal devieert. En via Camara in de handen van de doelman van Kone. Dit was al wat beter. Die kopslag. Ik dacht die gaat naar de hoek. Maar botste uiteindelijk nog tegen de Charleroi middenvelder. En zo werd de kracht er een beetje uitgehaald. Wel een deviatie van richting veranderd. Die kopstoot maar in de handen van Kone. En zo is Standaard begonnen aan de tweede helft zoals het zou moeten. Zoals we ze eigenlijk hadden verwacht om aan die eerste helft te beginnen. Maar die liep in het voordeel van Charleroi. Hier is Said nog eens met een voorzet. Maar dat is met zijn mindere linker. Met die lange staken kwamen ze stappen niet echt uit. En die bal vliegt over de goal. Ver voorbij de tweede paal. En is het dus gewoon intrappen voor Kone. We kijken nog eens Karamoko en Said die kunnen koppen. De eerste dreiging. Charleroi heeft een doelpunt nodig, maar dat heeft het nog niet. 0-0.
5: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. En we beginnen met het filmfestival van Cannes, want daar is de uitreiking van de filmprijzen vanavond op een Belgisch feestje uitgedraaid. Met heel wat prijzen, al ging de Gouden Palm, de belangrijkste prijs, niet naar een Belgische film. Wim Schepers?
9: Nee, die was voor de film Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mangiu, die daarmee zijn tweede Gouden Palm wint. Maar toch is deze 79ste editie van het festival een succeseditie geworden voor de Belgische cinema. De jonge acteurs Emmanuel Macquia en Valentin Campagne uit de film Coward van regisseur Lucas Dont kregen samen de prijs voor beste acteur. De Belgisch-Franse actrice Virginie Efira kreeg samen met een Japanse de prijs voor beste actrice voor de film Soudain. En de film Notre Salut van de in Brussel wonende Franse regisseur Emmanuel Maar kreeg de prijs voor het beste scenario. Nog opmerkelijk, de Russische regisseur Zviagintsev deed een oproep naar zijn president Vladimir Poetin om het bloedbad in Oekraïne te beëindigen.
8: Oké, bedankt Wim. De dodelijke balans van de droneaanval in Luhansk gisteren is opgelopen tot 18. Er zijn volgens de Russische autoriteiten nog 3 vermisten. De regio Luhansk in Oekraïne wordt bezet door Rusland en volgens Rusland heeft Oekraïne een droneaanval uitgevoerd op de slaapvertrekken van een school. Het spreekt van een terroristische daad en zweert wraak. Oekraïne ontkent een burgerdoel te hebben aangevallen en zegt dat het een militaire eenheid in Luhansk had aangevallen. Voetbal. In de Europlay-offs wordt momenteel de slotspeeldag afgewerkt. Standaard is daar als leider aan begonnen en speelt tegen Charleroi. Stef Wijnans, jij volgt Oud-Heverlee Leuven tegen Genk. En de Limburgers moeten winnen om nog over Standaard te springen in de stand. Slagen ze daar momenteel ook in?
10: Ja, daar slagen ze in. We zijn 8 minuten ver in de tweede helft en het staat 0-2. En Genk heerst heel erg makkelijk. In de eerste helft scoorden ze via 2 Japanners, Ito en Yokoyama. Maar die hadden nog kansen. En zijn. Ook Biboud had nog een kans, nog een bal op de lat. Dus het had zeker 0-4, 0-5 kunnen staan voor Racing Genk. Dat hier makkelijk cruist voorlopig. Dus zij doen wat ze moeten doen. Maar Stoddard doet dat niet. En die staan nog altijd op 0-0. Dat betekent dat Racing Genk voorlopig de winnaar is van de Europlayoffs. Maar we spelen nog zeker 40 minuten in beide wedstrijden. Dus Stoddard moet scoren om over Genk te geraken. Genk doet het alvast goed. 0-2.
8: Dankjewel, Stef. Ook Antwerpen en Westerlo spelen momenteel nog tegen elkaar. Daar staat het 1-0 voor Antwerpen. En Lommel speelt na bijna een kwart eeuw volgend seizoen weer in de hoogste klasse. Het was in twee varagewedstrijden sterker dan Dender, dat dus degradeert. Op een plein in het centrum van Lommel volgden zo'n 3000 supporters de wedstrijd op een groot scherm. De fans reageerden uitgelaten. Na een terugkeer van dus bijna een kwart eeuw op het hoogste niveau.
11: Verdiend gewonnen.
12: Eindelijk, eindelijk.
13: We zijn kampioen.
14: We zijn kampioen.
11: Hoe we dit seizoen hebben gespeeld, vind ik dat wel echt als we dat verdienen. 100%.
15: Ze wachten er al 23 jaar op. We hebben er 2 jaar geleden al voor bijgezet. Het is toen niet gelukt. Dus daarom zijn wij trots als supporters. En mogen de spelers zelf ook trots zijn.
8: En nog in het Limburgse voetbal gaan Wouter Franke en Sint-Truiden na dit seizoen uit elkaar. Het contract van Franke loopt af en wordt niet verlengd, dat is zo net meegedeeld. Franke werd in april van vorig jaar coach bij Sint-Truiden en loodste de Limburgers dit seizoen naar de derde plaats in het klassement en een Europees ticket. Waar Franke volgend jaar aan de slag gaat, is nog niet bekend. En na een heel heldere nacht krijgen we morgen opnieuw zonnig en zomers warm weer. Maxima tot 30 graden in de Kempen. Aan zee is het wat minder warm door een frisse zeebries. Daar 25 graden. Meer op sporza.be en 14nieuws.be.
2: Krijgt u van mij nog eens de winnende lottocijfers? Die zijn deze avond 2, 4, 19, 26, 36, 40. En als extra getal 33. Kijk ook nog eens naar de Joker Plus trekking. Daar zijn de winnende getallen 2, 4, 8, 2, 2, 3. En als symbool zijn het tweelingen. Alles kan u nalezen op lotto.be.
5: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
6: Radio 1.
5: Sportza.
6: Met Niels van Duizen.
2: Gaan we eerst terug naar Oud-Heverlee-Leuven tegen Racing Genk. Met Genk nog steeds. Ja, natuurlijk in die perfecte positie voor die baragewedstrijd, Stef.
10: Zeker 0 tegen 2. Leuven is wat beter. Heeft twee wissels doorgevoerd. Kaba is in de ploeg gekomen. En Oscar, Gil, Opoku en Vazen zijn in de kleedkamer gebleven. Dus Leuven probeert nu wat op de helft van Racing Genk. Dat natuurlijk zal proberen op de counter te spelen. Maar het belangrijkste nieuws misschien bij het begin van de tweede helft is. Want als ik Tom hoorde wanneer die wedstrijd daar begonnen is in Luik. Dan waren ze hier al een minuutje of 3,5, misschien zelfs al 4 bezig. Dus dat kan straks nog wel een rol gaan spelen. Remember wat we donderdag zagen toen Gent en Union ook nog een tijdje moesten spelen nadat Club Brugge al klaar was op Mechelen. En je weet nooit wat er dan in die slotminuten kan gebeuren. Dus dat zal straks zeker nog een thema zijn. Tenzij daar natuurlijk de wedstrijd vlot verloopt en hier de wedstrijd vaak stil ligt. Dat kan ook. Maar hoe dan ook, hier waren ze al een tijdje bezig vooraleer ze daar in Luik zijn begonnen. Voor de rest valt er hier weinig te melden. Leuven speelt de bal wat rond op de eigen helft nu. En Racing Genk gaat georganiseerd proberen te spelen. Zorgen dat er geen kansen worden weggegeven. En af en toe wat tegenprikken. En misschien die derde proberen te maken. Dat zou natuurlijk niet verkeerd zijn. Toch maar even opletten. Als Daan Heijmans daar onderuit wordt gelopen door Sorikaba. Heijmans die al een gele kaart heeft gekregen na een stevige tackle. Dat kan hij toch ook wel eens, Daan Heijmans. Gemene overtredingen maken als het even niet gaat. En ja, bij Genk vinden ze dat helemaal niet erg. En ik kan me dat voorstellen dat dat ook wel niet eens verkeerd is. Dan breng je wat passie en wat verbetenheid in je wedstrijd. Maar soms ja, dan durft Daan Heijmans ook wel eens een keertje te ver te gaan. In elk geval 58 minuten. Hier zijn wij al ruim verstreken als we kunnen melden dat Racing Genk op geen enkel moment in de problemen is gekomen. 0-2.
2: Dankjewel, Stef. Ondertussen is ook die bekerfinale in Duitsland afgefloten. Ja, met een hat-trick voor Harry Kane. Dus indrukwekkend hoe het daar beslist is geworden. En het is ook de eerste keer voor Kompany dat hij dus de dubbel pakt. En de landstitel en de titel dus in de beker. En dan ga ik ook nog eens naar het hockey. Dat is ook eventjes geleden. Simon, daar moet ook wel richting slot gaan. Nog steeds die voorsprong voor wat Tux?
13: Nee, het is 1-1 geworden en nog 20 seconden op de klok in het laatste quarter. Strafcorner was het van Louis Kluipaert, die kon scoren. Beetje tegen de gang van het spel in, toch 1-1 dus. En het waren vooral de Wild Ducks die echt wel beter waren. De hele wedstrijd kansen hadden, drukten. Maar uiteindelijk dus Braak Schata. En voilà, dat is het einde van deze wedstrijd. Braak Schata die nog scoort via Louis Kluipaert op een strafcorner van Doren. Die gaat nog even een verhaal gaan halen bij de scheidsrechter. Dus er komt daar toch nog even een check dan. Ja, stel je maar eens voor dat er nog een strafcorner komt. Of gaan we dat niet meer doen?
14: Toch nog eens kijken.
13: Ja, toch wel, inderdaad. Toch nog eens checken, de videoref. Dat zou straf zijn. De wedstrijd is eigenlijk gedaan. En de beelden die zien we nu. Dat is wat moeilijk. Ja, omdat hij zogezegd zijn lichaam zet wat kleiner maakt. Richting de grond gaat met zijn lichaam. En afblokt met zijn been ook. Al is dat niet helemaal duidelijk. En het... Nee, het is inderdaad gewoon het einde van de wedstrijd. Geen strafcorner meer of gelijk wat. Maar dus gewoon een 1-1 tussen de Wild Ducks en Braak Schata. En dat is dan vooral voor Braak Schata mooi meegenomen na die lange achterstand van bij het begin in de wedstrijd. De eerste quarter heel snel door men op strafcorner. En dan uiteindelijk was het Louis Kluipaert naar het einde van het vierde quarter die er 1-1 kon van maken. Dus aan het begin en aan het einde een doelpunt. 1-1 tussen Braak Schata en Wild Ducks. Morgen zijn de terugwedstrijden hier gepland voor de vrouwen en voor de mannen. En dan weten we wie de titel wint in de competitie, in de Hockey League van onze Belgische, de Belgische Nationale Hockey League. Zo moeten we dat zeggen in de playoffs. Voilà, 1-1 dus tussen Braak Schata en Waterloo Ducks.
2: Dankjewel, Simon Bossuyt. Dan gaan we terug naar Standaard Charleroi. Want ja, de bal ligt nu figuurlijk in het kamp van Standaard om het af te maken. Of om toch alleszins terug kans te maken op die paragewedstrijd. Terug naar jou, Tom.
4: Het is nog altijd 0-0 en we zijn een uurtje aan het voetballen. Standaard komt met de golven. Het begon prima met wat druk naar voren. Ondertussen Charleroi ook al zijn betere momenten gehad. Niet echt met de grote kansen. Net als Standaard op een corner toen Saïd kon koppen, was het nu Ouzou aan de overkant die een corner in de handen van Epolo kon koppen. En dat is het enige wat we voorlopig hebben gezien qua kansen. Twee keer dus op een standaard situatie. Twee keer een corner is Standaard. En dan Charleroi. En Standaard, als ze komen, als ze wat druk kunnen ontwikkelen, dan gaat heel dat stadion erachter staan. En dat zouden ze veel meer moeten doen. Maar ja, de vraag is, hebben ze daar genoeg kwaliteit voor? Het is niet toevallig dat Standaard pas de achtste is geworden met 40 punten op 90. En vooral dat het ook hier thuis op Sclessin niet echt kon stormen zoals het dat vroeger kon doen. Drievoudige wissel komt eraan. Ja, wat. Dat is redelijk indrukwekkend met Dennis Ayensa. Je had het daarnet over die voorbereiding van de nationale ploeg van Iran. Wel, Ayensa is er voorlopig nog niet bij. En waarom zijn ze nu al op stage? Wel, ja, als er oorlog is, dan lijkt het me logisch dat ook de voetbalcompetitie toch even stil ligt. En dus liggen die voetballers die in de eigen competitie spelen, liggen toch al een week of zeven stil. En vandaar dat ze nu moeten proberen op korte tijd toch klaar te geraken voor het WK. Vandaar dat ze allemaal, of toch een groot deel, een twintigtal denk ik van de selectie, dat ze toch al op stage zijn in Turkije. Met alle zorgen natuurlijk, zoals je kon horen. Met het verplaatsen nu ook van het kamp. En ja, wat gezegd dan van Congo. Met Epolo, die geselecteerd is. Ook Kayembe van Racing Genk. Mokyo is er uiteindelijk niet bij, maar heel wat de bekende namen. Sadiki, Mbemba, Bushiri, Batubinsika, Mukau, Bongonda is er ook bij. Maar zij moeten dus blijkbaar van het Witte Huis 21 dagen op afzondering. Toch wel heel bijzonder, want begin juni spelen ze hier een oefenwedstrijd op Sclessin tegen Denemarken. Ja, mag dat, kan dat dan? Dat is toch maar de vraag, lijkt me. Als ze zich moeten afzonderen en de spelers die nu nog aan het voetballen zijn, die moeten ook apart gestoken worden door die ebola-uitbraak in Congo. Dus dat is toch nog wel iets om op te volgen. 11 juni zouden ze aankomen in Houston. En dan zou het allemaal moeten voorbij zijn voor Congo, dat voor het eerst in 52 jaar zich heeft kunnen plaatsen voor dat wereldkampioenschap. Corner opnieuw voor Charleroi. Ze hebben alweer de bovenhand, niet alleen op het veld, maar ook in het aantal corners. Vloeken naar de eerste paal, maar Karamoko heerst aan die eerste staak. Bernier brengt de bal terug in het duel met Saïd. Hier is de knal van Van de Kerkhof, maar afgeblokt. Bernier ook nog eens met de knal, maar ook die wordt afgeblokt. Even wat druk van Charleroi. Van de Kerkhof vraagt aan de scheidsrechter van volgens mij was er handspel op dat schot. De bal viel uit de lucht. Even kijken. Nee, niet echt volgens mij. Dus Bernier riep het ook, maar het wegtrekken misschien van Saïd in dat duel met Bernier, daar misschien. Boterberg is het aan het uitleggen aan Titraoui. Dus moeten we eens gaan luisteren ook naar Wesley de Kremer, die samen met Ella de Vries en Christophe Snoek de drie musketiers vormen in Tubeke. En de VAR gaat ook even kijken. Alle beelden stilzetten na 20 minuten voetballen hier op Sclessin, waar de Roesjes nog altijd snakken. Die duizenden snakken naar dat ene doelpunt dat kan beslissen over de barragewedstrijd of niet. Bijkomend probleem is dat die barragewedstrijd hier in België, dat die eigenlijk in de periode wordt afgewerkt waarin alle nationale ploegen hun spelers kunnen, officieel kunnen oproepen. Dus behalve degene die nog Conference League spelen, de finale en de Champions League finale, die moeten niet komen. Maar alle anderen zijn eigenlijk, als de nationale ploegen het willen, dan zijn die opvraagbaar. Dus een Ajensa bijvoorbeeld, als Standaard zich alsnog kan plaatsen. Teuma is er ook nu bij, dat is de derde die erin komt. Dus heel wat ervaring erbij geduwd bij Standaard, terwijl onder andere Guillagon ook klaar staat om erin te komen. Teddy Teuma niet fit om aan de wedstrijd te beginnen, maar fit genoeg voor het laatste kwart in deze belangrijke wedstrijd voor Standaard. De Waalse Schok nog altijd 0-0 en een doeltrap voor Epolo 0-0 dus.

0: Clash met Magnificent Seven. Het is ook net 2-0 geworden voor Antwerpen in een wedstrijd thuis tegen Westerlo. Met ja, toch een aantal spelers die daar dus op het einde van het seizoen vertrekken. We gaan weer terug naar Standaard tegen Charleroi. Ja, de tijd die tikt natuurlijk wel weg voor de thuisploeg, Tom.
1: Ja, dat klopt en het is bizar hoor, maar er zit weinig pit in daarnet. Ook die bal ging over de zijlijn en Mortensen die wandelde op zijn gemakje richting de bal. Terwijl ja, ze toch het tempo moeten maken en zoals je zegt, de tijd tikt weg in het nadeel van Standaard. Want ik had er toch vanuit dat de spelers van Standaard nog een extra weekje willen voetballen. Oké, het is dan allemaal kort dag, want mochten Standaard dan halen, dan is het al heel vroeg in de tweede ronde van de Conference League dat je alweer aan de slag moet. Maar ja, dit wil je toch allemaal meepakken. Je wilt toch nog wel een wedstrijd spelen tegen Gent of KV Mechelen om opnieuw Europees te spelen. Het is al van de jaargang 2021 geleden dat Standaard nog Europees speelde in de Europa League. Toen is het ook begonnen in de tweede voorronde voorbij Balatown uit Wales. Voorbij FK Vojvodina en in de play-offs voorbij Fehervar uit Hongarije. En dat was toen het coronajaar, dus dat was toen telkens één wedstrijd. Waardoor Standaard net iets makkelijker richting de groepsfase trok met Benfica, met de Rangers en met de Lech Poznan. En Standaard eindigde op de derde plaats en was uitgeschakeld. Dat zijn de laatste herinneringen van Europa hier op Sclessin. Kasper Nielsen, hij wil de bal van flank doen veranderen. Maar Kone is aan het meevoetballen. En die bal draait ook wel een beetje richting de doelman Timothée Nkada. De Franse Kameroener die kan er niet meer bij. Is eindelijk ontploft de voorbije weken. Amper één doelpuntje in de competitie. En dan plots de weg naar het net gevonden. Het begon allemaal hier thuis tegen Westerlo. Maar die wedstrijd ging nog wel verloren. En belangrijker was natuurlijk zijn penalty goal in de vorige wedstrijd tegen Westerlo. Om de drie punten binnen te halen. En ook uit bij Antwerpen maakte hij er eentje. Eentje van de vijf. En dat was zowat de enige wedstrijd waarin Standaard op voorsprong is gekomen. Heel bizar. 9 wedstrijden ver. Ze kwamen 7 keer op achterstand. 1 keer bleef het 0-0. Hier thuis tegen Racing Genk. En 1 keer kwamen ze op voorsprong tegen Antwerpen. Een wedstrijd die ze ook ruim met 0-5 hebben gewonnen. Maar het is opvallend. Want Standaard heeft het hoogste aantal punten gesprokkeld in deze Europe Playoffs. 17 in totaal. Racing Genk en Charleroi hebben er 14. Maar dat het op die manier met telkens weer op achterstand te komen en dan toch nog minstens een puntje te pakken, maar vaak ook de overwinning binnen te halen. Ik zei het daarnet al op verplaatsing. 13 op 15. Guillaume samen voetballen met Camara. Het is wachten op kansen. Voorlopig enkel die kopballen. Op een corner. Oh, hier is hij misschien. Ja, het is 0-1. Romsa scoort. De vlag blijft beneden. Het is 0-1 op een kwartier van het einde. Plots stonden ze daar met 2. En al 1. Gustafsson stond er nog van Standaard. Schedler kon er niet bij, maar Romsas die er is ingekomen. Ja, die moet niet te veel gaan vieren daar aan de achterlijn, want er vliegt van alles het terrein op. En Boterberg heeft dat nu ook wel begrepen. Duwt de meute van de zebra's opzij. Alsof hij een temmer is, een leeuwentemmer. Of ik moet zeggen een zebratemmer. Ja, ze laten zich daar wegtrekken over het hoofd van Schneider. En Mortensen met de passiviteit waarmee hij daarnet die bal ging halen aan de zijkant. Zo loopt hij nu te verdedigen op die indraaiende voorzet van Titraoui. Romsas, kop. kopt via de grond. Nog een handje van Epolo. Maar hij kan de bal niet tegenhouden. En Boterberg fluit de wedstrijd weer op gang. Dus het doelpunt telt. Het is geen buitenspel van de inlopende Romsa's. Er net dus ingekomen. Samen met Guillago. Voor Bloem en Patrick Pfluke. Ja, in Racing Genk. Zouden ze nu toch al wat geruster moeten zijn. In het slotkwartier. En 0-1 voor Charleroi. Dat betekent dat Standaard nog twee keer moet scoren.
0: En dan gaan we natuurlijk terug naar het voetbal daar in Leuven tussen OHL en Genk, Stef.
2: 0 tegen 2. Ja, ja, ze weten het hoor, dat er gescoord is op Sclessin. Maar goed ook, want Genk bakt er eigenlijk helemaal niks van in de tweede helft. Het is bijna niet te geloven, maar Oud-Heverlee Leuven heeft zeker 4-5 kansen gehad om te scoren. En tot twee keer toe heeft Brugmans een geweldige reflex in huis gehaald om Sorikaba van het doel te houden. Die is ingevallen, Kaba. Verder heeft Maartens ook nog twee kansen gehad. Werd weggestuurd, kapte Sadiq uit, maar hij krulde dan naast en bij zijn tweede schot, waar de bal ook leek binnen te gaan, zat plots Kongolo er nog tussen. Ja, en dan was er ook nog een misverstandje tussen Sadiq en Brugmans, waar Kaba niet kon van profiteren. Dus hoezeer we ook dachten dat Racing Genk de schapen al bedrogen had, nee, dat was niet het geval. En Leuven heeft er niet van kunnen profiteren en dit moet natuurlijk toch Racing Genk een enorme boost geven als er op Sclessin een achterstand staat. Dus die 0-2 of die winst, dat moet zeker blijven. Want ja, gelijkspel, dat mag natuurlijk niet voor Racing Genk. Dat hoeft niet. Maar ja, hier met die 0-2 zal het toch wel niet meer misgaan. Genk is nu over Standaard gegaan. 38 tegen 37. Dat is de voorlopige stand. Charleroi 34, Westerlo 33, Antwerp 31 en Oud-Heverlee Leuven kansloos daar met 23 punten. Het vak van Racing Genk dat zit te springen en te dansen. Zij voelen dat het misschien toch nog kan om in Europa te beginnen. En ja, dat is dan, zoals Tom al zei, ergens vooraan in augustus. En de vraag is maar of Racing Genk dat echt zou willen. Uiteraard willen ze Europa in. Maar dat zijn dan toch een wedstrijdje of 6 al extra daar eind augustus. Dat je moet gespeeld hebben in Europa met 3 verplaatsingen erbij. Dan zet je je kern toch ook al meteen onder druk. Terwijl je toch vooral wil dat je volgend jaar in de competitie een uitstekend seizoen achter de rug moet hebben. Maar kijk, als ze straks toch nog Europa zouden ingaan, dan eindigen ze in C als vijfde. Hè? Want dan krijgen ze het vijfde ticket. Maar dan moeten ze natuurlijk nog wel gaan winnen op Gent of op KV Mechelen. Dat is nog een ander verhaal. Dus hier de vreugde in het stadion bij de mensen van Racing Genk. Er was ook nog een daverend applaus voor de vervanging van Mathieu Maartens. Een minuutje of 2-3 geleden. Die werd uitgeleide gedaan door de hele spelersgroep die een erehaag ging vormen daarvoor Mathieu Maartens. Zijn verhaal is na 9 jaar dus klaar bij Oud-Heverlee Leuven. Dat nog altijd aandringt met Wouter Georges, die daar Heine makkelijk voorbij gaat. Heijmans is intussen naar de kant, samen met Ito. Ito die een stevige schop had gekregen van Schrijvers, dacht ik. En die greep naar de bil. En die zal vooral inzitten met zijn WK-verhaal. Net zoals Elouadi daar aan de overzijde, die zich toch ook geblesseerd heeft. En kan die nog langer spelen daar, want die zit toch ook met krampen. 11 minuten hier nog. Hier is niks veranderd. Leuven moet nog een hele bak doelpunten maken om alsnog Genk uit play-off 2 winst te halen. Het zal allemaal op Sclessin moeten gebeuren.
0: Ja, laten we dan snel terug naar daar gaan. Die laatste 10 minuten kan Standaard toch nog een wonder verrichten. We volgen het verder, Tom.
1: Ja, ze gaan alleszins drukken met de eerste grote kans. Goeie actie. Het gevaar komt allemaal van Rafiki Saïd Kowor. Ex-Brest, ex-Nîmes, ex-Troyes, ondertussen 26. En de knal op de vuist van de doelman. En ja, dan moet Keita die bal eigenlijk wegkoppen. Maar ja, hij loopt er gewoon onderdoor. Dus die brandbom, die bal wel, is die geraakt daar niet weg. En uiteindelijk was het die andere invaller en Gwene, die kon koppen. En ja, Koné kon er enkel naar kijken. En een diepe zucht van opluchting. dat die bal maar net naast ging. Eerst Saïd dus op de rechtervuist van Kone. En dan Nguene. Die kon koppen, maar net ernaast. En Charleroi met de schrik vrijgekomen. Sowieso. 0-1 dus. De eerste goal van Napoleon Romsaas. Napoleon is een tweede naam, maar wel opvallend natuurlijk als je hoofdsponsor Napoleon is. Dus dan ben je goed geïntegreerd, lijkt me wel. Romsaas dus. Eentje gemaakt ook in de competitie. En dan is hij toch wat onder de verwachtingen gebleven. Binnengehaald uit Van Tromsø, de Noor van 22. En hij hoopte het even goed te doen als Jeppe Ehrenbjerg, veronderstel ik, in Zulte-Waregem. Maar dat heeft hij niet kunnen waarmaken. Standaard met het wegglijden van Ayensa. Fout in het voordeel van de Luikenaars op de middenlijn. Euvraar heeft dus ook twee nieuwe namen ingebracht. Ik zei het al, Nguene en ook Tobias Moor. Uiteindelijk Nkada en Marlon Fossi naar de kant gehaald. Fossi had al een krampschut bij een voorzet. Dus dat leek me ook wel logisch. Nog 8 minuten staan daar. 2 keer moet het nog scoren. Wil het alsnog over Racing Genk wippen richting de barrage. Richting de allereerste winst in play-off 2. En gaat het zich echt de kaas van tussen het brood laten nemen door de grote Waalse rivaal. Stel je voor, hoe zouden die in het vuistje lachen als de Standaard uit Europa of een mogelijke kans om in Europa te geraken om hen daar te houden. Ze hebben nog wat tijd, maar op basis van het aantal kansen ga je niet meteen denken, ga je niet meteen veronderstellen dat het nog gaat lukken. Ouzou met een flinke botsing toch wel. De bal is niet in de buurt. En dat is dan een botsing met Kasper Nielsen. Die ligt te kronkelen op de grond. Ja, Nielsen wil passeren om de diepte in te duiken. En een volle charge met zijn lichaam van Ouzou. Dus een terechte gele kaart voor de centrale verdediger van Charleroi. En ook een vrije trap dichter bij de goal. Dichter dan waar de actie werd gemaakt door Standaard. Die zeker nog niet gevaarlijk was of gevaarlijk zou worden. Ouzou dus, de captain. Veel maakt het niet meer uit. Er staat niemand op scherp. En mocht dat nog het geval zijn, dan telt dat niet mee voor volgend seizoen. Teddy Teuma, die man kan wel eens een vrije trap nemen. Dat weten we nog van bij Union, maar dat is toch ook alweer een paar jaar geleden. Heeft zijn stempel niet echt kunnen drukken op dat spel van Standaard. Vrije trap naar de tweede paal, die gaat heel ver en Beens kan er niet bij. Intrappen dus voor Kone. Nog 6 minuten voor de Luikenaars. Ze staan nog altijd 0-1 achter.
0: Ja, de titelstrijd in onze hoogste voetbalklasse die is al beslist, ook voor de laatste speeldag. Zullen er morgen dus geen helikoptertaferelen nodig zijn, zoals dat de voorbije jaren soms wel was, Simon? In plaats daarvan is er een heel plan bedacht, een marketingplan. De trofee die gaat naar het stadion gebracht worden en dat door de mascotte van de Jupiler Pro League.
3: Ja, door een BV die in een stierenpak verstopt zit met een open cabrio zal die BV halt houden bij 3 supporterscafés van Club Brugge rond de middag in Den Arend in Machelen, rond 2 uur in de Torenhof in Herzelen en rond 2:30 in de Vespa in Brugge. Welke stop zal er een gratis vat zijn? En daarna gaat het richting Jan Breidel, waar de trofee na de match tegen Gent overhandigd zal worden, uiteraard aan de clubspelers.
0: Oké. Okay. Gaan we ook toch nog eens terug naar Oud-Heverlee Leuven tegen Racing Genk. Naar jou, Stef. Daar is het aftellen geblazen.
2: Nog 5 minuten, 0 tegen 2 nog altijd. En weer een enorme kans voor Leuven. Ja, die hebben er echt 5 grote gehad hoor in de tweede helft. Dus Racing Genk had nog dik in de problemen kunnen geraakt zijn. Maar dit keer, zullen we maar zeggen, is de efficiëntie van Leuven achterwege gebleven. En profiteert Racing Genk daarvan. En het is een beetje in hetzelfde beetje ziek zeker dat Leuven is als Genk dat maar geen doelpunt kreeg. Want Sorikaba, met wat een vrijstaande kopbal had hij Brugmans moeten verslaan. Maar het gebeurde niet. En Franke is eigenlijk al de hele tweede helft ontevreden. We gaan naar Tom, Tom.
1: Een storm van blikjes en glazen. Ja, glazen niet, maar bekertjes, want het is 0-2. Het is 0-2. Bernier op de counter. Chaglair in het straatje gestoken. En Bernier is sneller op de bal dan Epolo. En hij duwt hem onder de Congolese international. Het is 0-2. En Racing Genk kan al gaan vieren. Het kopduel gewonnen door Houtekiet. Maar dan Romsaas en Chaglair. Die trekt de drie man op zich. Geen buitenspel, omdat Mortensen weer staat te slapen. Staat te lummelen. Hij staat een meter of twee achter de laatste linie. En daardoor is Bernier helemaal onside. Op dat paasje binnendoor van Chaglair. De lopende man. En dan onder de grijparm van Epolo. En zo 0-2. Wat een koude douche hier op Sclessin, waarin iedereen zich had klaargemaakt om die barragewedstrijd te spelen. Tot ieders verrassing stonden ze op plaats nummer 1. Hadden ze alles in handen om die eerste plaats te pakken. En volgende zondag nog eens vol het duel aan te gaan met de Gent of KV Mechelen voor dat Europese ticket. Maar nee, oh nee, Charleroi giet hier een ijskoude emmer vol ijsblokken op Sclessin. En het vuur is gedoofd. Nog 3 minuten. Toch maar eens horen bij Stef of ze het nu helemaal zeker zijn dat er nog een verlengstuk komt aan de Euro Playoffs daar in Leuven.
2: Ja, dan moet in elk geval Leuven er 3 gaan maken. Ze krijgen er nog niet eentje gemaakt. Dus dat zien we zeker niet zitten. Dus het uitvak van Racing Genk dat nagenoeg helemaal vol zit. En waar de meerderheid geen t-shirt meer aan heeft. Dat is uiteraard aan het vieren bij de 2-0. Zag je plots ook Nicky Haaien kijken naar de supporters daar. En hij is toen ook wel El Ouadi. Die stond recht en balde de vuist. Want die is intussen gewisseld. Die had een lichte blessure. En ja, dus de Racing Genk zit toch wel met wat problemen voor volgende week. Om die finale te spelen. Want ja, zoals Tom al meegaf, Ito, die is opgeroepen voor Japan. En Kayembe voor Congo. En dan heb je mogelijk nog El Ouadi ook. Die zouden er allemaal niet kunnen bij zijn als de federaties voet bij een stuk houden. Daar is nog eens een kans voor Leuven. En weer komt Sorikaba nu net niet bij de bal. Brugmans trapt hem zelfs weg met zijn voet. Dus Racing Genk, maar ja, dat heeft misschien het verhaal, want dat gaat me niet helemaal in of dat bij agenten, als die vijfde zouden zijn, zouden die misschien ook wat spelers hebben die geselecteerd zijn. In elk geval Racing Genk dat het dinsdag helemaal uit handen had gegeven, omdat het voor de 4e keer in 5 wedstrijden thuis niet had kunnen winnen. 4 keer gelijk speelde. Plots niet meer favoriet, maar elke wedstrijd moet dus gespeeld worden. En ja, het was natuurlijk wel een choc wallon. En Charleroi, dat ging dat spelletje daar zeker niet meespelen op standaard. Daarvoor is de haat veel te groot om dat te doen. Ook al zijn het natuurlijk elk jaar wel andere spelers, maar dat wordt daar flink ingepeperd bij de fans. Dat er niet mag verloren worden in de Waalse derby. En dat is dus wat Charleroi niet gedaan heeft. Die zijn er voluit voor gegaan. En dus Racing Genk krijgt het hier daardoor ook een beetje cadeau. Al heeft het natuurlijk een hele goede eerste helft gespeeld. Waar het zelf ook 4-5 doelpunten had kunnen maken. Het zich beperkte tot die 2 goals. En uiteindelijk zal dat de overtuiging zijn om hier deze wedstrijd te winnen. Daar zien we Matthijs Smets in de tribune zitten. Ik weet niet of die volgende week dan nog zal fit geraken of niet. Want Genk heeft dus toch nog een wedstrijdje langer. En dan ga je dus met vakantie op 31 mei. En moet je dus al, ik denk nog, misschien al de laatste week van juli al aan de bak. Ja, hoe lang krijg je dan verlof? Nou, toch een lang en slepend seizoen voor Racing Genk. Want niet vergeten, zij hebben ook nog, wat is het, 16 of 18 wedstrijden Europees gespeeld. Dus die spelers zijn natuurlijk heel erg vermoeid. En die gaan nauwelijks vakantie krijgen. Er moet ook doorgeselecteerd worden bij Genk. Want er gaan er een aantal vertrekken. Zoals Caretsas en Elouadi die al zeker weg zijn. Maar een Kuba, daar wordt wellicht ook afscheid van genomen. De interesse voor Kongolo is er. Dus voor Racing Genk staat er heel wat te gebeuren. Maar goed, ze hebben natuurlijk die finale of die barrage nog niet gewonnen. Dat is duidelijk. Maar goed, ze gaan er wel naartoe. Een vrije trap krijgen we nog van Mazis, die ook zijn laatste minuten voor Oud-Heverlee Leuven aan het maken is. Hij mocht nog invallen, kreeg een beetje applaus daarvoor. Maar is niet een speler die onvergetelijk is in de geschiedenis. Waar hij naartoe gaat, dat weten we niet. Maar hij heeft zich niet kunnen doorzetten in elk geval. Geen vrije trap krijgt hij. En zo kan Genk deze wedstrijd hier rustig gaan uitspelen. Zo vermoed ik nog dik 3 minuten. Er zal wel niks meer gebeuren op Sclessin. Misschien naast het veld nog wel. Dat zou ook nog wel kunnen. Want daar zijn die supporters dan eens een keertje. In de Euro Playoffs, waar ze in de eerste wedstrijden nauwelijks aanwezig waren. Nu dan een vol huis. En dit is toch een zware klap om te verduren. Daar zit Daan Heijmans op de bank. En die zit op zijn telefoontje te kijken naar de wedstrijd. Dat zal niet van de wedstrijd van hier zijn, neem ik aan. Die is aan het kijken naar Standaar. En die ziet daar gewoon dat zijn ex-ploeg 0-2 voorstaat. Daan Heijmans, die dit jaar zelf niet kon winnen van Charleroi in 4 wedstrijden... niet. Hij mag dan nu wel nog naar ofwel Gent ofwel KV Mechelen. Nog 1,5 minuut. Tobe Leijzen trapt die bal maar naar voren. Is hij ook aan zijn laatste minuten bezig voor Oud-Heverlee Leuven dan. Een goede doelman. Maar hij heeft een goed contract hier. En dat is niet zo simpel allemaal over te nemen door andere ploegen. En wie in het buitenland zit te wachten daarop. Dus in elk geval, hij heeft zeker een goed seizoen, een goede doelman in de Belgische competitie. Mazis mag nog een vrije trap nemen. Heijmans kijkt maar verder naar wat er in Sclessin gebeurt. Maar er gebeurt dus niks, anders zouden we het wel te horen hebben gekregen. En dan zal Haaien natuurlijk over die eerste helft zeggen, we waren weer niet efficiënt. Want inderdaad, toen had Racing Genk heel wat doelpunten kunnen maken. Maar in de tweede helft toch heel wat geluk had dat Leuven ook geen weg naar het doel kon vinden. Mazis met die vrije trap. Eerste zone. Weggekopt door Heijnen. En dan nog eens weggetrapt. De laatste 40 seconden lopen hier. En dan is de winnaar van play-off 2 of de Europe playoffs bekend. En dan heeft Genk 17 punten gehaald op 30. Ja. In play-off 2 is dat toch ook niet echt fameus, kan je dan zeggen. Maar dat komt natuurlijk vooral door die thuiswedstrijden die niet werden gewonnen. Daar nog een keertje Mazis. Nee, er komt nog een hoekschop aan als Bert Put die meegeeft. Maar goed, Standaar heeft thuis 4-15 gehaald. Dat is natuurlijk ook redelijk dramatisch. Dan kan je eigenlijk niet play-off 2 winnen. Hebben wel 13-15 buitenshuis gehaald. Dat dan weer wel. En misschien waren zij volgende week dan wel favoriet als ze in die uitwedstrijd hadden moeten spelen op Gent of Mechelen. En dat is nu toch enigszins anders, want je hebt toch het gevoel dat Genk een sterkere ploeg is dan Standaar. Dat die het of Gent of KV Mechelen veel moeilijker gaan maken dan Standaar zou zijn. We gaan hier de wedstrijd neerleggen. Nicky Haaien mag nog niet op vakantie. Nee, nee. Hij moet nog een weekje doortrainen. Ook de spelers moeten dat nog doen. En ja, ik weet niet of ze dan allemaal tevreden zullen zijn. Of sommigen hun vakantie al geboekt hadden na dinsdag. Dat zal wel niet zeker in elk geval. Racing Genk doet wat het moet doen. En dat is dus voldoende om de barragefinale te spelen. Genk wint met 0-2 in Oud-Heverlee Leuven.
3: Dankjewel Stef. Dan is het juist nog aftellen daar tussen Oud-Heverlee Leuven en Racing Genk, Tom. Tussen Standaar en Charleroi.
4: Ik ga 1 wedstrijd tegelijk doen, dus als het niet geeft.
1: Ja, nee, nee. Standaar, Charleroi. We zijn diep in de toegevoegde tijd. Want er kwamen maar liefst 8 minuten bij. Dat heeft natuurlijk te maken met helemaal in het begin. Die zware rookbommen waar we toch een tijdje hebben stilgelegen. Een opstootje hier, een opstootje daar. Wat gele kaarten. We hebben ondertussen al redelijk wat gezien. En 2 voor dezelfde speler ook. Eentje van Charleroi. What? Een Zita die is ondertussen naar de kleedkamer gestuurd door Jan Boterberg. Door een tweede gele kaart na een opstootje. Hij duwde Nielsen of Ayensa tegen de grond. En dat is natuurlijk een gele kaart. En hij had er al eentje. Vandaar Charleroi met zijn tienen. Maar ze komen niet in de problemen. Alleen Karamoko had nog een goed schot uit de winkelhaak gezweefd. Door Kone zo in hoekschop. De hoekschop die uiteindelijk geen gevaar opleverde voor Standaard. En dat betekent nog altijd 0-2. Bij het ingaan van het slotkwartier. Titraoui op het hoofd van Romsaas. En de Noor versloeg Epolo. En dan net voor het einde van de reguliere speeltijd was er de counter met Chadler afgewerkt door Bernier. Die ondertussen naar de kant is gekomen. Want de Colassin is er nog ingekomen. En Amin Boukamir, nadat eerder ook Khalifi er al was ingekomen. Weer een voorzet, maar elke voorzet is te ver. Nielsen nog met een duwfout in de lucht. Dat is toch ook een beetje frustratie. Maar het levert alleen maar een blessurebehandeling op van de doelman. En nog maar eens een opstootje in dat duwen. Het is trouwens Ayensa die niet naar de bal kijkt. En dan gewoon, ja, dat is zeker een gele kaart. Maar Boterberg houdt die op zak. Niet naar de bal kijken. Gewoon een doelman die in de lucht hangt. Gewoon gaan beuken. Met de arm, met de knie. Ja, dat is absoluut niet nodig. Altijd moeilijk dan om te landen bij zo'n doelman. En ze zijn duidelijk elkaar aan het jennen. Ayensa met het handje voor de mond. Dat mag nog altijd in België blijkbaar. En de vrije trap natuurlijk voor Kone in de laatste minuut. 0-2 dus. De achtste wedstrijd op 10. Waarin Standaard op achterstand is gekomen. In sommige wedstrijden is het nog gelukt om dat om te zetten in een punt of drie punten. Maar vandaag dus niet. En vandaag was het net om te doen. Was het net de bedoeling om te gaan winnen. Om alles in eigen hand te houden. En dan richting die barrage te trekken. Maar dat is dus niet gelukt. En zo is alles in het evenwicht. Want in de competitie won Standaard zijn thuiswedstrijd. Won Charleroi ook zijn thuiswedstrijd. En de heenwedstrijd op Mambour werd gewonnen door Standaard. En nu hier op Sclessin is Charleroi de beste. Dus dat is mooi verdeeld. 6-12 voor beide teams. Nog een voorzet van Saïd. En dat was toch de beste luikenaar vanavond. Aan de eerste paal door Ouzou weggewerkt. Nielsen maakt nog wel wat tempo. De 8 minuten zijn volgemaakt. Deze corner nog voor Standaard. En dan zal Boterberg er een einde aan maken. Daar is hij aan de eerste paal. Karamoko niet. En dan het laatste fluitsignaal van Boterberg. En de gebalde vuisten bij Charleroi. En de grote ontgoocheling bij de spelers. Maar ook bij het publiek van Standaard. Want zij hadden er veel meer van verwacht. Charleroi wint dus op Sclessin. Standaard speelt de barrage niet. Die eer is weggelegd beter. Volgende week zondag om 6:30. Eén finalist kennen we al. En dat is Racing Genk.
3: Dankjewel, Tom. Geef ook nog mee dat de wedstrijd tussen Antwerpen en Westerlo ondertussen afgelopen is. Het is hard.
5: Update jezelf.
6: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Meer merk?
7: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
9: Radio 1 live.
1: Eén finalist kennen we al en dat is

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: Jungle met Carry On. Dan gaan we toch nog eens terug naar Tom Baduel. Vertel eens, wat gebeurt daar toch allemaal?
1: Het is hier volledig aan het ontsporen. De supporters van Charleroi waren aan het vieren samen met de spelers. En die bleven daar dan voor het vak. Maar een Kone die ging gaan dansen voor die fanatieke aanhang. Zwaaien met de sjaal. En die daagde iedereen uit waarop de spelers van Standaard hem kwamen wegduwen. Ook de stewards. En hey, alles ontplofte hier. De spelers bij die van Charleroi. En nu zelfs Mark Wilmots die Kone gaat wegduwen samen met Nicolas Frutos. Ai, ai, ai, ai, ai. En dan is er één supporter die over de ledreclame springt en die de grote vlag gaat stelen waarmee de spelers aan het zwaaien waren. Wat is dit hier? Het lijkt wel Dasserhof, de vlag of Stratego. Ze waren Stratego aan het spelen door de vlag te gaan stelen en dan te gaan lopen, waarop de spelers van Charleroi nog de laatste uit de kuiten aan het sprinten waren om hem te tackelen, om die vlag te gaan heroveren. Wat was dit hier? Als zelfs Mark Wilmots al mee in de voorste linies gaat, zoals zijn beste jaar als voetballer, mee gaat strijden. En nu worden ze daar uit elkaar gehouden. De spelers van Charleroi komen nu in groep naar binnen. Mehdi Bayat vraagt zijn spelers ook om naar binnen te komen. Er vliegt nog van alles naar beneden. Wat is dit hier? Het ontspoort helemaal. Ja, en de man die de vlag heeft gestolen, die is nu gepakt door de politie in Burger. Die wordt nu afgevoerd. Epolo gaat het publiek nog bedanken, maar zijn overbuur die stak hier het vuur aan de lont door, ja, als een bezetene te gaan springen voor die fanatieke aanhang van Standaard. Zwaaien met die zwart-witte sjaal, echt te gek. Die stewards duwden hem weg en plots kwamen de spelers daar om hem helemaal

0: helemaal weg te duwen. En kijk, oh, yo, de supporters van Charleroi zijn helemaal naar beneden gekomen. En die pakken daar alle brandblussers. Die spuiten die helemaal leeg op de supporters van Standaard. De stokken die de netten moeten tegenhouden worden nu gepakt. Er wordt geklopt. Wat is dat allemaal? Waar is de politie? Waar is de politie? Ze stonden met grote drommen buiten het stadion. En er wordt met van alles gegooid. Ai, ai, ai, ai, ai. Het is een Waalse schok. Het ontspoort helemaal na het laatste fluitsignaal. Er wordt geklopt. Ze trekken zich terug, die van Charleroi. De supporters dan, ze trekken zich terug. En die van Standaard komen naar beneden. Gaan ze nog wat uitdagen. Oh, ze komen van overal nu. Ze zijn over de ledreclame gekropen. Ze komen van overal. De supporters van Standaard om mee te vechten tegen die van Charleroi. Waar blijft de politie? Bommen. Hè, met van alles wordt er gegooid. Jongen, jongen, jongen. Wat is dit hier? Plots doken ze daar beneden op. Het vak beneden. Daar hangt een hele grote reclame. Maar plots doken ze er van onder. Daar is de politie. Daar is de politie eindelijk. Een vuurpijl wordt nog terug in het publiek gegooid. Daar bij de Charleroi supporters. En nog maar eens gegooid.
1: En toen waren we Tom kwijt. De lijn is ook verdwenen. Laten we beklemtonen. Zeer trieste taferelen daar dus op Sclessin. Dan gaan we ook nog over tennis babbelen. We maken een kleine sprong. 4 maanden geleden was daar de Australian Open. Vanaf morgen tijd dus voor die eerste ronde van Roland Garros. Iets positief om naar uit te kijken. Dat tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Daar starten 5 Belgen in de eerste ronde. En Simon, Elise Mertens is daar natuurlijk eentje van. Ja. En ze neemt het in de eerste ronde op tegen de Duitse Maria?
2: Ja, de nummer 52 van de wereld. Mertens is het 23ste reekshoofd. En in haar persconferentie vooraf nam ze nog even tijd om terug te blikken op hoe het vorig jaar liep op Roland Garros. Want toen werd ze verrassend in de eerste ronde uitgeschakeld door de Française Boisson. Een wildcardspeelster die het knap schopte tot in de halve finales. En start ze door het verloop van vorig jaar met een ander gevoel, Mertens.
3: Ik heb niet zoveel punten te verdedigen, dat is misschien het enige. Maar ja, een Grand Slam is altijd speciaal. En ja, natuurlijk het hoogste in de tenniswereld, dus daar wil je het wel goed doen. Dus ja, daarom vorig jaar wel ja, zeer ontgoocheld van die eerste ronde dan te verliezen. Maar ja, het is een ander jaar, een andere tegenstander. Dus ja, we gaan er weer voor.
2: De 30-jarige Mertens staat dus tegenover Maria, onze reporter ter plaatse, Gilles Meulemans. Die vroeg Mertens ook wat ze van haar tegenstandster weet.
3: Ik heb er een paar keer tegen gespeeld. Het is een ja, heel onorthodoxe speelster. Het is iemand met ja, die van alles uit de kast haalt. Goede opslag wel, slice, loopt. Dus het gaat niet de alledaagse speelster zijn waar ik tegen speel. Maar het gaat wel een interessante wedstrijd zijn.
2: Mertens voelt zich goed. Naast het enkelspel zien we haar ook op de baan voor het dubbelspel. Roland Garros is het enige Grand Slam toernooi dat Mertens nog niet kon winnen in het dubbelspel. Ze vormt dit keer een duo met de Chinese Zhuai Zhong, met wie ze begin dit jaar de Australian Open won. Dus gelooft Mertens opnieuw in de titel?
3: Het is een heel lang traject om een Grand Slam te kunnen winnen. Maar ja, niks is onmogelijk. Ik heb jammer genoeg ja, de laatste 2 toernooien met mijn partner iets minder gespeeld. Maar ik denk dat wel het voordeel is van hier die 40 gelijk. Weer een normaal game, derde set, normale derde set. Want soms is het toch wel echt, ja, wie weet, ja, is 40 gelijk. Ja, beslissend punt, derde set, super tiebreak. Is toch wel echt een rollercoaster. En ik denk dat ja, met ervaring die wij beide hebben, samen natuurlijk in de vorige en Slam ook, dat ja, denk ik wel meer aan de positieve kant is bij ons.
2: In de eerste ronde van het dubbelspel bij de mannen is er overigens een Belgisch onderrondje, want Zizou Berghs en Raphaël Collignon spelen tegen Sander Gillet en de Nederlander Sam Verbeek.
1: Ondertussen hebben we ook terug een verbinding daar met Sclessin. Tom, je vroeg mij tot waar hebben we nog kunnen volgen. Wel, de politie kwam en gooide vuurpijlen terug in de supportersvakken. Tot daar hebben we het nog kunnen volgen. Vertel, wat is er nog gebeurd daar?
0: Ja, dan heb je toch het meeste gehoord. Want het was mijn collega van RTBF die de kabel gewoon had uitgetrokken. Die is misschien een supporter van Standaard. Die wou het allemaal saboteren. Maar goed, de politie staat nu opgelijnd op de middenlijn. Want ze bleven maar komen en plots de baas die zei van kom, we rukken op. En daardoor iedereen terug naar de overkant. En ze zijn dan terug over de ledreclame gesprongen. En uiteindelijk is de rust, denk ik, nu helemaal teruggekeerd. De politie staat dus op de middenlijn alsof ze zelf nog een wedstrijd willen spelen. En hier op de rechterkant zijn er toch weer supporters die de achterkant er hebben gebruik van gemaakt om in de rug te lopen. Ja, geen buitenspel trouwens. En ze keren nu terug. Die politiemensen, dus ze zijn gewoon buitenom gelopen, buiten het stadion. En in het gat dat daar is vrijgemaakt, daar zijn ze opgedoken. En gaan ze weer wat vuurpijlen bij de supporters van Charleroi gooien. En ze zijn gewoon teruggekeerd, die van de politie. En ja, met de blote vuist gaat daar een supporter een beetje boksen tegen de politie in een volle gevechtstenu. Heel bizar. Oh, een schoen wordt er ook gegooid. Wat een man. Te gek, te gek. Goed, laten we er niet te veel meer aandacht aan besteden. Ja, Mark Wilmots is terug het veld opgekomen omdat de supporters van Standaard weer over de ledreclame zijn geklauterd. Met zijn 30-40-tal gaan ze toch weer die kant aan, alsof het een soort strategie is. De ene kant de politie aanvallen en de andere kant ook weer. Jongen. Echt heel bizar, dit einde van de Waalse schok. Vuurpijlen vliegen ook van hier naar daar. Maar laat het maar allemaal bekoelen. Het is echt niet mooi om te zien.
1: Nee, inderdaad. Laten we dat vooral beklemtonen. Dat ze het maar sportief hadden moeten waarmaken, die van Standaard. En achteraf, ja, dat heeft niks meer met de sport te maken. Maar goed, het is dus Racing Genk dat die barragewedstrijd mag spelen volgende week. En zo zit onze uitzending van Sport dat er ook helemaal op. Morgen is er uiteraard meer sport, dat vanaf 1 uur hier op Radio 1. Zoals altijd, afspraak. Fijne avond nog.
4: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
7: 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Geen gouden palm voor de Belgische films vanavond op het filmfestival van Cannes. De belangrijkste onderscheiding ging naar Fjord van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu. Zijn tweede gouden palm is dat overigens. Maar niettemin kleurde de uitreiking vanavond in Cannes wel heel Belgisch. Uitleg door Wim Schepens.
8: Toch is deze 79e editie van het festival een succeseditie geworden voor de Belgische cinema. De jonge acteurs Emmanuel Macquia en Valentin Campagne uit de film Coward van regisseur Lucas Dont kregen samen de prijs voor beste acteur. De Belgisch-Franse actrice Virginie Efira kreeg samen met een Japanse de prijs voor beste actrice voor de film Soudain. En de film Notre Salut van de in Brussel wonende Franse regisseur Emmanuel Maar kreeg de prijs voor het beste scenario.
7: In Denemarken gaat de uitredend premier Mette Frederiksen proberen een nieuwe regering te vormen. De Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen verloor de parlementsverkiezingen zo'n 2 maanden geleden, maar bleef wel de grootste partij. Een eerste poging om een regering op de been te brengen mislukte. Een poging van Frederiksen. En het was nadien haar rechtsliberale uitdager Paulsen die het probeerde, maar ook die poging mislukte. Nu is dus Frederiksen opnieuw aangesteld om te proberen een regering in Denemarken te vormen. Racing Genk heeft de Europlay-offs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipte het nog overstaan daar in de stand, dankzij een overwinning bij Oud-Heverlee-Leuven. Het verslag is van Stef Wijnands.
9: Racing Genk dus en niet Standaar speelt volgende week de barrage om een Europees ticket. Genk speelde een uitstekende eerste helft en werd maar karig beloond met 2 doelpunten van Ito en Yokoyama. De score had bij de pauze immers veel hoger kunnen oplopen. Maar hoe vlot Genk ook voor de rust combineerde, zo slap verdedigde het erna. OHL voetbalde een kans of 5 bij elkaar en had Genk nog in nauwe schoentjes kunnen brengen. Intussen hoorden de Genk-fans in het stadion dat Standaard in eigen huis met 0-2 werd afgetroefd door Charleroi en dat de winst in de Europlay-offs dus voor de Limburgers is. Volgende week zondag speelt dus Genk en niet Standaard tegen AA Gent of KV Mechelen.
7: En als alles goed is, gaan we nu nog naar Luik, naar Tom Boudeweel. Want Tom, bij jou, jij zat die match tussen Standaard en Charleroi te volgen. Het is daar heel onrustig blijkbaar.
0: Ja, het venijn zit in de staart. Er is heel veel herrie geweest na het laatste fluitsignaal. Niet zozeer door de ontgoocheling van de standaardsupporters, maar door het uitdagend gedrag van de doelman van Charleroi. En dat kon ze hier niet hebben, want het is en blijft de Waalse schok tussen de twee Waalse tenoren. En Charleroi dat komt winnen op Sclessin en daardoor de kans ontneemt van de standaard om een Europees ticket te halen. Dat konden ze maar matig appreciëren. En ondertussen, het heeft zijn tijd geduurd, is de politie op het terrein gekomen en lijkt de rust een beetje te zijn weergekeerd. Maar grote anticlimax dus op het terrein en ook bij de supporters meteen na de wedstrijd.
7: Oké, dank voor de update, Tom. En we krijgen een heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er wel kans op wat nevel. En dan zondag opnieuw heel veel zon en zomerse temperaturen tot 30 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Radio 1.

Shit, het is al laat. Maar nou, wat kijk je dan? Grijze assen vallen langzaam op je eigen hand. We zijn niet morgen of vandaag. Ik ben betoverd door het golven van uw haar.

shit, het is al laat. En ook de tijd loopt rap. Ik rook een laatste sigaret voor ik de trein opstap. Ik schreef uw woorden als een schets. Denk het aan uw lippen en de schoonheid van uw

0: begint bij luisteren.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. Een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nu heel nabij. Dat heeft ook president Trump vanavond bevestigd. Eerder op de dag waren er al positieve signalen te horen. Trump zegt nu dat de deal grotendeels onderhandeld is, op enkele details na. Mogelijk is er vannacht of zondag uitsluitsel. Details zijn er nog niet, maar de opening van de straat van Hormuz, belangrijk voor het scheepvaartverkeer van en naar de regio, lijkt wel deel van die deal uit te maken. Door het afsluiten van die route, door het conflict tussen Iran en de VS en Israël, stegen de energieprijzen de voorbije weken fors. Een Belgische galaavond op de prijsuitreiking van het filmfestival van Cannes vanavond. 3 prijzen gingen naar ons land. De jonge onervaren acteurs Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen samen de prijs voor beste acteur. Voor de film Coward van Lucas Dont. Een grote verrassing, zegt Lieve van Gils vanuit Cannes.
2: Dat is zot, hè. En iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Moet ik zeggen, niemand had dat verwacht, dat die twee met die prijs zouden gaan lopen. Valentin Campagne en Emmanuel Macchia, die komen nu op dat palmarès te staan. In plaats van, ik zeg maar iets, Javier Bardem of Sebastian Stan. Twee Hollywood-toppers die hier toch ook in de running waren. Dus het blijft toch wel, ja, blijft toch heel bijzonder. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om, ja, jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van streken weg van de straat.
1: Onze landgenote Virginie Efira werd beste actrice en de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En ook regisseur Lucas Dont, zo is dat, die was blij met de bekroning van zijn jonge acteurs.
3: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
1: De hoofdprijs voor Dont werd het niet. De Gouden Palm voor beste film ging naar de Roemeense prent Fjord. Een team experts van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen vertrekt zondag naar Congo in Afrika om daar het ebola-virus te helpen bestrijden. Het gaat om een nieuwe variant van het virus die in Congo al meer dan 200 doden ondertussen heeft gemaakt. Laurens Liesenborgs van het instituut vertelt wat er in Congo precies gaat gebeuren.
4: We gaan onderzoeken hoe deze nieuwe variant zich verspreidt en zich manifesteert. Anderzijds gaan we helpen ook met diagnostiek, want eigenlijk een minderheid van de gevallen, maar 10% van de verdachte gevallen wordt momenteel getest. Dus dat moet beter. Dus wij gaan ook nieuwe diagnostische kits leveren. En ten derde helpen wij ook met het opzetten naar onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. We gaan nieuwe geneesmiddelen testen om hopelijk die hele hoge sterfte toch wat omlaag te halen.
1: Racing Genk heeft de Europlay-offs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag wipte het nog overstand daar in de stand, dankzij een overwinning bij Oud-Heveleer Leuven. Meer uitleg door Tom Boudeweel.
5: Een anticlimax voor Standaar als bij Wonder op de eerste plaats belandt. Alles zelf in handen om de barrage te spelen voor een Europees ticket. En dan thuis afgaan, net in de Waalse schok. Charleroi was de betere ploeg en maakte het verschil in het slotkwartier met goals van Romsaas en Bernier. Meteen na de match ging Charleroi-doelman Coné de thuisfans uitdagen. Het begin van een flinke knokpartij op het veld en in de tribunes. De politie bracht uiteindelijk de rust terug. En zo wint Racing Genk de Europlay-offs dankzij een sterke eerste helft met Japanse goals van Ito en Yokoyama en een slappe tweede periode zonder doelpunten. Genk krijgt zo een onverwachte tweede herkansing na de gemiste top 6 plaats in de competitie en de slappe play-offs.
1: En volgend seizoen opnieuw 3 Limburgse teams in de hoogste klasse, want na 23 jaar promoveert Lommel weer naar het hoogste niveau. De vreugde bij Lommel vanavond was groot, ook bij voorzitter Harm van Veldhoven.
6: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, anderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar daar speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug!
1: En in Duitsland heeft Bayern München van coach Vincent Kompany de Duitse beker gewonnen vanavond nog. In de finale versloeg het Stuttgart met 3-0. Vannacht helder en nog lang zacht, rond 14 graden. Tegen de ochtend lokaal kans op wat nevel of mist. Zondag opnieuw volop zon en tot 30 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van Zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Radio 1 live.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Volgens de Amerikaanse president Trump zitten de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in de laatste rechte lijn. De laatste details van het akkoord zouden worden besproken. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz weer volledig heropend zou worden als de deal rond is. Al wordt dat al meteen tegengesproken door Iraanse media. De voorbije dag waren er al positieve signalen te horen over de onderhandelingen, onder meer vanwege de Pakistanse regering die optreedt als bemiddelaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval liever met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. De Oekraïnse president Zelensky had daar eerder ook al voor gewaarschuwd. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat dat geëerd wordt.
1: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. In de hoogste klasse van het voetbal in de Europlay-offs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Vraar, betreurt het geweld.
3: Ik denk dat het en triest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
1: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Europlay-offs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En in de grote prijs Formule 1 van Canada heeft George Russell na winst in de sprintrace ook de beste tijd neergezet in de kwalificaties. De Brit, die rijdt voor Mercedes, was sneller dan zijn Italiaanse teamgenoot Antonelli. Dat is de leider in de WK-tussenstand. De komende avond start Russell dus van op de polepositie in de grote prijs van Canada. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.